0: ook dat te doen, dat het kan. En nu zijn we weer hier.
1: Ja.
0: Ja. En voor de luisteraars die denken van, goh, ik zou eigenlijk wel graag willen meebidden. Dat kan, want als u gaat naar de website van fathersprayers.nl, dan vindt u daar het kopje boekje. En dan kunt u daar ook het boekje downloaden. Ook kunt u natuurlijk het boekje aanvragen om te ontvangen. En dan wordt het per post toegestuurd.
1: Ja. Ja, we hebben heel veel boekjes in voorraad. Natuurlijk vinden we het altijd heel fijn als er nieuwe groepen ontstaan. Als mensen gewoon kunnen zelf een boekje bestellen bij ons. En die sturen we dan heel graag op. Ja. En we komen soms ook langs als er nieuwe groepen willen beginnen om alles uit te leggen. Dus dat, dat vinden we altijd heel fijn. We hebben genoeg boekjes in voorraad, dus daar ligt het niet aan.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi, Willem. Dank je wel voor die toelichting. Ja, we hebben vandaag weer ook weer een heel mooi gebed. En we hebben gewoon ook een hele mooie muziek. En u moet weten dat, omdat we live bidden hier in de studio, ook kunt u bellen. Als u denkt van, goh, ik wil graag een gebedsintentie aandienen. Dan kunt u bellen tijdens de muziek. Dus als de muziek klinkt, kunt u bellen naar de live studio. Het nummer is 073-687-2001. En dan nemen we die gebedsintenties allemaal mee in gebed. Ook kunt u gebedsintenties toesturen via WhatsApp. En het nummer daarvan is 06-2001-9670. Van harte aanbevolen. Zullen we beginnen met het dagelijks gebed voor vaders?
1: Ja.
0: Zal ik bidden?
1: Ja hoor.
0: We beginnen met het eerste gebed. En dat is het dagelijks gebed voor vaders. Ook de aanbeveling om dat ook echt iedere dag te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekort schoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die we nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: Amen. Dan gaan we nu naar het volgende gebed, de overweging van de heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en alles wat je kan helpen om hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God, Heer, ik zoek uw aangezicht. Ik zoek alleen uw aangezicht. En dan hebben we nu een pauze, een korte pauze, om ons open te stellen voor de rustgevende aanwezigheid van de Heer.

0: Dan komen we bij de gebeden ter voorbereiding. Het allereerste gebed is uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien en geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezinnen en onze vrienden en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
1: Amen. Ja, Heilige Geest, vul ons van top tot teen. We bidden ook voor kracht en troost. En wilt u bij ons zijn en ons begeleiden ook in dit gebed. Dat we geheel volgens, ja, geleid door uw geest mogen bidden. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, kom met uw Heilige Geest en vul ons met uw liefde. Vul heel de Radio Maria, vul alle kamers, alle ruimtes waar Radio Maria klinkt. Vul heel Radio Maria bij alle luisteraars met uw Heilige Geest, met uw liefde. Amen.
1: Amen. Dan komen we bij het volgende gebed, het gebed van bescherming. Heer Jezus, help ons om in een steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die u ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren. En geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij u kunnen zijn. Bescherm ons en onze gezinnen tegen alle kwaad.
0: Amen. Ja, Heer, ik wil u bijzonder bidden voor een vriendinnetje van mijn dochter die bij ons kwam spelen en die uit zichzelf vertelde over hoe moeilijk zij het heeft met haar gezinssituatie, een gebroken gezin en ook problemen op het gebied van de gezondheid. En wilt u bijzonder bij haar zijn, bij haar gezin? En ik vraag u ook om bescherming voor ons eigen gezin. Amen.
1: Amen. Ja, Vader, ik bid u speciaal voor bescherming van alle huwelijken die onder druk staan. Vader, ik bid u dat de echtparen een hulp zullen zoeken bij u. Want een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Juist als we naar u stappen, dan kunt u helpen. En ik bid u, Vader, dat echtparen waar het wat moeilijk gaat, wilt u daar zijn, wilt u ze helpen, wilt u ook zorgen dat er hulp komt, zodat ze bij elkaar blijven. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Het volgende gebed wat we gaan bidden is een gebed van aanbidding. Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in uw scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
1: Amen. Ja, dank u, Vader, voor de mooie dingen die u doet. Dank u wel voor mijn kinderen, dank u wel voor mijn vrouw, dank u wel voor dat we genoeg te eten, te drinken hebben, dat we niet in oorlog leven, Vader. En ja, ik heb mij voorgenomen elke dag, elke avond, in ieder geval voor drie dingen te danken. Dat geeft mij zoveel dankbaarheid. En ik dank u ook voor Radio Maria, ik dank u voor alle luisteraars, ik dank u dat we hier het woord van God kunnen verkondigen. En dank u, Vader, dat ook voor alle zegeningen die nog zullen komen. Alle mooie dingen zullen komen, Vader. Alle mensen die nog tot God zullen komen. Ik dank u daarvoor, voor alles wat u voor ons doet. Dank u wel. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, dank u wel dat u er bent voor ons. Dank u wel dat u ons wil helpen. U bent zo groot en zo goed en zo vol liefde. Heer, u bent liefde. Dank u wel dat u ons de ogen geeft van het geloof. Dat we niet altijd u kunnen zien of of ook zelfs niet voelen, maar dat u ons het vertrouwen geeft en dat u ons de ogen geeft van het geloof, dat wat we zien niet de enige waarheid is, maar dat uw liefde daarachter schuilt. Dank u wel. Dank u wel voor al uw zegeningen. Amen.
1: Amen.
0: We hebben een loflied.
1: Ja.
0: Hadden we een lied gekozen al vooraf?
1: Ja, Create in Me a Clean Heart.
0: Oh ja, nou dan moet ik even ook even mijn eigen liedbundel pakken.
1: Ja, het is een prachtig lied. Gebaseerd op Psalm 51. Waarin David eigenlijk naar God toe reikt. Naar de zonde die hij begaan heeft met Batseba. En het is zo mooi, die psalm 51 is zo'n prachtige psalm. Omdat voor David is er één ding belangrijk, is zijn band met God goed houden. En ondanks alles wat hij gedaan heeft, blijft hij uitreiken naar God. En dat is prachtig. En ja. Dit is een heel mooi nummer dat we vaak zingen tijdens Biddende Vaders.
0: Ja, Create in Me a Clean Heart. Ik heb inmiddels ook mijn liedbundel erbij uit de kast gehaald.
1: Ja.
0: En dat is, dat is uit de liedbundel Zing een Nieuw Lied. Dus is dat van KCV?
1: Ja, klopt.
0: Dat is de liedbundel van KCV. En dan hebben we hier zelfs de liedbundel met de versie met ook de bladmuziek erbij.
1: Ja.
0: Dus dat is fijn. Dan kunnen we dat, en dat is uit die liedbundel lied nummer 529.

0: Creation, and renew a right spirit within me.
1: Ja, dan zullen we verder gaan met het gebed om vergeving. Jezus, wij danken u dat u voor ons gestorven bent, zodat wij deel kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Het spijt ons dat we soms van de weg afwijken die u voor ons bedoeld hebt. We vragen vergiffenis voor al die keren dat wij onszelf gezocht hebben, dat we zwak waren, dat de moed en het geloof ons ontbrak, en voor de andere keren dat we de kans hebben laten voorbijgaan om de ander lief te hebben. We zullen nu in dit gedeelte van het gebed wat muziek aanzetten, zodat u de gelegenheid hebt om uw geweten te onderzoeken. En om ons hart te openen voor onze lieve Heer, waar we kunnen leren inzien waar we fouten maken, waar we zonde hadden kunnen vermijden en zegen in de plaats daarvan hadden kunnen ontvangen. U moet ook weten dat u tijdens de muziek kunt bellen naar het nummer 0736872001 om gebedsintenties door te geven. En dan zullen we daar hier vanuit de studio van Radio Maria ook voor bidden. Welk lied gaan we luisteren?
2: Ja, we gaan luisteren naar het lied van Michael W. Smith. En dat heet Sovereign Over Us. En het is heel mooi, omdat gaat het over Romeinen 8, 28. Dat is een prachtige tekst. Waarin staat dat voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. Dus God, uit iets wat fout gaat, kan God altijd iets goeds maken. En dat komt in dit lied heel goed naar voren. En dat is een hele krachtige boodschap voor ons. Als we in moeilijke omstandigheden zitten. Dat we altijd weten dat God er iets goeds van kan maken.
1: Ja, there's strength within the sorrow. There's beauty in our tears. And you meet us in our mourning. With a love that casts out fear. Dat wil zeggen in het Nederlands dat er is kracht binnen in het lijden.
2: Ja.
1: Er is schoonheid in onze tranen. U ontmoet ons in onze pijn en in onze mourning, in onze klagen misschien zelfs.
2: Ja.
1: Met een liefde dat onze angst eruit haalt. Dat onze angst laat verdwijnen.
2: Ja.
1: Nou, daar gaan we naar luisteren. Sovereign Over Us van Michael W. Smith.

0: Welkom terug in het programma van De Biddende Vaders. We hebben geluisterd naar een mooi lied. Sovereign Over Us van Michael W. Smith. Waarin hij ook zingt dat inderdaad dat wat de vijand voor ons als slechtheid bedoelt. Zelfs dat kan God nog omdraaien tot iets goeds. Ja, mooi lied. Ja. En we zullen het staartje bidden van het gebed om vergeving. Heer, wij vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. Wij vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen.
1: Amen.
0: Amen. We komen bij het gedeelte over de schriftlezing.
1: Ja. Ja, we kunnen af en toe dan nemen gewoon de tekst van de dag, maar we kiezen ook wel eens teksten die een van onze vaders gewoon heeft aangesproken die week, waar hij mee bezig is geweest. En dat geldt ook voor nu. Ik zou een tekst willen oplezen van uit het evangelie van Marcus. Marcus hoofdstuk 14 en dan vers 37-38. En waarom? Ik vind dat vers een prachtig stuk uit de Bijbel, waarin het belang van gebed echt wordt benadrukt. En dat het soms niet altijd even makkelijk is om te bidden. Dat het soms ook een strijd is. Maar dat we toch moeten doorzetten. Omdat het gebed zo enorm effectief is. En zo belangrijk is. Want ja, ik heb me steeds meer gerealiseerd. Ook als biddende vader. Dat op plekken waar niet gebeden wordt. Ja, daar kan de vijand gewoon toeslaan. Maar als er gebed is. Gebed voor gezin. Gebed in dat gebied. Gebed voor mensen. Dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. En soms moeten we doordouwen. Moeten we doorzetten. En willen we misschien niet. Maar moeten we toch gaan bidden. Ik kom met het volgende tekst. Het is nogmaals Marcus 14, vers 37. Hij ging terug en vond hen in slaap. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur wakker blijven? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak. Nou, dat was eigenlijk in die tekst ook zo mooi. Nou ja, 1 uurtje waken was al te veel. Ze vielen in slaap. En soms is het vlees zo sterk dat we gewoon vergeten om te bidden of die kracht niet hebben. En ik denk altijd van wat mij enorm geholpen heeft, is kijken naar de beloftes in de Bijbel. Wat gebed allemaal teweeg brengt. En dan kijk je bijvoorbeeld naar de evangelie van Lucas. Lucas 11. Daar vragen de leerlingen van. Ja, dat wordt Lucas 11, vers 9, daar staat, ik zeg jullie, vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden, klop en er zal worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt en wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats daarvan een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als je bent, het goede weten te geven aan de kinderen, hoeveel te meer zal dan de hemelse vader de Heilige Geest geven aan degene die hem daarom vragen? Nou, dan heb je natuurlijk ook nog Lucas 18. Hè, dat is het verhaal van de gelijkenis van de rechter en de weduwe. Die maar blijft bidden tot de rechter op een bepaald moment zegt, nou, ik heb er nu genoeg van, ik geef wat je. Hè. Nou ja, onze vader is natuurlijk niet, dat is een rechter, die wil altijd geven. Maar soms moeten we doorbidden en duurt het eventjes voordat we resultaat zien.
0: Ja.
1: En ik denk altijd, ja, ik heb het altijd bij bidden over de 5 V's. We vragen, we mogen vragen, dat is 1. We mogen verwachten, we mogen vertrouwen. We mogen ons verheugen en we mogen vastleggen. Wat we bidden mogen ook vastleggen. Op het moment dat we dus gebeden worden verhoord, dan kunnen we dat zien dat we daar ooit voor gebeden hebben. Omdat we dat opgeschreven hebben op ons gebedsschrift. Ja. En ik heb ontdekt, en dat vind ik altijd zo mooi van Biddende Vaders, dat we ook onze gebedsverhoringen mogen delen met elkaar. En dat geeft heel veel moed en heel veel vertrouwen. Dus deze tekst die ik net heb aangehaald, ja, er zijn nog veel meer over het belang van het gebed. Ja, dat helpt mij enorm.
0: Ja, mooi. Dankjewel, Willem. Ja, inderdaad. En enerzijds is het ook een bemoediging van, ja, soms lukt het inderdaad niet. Ging het dan uw krachten te boven om een uur te waken? Dus het is een oproep om te bidden en te waken.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd ook een bemoediging dat we ook kunnen begrijpen als het ons eventjes niet lukt.
1: Ja.
0: En toch weer die oproep om dat wel te doen.
1: Ja.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: En we mogen dat ook zien in de context dat Jezus ook bidt naar zijn eigen vader toe. Voor u is alles mogelijk, zegt Jezus. Laat deze beker aan mij voorbij gaan.
1: Mm-hmm.
0: maar toch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Ja, en zo mogen we ook Jezus volgen. Jezus volgen in alles, ook in dit in het bidden.
1: Ja, ja. Ja. Ja, en ja, ik denk dat er heel veel andere, dat we er ook heel veel andere vaders in mogen moedigen. Want hè, soms dan, zeker als vaders of als mannen, denken we wel eens van, ja, hebben we daar wel de tijd voor? Het is altijd druk, druk, druk. We hebben altijd dingen te doen. Maar ik heb altijd geleerd van, als wij 's morgens vroeg, ik probeer dan elke dag een uur de tijd te nemen. Lukt me niet altijd, maar om aanbidding, om de Bijbel te lezen, om te bidden, voorbeden te doen. En dan denk ik, dan gaat een dag zoveel makkelijker. En als ik een dag oversla en dat niet gedaan heb, dan merk ik dat meteen, dat er wat meer onrust is. Dus ja, daar kan ik ook iedereen mee bemoedigen gewoon. Het is nooit verloren tijd. Het is alleen maar, ja. En ja, als mensen ook weten dat er voor hun gebeden wordt, doet mij altijd heel goed als ik weet dat de mensen voor mij bidden. Dus,
0: ja, ja, we mogen ook elkaar om gebed vragen. Als ja, we even voelen van, hey, ja, ik vind het moeilijk om stille tijd door te brengen of moeilijk om, of ik heb twijfels, hè, dat ja, we dan ook weten dat we elkaar mogen vragen om gebed.
1: Ja.
0: En dat een ander voor ons bidt.
1: Ja.
0: En ja, zelf vind ik het heel fijn om ook in aanbidding te gaan.
1: Ja.
0: Echt ook in de nachtelijke aanbidding. En dat is dan ook echt, niet een uur, maar 2 uurtjes zelfs, inderdaad, uit mijn slaapritme komen en echt in aanbidding gaan in een kapel. Alleen in aanbidding, dat is best wel bijzonder. En daar is ook altijd een heel rooster. Dat we dan, waar we ingedeeld zijn, dat de ene lost de andere af om in aanbidding te gaan. En dat is voor mij ook echt een fijne stok achter de deur. Want uit mezelf wakker worden in mijn slaap en om dan te gaan aanbidden, dat vind ik moeilijk. Maar omdat er zo'n rooster is en omdat iemand op mij wacht om afgelost te worden. Ja, dat is een mooie stok achter de deur om inderdaad echt in aanbidding te gaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, mooi dat je dat zegt. Ik wil nog 1 tekst toevoegen. Dat is Psalm 27, vers 14. Daar staat in, wacht in vertrouwen op de Heer met een dapper, standvastig gemoed. Wacht in vertrouwen op de Heer. En ik denk dat ook soms moeten wij even wachten. En dat is in deze tijd, in de tijd waarin we leven, is nu een magnetron-economie, alles moet snel, snel, snel. Is het soms heel sterk om te wachten op God. Want hij doet de dingen op zijn tijd. En niet op onze tijd, maar op zijn tijd. Ja. Dus dat wachten op de Heer, dat zijn we eigenlijk niet meer gewend. Maar dat is net wat je zegt, in aanbidding, in stilte. En dat geeft enorm veel kracht. Dus dat zijn ook teksten die mij bemoedigen om, niet op mijn manier, op mijn tempo, maar op zijn tempo.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Zullen we verder gaan bidden?
1: Ja. Het volgende gebed is gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, we verlangen ernaar om te groeien in heiligheid, om mensen te worden die lief hebben zoals u ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof, vervul ons met uw kracht, zodat wij u trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven. En ook anderen de kans geven om te groeien, in het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op u gericht zijn, zodat wij in onze daden een afspiegeling van uw liefde laten zien. Amen.
0: Amen. Het volgende gebed is het dankgebed voor het vaderschap. Genadige Heer en God, wij danken u voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen u om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. We willen u in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle biddende vaders over de hele wereld en danken u, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen.
1: Amen. Ja, dank u, Vader, dat we een luisterend hart mogen hebben voor onze kinderen. Dat we tijd mogen nemen om echt te luisteren wat ze nodig hebben. En wilt u ons helpen om dan woorden van leven te spreken en onze kinderen te bemoedigen, mijn kinderen te bemoedigen, om ze echt mee te nemen in de liefde van de Vader. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, dank u wel dat we vaders mogen zijn. Dank u wel dat we dat u ons kinderen hebt gegeven. Dank u wel dat we ook door het vader zijn iets mogen leren van de liefde die u voor ons kinderen hebt. Amen.
1: Amen. En vader, wilt u ook dat wat wij misschien van onze aardse vaders hebben gemist aan liefde. Ja, wilt u dat als hemelse vader opvullen, daar waar wij tekortgeschoten zijn. En ook waar wij zelf onze kinderen te weinig hebben gegeven als aardse vaders. Wilt u, vader, dat dan compenseren of toevoegen dat wat ze nodig hebben. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Toewijdingsgebed?
1: Ja.
0: Heer, we hebben u in het verleden te weinig gediend en we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. Wij danken u dat u ons dit laat inzien en vragen uw hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan u toe en we beloven u dat we met uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen en dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. Wij vragen u om de genade dat we volhardend mogen zijn in ons gebed en dat daardoor ons leven zal veranderen, zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien, mannen naar uw woord en werkers in uw wijngaard.
1: Amen. Ja, vader, ik bid u speciaal dat we volhardend mogen zijn in ons gebed. Ook al hebben we er misschien geen zin in, dat we toch doorbidden, onze verantwoordelijkheid nemen. En wilt u daarin ons steunen, wilt u ons ook leiden in ons gebed. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, ik vraag u dat we inderdaad, waar we verlangen naar verandering in ons leven, dat we dan mogen vertrouwen op het gebed, dat we inderdaad mogen volharden in ons gebed en dat we mogen vertrouwen dat we daardoor ons leven zal veranderen.
1: Amen.
0: Amen. Maar voor God is alles mogelijk.
1: Amen. Het volgende gebed is het gebed als we de namen in het mandje onder het kruis leg. Heer onze God, we bieden u de namen aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we vaak niet inslagen om onze zorg om hen aan u toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan uw liefdevolle zorg. Heer, we beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn. Maar wij weten dat u ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft, veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen u vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer u hen lief heeft.
0: Amen.
1: Amen.
0: Dan leggen we de namen van onze dierbaren die we aan de Heer willen toevertrouwen in het mandje. En in plaats daarvan zullen we nu in deze gebedssessie naar wat muziek luisteren.
1: Ja.
0: En terwijl dat de muziek speelt, kunt u ook bellen naar de live studio voor het delen van gebedsintenties. Het nummer is 073-687-2001. We gaan luisteren naar het lied.
1: Ja, dan gaan we luisteren naar het lied van Chris Tomlin, Holy Forever. Het is een prachtig lied, wat echt alle glorie aan hem. En als ik dat lied hoor, dan word ik altijd heel blij van. Ik denk dat het heel goed past als we de naam in het mandje leggen, dat we deze luisteren naar die muziek die ons heel dicht bij hem brengt.

0: Gebed voor onze gezinnen.
1: Ja.
0: Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden
1: en de mensen uit onze geloofsgemeenschap.
0: Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden.
1: Ja.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
1: Nou, dan zijn er ook nog aanvullende gebeden voor vaders. En ja, daar maken we toch wel vaak gebruik van in onze binnen de vadersessies die we altijd elke woensdag hebben. Woensdagavond, één keer in de week komen we bij elkaar. En na de vaste gebeden zijn er ook optionele gebeden die we uitkiezen naar gelang we de behoefte aan hebben. En eentje, wil ik nu ook weer gaan bidden. Dat is de gebed van de overgave van de heilige Theresia van Lisieux.
0: Ja,

0: overgave van de heilige Theresia van Lisieux.
1: Ja.
0: Ik vind dat een van de mooiste gebeden die ik ken. En het blijft me ontroeren als ik die bid. Mm-hmm. Heer, geef mij het open hart van een kind en laat mij vol vertrouwen tot u komen, zonder angst voor uw liefde. Bevrijd mij van de overtuiging dat ik genoeg heb aan mezelf. Toon mij hoezeer ik u nodig heb. Heer, geef mij de eenvoud van een kind en open mijn ogen voor elk wonder van u. Laat het vuur van mijn liefde voor u nooit in mij doven. Breng mij tot inkeer door de intimiteit van het gebed. Leer mij te zien dat u zich om mij bekommert, zelfs over het kleinste detail van mijn leven. Help mij uw heerlijkheid te zien in de machteloosheid van het kruis, Zoon van God die omwille van mij zo afhankelijk geworden bent als een kind. Geef mij de bereidwilligheid om de genade van de Vader aan te nemen. Amen.
1: Amen. We hebben ook nog de gebedsintenties die mensen hebben gedeeld.
0: Ja.
1: Van mensen die hebben gebeld.
0: Ja.
1: Zullen we die nu ook uitbidden?
0: Ja, ja. Ja, Vader, dank u wel voor de mensen die gebeden hebben. We willen hier in eerste instantie bidden voor een persoon die... Ja, dat een vrouw die belde, dat iemand bij haar terugkomt waar ze naar verlangt. En we bidden dat dat ook zal gebeuren. En we leggen het bij u neer, voor uw troon. Wilt u zorgen dat die persoon weer terugkomt bij haar? Dat bid ik u in de naam van Jezus. En dan hebben we een tweede intentie van Martin, die op 23 december iemand ontmoet heeft, maar er zijn geen adressen uitgewisseld en ze hebben elkaar daardoor misgelopen. Vader, wilt u dat ze weer bij elkaar komen, dat ze elkaar zullen ontmoeten? Dat de adressen bekend worden en dat er weer contact gelegd kan worden. Vader, wilt u daarbij zijn? Wilt u daarvoor zorgen? We leggen dat ook in uw handen. In Jezus' naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nu wil ik graag een gebed bidden. Dat is het gebed De Helpende Hand op bladzijde 24. Heer, help ons verstandig gebruik te maken van onze tijd en onze middelen, zodat we anderen kunnen helpen die dat nodig hebben. Help ons een hand te reiken aan hen die relatieproblemen hebben, die onzeker zijn over zichzelf, die werkeloos zijn of met pensioen, die lijden onder armoede of gebrek aan hoop, die aan materiële zaken verknocht zijn, die kampen met seksuele problemen, die in de gevangenis zitten, die depressief zijn en het niet meer zien zitten. Heer, zegen alle vaders en breng ons alle in een diepere relatie met u. Amen.
0: Amen. En dan heb ik ook nog één gebed. En daarna wil ik nog iets vertellen over het Binnende Vaders Weekend, wat binnenkort georganiseerd gaat worden.
1: Tuurlijk, ja.
0: Maar ik zou eerst nog één gebed willen delen, of willen noemen. Dat is als volgt getiteld: Ons geloof delen. Heer, in deze tijd waarin zoveel hun geloof hebben laten varen, vragen wij u hulp om hen aan te sporen om zich opnieuw aan u toe te wijden. Dank u dat u ons door trouw gebed de kracht geeft en de bereidheid om ons geloof dat we van u hebben ontvangen met anderen te delen. Geef ons de gelegenheid om mensen die u niet kennen over uw reddende liefde te vertellen. Amen.
1: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Ja. Fijn weer om te bidden.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, en ik wilde nog even iets vertellen over het aankomende Biddende Vadersweekend in Helvoort in Emmaus. Dat is van 21 tot 23 april.
1: Ja.
0: Dan zullen we weer met vaders bij elkaar komen van de verschillende groepen over het land. En dan hebben we als gast onze beschermheer, dat is kapelaan Simons, die gaat vertellen over de theologie van het lichaam.
1: Mooi, ja.
0: En daarnaast zullen we ook andere lezingen hebben. We zullen natuurlijk ook een biddende vadersessie houden. We zullen ook gezelligheid hebben onder elkaar. Maar iedereen die wil kennis maken met biddende vaders is welkom om het weekend mee te doen, dan wel. Eén dag, dat is dan de zaterdag, 22 april, kunnen ze ook een dag meedoen. Maar daarvoor kunnen ze contact opnemen met ons e-mailadres contact@fathersprayers.nl.
1: Ja, voor alle biddende vaders natuurlijk, maar ook voor alle, laten we zeggen, alle vaders die geïnteresseerd zijn of misschien nieuwsgierig zijn naar wie zijn dan die andere biddende vaders of zo. Of, of misschien om een keer kennis te maken met de gebedsessies van de biddende vaders of de andere leden van de biddende vaders gebedsgroepen.
0: Ja.
1: En van harte daartoe uitgenodigd. En er is altijd ruimte voor veel gebed. Ook voor bezinning. Inderdaad, de inleidingen van de kapelaan Simons.
0: Ja.
1: Ruimte voor

0: ontmoeting.
1: Ja.
0: Er zal vast ook ruimte zijn nog een stuk te wandelen. Of in ieder geval een potje te voetballen. Of ja, wat precies. Fysieke oefening.
1: Het is daar heel mooi gebied, daar in Helvoort. Dus ja, ja nee ja. Zeker.
0: Vaak ook is er nog ruimte of gelegenheid om een biertje open te trekken. Ja. En wat gezelligheid.
1: Ja. Ja.
0: En ja, en natuurlijk vieren we de mis.
1: Ja.
0: Dus van harte daartoe uitgenodigd.
1: Ja. En altijd, er kan altijd contact met ons worden opgenomen. We hebben, nou ja, zoals veel boekjes, die hebben we allemaal in voorraad, hebben laten drukken. En wij komen heel graag bij mensen langs als ze een nieuwe groep willen beginnen of willen aansluiten. Wij kennen alle groepen. En ja, wat ik ook misschien leuk vind om te vertellen is dat wij heel veel contact hebben met de groepen in het buitenland. Ja. Er zijn bijvoorbeeld heel veel biddende vadersgroepen in Frankrijk, in Slowakije, Tsjechië. En we komen eens in de twee jaar ook internationaal bijeen om elkaar te bemoedigen en ja, dingen te organiseren.
0: Ja.
1: En van elkaar te leren. En dat is vaak, ja, het is heel mooi om te zien dat dit in andere landen ook zo enorm leeft.
0: Het is ook, echt groeiende, of?
1: Ja, het groeit. Bijvoorbeeld ja. In Hongarije, daar hebben ze nu ook net nieuwe boekjes gemaakt. En daar is ook er zijn allemaal groepen aan het ontstaan. En
0: mooi.
1: Ik denk dat er een enorme behoefte is onder veel vaders om te gaan bidden. Want ja, het is zo mooi dat je de maskers gaan af. We kunnen ons echt, we kunnen ook kwetsbaar zijn, ook in die groepen, voor elkaar bidden. En ik denk dat het voor heel veel vaders een enorme een verrijking is. En je merkt toch altijd als je met mannen onder elkaar bidt, dat is toch een hele andere sfeer dan als je dat met je vrouw of met...
0: Ja.
1: En ook kan je bijvoorbeeld, het is ook zo, dat is misschien wel belangrijk om te vertellen in groepen, het blijft wel altijd een beetje onder ons. Het is niet de bedoeling dat dingen die daar worden gedeeld, dat er meteen naar buiten gaat. En we geven elkaar ook eigenlijk nauwelijks advies, maar we leggen alles bij de Heer. Dat Hij voor ons zorgt, dat Hij het gaat doen. Dat is een stukje afhankelijkheid wat we als mannen ook vaak moeilijk vinden om los te laten.
0: Ja.
1: Maar wel essentieel voor bindende vaders. Surrender en loslaten. Dat is vaak het beeld wat vaak gedaan wordt is als je een zand in je hand hebt en je knijpt het krampachtig vast, dan vliegt de zand eigenlijk van je vingers weg. Maar als je het gewoon goed vasthoudt, dan willen wij te veel controleren. En dat is...
0: Ja. Moet ons overgeven.
1: Ja.
0: Moet ons overgeven aan zijn liefde. Mooi, Willem. Dank je wel weer voor deze bijdrage. Voor jouw gebed, jouw inspiratie. In deze gebedsessie van de Biddende Vaders. En zullen we afsluiten met een lied?
1: Ja. Ja, ik heb een heel mooi lied van Phil Wickham. Dat heet Battle Belongs. En wat ik zo mooi vind van dit nummer is dat... dat bidden is ook soms een beetje vechten. En dat klinkt misschien gek als ik dat zeg, maar op een paar moment staat er, in de tekst komt er ook, I will fight on my knees. Dus op je knieën naar God toe. Hè, je laat God vecht voor ons, maar wij kunnen op de knieën en we kunnen, the battle belongs to you. Dus soms dan, hij vecht voor ons. We hoeven het zelf niet te doen als wij maar knielen. Inderdaad, zoals je net zei, ons compleet overgeven aan hem. Dus dat is de titel en de inhoud van dit nummer. Prachtig nummer.
0: We luisteren naar Battle Belongs van Phil Wickham. En daarmee sluiten we ook af deze gebedsessie van de Biddende Vaders. En de volgende keer dat we weer een gebedsessie hebben van de Biddende Vaders zal zijn op de derde donderdag van de volgende maand. Dat is 20 april. Graag tot de volgende keer.

U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid. Wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Ja, beste luisteraars, van harte welkom voor een nieuwe uitzending van Gewoon Katholiek. Ja, elke keer een andere samenstelling hier. Vandaag zit ik hier met drie mannen. En ik zit hier zelf voor het eerst overigens. Tot nu toe altijd Monsieur Mutsaerts en Pastoor Schilder die deze uitzending hebben gemaakt. Ik zit hier met Raimo en Alexander en Joris.
2: Remo. Maar,
1: Remo.
2: Kan het beste, dat gebeurt vaker. Dat gebeurt vaker.
1: Oké, okay, dus, Remo.
2: Remo, ja. Maar hi, welkom.
1: Ja, ja. Nou, mooi dat jullie er zijn, mannen. Ja, laten we beginnen met kort gebed. Hè? En dan gaan we daarna met elkaar in gesprek.
2: Goed.
1: Nou, van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken in het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten. En ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer.
2: Amen. Amen. Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen. Ja, deze uitzending is een paar maanden geleden gestart samen met Monsieur Mutsaerts. Ik heb daar wel wat van teruggehoord. En ja, die is nog steeds aan het herstellen natuurlijk. Hè? Dus vandaag gaan wij kijken of we gewoon katholiek kunnen zijn. Ja, Joris, jij gaat al jaren op kamp, hoor ik.
3: Ja,
1: misschien
3: zeker.
1: Is het mooi om daar iets over te vertellen.
3: Ja, nee, het is, ik vond het wel leuk om daar over te beginnen. Ik was laatst in de meivakantie was ik naar Crossover toe. Dat is een tienerkamp vanuit KCW, vanuit de Katholieke Charismatische Vernieuwing. En als we het hebben over gewoon katholiek, dan denk ik zoiets van ja, dat is. Er zijn natuurlijk heel wat kampen en initiatieven en wat dan ook. En ik ben zelf al 11 jaar. Ik ben daar nu 5 jaar leiding bij alle kampen van de KCV. En dat is echt specifiek gericht op tieners, dus tussen de 12 en de 18. En wat ik daar gewoon heel erg vet aan vind en mooi aan vind, is dat het gewoon ontzettend veel tieners aantrekt. En het zijn veel tieners die gewoon, hè, of vanuit katholieke kringen, ouders, vrienden en vriendinnen al gewoon daarheen komen. Maar je ziet ook best wel wat tieners die gewoon dan vrienden of vriendinnen uitnodigen die tegen het geloof aanhikken, vragen hebben, net bekeerd zijn en dan nog niet echt een gemeenschapje hebben. En ik vind dat gewoon ontzettend vet om te zien. En ook over hoe, zeker in de afgelopen keer, dat ik denk van wow, die kinderen die zijn al zo ver in hun apostolaat qua gewoon als apostel zijnde, zeg maar.
1: Hoe merk je dat dan?
3: Nou, bij Crossover is het dus echt, het is een soort van retraite insteek. Dus je hebt heel veel, je hebt ochtendgebed, stille tijd, elke dag de mis, aanbidding, 2 gebedsavonden waarbij het Allerheiligste er ook is. En we bouwen eigenlijk op Crossover naar de missie. Dus dan ga je op outreach. En een van die onderdelen daarvan is dus inderdaad straatevangelisatie. Ik heb met een clubje zijn we naar een tehuis geweest met mensen met dementie. Om daar nou ja, gewoon in de tuin dienstbaar te zijn en zoiets. Dus van alles en nog wat. Ze hebben ook wel eens een huis opgeruimd van iemand die daar zeg maar echt wel behoefte aan had. En dat is dus ook de insteek. Dus die tieners die komen daar ook heen met het idee, hey, we gaan op outreach. Ik ben zelf als tiener nooit naar dat soort kampen geweest. Ik was zoveel mogelijk niet in de kerk, zeg maar. Dus laat staan een katholiek, christelijk kamp of wat dan ook. En dan zie je nu gewoon die tieners die gewoon volle bak levensgetuigen over Jezus praten met wildvreemden in ja, Groningen, zeg maar. Groningen is gewoon echt wel een soort van de stad van het noorden. En dan hoop ik dat ik geen Friese beledig, maar ik ben gewoon nog niet in Heerenveen geweest. Groningen wel een paar keer. Ja, en die duiken gewoon inderdaad gewoon de openheid in de seculiere wereld in. En die gaan gewoon praten. En er was ook een priester mee, Quinten, die kennen jullie wel.
2: Ja.
3: En die vond dat super spannend. En die was ook een beetje van, waar wil je me heen hebben, hè, lieve heer, zeg het maar. En toen moest hij dus op outreach, had hij nog nooit eerder gedaan. En hij is daar samen met een zuster heen gegaan. En hij was echt helemaal ja, in het diepe gegooid en helemaal blij. En hij heeft daar dus echt inderdaad zo'n vuurtje wat daarin is gezet door de Heilige Geest. Dat is daar dus echt gewoon volle bak in de fik gevlogen, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja. Okay.
3: En dat is dus echt de insteek van Crossover. Dat is echt heel vet.
2: Ik ben toevallig afgelopen weekend in Groningen geweest. En dat op de zaterdag. En ik weet in elk geval dat we de Friese kijker nu wel kwijt zijn. Dus Friesland-Groningen is echt oorlog. Maar goed, los daarvan. Wat zijn de reacties als jij met zo'n straatapostolaat bezig bent? Want ik heb het wel eens gehoord van iemand die dat in Amsterdam ging doen. En daar had hij verwacht dat hij echt gewoon milkshakes naar zijn hoofd toegegooid zou krijgen. Maar dat viel mee. Was het in Groningen positiever of was het daar gewoon een soort echt een outpost dat je mensen altijd aansprak en dacht van, oh, ik ben al katholiek of zo? Of hoe ging dat eigenlijk?
3: Nou, ik ben vorig jaar ben ik naar Eindhoven mee geweest, dus toen zaten we wat meer in het zuiden. Mm-hmm. Dus ik was dit jaar niet mee in Groningen, maar wat eigenlijk de insteek is, ik denk dat het voordeel is dat als er dus tieners over het geloof praten, dat mensen wat minder de neiging hebben om milkshakes te gooien. Dus ik denk dat ze al een streepje voor hebben. Maar wat we eigenlijk doen is, we hebben eigenlijk verschillende soorten tools die we gebruiken om in te zetten. Dus een van die tools is bijvoorbeeld een spiegel. En daarop staat van, wat is het mooiste dat er gemaakt is, zeg maar. Zoiets staat er dan op.
2: Ja.
3: En dan gaan mensen zeggen van, nou, wat denk je dat ik vast heb? En wat is dat dan? En dan draai je de spiegel om. En dan ga je het dus hebben over van, nou, je bent een kind van God, zeg maar. En dan zo krijg je zo'n insteek tot een gesprek.
2: Ja.
3: En de ene keer bevalt het heel goed. We nodigen ook vaak dan mensen uit om een kaarsje op te kunnen steken. We maken muziek buiten. En in Eindhoven was ik dan soort van degene die muziek aan het maken was samen met een paar tieners en zoiets. Maar je ziet gewoon meiden van 13, die zie je gewoon, hallo, wilt u een kaarsje opsteken? Oh, kent u Jezus al? Oh, en het is in het begin heel erg inderdaad, oh, zoeken ook tieners die dachten, nou, ik had helemaal dit niet gewild en ik sta hier en eet. Ja, dat is echt vet om te zien. En je stuurt ze dus ook echt wel 2-2 uit. Je hebt een enkele, er was één tiener, een jongen van 14. En die ging echt als een malle, zeg maar. Iedereen dacht van, waar is hij nou? Stond hij weer met iemand te praten, ging weer. Dus die was in zijn eentje helemaal in de halleluja-stand.
2: Ja, ja, ja.
3: Maar in principe probeer je daar ook wel een beetje zorg voor te dragen. Dus dat je wel, zeg maar, we hebben een vast punt waar ze terug kunnen komen. En je stuurt ze wel een groepjes uit en we nemen ook heel veel leiding mee.
2: Ja.
3: En voor leiding is het ook spannend, hoor. Er is ook zat leiding van 18+ die dat ook nog nooit gedaan hebben, hè? Voor mij was vorig jaar ook de eerste keer dat ik op straat stond en daar de evangelisatieactie deed, zeg maar.
2: Ja, precies. En op zo'n kamp, want ik ben zelf bijvoorbeeld scoutingleider. Heb je dan ook, je hebt heel veel katholieke activiteiten op zo'n kamp. Heb je ook activiteiten die niet per se katholiek zijn, dat er een springkussen komt of zoiets?
3: Ja, we hebben natuurlijk, het zijn tieners, dus je moet je gewoon genoeg naar buiten sturen en wat dan ook. Dat maakt het ook het is een hele vette combinatie van heel veel lol maken. We doen ook altijd een lofprijzing. Maar dat is zeg maar met een wat meer, met een band, zeg maar. Dus dat trekt ook wel meer de tieners.
2: Ja.
3: Maar we hebben ook gewoon, vossenjachten. Ik heb ook afgelopen.
4: Vossenjachten?
3: Vossenjachten, nice. Ja. Dus heb je verschillende.
4: Vossenjagen?
3: Nee, dat niet.
2: Teleurstellend.
4: Ja.
3: Nee, dat is dan
4: heel verschillende. Ik heb wel even een stratego, maar dat gaat nog iets langer terug.
3: Ja, dat doen we wel op de kinderkampen.
4: Ja.
3: Nee, vossenjacht is eigenlijk heel simpel. Je hebt gewoon een paar posten op een groot terrein. We zaten nu in Noord-Drenthe. Dus dat was gewoon in een natuurgebied. En ik zat in een boom. En dan als ze mij vinden, moeten ze een opdracht doen. En dan krijgen ze punten en dan kunnen ze weer door. Dat is het eigenlijk.
2: Ja. We hebben ooit voor zo'n vossenjacht bij de scouting hebben toen gehad. En toen was er een welp van een jaar of 9, denk ik, of zo. En toen had de burgemeester, die was net een of andere spreek aan het houden, of speech moet ik zeggen, over een of andere plaatselijk iets dat in beleid helemaal verkeerd was gegaan. En er waren heel veel mensen aan het kijken. En toen liep er dus een groep van de scouting voorbij. En ik was toen verkenner, dus ik dacht, ik wist niet beter. Maar toen zei iemand van de leiding, die burgemeester is een vos. Ga maar vragen of je zijn stempeltje mag hebben. Dus die man, dat kindje liet dus op die burgemeester af. En hij stond er echt net, het was schijnbaar echt zo heftig. Ik was te onbewust politiek om daar iets van te vinden. Maar het was er net niet dat hij, zeg maar, een minuut stilte af wilde kondigen. En een kind staat daar ineens in die microfoon, mag u iets vragen? En hoe is het kind hier doorgekomen? Bent u een vals? dus dat. Maar ik moet zeggen, op zo'n scoutingkamp, wij hadden ook een kleine katholieke inslag. Want toen ik dus mini Jansen was, toen kwam de enige echte Monsieur Mutsaars, die was toen nog pastoor op bij ons in de parochie. En die kwam dan altijd langs op scoutingkamp, op de donderdagavond meestal. En ik heb achteraf van de leiding gehoord, nu ik zelf de leiding ben, dat ze altijd het heel vervelend vonden dat hij langskwam. Want hij heeft één keer gevraagd van, hey, mag ik langskomen om even zakje chips te brengen? En dan nemen we allemaal mee, want er zitten heel veel misdienaars van mij bij. En uiteindelijk, toen had hij dat één keer gedaan. En toen zei hij dus van, toen dacht hij, oh, dan kan ik dat gewoon blijven doen. Dus die kwam gewoon ieder jaar langs. Dat grote irritatie van de staf. En ik vroeg het hem laatste keertje voor het ongeluk. En toen zei hij van, dat was ook wel, dat deed ik expres. Dus vond ik erg grappig. Dus Alex, je zat net te kijken als een soort cartoonvillain. Heb jij, wat vind jij van Kampen? Of ga je alleen maar mee met de Eucharistische Kruistocht Kampen?
5: Dat zijn hele goede kampen, ja, Remo.
2: Ken je die?
5: Zou mooi zijn, een Eucharistische Kruistocht. Ja, maar Tilburg onder andere.
2: Ja, precies. Maar ken jij de EK? Of dat is ook zo'n groep die Eucharistische
5: Europees kampioenschap is ook leuk.
2: Ook, maar nee, de EK is, dacht ik, heel veel in jouw straatje. Want het is meer een soort traditioneel kinderkamp. Maar ik weet niet of je dat kent.
5: Nee.
2: Niet? Nou, zou ik weer
5: introduceer me.
2: Google werk. Maar nee, dat is vanuit een heel traditionele groepering is dat, zeg maar, een soort jeugdkamp ook echt. En ik heb vernomen dat, dat er nu een aantal mensen jong priester zijn. En echt, volgens mij zijn er gewoon echt 4 of zo die nu op het seminarie zitten. Die van de EK afkomen. En er was een meisje die het klooster ingaat, die daarvan afkwam. Dat was echt juist heel erg op weer de andere manier. Dus inderdaad, Joris is wat meer van die charismatische tak. En dit is wat meer de traditionele tak.
3: Waar,
2: dus,
3: mag ik even vragen waar EK voor staat? Inderdaad, want je gaat denken aan het voetbal, maar ik weet niet zelf.
2: Eucharistische kruistocht.
3: Dat, dat is het gewoon.
2: Dat is het staat echt, voor, ja, het staat voor Eucharistische kruistocht.
4: Wie organiseert het? Want ik heb er nooit van gehoord.
2: Het wordt georganiseerd van door de PS. Maar dat is wel echt op een gegeven moment vanwege dat de PS10 wat meer in de moeilijke hoek zat. Ja, in de moeilijkere hoek zat. Dat is jaren terug. Toen hebben ze het een los ding gemaakt. Dus de EK staat volgens mij weer op een bepaalde manier wel met Rome in communie. Maar ik weet niet precies hoe het zit. Maar de Petersbroederschap gaat er volgens mij ook op mee. Dus dacht ik tenminste. Ik hoop niet dat we nu de boze Petersbroederschap in de mail krijgen van dat is niet waar. Maar dat, dat merken we vanzelf. Ik heb volgens mij, we hebben nog nooit boze mails gehad over dit programma. Wat mij...
4: moeten we geen werk van gaan maken.
2: Ja, daar moeten we werk van gaan maken. Ja. Hebben we hier nog iets van?
4: Alexander, spreek je eens uit.
2: Ja, maak de kijker boos. Ja, nee, maar...
4: Maar ken jij Kampen überhaupt, Alexander?
5: Ja, van ons instituut, het Instituut Christus Koning, die heeft meisjeskampen en jongenskampen gewoon gescheiden zoals God dat gewild heeft. En,
3: zie je niet in de Bijbel terug. Maar
2: daar gaan we. Let's go.
4: Jezus organiseerde geen kamp.
5: Nee, dat bedoel ik. Protestant. Heilig schrift. Nee, dat zijn hele mooie kampen. Bij de vrouwentak is het wat meer gericht op scouting. Die worden ook geleid door de zusters vaak. Dat is best bijzonder. En bij de jongens doen ze van alles en nog wat. Ook vooral buiten. Zo goed. Ik weet dat ze zelfs soms hebben leren jagen. Dus dat is ook heel mooi.
2: En ook een vossenjacht. Als,
5: ja, dat is echt. Ja,
4: ja,
5: ja. Simpeler. Rustig. Vuurtje stoken en dat soort dingen en zo. En gewoon fatsoenlijk bidden.
2: Er was geen oproep tot geweld, dames en heren. Sorry, ga verder.
5: En er zit dan altijd een stukje spiritualiteit.

0: hebben en van alles en nog wat. En inderdaad, soms gaan ze ook, net zoals je zei, rond kersttijd, als ze die kampen hebben, dan gaan ze gewoon op straat staan zingen.
1: Ja.
0: En we hebben een paar kanunniken die kunnen heel goed viool spelen. Nou, dan heb je een kwartetje daar staan en dan staan ze gewoon te zingen met z'n allen. Nou, ja. Prachtig.
1: Nou, vet.
2: Ja, en je praat alsof je helemaal onderdeel bent van de groep. Je zit er nu bij, om het zo te noemen, of niet?
0: Ja, ja en nee. Ik ben toegelaten tot een seminarie en dat is het.
2: Nou ja, dat is toch wel een behoorlijke ja, lijkt me.
0: Ja.
2: Ja,
1: ja maar je hebt ja gezegd op het seminarie. Hebben ze je gevraagd, zeg maar? Of hoe kom je daarbij uit bij de Instituut Christus Koning?
0: Ja, dat heb ik in een eerdere aflevering al verteld. Maar,
1: ja, ik heb brain fog, dus ik weet het niet meer.
0: Heel goed. Ik kwam erop neer van... ik wenste iets van de volheid van de traditie van de Heilige Kerk. Gewoon fatsoenlijk respect voor de liturgie en voor ons lieve Heer.
1: Ja.
0: In het bijzonder in de Allerheiligste Eucharistie. Tenminste, niet die duivelse handcommunie onder andere. En gewoon schitterende liturgie en echt ons Heer op één.
1: Ja.
0: En ook gemoedelijkheid. Dat miste ik in heel veel andere traditionele groepen, zoals bijvoorbeeld andere. En hier vond ik dat wel heel erg terug. Ook vooral van die spiritualiteit van Franciscus van Sales. Van... Het ligt ook in de vreugde. En het is ook belangrijk om vreugdevol te blijven en nederig. En dat vond ik heel mooi. Dat heeft me heel erg gedaan. En ik zag vooral dat ze dat ook echt uitvoerden. Niet van ze zeggen het, maar ze doen het niet. Nee, ze doen het ook echt, zeg maar. Bijvoorbeeld er zijn een aantal feestdagen, onder andere met Goede Vrijdag. Dan zijn het de oversten die de seminaristen doen serveren tijdens het eten.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld stel je voor, kardinaal Burk komt er wel eens langs. Jij zit rustig aan tafel, staat ineens kardinaal Burk jou je stamppot voor te zetten. Ja, dan schrik je ook wel eventjes. Ja, weet ik veel of je past aan Italië dan.
2: In een Campomagna.
1: Ja, precies, een Campomagna.
2: Op zijn minst dan. Hè?
1: Ja, precies. Bent u ooit op een kamp mee geweest? Katholiek of niet?
2: Nee, eigenlijk wel één keer in Peru. Ik heb ooit 2 maanden stage gelopen in Peru en toen ben ik daar met de pastoor op kamp geweest.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat was wel echt iets anders dan wat hier gebeurt.
1: Ja.
2: Wij moesten toen op ezeltjes moesten we 2 dagen door de Andes heen trekken.
1: Ja.
2: Want hij had een parochie, die was ongeveer net zo groot als heel de provincie Utrecht. En toen ben ik op mijn eerste kamp geweest. Ik heb dat als kind nooit meegemaakt. En het was behoorlijk primitief. Die kinderen hadden natuurlijk helemaal niks. En dan gingen we enorme pannen met spaghetti maken en zo. En dan water tappen uit de rivier. En dan die ezeltjes die zijn we nog kwijtgeraakt ook trouwens. Op een gegeven moment waren we even aan het waden in de rivier. En toen zag ik vanuit de rivier dat een van die ezels, die was al doorgelopen. Die had honger en we hadden hem niks te eten gegeven. Dus toen zijn we dan nog achteraan moeten gaan rennen en zo. Dat was allemaal heel avontuurlijk. Maar ik denk dat het een ander avontuur is dan zo de straat op gaan. Het ging net heel even over de liturgie ook. Hè? En ik vraag me af, Joris, is dat bij de kampen waar jullie komen, is dat ook een thema of niet?
1: Ja.
2: Helemaal?
1: Ik zat inderdaad te denken, het verhaal van de ezeltjes, die gaan vaak over bruggen heen. En daar wilde ik zeggen, van vlak voor de uitzending hadden Joris en Alexander een prachtige discussie over liturgie. Alexander zei net al een paar keer, duivelse handcommunie. En we dachten, we willen graag boze mails. Dus we dachten van, heren...
2: Die mag je ook zelf gaan beantwoorden trouwens. Precies, als wij het hier al druk genoeg.
1: Ja, dat is zo. Dus, ja. Daar ben ik ervaren mee. Dat komt wel goed. Maar
2: okay.
1: In elk geval, Alexander, waarom is de handcommunie duivels? En dan,
0: voordat ik hierin ga, even een kleine disclaimer.
1: Dan wordt het erg.
0: Alexander disclaimer. Het is wat ik niet bedoel, even ten eerste. Ik bedoel niet te zeggen van, weet ik veel. Ik claim absoluut niet te zeggen van, als je geen handcommunie ontvangt, als je geen tongcommunie ontvangt, dat je dan niet gered bent. Nee, het is een stukje respect, het is een stukje liturgie. Dus dit gaat echt om de liturgie zelf en om waar wij in geloven. En mijn punt is, waarom ik zeg duivelse handcommunie.
1: Mm-hmm.
0: We geloven er waarlijk in dat Christus aanwezig is. Dat is gewoon, punt. Dat is een feit. Daar gaan we niet... Oké, nou. Hoe we ermee omgaan is zo verrekkers belangrijk. Hij is daar waarlijk aanwezig. Elke kruimel is Christus. Net zoals pastoor Van Dijk zo mooi zei. Hij had een keertje aan zijn vormelingen gevraagd. Hier red ik een kuksje. Die sla ik kapot. Wat zijn die kruimels dan? Ja, dat is ook natuurlijk een kuksje. Ja, en dat is net zoals met ons lieve Heer. Elke kruimel is nog steeds ons lieve Heer.
1: Mm-hmm.
0: Nou, het is goed om daar respectvol en een beetje scrupuleus mee om te gaan. Vooral voor de priesters. En... Na dat gedoe in de jaren 60 is er ineens ingeslopen dat we vanuit Nederland ons lieve Heer in de hand ontvangen. Iets wat effectief. Ja, er zijn mensen die claimen van de vroege christenen deden dit. Maar
1: de troon voor

0: priesters inderdaad.
1: Ja, dat, maar ja, goed, daar ging altijd een doek overheen. En ja, mensen die slurpten hem als het ware op. Ja, en dat is ook een historicisme. Er is een duidelijke reden waarom we nu daar lang naartoe zijn gegaan. Toen kom je nu omdat het praktischer was en ja, minder kruimels.
0: Ja.
1: Nou, dat is hoe dat dan ontstaan is. Maar we moeten nou zien van dit is een fout. Want het is waarlijk ons lieve Heer. Het deed mij, toen ik begon te realiseren van wat is de Eucharistie nou, zoveel pijn om te zien hoe daarmee omgegaan werd. Het stimuleert ook niet de waarheid te zien van dit sacrament, van dit wonderbaar sacrament, wat effectief onbegrijpelijk is. Mm-hmm. Ook voor mensen die zich eventueel willen bekeren, die dan zien van ja, zij geloven dat die waarlijk aanwezig is, maar ze gaan ermee om alsof het een of ander, weet ik veel wat voor een kuksje bij de thee is. Nee, het is ons Heer.
2: Ja. Is dit een thema bij jullie, Joris, op de kamp van KCV of niet?
3: Nou, want, ik denk dat
2: Alexander die praat erover alsof het heel vanzelfsprekend is, alsof heel de wereld dit ook wel weet. Hè?
3: Ja, voor alle keren dat ik nu hier deel van genoot mag zijn, hè, van dit samen zijn, denk ik inderdaad van, oh ja, die onze Alexander hiernaast mij, die heeft inderdaad een bepaalde brok van kennis die, denk ik, menig gewoon katholiek gewoon niet bezit. Mm. Of daar gewoon nog in groeiende is, zeg maar. Dat is net zoiets als, nou, je kan gaan nagaan van als jij oprecht gelooft dat het echt Jezus is in de vorm van een stukje water en meel. Dat is een mysterie, dat accepteren we allemaal. Kun je ook wel een hele boom over opzetten van, ja, wij geloven als katholieken dat kinderen in groep 4-5 op de een of andere manier dat kunnen geloven. Nou, ik denk,
1: het is zelfs makkelijker voor kinderen van 4-5 om te geloven.
3: Sowieso, want er zijn ook al geluiden van mensen bijvoorbeeld in mijn huiskring die dan een kind hebben van 3 en die zeggen gewoon van ja, daar zit Jezus. Dus dat klopt ook wel. Maar ja, dan word je ouder, dan ga je groeien en dan krijg je van alles nog wat mee. En op een gegeven moment kom je natuurlijk in mijn puberjaren. En dan ga ik jezelf vragen, ja, hoe zit het nou eigenlijk allemaal wel? En dan denk ik van, als ik gewoon tijdens de communie heb geleerd van, hey, maak eerst een, inderdaad zoals er net al werd gezegd, maak een troon van je hand in, probeer, en denk van, oh, dat is dus de eervolle manier om dat te doen. Kijk, nu ga ik ook sinds, wat is het, jaar, anderhalf jaar, ook op mijn knieën op tongcommunie, zeg maar. Dat doe ik pas sinds anderhalf jaar of een jaartje of zo. Dus, hey, rechts goed mijn hand.
0: Leuk. Ja,
3: maar het is meer van dat ik denk, dat is inderdaad omdat ik zelf persoonlijk denk, dat is de meest eervolle manier. Het kan best zijn dat er inderdaad al, hey, dan ben ik blij met de katholieke kerk al 2000 jaar, dat er mensen nadenken over wat is nou het meest eerbiedig en liturgisch sterk. Dus dat moet ook zeker niet verliezen. Mijn punt bij dit soort gesprekken is heel erg wanneer de bepaalde terminologie wordt gebruikt, of zo is het, of we gaan in hokjes denken of in vormen. Kijk, hoe Jezus is begonnen is dat hij stapt op vissers af. En weet je, hij is ook niet begonnen met een keiharde liturgie. Daar wil ik gewoon eventjes op. Dus daar blijft een bepaalde ruimte die wij ook als katholieken en onze medekatholieken, christelijke broeders en zusters, iedereen moet geven om dat persoonlijk te ontdekken. En ik denk dat het niet erg opbouwend is om soms inderdaad dat taalgebruik te gebruiken wat er net een beetje voor viel. Omdat inderdaad, ik ga meteen een beetje in de anti-reactie. Ik denk zoiets van, nou, als jij dat als medekatholiek zo noemt, dan denk ik van, nou ja, één, jij bent niet perfect. Jij hebt ook zonde te doen en wat dan ook.
4: Real.
3: En ik denk dat heel wat katholieken, ook gewoon het cultuurkatholicisme, dat gewoon, ja, zo doen we dat gewoon altijd. Dus ik snap echt wel dat als je echt gelooft dat het Jezus is, dat het je pijn doet, dat er op een beetje lakse manier wordt omgaan, of nou een priester is of een leek. Dat kan ik allemaal begrijpen. Alleen volgens mij willen wij onszelf dichter naar Jezus krijgen en andere mensen dichter bij Jezus. En als je dan woorden gebruikt als duivelse handcommunie, ook bedoel je het misschien niet zo. Ik kan nog als Joris van 3 jaar geleden denken, oh, dat is weer zo'n katholiek, die denkt het allemaal beter te weten. Ga jij maar gewoon lekker in de kerk zitten, ik ga iets anders doen.
0: Ja,
3: ik denk dat het in die zin niet opbouwt.
0: Ik heb zo ooit een keer een tijd geleden dat er een jongen met mij sprak. En toen zei ik van, ben je katholiek of protestant? Want toen ging het ook even over het geloof. En ik moet heel hard denken aan wat jij nu inderdaad zegt. Toen zei ik van, hij zei, ik ben katholiek, want gematigd doen is voor protestanten. En toen zei ik, oh, waar ga je naar de kerk dan? Ja, gewoon hier in het dorp 2 keer per jaar met paas en met kerst. Dan zei ik dus, maar dan ben je toch niet katholiek, dan ben je toch gewoon, dan ga je uit gewoonte, dan ben je cultuurkatholiek inderdaad. En toen zei hij van, ja, maar ja, moet dat nou echt? Ja, dat moet echt. Ik denk, als iemand daadwerkelijk een geloof heeft, kan je ze op een vriendelijke manier aanspreken met, nou, goh, wat ben je nou aan het doen? En ik denk, en Alexander, ja, ik vind ook best wel dat je inderdaad wel wat harder mag zijn voor de mensen die inderdaad maar uit gewoonte hun kind laten dopen. En die denken van, nou, we zullen een mailtje sturen naar de Heilige Landstichting of we daar in die kerk de trouwerij mogen doen, want die foto's zijn zo leuk.
3: Ja, ja, ja,
0: weet je wel,
3: ja.
0: Of die mensen. Of dat je bij een begrafenis bent en dat de pastoor op een gegeven moment denkt, nou, we zullen maar gewoon geen communie uitreiken bij een begrafenis, want dan gaan er zoveel mensen ter communie waarvan het niet de bedoeling is, waardoor die mensen die het wel serieus mee omgaan, niet ter communie kunnen gaan. Ik denk dat daar een beetje de grote crux zit. En ik denk dat je voor...
1: Oh, wacht, maar ik wil even iets teruggaan. Want het is, ik probeer absoluut, ik weet niet of dat zo overkomt, maar ik probeer absoluut geen verwijten te maken. Maar, op te roepen naar, voor ons katholieken en anderen die graag erheen willen natuurlijk. Want iedereen is bij ons hier welkom. Maar het punt dat ik probeer te maken is, het is een basisbegrip. Daarom zeg ik het ook in feitelijke woorden. Het is een basisbegrip van ons geloof. De Heer is daar aanwezig. Dan roep ik op van mensen, het is juist mooi om ons Heer te ontvangen zoals dat het meest respectvol, het meest mooi is.
0: Ja.
1: En om even in te slaan op waarom ik dat de handcommunie duivels noem, omdat hoe het ontstaan is, is iets wat niet... Dat, ik ga te ver in kerkpolitiek, dat merk ik ook. Maar het is iets wat niet aanzet tot het goede. En dat is niet van God.
0: Ja.
1: Dat is van de vijand.
2: Ik ga er even over zeggen wat de kerk er op dit moment over zegt. Hè? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Dat we kunnen allemaal onze mening hier op tafel gooien. De kerk op dit moment zegt dat de tongcommunie wel de voorkeur heeft. Hè? Dat is gewoon wat de kerk in het laatste document over de Eucharistie heeft naar buiten gebracht. Wat Alexander zegt is natuurlijk waar in die zin dat in Nederland de handcommunie is ontstaan als een nieuw fenomeen. Hè? Dat is eigenlijk een protestants gegeven geweest altijd. Er was in de begintijd van de kerk, in bepaalde delen in de kerk was er handcommunie. Maar dat was altijd op de rechterhand overigens. En inderdaad, de mond werd naar de hand gebracht. Hè? Dus niet de handcommunie zoals wij hem nu kennen.
0: Ja.
2: En kijk, Paus Benedictus bijvoorbeeld, die gaf wel duidelijk het signaal ook in de Sint-Pieter. Daar had hij op een gegeven moment de handcommunie verplicht gesteld. Hè?
0: Ja.
2: En de Sint-Pieter is toch een soort symboolkerk voor de wereld. Zeker. Ja, Alexander die kijkt mij een beetje verbazingwekkend aan. Maar dat is echt zo. Paus Benedictus die had dat verplicht gesteld. Om ook aan te geven, dit is de aanbevolen manier van communiceren. Maar daar komt wel bij dat we wel in de situatie zitten van de kerk zoals die nu is. Hè, met alle toestanden die daarbij horen. En dat datgene wat hier in Nederland is ontstaan, als een soort olievlek over heel de wereld is verspreid, hè, want de handcommunie is bijna overal de standaard geworden in de meeste landen in de wereld, dat op een gegeven moment Rome heeft gezegd van nou, plaatselijke bisschoppenconferenties mogen die handcommunie goedkeuren. He, dus het heeft wel de goedkeuring van de kerk. He, dus het is niet dat je tegen de kerk ingaat als je op de hand communiceert. Ja, dan kun je natuurlijk wel erachteraan zeggen van als het de voorkeur heeft van de kerk om een van de twee vormen van communiceren aan de gelovigen aan te reiken. Ja, dan kun je wel de vraag stellen van moeten we daar dan niet naartoe gaan werken op termijn? He, dat zeg jij iets verder dan ik misschien, Alexander.
1: Als,
2: maar dat is volgens
1: zondaar,
2: mij wat jij zegt.
1: Probeer ik gewoon te zien van dit is inconsistent tegenover mensen die er van een afstandje naar kijken. Die zeggen van dit slaat nergens op. Aan de ene kant preken jullie van hij is waarlijk aanwezig. En aan de andere kant ga je er met ons alsof het niks is.
2: Ja. Maar het is denk ik wel
1: dat
2: goed,
1: lijkt inconsistent van een afstandje af.
2: Maar en ik denk dat een hele belangrijke pastorale vraag is van hoe krijg je mensen hierin mee? Want Joris zegt net ook wel heel eerlijk van als je dit 3 jaar geleden tegen mij had gezegd, dan was ik naar buiten gewandeld. Of dan had ik gezegd van ga maar lekker in de kerk zitten. Dus het is ook wel belangrijk dat we die woorden vinden die ook landen. We kunnen wel zeggen van dit is het. En dan zeggen nou we zijn eruit. We hebben de waarheid gevonden. Maar die waarheid moet wel landen bij mensen. Dus dat is denk ik ook een interessante vraag.
0: Ik denk dat het een belangrijke is om de wat zachtere aanpak te hebben bij geïnteresseerden. En de wat hardere aanpak bij de lakse mensen. Als in, wat ik een beetje zei, die mensen die het uit cultuur doen. En niet eens uit gewoonte, maar echt gewoon die naar een mis toe gaan omdat ze dan een keer moeten gaan. En dan wordt het duidelijk gezegd van als je niet katholiek bent, blijf dan zitten of kom met je armen gekruist naar voren. En dan vervolgens naar voren toe gaan, onze lieve Heer op de hand meenemen en weer gaan zitten in de bank. Dan vind ik best wel dat je inderdaad heel hard mag zeggen van nou, er is net duidelijk dit gezegd. Wat denk je ervan? Wij nemen het serieus. Want ik denk juist dat als je op zo'n moment hard bent, dan komt het bij iemand die totaal nergens in gelooft misschien een soort positieve schok binnen. En daarentegen denk ik ook weer dat als je die hardere aanpak, als ik een voorbeeldje daarvan mag geven, een leuke anekdote zoals we dat hier doen. Ik heb een tijdje terug gehad dat ik een protestante collega van het oude bedrijf waar ik werkte, had ik meegenomen naar de kerk. En in Bladel, dat weten veel mensen, denken wel dat ik in Bladel naar de kerk ga. Maar ik had het meegenomen en dan zat ik in de mis. En op een gegeven moment, en ik neem het deze mevrouw niet kwalijk overigens, maar op een gegeven moment, ik had tegen de jongen gezegd, luister, je mag mij alles vragen, behalve tijdens het evangelie, dan moet je gewoon je mond dicht houden. En als je naar voren toe gaat, dan moet je met je armen gekruist gaan. En voor de verdere rest, stel me vooral vragen, want je bent hier voor de eerste keer, je wil dingen weten. En op een gegeven moment, hij vroeg me dus een aantal keer dingen. En als protestant had hij nog meer vragen dan een atheïst die meegaat. En toen draaide er een mevrouw om en die zei, mannen, kunnen jullie even stil zijn? Want jullie de hele tijd praten. En toen zei ik van, nou mevrouw, ik snap uw vraag, maar ik ga dat niet doen, want ik heb hier een jongen bij die dat moet hebben. En die zei, ik vind het storend. En toen is ze weer omgedraaid. Normaal gesproken, als ik iemand meeneem naar de kerk, gebeurt het overigens helemaal niet. Achteraf kwam ze ook zeggen van, ja, sorry, het spijt me. Ik snap je. En ik zei, nee, geen probleem, het is je vergeven, want ik begrijp het. Jij komt hier ook voor je rust en je sacramenten. Maar vervolgens liep ik naar buiten toe. En dit nam ik iemand anders wel weer kwalijk, want er was een wat oudere man in de kerk. En die zei dus van, dus heren, zondag braaf in de kerk, maar door de week geen tijd voor onze lieve Heer. En die begon heel erg belerend. En toen zei die jongen ook van, nou kijk, die mevrouw in de mis, dat kan. Maar dit trekt mij niet aan. Als ik niet gelovig was geweest al, dan was ik nou inderdaad omgedraaid. Het is die harde toon tegen iemand die daadwerkelijk interesse heeft. Waardoor ze denken, ja, maar ik ga je nooit bijkomen. Dus iemand die niet begint aan een studie tandheelkunde, omdat ze denken, ja, maar ik heb toch een rottebakkers, dus ik ga het nooit doen. Terwijl de kerk juist naar mijn idee een soort, en dan gaan de Jim Bros en de Tom van Dijken die nu luisteren heel erg blij zijn, maar het een soort sportschool is waar het maakt niet uit hoe je binnenkomt, of je nou super vatsig bent, net begint of al super getraind bent, maar de mensen zijn blij dat je er bent, omdat je een plan hebt en daar iets mee wil. Ik denk dat dat een heel belangrijk is om vast te houden als je mensen in de kerk aanspreekt. En ga ervan uit dat iedereen er met een missie is. En de mensen die er inderdaad alleen maar komen bij de koffiezetapparaat in de sportschool te staan, die mag je best een keer aanspreken van, hey, til een keer een gewicht op, vriend, als je er toch bent. Want je betaalt je abonnement niet alleen hiervoor. Dus ik denk dat dat een goede leidraad is om vanuit te gaan. Ik zie hier, ik wist niet dat het mogelijk was, maar iedereen zit maar aan te staren alsof ze water zien branden. Maar hoe staan jullie hier tegenover?
3: Want, nee, ik denk ook wel echt zeker op aan kan sluiten op de manier van inderdaad het op een goede manier de mensen wakker willen schudden. En ik denk dat er niet zit in het woordje moeten of het woordje hard, maar inderdaad in het duidelijk, hè, van de waarheid verkondigen. Kijk, Jezus heeft natuurlijk ook meerdere keren dat hij geen voorbeeld geeft, maar zegt hoe het is. Hè?
0: Ja.
3: En ik moet heel erg denken aan een momentje op mijn werk. Op Emmaus was op een gegeven moment een vrijwilliger en die was een beetje sad of die zat niet lekker in zijn vel. Een man van ongeveer 60 plus. En een collega van mij, nou, die probeert hem dan inderdaad mee te nemen en lekker in de tuin te werken en wat dan ook. En op een gegeven moment bleef die man gewoon een beetje in het negatieve zitten. En toen zei mijn collega, ik nuanceer een beetje, want de letterlijke woorden, ik was er zelf niet bij. Toen heeft hij gezegd van, dan stoppen we nu gewoon met wiepen. Dan gaan we gewoon nu alleen maar in de tuin werken en dan kan we met over het geloof praten, want of je accepteert Jezus en je wil iets beters ervan maken. Maar een soort van in het rand van, oké, als je blijft zeuren, dan gaan we gewoon iets anders doen.
0: Juist.
3: Maar dan kappen we gewoon met zeuren. En dat heeft dus die persoon heel erg wakker geschud. Dus nu is hij veel meer inderdaad de Bijbel aan het lezen, dingetje aan het doen en wat dan ook. Ja, dus maar gewoon even het duidelijke van, oké, als je wil blijven miepen, prima. Maar dan blijf je gewoon lekker in jezelf miepen. En dan gaan we ondertussen gewoon goed vrijwilligerswerk doen.
0: Ja.
3: Maar dan gaan we niet meer proberen je op te bouwen. Want je blijft in een bepaalde houding van achteroverleunen of laksheid. Of slachtofferachtig iets, hè, hoe je het ook wil noemen. Dus in die zin, het je medebroeders en zussen, omdat je het beste voor ze wil, het op een goede manier wakker schudden, dat heeft zeker wel effect. Zeker. Dus inderdaad, en zeker ook wat jij zegt, Alexander, over het, wat dragen wij als kerk uit? Dat is toch inderdaad wel inderdaad zoiets van, hey, dit is een beetje de club. Iedereen mag erbij zijn. Mm-hmm. Maar ik vergelijk het altijd een beetje met een hockeyvereniging of wat dan ook. Op een gegeven moment doe je een paar proeftrainingen. En op een gegeven moment wordt er gevraagd van, hey, wil je dit worden? En wil je dan bij je team? Dan kun je wedstrijden spelen of wat dan ook. Maar er wordt ook verwacht dat je af en toe training geeft, achter de bar gaat staan of whatever. Als je zegt, ja, ik wil eigenlijk alleen maar komen hockeyen wanneer het mij uitkomt, op mijn eigen tijd. En ik wil eigenlijk ook geen contributie betalen, want ik ben er maar zo weinig. Juist. Ja, dan zegt de hockeyclub van, dude, is niet erg, maar misschien moet je dan bij een andere vereniging, want wij verwachten inderdaad in die zin een bepaalde duidelijke commitment. Juist. En dat is denk ik wel dat we als katholieke kerk zeker één mogen uitdragen. Dus als je ter communie gaat en iemand heeft inderdaad een vraag en je doet dat per tongcommunie, dan zeg je, nou, omdat ik dat persoonlijk de meest eervolle en eerbiedige manier vind om Jezus te ontvangen, want ik geloof echt dat het Jezus is.
0: Ja.
3: En dat ik heb al meerdere keren gehoord van dat dat ik nu dat zelf ging doen, dat mensen dat vroegen van, hé, waarom doe je dit zo en wat dan ook? En dat ze denken, oh ja, eigenlijk, en die hebben gewoon nooit eerder over nagedacht, want het is je gewoon zo geleerd.
0: Juist.
3: En dat is dus het gewoon het uitdragen van wat jij als persoon de waarheid vindt. En dat is heel fijn dat we daar al 2000 jaar op kunnen bouwen. Mm-hmm. En ook van mensen zoals jij, Alex, die gewoon wat meer kennis hebben van de liturgie. Van waarom doen we het zoals we het doen. We moeten gewoon inhouden. Inderdaad, gewoon zoals jij ook zegt, Pieter, is gewoon de goede woorden gebruiken om het koninkrijk van God een beetje te kunnen uitbreiden. En dat wij een beetje vissers zijn. En God mag ze laten uitzoeken, Jezus.
1: Ja. Dus, ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad om te zien van wie heb je voor je staan en tot hoeverre kun je gaan, gewoon stapjes zetten. Niet te ver, niet inderdaad meteen maat 50 schoenen geven, maar gewoon rustig aan beginnen. Ja, dat is mooi.
2: Ja, en ik denk ook, ik had daar laatst een heel gesprek over met een paar vrienden van mij over waar het goed is in de kerk. Hè? We hebben natuurlijk allemaal die plekken waar we graag naartoe gaan, waar er echt gebeden wordt, waar het veilig is, om het zo te noemen. En toen hadden we het erover van, ja, je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk in een grasveld de plek waar alle lekkere kruiden staan en waar het gras heel hoog is en alle schaapjes die gaan daar naartoe, want daar is het goed. Maar ja, er is natuurlijk een grotere weide en er zijn ook schapen die dat gras nog niet weten te vinden. En ik denk dat het ook zaak is dat we ook mensen daarmee naartoe nemen natuurlijk. Hè? Ja. Maar dat we ook wel zeggen van, we gaan ergens naartoe. Dus als het nog even toch nog terug naar die communie, hè, want dat is natuurlijk geen bijzaak voor onze kerk. Ik had ooit in mijn eerste proch een heel discussie met mijn toenmalige pastoor. En dat ging over een klein liturgisch dingetje. En dan kun je zeggen, nou ja, is wel, waar heb je het over? Hè? Maar ja, jullie kennen de liturgie ook. De eindeloze bron van discussie natuurlijk. Hè? Ook de bron van ons leven toevallig. Dus het is niet zo heel raar. Maar dat ging over het door hem en met hem en in hem. Of de mensen in de kerk dat mee mogen bidden.
0: Ja.
2: Nou, dat is niet de bedoeling. Hè? De kerk, de liturgie schrijft voor dat niet de bedoeling is.
0: U hoort het.
2: Bij deze, als u het nog niet wist. Ja, zeg het voort. Ja. Ja. Dus dat is niet de bedoeling. En ik was dat ook aan het vertellen in de kerk aan mensen. Ik probeerde dat dan mild en liefdevol te doen. Maar goed, dat gaf toch behoorlijk wat weerstand. Want dan merk je dat zelfs die kleine verworvenheden van de plaatselijke kerk soms voor hun leeft als hun identiteit. Hè? Als ze dat moeten opgeven, dan is het hun kerk niet meer. Nou, dat belandde uiteindelijk bij de pastoor. En de pastoor die zei van, ik vind dat de mensen dat wel gewoon moeten mogen bidden. Ja, uiteindelijk kwam het erop neer dat ik zei van, ja, kijk, dit is geen halszaak om nou eindeloos hierover te steggelen of dit wel of niet zou mogen. Mm-hmm. Ik ben best bereid om dat een tijdje te blijven doen, mits we wel afspreken dat we op een bepaald punt daar wel naartoe gaan. Mm. Ja, kijk, we hebben natuurlijk een gegevenheid in onze kerk. Er zijn dingen ingeslopen die er niet in horen. Mm. Dan kunnen we zeggen, dat is allemaal fout en we moeten nu meteen de sprong maken naar de kerk zoals die zou moeten zijn. Maar die mensen moeten wel meekomen. En toen heb ik gezegd, ja, ik wil best wel de komende 3 maanden dat door hem en met hem blijven bidden. Als we daarna wel een stip aan de horizon hebben, dat we dat niet meer doen. He, dus als je nergens naartoe werkt, ja, dan ga ik niet mee. En dat geldt denk ik voor zijn handcommunie en tongcommunie denk ik ook. Kijk, als de kerk in alle eerlijkheid en in alle wijsheid van de kerk zegt van, dit is de aanbevolen weg. Dan zou ik denken, he, daar zouden we ook een mooie kruistocht van kunnen maken, dat we naar de bisschoppen gaan en dat dat ook een wereldwijd gegeven wordt, om te vragen of zij als bisschoppen en priesters in de landen die tongcommunie weer gaan promoten en daar ook serieus catechese over gaan geven. Dat ze ook gaan uitleggen waarom dat zo belangrijk is.
3: Maar, en ik denk
0: maar dat, de borst maar nat, bisschoppen.
3: Ja, maar ik denk dat wat je daar zegt, dat is gewoon uiteindelijk hetgeen waar we veel meer mee moeten doen, is inderdaad die teachings geven, de uitleg geven over van, waarom doen wij het zoals we het doen, en dat je inderdaad ook elkaars geloof op een gezonde manier mag testen en beproeven, zeg maar. Inderdaad, van, ja, maar wat geloof je nou echt? En waarom ga je naar de kerk? En hè, ik zeg maar, ik doe inderdaad heel erg soort van, ik doe mee als de rest meedoet en als de priester, zeg maar, dat zeg ik nooit mee, want ja, dat heb ik zo niet geleerd. Als je dat wel zo hebt geleerd, van, ja, dan is het meteen een ding in je hoofd of zo. Maar inderdaad, gewoon de uitleg krijgen van, dit is waarom we het doen en dat komt daaruit voort. Ik heb ooit een hele vette teaching gehad van priester Nick Kersten uit Nijmegen. Mm-hmm. Goede vriend. Ik mis hem echt. Ik woon niet meer in Nijmegen en die dude mis ik echt. Ik had met hem. We leefden in die pastorie daar. Shout-out naar Nick. Maar die had een keer een teaching gegeven bij de katholieke studenten over dus waarom Jezus soort van Pesach helemaal had gerevolutioneerd zoals we nu dat in de mis doen, zeg maar. En dan had hij helemaal zo uitgebouwd van, dit is hoe de Joden het eerst deden en dan gaat Jezus dit doen. En dan helemaal uitgebouwd en ik van, wow, dit is zeg maar niet gewoon de oudste Joodse gebruiken overnemen. Dit is inderdaad van, hey, als hij de Messias is en de ultieme update van het Oude Testament, zeg maar.
1: Ja.
3: Dan is dit dus de weg hoe je moet gaan. En dat was super, maar ik had het nog nooit zo eerder, zo stapsgewijs. Ik kan natuurlijk niet helemaal reproduceren. Nee. Maar ik dacht van, wow, oh, dat viel zoveel. En dat je ook inderdaad daardoor een beter besef krijgt van de waarde van de liturgie. In plaats van, oh ja, zullen we eens een keer een ander liedje doen. Want waarom moet het altijd in Latijn? Hè? Ja. Dus ja, dat ik denk, ja, doe meer catechese over dat soort liturgie dingen. Ik denk dat het heel veel kan brengen. Zeker.
0: Ik denk dat we hem daar ook wel mee af moeten sluiten als ik zo naar de tijd kijk.
2: Ja, want, we zijn inderdaad lekker bezig. We hebben ook wel geen pauzes gehouden of liedjes ondertussen.
3: Goed, jongens.
2: Dus,
0: ja. Ja, zeer goed. Zeer goed.
2: Nou, ik ben trots op jullie, op ons allemaal.
0: Ik denk,
2: goed,
0: ja. Meestal aan het eind doen we een zegen, maar die wordt de laatste tijd een beetje vergeten. Dus ik denk, om het goed...
2: Nu gaan we het niet vergeten.
0: Jazeker.
2: Oké.
0: Okay. Let's go.
2: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
0: Amen.
2: Dominus vobiscum.
0: Adum spiritum tuo.
2: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
2: Amen. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: vlakbij de plaats waar dus die atoombom afgegaan is. Ze hoorden de ontploffingen, maar overleefden zonder zichtbare verwonderingen.
1: Ja, zijn vriendin die komt naar haar toe om die rozenkrans aan te bieden.
0: Ja, doorgeven ook, van de rozenkrans.
1: Die is ook altijd teruggegaan naar het ziekenhuis om met Tammy die rozenkrans te bidden. En die vriendin die gaf de geheimen aan haar door. En Tammy lucht ook haar hart bij haar. Dus dat bidden samen van de rozenkrans laat hij ook weer zien hoe vruchtbaar
0: is. Is het nou een wonder?
1: Om dood te analyseren van wat krijg ik er nou voor terug. Ja. Dus een beetje net als je heel lang kunt dimdammen over een bijbelvertaling.
0: Ja.
1: Wat ik superleuk vind. Ja. Maar een hele mooie uitspraak die iemand ooit deed is, jammer, de beste bijbelvertaling is degene die je ook echt gaat lezen.
0: Ja, precies. Je
1: dus
0: moet gewoon
1: als het
0: aan de slag.
1: Je aanzet om de Heilige Schrift te gaan onderzoeken, of als het je aanzet om te gaan bidden, ja, weet je, ga onderweg, ga op reis en zie wat je allemaal tegenkomt.
0: In de vakantietijd gaan wij gezellig door met de herbergiers en vandaag hebben we het weer over de rozenkrans, maar niet over de geschiedenis of de ontstaanswijze van de rozenkrans, maar juist over de vruchten van de rozenkrans. Wat levert het gebed nou eigenlijk op? En daar hebben we het natuurlijk weer over samen met Jesse Rijt en Herwin Horst. Nou, lukt het een beetje in de vakantie? Hebben we een beetje rust?
2: Vakantie, waar is dat?
0: Totaal niet. Vakantie niet, nee?
2: Nee. Nee, je net een beetje herstellen van de Nijmeegse Vierdaagse zelfs.
0: Oh, kijk. Dus heb je trouwens ook de kans om je rozenkrans te bidden? Tijdens de Vierdaagse?
2: Ja, dat kan. Als je niet te veel aan de praat bent met andere mensen, kan dat, ja.
1: Je klinkt een beetje verkouden, Herwin.
2: Ja, dat klopt. Ja, de airco heeft mij een beetje genekt afgelopen week. Dus ik ben nog een beetje herstellende, ja.
1: Ja, ik werk ook gewoon trouw door. Ben wel bij de intocht geweest op de laatste dag van de Vierdaagse. Prachtig hoeveel mensen dat allemaal naar één stad brengt. Dus
0: je hebt alleen het feest meegemaakt.
1: Ik heb alleen het feest meegemaakt. Die pijn
0: en
1: zo.
0: Het lijden en zo heeft hij niet gekend. Alleen de vruchten weer. Hè? Ja. Ja, gezellig.
1: Nou, heel katholiek. Ja. En jij, Stefan, ook.
0: Ik ben 2 weken weg geweest. 1 week naar Normandië en daarna nog naar Annecy. Naar het meer van Annecy een paar dagen. Dus ik heb echt even goed.
1: Je had nog een leuke vraag op Instagram gesteld aan jouw volgers.
0: Ja.
1: Stel dat je het meer van Annecy zou zegenen tot wijwater, wordt dan het hele meer wijwater of niet?
0: Ja, ik
1: en de meeste mensen zeiden, ja, dan wordt het hele meer wijwater.
0: Ja, en ik denk ook dat je daar inderdaad wel wat op kan zeggen. Want wat is er nodig voor een zegening? Ja, water natuurlijk. Hè? Er moet een intentie zijn. Dus je moet wel echt het water willen zegenen ook. Nou ja. En dan is het wijwater gezegend. Maar het wijwater is dan natuurlijk nog niet magisch of zo. Dat als iedereen die erin zwemt opeens genezen wordt van allerlei wonden, van allerlei problemen of iets dergelijks. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar het is wel zo dat het water anders wordt.
1: En heb je het gedaan?
0: Nee, natuurlijk niet. Oh. Nee. Maar ik vind het wel een leuke vraag. Want er zijn nog meer vragen bij het stellen. Want als je een beetje wijwater hebt in de kerk bijvoorbeeld, en je doet een beetje normaal water erbij, dan wordt dat normale water ook wijwater, leert de kerk. Maar ja, hoe werkt dat in een meer waar een bron is, waar ook water weer bij komt? Kijk, op een gegeven moment is er zoveel nieuw water weer dat het dan weer opnieuw gezegend zou moeten worden? Of hoe werkt dat qua...
2: Ja, dat is ook twijlen met de kraan open.
1: Nou, ja, goede reden om weer op vakantie te gaan daar. Ja.
0: Maar ja, dat zijn wel die katholieke vragen die je dan stelt als je bij zo'n meer zit.
2: Ja. Ja. Ja, is dat een voor of na een paar Aperol?
0: Ervoor zelfs. Ja, ongelooflijk. Ja. Nee, fijn. Maar we zijn weer terug. En ja, we dachten vandaag gaan we het wat meer hebben over hoe de rozenkrans nou echt de levens van mensen, van heiligen, maar überhaupt ook in de geschiedenis ontvangen is. Dus waarvoor is de rozenkrans ingezet? Als instrument. Maar ook, wat levert het op als je de rozenkrans bidt? Wat zijn de vruchten van het gebed?
1: Ja, we hebben daar kort zelf wel wat persoonlijke voorbeelden van gegeven in de vorige afleveringen. We hebben natuurlijk uitgelegd wat de onderdelen van de rozenkrans zijn. En inderdaad alle verschillende orders die daar zo'n belangrijke rol in hebben gespeeld. Maar het heeft een enorme impact gehad op heel veel mensen die hem gebeden hebben. Het wordt onder meer een wapen genoemd bijvoorbeeld.
0: Ja, zeker.
1: Mooi om daar inderdaad even in te duiken.
2: Ja, ja, en er zijn natuurlijk ook veel wonderlijke verhalen. Alleen is het natuurlijk ook interessant om te kijken... wonderen die gebeuren, die kunnen wij niet verklaren. Mm. Soms wordt er wel een claim gedaan op het dat in dit geval een gebed heeft bijgedragen aan een bepaalde situatie. Ja. Misschien een verklaring geeft voor een bepaalde gebeurtenis, voor een bepaald wonder. Dus het is denk ik ook interessant om te zien hoe je die claim kan leggen. In hoeverre je iets een wonder kan noemen, in hoeverre je iets kan toeschrijven tot in dit geval het gebed. En wat vaak ook nog eens een keer een handeling is van de mens. En in hoeverre dat ook breed gedragen wordt. Dat is natuurlijk ook wel een interessant vraagstuk om ons mee bezig te houden vandaag.
3: Ja, want waar we het over hebben vandaag, dat zijn natuurlijk niet de essentiële zaken van het geloof. In de zin van wonderen zijn er vooral om mensen uit te nodigen om weer dieper te gaan geloven. Hè? En om de genade van de Heer in het hart te ontvangen. En dat zijn dus tekenen van God, van Gods aanwezigheid, die op bepaalde momenten heel sterk in de geschiedenis naar voren komen. Maar dat is dan een uitnodiging om de rest van je leven gewoon ook in stille, rustige aanwezigheid met de Heer te leven. En niet alleen maar je helemaal op te...
1: Dat je een bestelling plaatst van ik wil dat graag hebben en voor de rest leef ik gewoon zoals ik altijd leef.
3: Voilà, dus het is altijd een uitnodiging om dieper in vriendschap met Jezus zelf te leven. Een wonder. Dus het is niet zo van dat dan één keer gebeurt en dat is dan sensatie en zo. Want sommige mensen zijn daar heel veel mee bezig en alleen maar bezig met die wonderen, maar vergeten dat God ook gewoon in het kleine om ons heen aanwezig is. Ja. En dat hij onze hele schepping, alles wat om ons heen bestaat, dat draagt hij in zijn hand.
1: Ja, en tegelijkertijd, waar we het nu natuurlijk over hebben, zo'n wonder kan ons wel uitnodigen om de rozenkrans te gaan bidden.
3: Ja.
1: En om dus wel het te zien als een uitnodiging. Ja, het is wel een gebed dat je leven kan verrijken en kan veranderen. Maar misschien dat je dat gewoon met wat gezonde nuance mag accepteren.
3: Precies, zo is het, ja. En het sterkt ook ons geloof. Want het is fijn om de zoveel tijd te merken als je bidt, er is verhoring. Je gebed is er niet van afhankelijk, maar we zijn mensen. We willen graag ook om de zoveel tijd een resultaat zien. Ik denk ook niet dat dat slecht is.
2: Hè. Ja. Maar de vraag natuurlijk wat je wel kan stellen is, op een bepaald moment of op een bepaalde manier, dat hoor je van heel veel mensen natuurlijk, dat gebeden zijn verhoord.
3: Mm.
2: Dat je soms dingen wellicht kan herleiden tot in dit geval een bepaald gebed. Ik denk dat we straks genoeg voorbeelden kunnen aanhalen, ook historische voorbeelden waaruit er toch wel een sterke neiging is dat je kan zeggen dat de rozenkrans heeft geholpen.
3: Mm.
2: Maar wat denk ik wel interessant is en waar ik zelf ook een beetje naar op zoek ben, is ook hoe vanuit de kerk die bepaalde claim dat in dit geval dus het rozenkransgebed een bijdrage of een verklaring kan geven voor iets dat wonderlijk is.
3: Mm.
2: Hetzelfde als vrucht. Hè? We hebben verschillende soorten gebeden. En de rozenkrans is één gebed waarvan we zeggen, nou, dat brengt bepaalde vruchten met zich voort. Mm. Hoe krijgt de kerk daar een beeld bij? Hoe ontstaat zo'n claim door de tijd heen? En wat gaat er in het proces eigenlijk aan vooraf? Dat wij vanuit het katholieke geloof, vanuit de kerk kunnen zeggen van, dit kunnen wij redelijkerwijs vaststellen als een wonder en als gevolg van een gebed. En dit kunnen wij als redelijkerwijs vaststellen als een vrucht van het gebed.
1: Ja, misschien kunnen we daar een voorbeeld van noemen, de slag om Lepanto.
3: Ja.
1: Dat is heel namelijk duidelijk ook door Pauze uitgesproken als zijnde een wonder dat aan de rozenkrans wordt toegeschreven.
3: Ja, dus we zijn in de 16e eeuw.
1: Ja, 1570 zoiets.
3: Ja, inderdaad. En het Middellandse Zeegebied wordt meer en meer bevolkt door de Ottomanen. En zij willen eigenlijk ook Europa gaan veroveren. Wat de paus doet, hij creëert een alliantie. Dus tussen verschillende landen, hè, vooral Italië, Venetië, Spanje. Om deze Ottomanen terug te drijven. Hè? Zodat Europa christelijk blijft. Dat is het punt waar het om gaat. En wat hij vervolgens doet, is hij zegt tegen de hele christenheid, het is belangrijk dat jullie de rozenkrans bidden voor de overwinning.
1: Ja, vooraf
3: de overwinning, voorafgaand aan die veldslag. En die veldslag is een van de grootste veldslagen uit de geschiedenis. Ik heb het nog even opgezocht. 450 schepen.
1: Ah,
3: dus
1: okay.
3: Een gigantische veldslag is dat geweest. Ja, echt een zeeslag. Ah. Een zeeslag bij het Middellandse Zeegebied. Het gaat om schepen inderdaad. Dus bij de Golf van Lepanto, in de buurt van het huidige Griekenland, Middellandse Zeegebied. En ja, je kunt je voorstellen dat al die christenen vervolgens dus die rozenkrans gaan bidden. En wat doet dat met
0: een leger, een zeemannen die op zee varen, ja, die krijgen natuurlijk ook een enorme kracht daardoor. En hun geloof en hun intentie wordt ook aangevuurd. Mm. Als ze de backup hebben of de van een heel leger van mensen wat daar nog achter staat, wat de Rozenkrans bidt. Dus het is eigenlijk een smeking naar de hemel toe voor genade en kracht om die veldslag te overwinnen. Ze waren ook in de minderheid, dus ze hadden minder schepen dan de Ottomanen. En toch is het hen gelukt om uiteindelijk de zeeslag te winnen.
2: Ja. Ja, en
0: het was ook een symbool van christelijke eenheid, van ja, toch een soort van gezamenlijke vijand. En dat creëert dan vaak een eenheid. En iedereen gaat dan op de knieën en bidt voor ditzelfde doel. En dat brengt een adrenaline ook met zich mee. Hè? Dus de vraag is ook dan ook weer opnieuw, van in hoeverre is het een wonder? Het is in ieder geval zo dat de hele christenheid verzameld heeft.
1: En de mentale gesteldheid van die soldaten heeft veranderd.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Want dat is wat gebed doet. Ja. Ja.
2: Nou, dat is natuurlijk wel de essentie van een wonder. Want bij een wonder kun je natuurlijk heel snel kijken naar de uitkomst.
0: Mm-hmm.
2: Het resultaat van iets wat heeft plaatsgevonden.
0: Iets is wonderbaarlijk bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat gebruiken we in Nederlands dat woord. Ja. Ook je verwondert erover als iets groots gebeurt dat je niet verwacht had. Hè? Ja.
2: En dan is dit natuurlijk wel de vraag, wat is de essentie van het wonder dat in dit geval die alliantie die strijd heeft gewonnen? Zit dat in het feit dat het überhaupt is gebeurd? Of ligt dat daar eigenlijk aan te grondslag? Wat ik eigenlijk ook al een beetje beproef van het feit dat je bidt en jezelf dus ontvankelijk maakt.
0: Precies. Ja. Ik zou dus dat. Ik denk het. Ik denk het beide een beetje, want het is natuurlijk wel zo. Kijk, een wonder. Dan gaat het er echt om dat je alle natuurlijke resources als het ware niet toereikend meer zijn. En dan komt er een ingreep van de bovennatuur. Dat is eigenlijk waar het bij een wonder om gaat. Hè? En zoals ik al zei, de natuur, God is altijd al aanwezig, maar hij laat zichzelf op dat moment, manifesteert hij zichzelf in een wat meer sterker, op een meer sterkere manier. Hè? Bij Lepanto zou je dat kunnen zeggen, maar is niet noodzakelijkerwijs zo. Want het is waar, de christenen, de heilige liga, zoals die coalitie heet van Spanje, Venetië en zo in Italië, die was kleiner in aantal, maar het was ook niet onmogelijk, denk ik, menselijkerwijs gezien.
1: Ja.
0: Dus het is eerder, zou eerder neigen naar dat Rozenkransgebed heeft enorm geholpen.
1: Ja.
0: Om een soort van mentale eenheid ook tot stand te brengen. En het gevoel en het weten dat je, ja, dat je door een hele groep mensen ondersteund wordt, door gebed. Ook alleen dat al motiveert je enorm en versterkt je wil ook om. Er is a lot at stake.
1: Ja.
0: Want het is de christendom, heb je daar staan en aan de poorten van Europa staan.

0: het is de christendom, heb je daar staan. En aan de poorten van Europa staan de Turken, de Ottomanen. Nou ja, natuurlijk. Natuurlijk zorgt dat voor een enorme drive, als het ware. En die wordt alleen maar versterkt door dat gebed.
1: Ja, misschien toch. Ja. En toch gebeurt er meer dan alleen die metalen gesteldheid. Dus
0: nee, paus
1: Pius de Vijfde, volgens mij, die heeft er ook een feestdag van gemaakt. Die heeft gezegd, die Rozenkrans heeft zoveel geholpen. We stellen nu ook een feestdag in, de Onze Lieve Vrouw van de Overwinningen.
0: Klopt, en later wordt dat dan, door de paus daarna, wordt dat genoemd Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En dat is wat we nog steeds vieren op 7 oktober.
1: Ja, dus de kerk zegt eigenlijk, er is toch meer gebeurd dan het natuurlijke, dan het mentale ook. Ja. Er is echt een wonder gebeurd. Ja, misschien is het aan ons dan ook om te zeggen, oké.
0: Als je nog even teruggaat, kijk, God heeft natuurlijk ons geschapen. Hij houdt ons elke seconde in stand. Dat doet hij trouwens ook met de planten, de dieren, alles wat om ons heen bestaat. Wij ontvangen ons bestaan, continu. Je zou een beetje kunnen zeggen als een elektrische stroom die ons continu doorstroomt. Dus dat gaat dag in dag uit door, seconde na seconde gaat dat door. Dan zijn er bovennatuurlijke middelen, zoals het gebed, die natuur sterker ook maken. Maar dan is nog niet per se direct sprake van een wonder. Want als er een wonder is, dan grijpt God echt direct in. En niet per se door de tussenkomst van mensen. Dus hij grijpt direct in de natuur en laat zichzelf heel groot zien. Terwijl hier is natuurlijk ook vooral sprake van dat de Rozenkrans bijdraagt, en daarom wordt het ook het feest van de Rozenkrans genoemd, hè, en bijdraagt aan die natuur, aan al die mensen die strijden voor het christendom op dat moment. Maar het is nog niet per se zo dat God zich opeens vanuit een wolk zich manifesteert en al die mensen vallen om.
1: Ja, de zee die open gaat.
0: Nee, zo werkt. Dat is dus een andere soort. Ja. En ik ben toch geneigd, als je het over wonderen hebt, dat je het dan meer daarover hebt.
1: Ja.
0: Dus ik zou eerder zeggen, een wonderbaarlijk middel als de Rozenkrans is een bovennatuurlijk middel wat ons mensen verlicht en helpt en versterkt. Dat is meer mijn lezing ervan.
1: Ja.
0: En dan hou je dus overeind feest van de Rozenkrans. Het is de Rozenkrans daadwerkelijk als effectief gebedsinstrument wat iets bijgedragen heeft. Maar je zegt niet dat God direct ingrijpt zonder de tussenkomst van mensen. Dat is het moeilijke in ons westerse samenleving, want we denken heel vaak zo in concurrentie.
1: Ja, precies.
0: Van God heeft het allemaal gedaan, of de mens heeft het allemaal gedaan. Nee, het is een samenwerking.
2: Ja en misschien ook het risico dat je wonderen op een wat oppervlakkige manier gaat bekijken. Hè? Dat je
0: een
2: hele eenvoudige causaliteit stelt. Nou, we bidden een gebed en zie hier, het wonder is geschied.
0: Ja.
2: Daar schuilt natuurlijk ook een bepaald risico voor naïviteit in.
0: Ja, ik denk eigenlijk dat het probleem is, dat we de effectiviteit van het gebed, het feit dat gebed verhoord wordt, dat we daar veel te weinig nadruk op leggen.
1: Dat misschien eigenlijk ook al een wonder op zich is. Dat gebed verhoord wordt.
0: Ik zou het dus dan niet per se wonderen. Ik zou gewoon zeggen, dat is hoe Christen zich verhoudt tot God. En het gebed wordt verhoord. En dat is mooi. En als je daar meer de nadruk op legt, spreek je niet elke keer van wonderen. Want het woord wonder is toch wel erg, heeft een erge zware lading ook. Hè?
2: Ja.
0: En het idee van een wonder is nu juist dat het bijna nooit voorkomt.
2: Nee, anders is het ook geen wonder meer.
0: Terwijl Gods aanwezigheid en het gebed, zoals we leren in bij Paulus, dat is eigenlijk iets wat continu moet plaats hebben. Hè? Dat is niet een soort van incidenteel dat God zich zo laat zien. Hè? Dus ik denk eigenlijk dat het erom gaat dat bij die slag van Lepanto echt wordt gezegd, die Rozenkrans is een van de belangrijkste gebedsinstrumenten voor verhoring van je gebed.
1: We hebben wat onderzoek gedaan. Dit is niet een slag die op zichzelf staat.
0: Er zijn
1: duizenden getuigenissen van mensen die op een of andere manier toch wel iets van een wonderbaarlijke genezing of een ervaring in ieder geval toedicht aan de Rozenkrans.
0: Ja.
1: Het is toch op een of andere manier een heel vruchtbare gebed.
0: Ja.
1: Hebben jullie nog een paar voorbeelden misschien? Want we hebben de hele lijst natuurlijk voor ons.
0: Ik
1: heb er zelf nog wel één.
0: Vertel.
1: Dat is een vrij recente. Hè? Dat is ook mooi, want we hebben net, we komen uit de 16e eeuw. Een paar jaar geleden is Tammy Peterson in aanraking gekomen met de Rozenkrans. Tammy Peterson,
0: even zeggen wie dat is.
1: Is de vrouw
0: iedereen
1: van
0: kent die
1: Jordan Peterson. Een Canadese psycholoog, filosoof. Ja. Blijft bezorgen voor het christendom. Verhoudt zich daar zelf sympathiek, maar is het volgens mij

0: niet.
1: Is niet echt duidelijk.
0: Nee, maar en die Tammy Peterson, hele warme, lieve vrouw, stond altijd op de achtergrond. Mm. Wat stoïcijns werd zij ook omschreven door Jordan Peterson. Die maakte nooit de blitz of zo. Die was echt een steunpilaar voor Jordan Peterson. Ging altijd mee naar alle tournees en die werd op ziek kanker. En een vorm die volgens de doktoren ook niet te genezen was. Mm. Dus 100% fataal.
1: Ja.
0: En ze had 10 maanden nog te leven. En ze moest naar het ziekenhuis voor een operatie. En ze krijgt bezoek van een vriendin. En die heeft een cadeaupakketje voor haar meegenomen, voor Tammy. Tammy is dan nog niet echt katholiek of zo. Maar die rozenkrans, die zit ook in dat cadeaupakket. Ja, en Tammy herkent dat wel, die rozenkrans. Dat herkent ze wel. En ze gaat dat bidden samen met die vriendin. En Tammy die heeft achteraf ook uitgelegd waarom ze dat deed. Niet om per se genezen te worden van die kanker. Dus ze hoopte niet door die rozenkrans te bidden op een wonder, waar we het net over hebben gehad.
1: Mm.
0: Maar ze zei, ja, ik zou graag meer mijn familie lief willen hebben in de tijd die mij nog rest. Ik zou me meer willen over kunnen geven aan God om mijn lot te dragen.
1: Mm.
0: Dat was dus de intentie van Tammy. En ze is wel degelijk genezen van de kanker.
1: Ja.
0: Dus ze is liefdevoller geworden. Ze is ook katholiek geworden. Ze is toegetreden tot de katholieke kerk.
1: Ja.
0: En genezen. Dus je ziet dat haar persoon is veranderd. En fysiek heeft die rozenkrans dus ook echt bijgedragen aan haar genezing. Dus er is ook een soort van spanningsveld tussen wonder en dat
1: ontvormen
0: van jezelf.
1: Ja.
0: En maar het is dus mooi dat ze niet vroeg om een wonder,
1: ja,
0: maar het wel gekregen heeft.
1: Ja, want het moeilijke van vragen is toch soms een beetje van maak ik God dan niet een beetje tot een...
0: Ja, uw wil geschieden.
1: Precies.
0: Dus overgeven is natuurlijk het moeilijkste voor ons om te doen, want de controle houden, dat is aan ons heel gewoon. Maar zij zei, ik wil me overgeven.
1: Ja.
0: Maar dat heeft er wel iets bijzonders op geleverd.
1: Ja, dat is de mooiste vorm van gebed. En daar zie je ook weer in terug wat we in de andere aflevering gezegd hebben, dat in de Rozenkrans al die vormen van gebed zitten. Het vraaggebed in de vorm van het Onze Vader. Dus dat je iets vraagt ook echt. En natuurlijk de intentie die je eraan kan verbinden bij zo'n tientje. Maar waar zij volgens mij meer op zit, is inderdaad het gebed van de overgave. Dus het overgeven aan het mysterie dat God zelf is en dat zich natuurlijk op allerlei manieren laat zien in het leven van Jezus Christus en wat we ook overwegen in de Rozenkrans. Maar die overgave is voor mij ook het belangrijkste, denk ik, uiteindelijk.
0: Ja.
1: En dat is mooi dat er blijkbaar in die overgave zelf ook een verhoring van een vraag zit die zij niet per se zo aan God gesteld had.
0: Nee, precies.
1: Dus door de liefde echt centraal te stellen in instantie.
0: Ja, de liefde in centraal stellen. En ook nog eens de liefde die centraal wordt gesteld door haar vriendin.
1: Ja,
0: dus die vriendin die komt naar haar toe om die rozenkransen aan te bieden.
1: Ja, doorgeven ook, van de rozenkrans.
0: Die is ook altijd teruggegaan naar dat ziekenhuis om met Tammy die rozenkrans te bidden. En die vriendin die gaf de geheimen aan haar door. En Tammy lucht ook haar hart bij haar. Dus dat bidden samen van de rozenkrans laat hier ook weer zien hoe vruchtbaar dat is.
1: Is het nou een wonder? Wat zou jij zeggen?
0: Ja, ik hoef ook niet heel lang over na te denken. Ik denk het wel.
1: Ja.
0: Want die kanker is 100% fataal. En ze leeft nog steeds terwijl ze al dood had moeten zijn.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik.
1: Vanwege de natuurlijke onmogelijkheid voor genezing.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Alleen, het is dus meer dan een wonder. Want ze is ook als persoon veranderd.
1: Ja, dat is heel mooi. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Maar, ik heb daar ook geen moeite mee om te zeggen dat het een wonder is. Want ik hoef dat ook denk ik niet 100% dan te verklaren.
1: Nee, precies.
0: De kerk heeft dit nog niet erkend als wonder. Maar goed, het wordt zo wel omschreven. Maar,
2: Wat zou er nodig zijn om het officieel als een wonder erkend te krijgen?
0: Ja, leuke vraag.
1: Nou, dan moeten er dus sowieso... Bijvoorbeeld een goed voorbeeld is Lourdes. In Lourdes heb je regelmatig mensen die er naartoe gaan en sommige mensen genezen. En dat nog steeds, hè? Tot op de dag van vandaag.
0: Maria is verschenen in 1870.
1: Ja, en daar heeft ze ook gezegd, ik ben de onbevlekte ontvangenis. Dus dat is in Frankrijk. En interessante daarvan is dat er altijd een commissie opgericht wordt. Of ja, die is er eigenlijk al. En die kijkt naar al die gevallen. En er zitten allemaal professoren in en medici en mensen die echt verstand hebben van de biologie en van het menselijk lichaam. En er wordt eigenlijk altijd vanuit gegaan, deze genezing is vanuit de natuur verklaarbaar.
0: Dat is het
1: uitgangspunt. Dus men probeert echt te bewijzen, dit is vanuit de natuur verklaarbaar, dus het is geen wonder.
0: Okay.
1: En dus daar gaat men vanuit. En dat wordt dan heel grondig onderzocht. En soms is het zo dat dat dus niet lukt. En dat het echt niet natuurlijk verklaarbaar is. En dan wordt er een proces in gang gezet van erkenning van zo'n wonder. En ik geloof dat er recente tijd ook nog weer 10 van die wonderen erkend zijn. Dus het gebeurt nog steeds, die erkenning van wonderen. Het
0: was maar een paar jaar geleden heilig verklaard vanwege de genezing van een Amerikaanse priester, volgens mij.
1: Ja, kijk, en dit is maar natuurlijk dan niet per se te maken met de heilige verklaring. Dit is meer gewoon een erkenning van een wonder vanuit de kerk. Ja. Dan heb je natuurlijk ook een heilige verklaring. Dan gaat het erom dat je op voorspraak van een heilige, die al in de hemel is, vraagt om een genezing. En als dat dan tot stand wordt gebracht, dan is er eerst een zalenverklaring. En daarna als de hele universele kerk...
0: Nee, ik bedoel meer, daar zit ook zo'n commissie die ook heel, je zou kunnen zeggen, sceptisch naar dat soort claims kijkt. Ja. En het tegendeel probeert te bewijzen. En dan toch soms uitkomt bij
1: het... Je ziet het zelfs bij exorcismes, om maar nog even wat spannender te maken. Dan gaat men ook in eerste instantie van uit dat iemand psychologisch een probleem heeft. Voordat men iemand naar een... Dus een exorcist heeft ook echt een opleiding gekregen om... dus een exorcist is iemand die, om even heel duidelijk te zeggen, een duivel uit iemand kan uitdrijven. Een priester die daarvoor opgeleid is. Die met de kracht van God en allerlei gebeden dus een bevrijding tot stand kan brengen bij een andere ziel, bij een andere persoon die bezeten is door de duivel. En in eerste instantie gaat dus als er zo iemand naar deze exorcist komt, gaat de priester ervan uit, er is gewoon psychologisch wat aan de hand. En in enkele gevallen is het dan echt iemand die bezeten is van de duivel, en dan moet een exorcisme plaatsen. Maar meestal is het dus gewoon toch ook weer wetenschappelijk of medisch verklaarbaar. Ja. Dus eigenlijk is de kerk daar heel voorzichtig in.
0: Ja, dat is grappig. Ja. Je zou eigenlijk misschien denken, hoe meer wonderen, hoe beter
1: Hoe leuk, leuker bewijs of zo. Maar we hebben het niet nodig. Ja. Ons geloof is niet afhankelijk van de wonder. Dus het is heel mooi om een wonder te ontvangen of daarover te lezen. En het is een getuigenis ook van Gods kracht.
0: Ja, zalig maar, zij die niet zien
1: Maar kijk ook in de tijd van Jezus hoeveel wonderen er plaats hadden. En er waren nog steeds heel veel mensen die niks geloofden.
0: Ja. Dat is
2: toch de hele essentie van het geloof. De essentie van geloof is ook dat je een bepaalde overgave hebt voor de dingen die je met het verstand niet kan begrijpen. Ja. Anders zou het toch geen geloof heten. Ja. Dan had iedereen wel geloofd, maar dan had geloof wetenschap geheten.
0: Ja.
2: 100%. En dan was het verklaarbaar geweest. Ja. Mm. Eigenlijk ook om dezelfde reden waarom jij ook zegt, Jesse, van ik hoef het ook allemaal niet te kunnen verklaren om iets als een wonder aan te kunnen nemen.
1: Mm.
2: Maar het is ergens ook in de logica, nog los van het feit of je gelooft of niet, natuurlijk wel heel begrijpelijk dat een gebed, en in dit geval is het de rozenkrans, en er zullen ongetwijfeld ook met andere soortige gebeden dergelijke voorbeelden zijn. De gebed natuurlijk wel de krachtigste manier is, of de meest directe manier om in contact en in relatie te komen met God.
1: Ja.
2: Ja, en wat is er nodig om je geloof vorm te geven om vrucht te mogen ontvangen, is door een relatie aan te gaan. En dat is gebed natuurlijk in essentie heel belangrijk voor.
1: En dat is precies het punt, want je hebt toch elke keer dat gevaar, en dat blijven benadrukken, dat mensen afhankelijk worden van wonderen en dat ze doen, dan is God er opeens.
2: Ja.
1: Maar God is er continu. En hij houdt van ons. Hij is liefde. En hij straalt continu die liefde uit. Waar wacht je op? Je kunt nu gewoon tot hem spreken. En hij is überhaupt de oorzaak van je bestaan. Zonder hem besta je niet en zonder hem kun je niets. Dus hij is altijd aanwezig. Het is niet zo dat hij alleen in zo'n wonder opeens zegt, hallo, hier ben ik. Zo werkt het niet.
2: Nee, maar dat voorkomt ook een wederzijdse... Ja. Het voorkomt ook een wederzijdse claimcultuur.
1: Ja.
2: Enerzijds van het obsessief zoeken naar wonderen.
1: Ja.
2: Maar ook anderzijds zeggen, als je hier problemen mee hebt, dan moet je dat gebed moet je toepassen. Of heb je hier last van? Dan moet je dit doen. Ja, zo werkt het ook niet. Dan ben je God ook aan het gebruiken als een omgekeerde marktkoopman. Je moet altijd dicht bij jezelf.
1: En jij zegt altijd, maak de analogie met de relatie. En dat geldt, denk ik, in relaties net zozeer. Ja. Je hebt momenten van enorme vreugde. Ja. Echt van die explosies van vreugde en van wonderbaarlijke momenten, zou je ze kunnen noemen. Ja. Maar de echte liefde is gewoon dag in dag uit leven.
0: Voorbij de extase.
1: Ja,
2: want als je alleen ook
1: trouw blijven.
2: Ja, want als je alleen maar zou zoeken of bevestiging zou willen krijgen in de extase en in wonder, houdt ook geen relatiestand. Ja.
1: Precies.
0: Maar toch heb ik nu wel weer behoefte aan
1: een nieuw wonder.
0: Aan een wonder van de rozenkrans.
1: Zullen we een tweede introduceren? Ik heb er eentje uit Hiroshima. Dat is natuurlijk ook weer zo'n vreselijke plaats. We kennen het verhaal dat Amerika de eerste atoombom daar uittest.
3: Ja.
1: In Hiroshima, in Japan.
0: Ja.
1: En daar waren echt vlak bij het epicentrum 4 Jezuïeten. Hugo Lassalle, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinzorge en Hubert Kislik.
0: Klinkt niet als Japanners.
1: Nee, dat waren echte missionarissen. Hè? En die bevonden zich op dat moment in de pastorie van de Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opneming Kerk. Vlakbij de plaats waar dus die atoombom afgegaan is. Ze hoorden de ontploffingen, maar overleefden zonder zichtbare verwondingen. Of ernstige stralingsziekte. Ja. En dat schreef zij dus toe aan het dagelijks gebed van de Rozenkrans, wat zij dag in dag uit deden.
0: Ja.
1: Een van hen, pater Schiever, koppelde hun overleving en die van 4 Japanse huisgenoten aan de boodschap van Maria in Fatima. Fatima in Portugal, een andere belangrijke plaats waar Maria verschenen is en waar ze ook oproept tot vrede en bekering en het dagelijks bidden van de Rozenkrans. En die schreef er ook in 1953 een boek over, The Rosary of Hiroshima. Zijn verhaal kreeg vooral in katholieke kringen ruime verspreiding. Ja. En dat is interessant, hè? Dus ja, zij hebben dag in dag uit die Rozenkrans gebeden en bevonden zich echt zeer nabij het epicentrum. Alles om hem heen was echt vernietigd en zo. En ze hebben dus geen last gehad van straling en hebben het ook overleefd.
0: Ja, dus natuurlijk gezien.
1: Natuurlijk gezien is het weer lastig te verklaren, vooral ook die straling. Dus wat denken jullie ervan?
2: Nou, kijk, wat wel bijzonder is, het is sowieso wonderbaarlijk, hè?
1: Ja.
2: Dat je dan niet ziek wordt. Ik lees hier wel dat sommigen dat nuanceren, dus ik weet ook historisch gezien niet in hoeverre het 100% klopt het verhaal is. Daar ken ik het verhaal niet goed.
1: Nou, wat wel klopt is dat zij dat zeggen, hè?
2: Ja.
1: Zij zeggen natuurlijk, dat is hun overtuiging. Jezuïeten zijn geen domme mensen.
2: Nee.
1: En zijn ook zeer rationeel ingestelde mensen. Ja. En zij zeggen gewoon, hebben nergens last van.
2: Nee, maar nog even los ervan. Hè. Het doet mij ook een beetje denken aan een ander verhaal. Ik ben een keertje op Malta geweest. En in Mosta, dat is een beetje in het midden van het land, heb je een hele grote kerk staan. Een soort koepelkerk, zeg maar. En daar is toen, volgens mij zelfs tijdens een mis, is daar een Duitse bom naar binnen gevallen.
1: Ja.
2: Ook in een Maria-gewijde kerk toevallig.
1: Ja.
2: Die is niet afgegaan. Dat is 500 ponden. Dus als zo'n ding afgaat, dan heeft best wel wat ellende en rommel, moet je zeggen. Die kerk was vol geweest. Er is niemand gewond geraakt. Het ding is niet afgegaan.
1: Ja.
2: Dat is op zich ook net zo goed een wonder. Het interessante is natuurlijk wel, waar ik meteen aan denk, is als zoiets gebeurt, dat is ergens ook een teken van liefde en genade van God.
1: Ja.
2: Het bijzondere is wel dat in het ene geval iets herleid wordt naar een bepaald gebed.
1: Ja.
2: En in het andere geval niet. Dus ik vind het altijd wel interessant.
1: Ja.
2: Maar dat is een beetje een achterliggende vraag. In hoeverre je dan ook iets kan terugleiden.
1: Causaal
2: naar iets wat je als mens zelf doet.
0: Ja, ik denk dat je dat toch wel kan aanvoelen. Want ik heb in mijn leven...
2: Dat vind ik wel interessant.
0: In mijn privéleven kan dat allemaal niet op tafel leggen, maar echt heel veel, heb ik al eerder verteld, intenties waarmee ik de Rozenkrans heb gebeden, en waarvan ik geen andere verklaring van heb dat die zijn uitgekomen, dan door de Rozenkrans. Dus als je het hebt over causaal verband, ga je nadenken, ja, maar waar is het dan doorgekomen? Dan kom ik in ieder geval helemaal nergens uit.
2: Nee, maar het is verder ook geen kritiek of iets dergelijks, maar ik vind het gewoon interessant hoe dat proces...
1: Ik denk dat je het niet wetenschappelijk universeel kan maken.
0: Ja, precies.
1: Dat daar het verschil is. Ja. Want als je dus de persoon in kwestie vraagt, die is er echt totaal van overtuigd.
2: Mm. Ja.
1: Maar dat betekent niet dat je die oorzaak of zo...
0: Dat je het kunt herhalen.
1: Kunt groter kunt maken en zeggen dat geldt voor iedereen.
0: Ga
1: of
0: nu
1: dat,
0: nog een keer een atoom overleven.
1: Precies, dat ook niet.
0: Nee,
1: dat sowieso niet. Maar het is, het is typisch. Het verschil wel met jouw voorbeeld, bijvoorbeeld, in die kerk waar je het over had, bij Malta, is dat daar zou je nog kunnen zeggen, misschien is in die bom, is daar iets fout gaan met de productie van die bom bijvoorbeeld. En dan probeer ik het heel natuurlijk uit te leggen. Waardoor die net op dat moment niet afgegaan is. Dan zou ik nog steeds zeggen, dat is de voorzienigheid van God. Ik zou het niet per se dan direct een wonder noemen. Maar het is dan nog steeds wel... Stel dat het geval zou zijn. Hè? Dus ik weet natuurlijk niet wat... soms is het ook zo, en ik denk dat Thomas dat ook zou zeggen, Thomas van Aquino, je moet gewoon heel diep op kijken naar de oorzaak en gevolgketen in onze natuur. En soms missen we daar een stuk van en dan zeggen we gelijk, oh, het is een wonder.
2: Ja.
1: Terwijl er zijn ook gewoon toevalligheden. Ik denk niet dat toeval bestaat. Maar er zijn wel in de natuur bepaalde factoren die op een gegeven moment zo samenkomen dat het tot ons een wonder lijkt. Maar eigenlijk gewoon vanuit de natuurlijke oorzaak-gevolgketen. Ja.
0: Maar misschien is het toch een verbindende schakel tussen Malta, ja? Hiroshima en eigenlijk die hele lijst aan wonderen. Ik denk toch dat er een verbinding is. Is dus inderdaad dat die mensen er zelf heel sterk van overtuigd zijn dat het de rozenkrans is.
1: Ja.
0: Wat jij ook zei, van ze hebben zelf geen andere verklaring.
1: Nee, precies.
0: Ze hebben dat zelf natuurlijk ook onderzocht.
1: En het zijn er vier ook, hè? Die dag in dag uit samen die rozenkrans baden. Ja.
0: Maar dus dat die rozenkrans zo'n sterke devotie heeft, dat daar gewoon heel veel wonderen aan worden toegedicht.
1: Ja.
0: Dat op zich is al natuurlijk een bijzonder gegeven.
1: Ja. Ja.
0: Wat ons moet inspireren, denk ik, om die rozenkrans dagelijks te gaan bidden.
1: Ja.
0: Dat staat even hier los van, maar...
2: Ja. Nee, maar dat is natuurlijk...
0: Dat is natuurlijk de overkoepelende motivatie om dit ook allemaal te bespreken.
2: Nou ja, goed.
1: Maar ik ben ook wel geneigd om toch ook een beetje te zeggen van bij Hiroshima is toch echt wel sprake van een wonder, want ik weet ook gewoon niet hoe ik het anders kan verklaren. Als mensen zo dichtbij zo'n atoombom zijn en alles om hen heen vernietigd is en zij het blijkbaar niet en zij ook zonder zichtbare verwondingen daaruit komen.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: En dat is, neem ik aan, allemaal gedocumenteerd. Hij heeft er ook een boek over geschreven. The Rosary of Hiroshima. Dan weet ik ook niet wat het anders kan zijn. Want het is niet natuurlijk.
2: Nee, het is absoluut niet natuurlijk. Nee, en het enige wat ik gewoon hier gewoon heel interessant in vind, is het is wonderbaarlijk. Ik ben er ook van overtuigd dat het Gods voorzienigheid is. Hè?
1: Mm, ja.
2: En wat ik gewoon altijd interessant blijf vinden, is in hoeverre je dat kan herleiden tot iets. En ook nog eens een keer iets wat je zelf doet.
1: Ja.
2: Gegeven het feit dat wij, denk ik, allemaal overtuigd zijn dat het juist Gods genade en Gods voorzienigheid is, dat je gespaard blijft.
1: Maar dan, alleen dan zou ik nog willen nuanceren dat je moet uitkijken dat je God en de mens niet te veel uit elkaar trekt. Hè?
2: Dus
1: God werkt echt door mensen heen.
2: Ja.
1: En het meest menselijke wat een mens kan doen is bidden.
2: Ja, absoluut.
1: En daardoor, dus het is niet zo dat God daardoor minder... Hij krijgt juist meer eer als die door de mensen heen kan werken.
2: Ja.
1: En dat zie je dus bij zo'n gebed.
2: Ja.
1: En in die zin kun je dus zeker zeggen als tweede oorzaak. Kijk, God is de eerste oorzaak van alles. En die houdt ook alles in stand zo. Maar de tweede oorzaken, dat zijn wij zelf. En dat zijn alle dingen die wij doen op deze wereld. Maar het gebed is er een van de belangrijkste van. En dat gebed inspireert. En we houden elkaar bij elkaar. Dus,
2: ja.
1: Misschien hebben we nog een ander voorbeeld. We hebben zoveel voorbeelden.
0: Ja, gooi er nog eens één op tafel.
1: Ik heb een hele lijst met voorbeelden. Ja, ik vind die ook wel mooi van de communisten die zich terugtrekken uit Oostenrijk.
0: Ja, een jaar na Hiroshima, 1946.
1: Ja, 1946, het begin van de Koude Oorlog, dreigt Oostenrijk onder communistische controle te vallen. En er was een kapucijn, dus een pater, Petrus Pavlicek, die de innerlijke stem van Maria hoorde, zegt hij. En dat oproep om de rozenkrans te bidden en op die manier echt vrede te krijgen. Een van de mooie aanroepingen van Maria is ook natuurlijk koningin van de vrede. En in al haar verschijningen, dus als ze in Lourdes verschijnt, maar ook in Fatima, vraagt ze altijd om bekering, zodat mensen terugkeren naar haar, maar ook om vrede. Dus bidden om vrede. Dat is heel belangrijk. De vrede in ons hart in eerste instantie, in onze gezinnen, in onze samenleving en in de hele wereld. En hij kende in die boodschap, dus die kapucijn, Petrus Pavlicek, hij kende in die boodschap die hij hoorde, dus de boodschap van Fatima. En hij begon een nationale gebedsactie. De Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug.
0: Met verzoenings...
1: Voilà. Zoiets. Dus onafgebroken bidden van de Rosenkranz voor de bevrijding van Oostenrijk. En dat groeide uit tot een massale gebeds- en boetedoeningsoffensief in Duitsland en Zwitserland. En uiteindelijk waren er 700.000 mensen die 9 jaar lang de rozenkrans baden, dag in dag uit. En toen, op 15 mei 1955, trokken de Sovjet-troepen zich uiteindelijk terug en herwon Oostenrijk zijn onafhankelijkheid. Voor velen het bewijs dat het gebed van de rozenkrans een geestelijke kracht is. is weer zo'n voorbeeld van enorm veel gebed samen. Dus altijd samen ook. Hè? Ja. Dus niet alleen de Rooskrans, maar een hele groep die samen bidt, dag in dag uit. En echt voor vrede bidt.
0: Hmm. Ja.
1: En op een gegeven moment komt dus die bevrijding ook echt tot stand. Ja, en dan kun je natuurlijk dat ook weer allemaal historisch gaan duiden. En dan kun je zeggen, historisch zullen er daar allerlei factoren meegespeeld hebben dat juist op 15 mei 1955 die bevrijding plaats heeft. Ik ben geen historicus en ik denk dus dat het. Ik vraag me ook af in hoeverre je hier gelijk van een wonder kunt spreken. Ik vind dit iets lastiger, omdat er allerlei historische factoren zijn. Neem ik aan.
0: Midden in de Koude Oorlog.
1: Die geleid hebben tot deze bevrijding. Maar ja, het gebed heeft wel geholpen, durf ik zeker te zeggen. Geen enkel gebed is zonder nut. Dus sommige mensen zeggen dat het gebed alleen maar toevertrouwen is aan God. Maar nee, het is ook het vraaggebed is ook gewoon een gebed om verhoring. En elk gebed heeft nut in die zin. Geen enkel gebed gaat verloren. En als 700.000 mensen jaar in jaar uit de Rooskrans bidden, dat gaat altijd gevolgen hebben. Mm. En een van deze gevolgen volgens deze gelovigen en deze kapucijn is dus die onafhankelijkheid die
2: Ja. Maar het duidt ook wel, zeker als je wonderen verklaart of bijna alleen maar kan verklaren aan de hand van een bepaald gebed, en in dit geval het Rozenkransgebed, is dat het er niet om gaat dat ik vanuit een menselijke actie door het bidden van een gebed een bepaalde situatie heb afgedwongen. Nee, dat is juist wat jij net ook al zegt.
1: Ja, precies.
2: Het gebed is een bepaalde toevertrouwing aan God, waardoor niet jouw bidden centraal staat om te kunnen laten zien van kijk eens wat voor resultaat we hebben bereikt. Nee, maar dat je dat ook volledig kan toeschrijven aan God. Ik denk dat dat hier ook wel een belangrijke is. Omdat je anders wellicht ook nog eens een keer het risico loopt of een beeld kan krijgen dat wanneer wij het over wonderen hebben aan de hand van een gebed, dat een mogelijkerwijze beeld oproept van oh, dus dan denk je dat je bij wijze van spreken zo goed bent, dus ik ga maar wat bidden en kijk, hier heb ik een resultaat. Nee, het is echt het toevertrouwen aan God ervan.
1: Ik denk wel dat hier ook dus erg sprake is van een grote groep mensen die bidt, waardoor dat gebed de diplomaten beïnvloedt, de regeringsleiders beïnvloedt. En dus dat gebed hun ook opent. Alle mensen die in dat conflict betrokken zijn, waardoor zo'n window of opportunity kan ontstaan. Zo'n moment dat de vrede gesloten kan worden. Of dat de bevrijding tot stand gebracht kan worden. Ja. En dus
0: dat heeft meer effect dan alleen de mensen die het bidden.
1: Ja, dus ik zou meer hier bij dit geval meer zeggen van dit is de kracht van het gebed. De effectiviteit van het gebed. Die de mensen omvormt, die jouzelf omvormt, maar ook het gebed is groter dan wij die hier aanwezig zijn. Het vormt ook, als je bidt voor regeringsleiders, vormt het ook hun hart om. Hè? Dus als ze daarvoor opstaan natuurlijk, dat kan je allemaal ook relativeren. Maar het is veel groter dan dat. En die effectiviteit zit hem daarin. Ja. En het wonderbaarlijke zit hem daarin. Maar ik zou niet gelijk zeggen dat hier God ingrijpt in de natuur. Iets wat natuurlijk gezien onmogelijk is. Het is eerder zo dat hij de natuur verheft. Dus dat God laat zien, het is mogelijk om hier uit te komen. Er is hoop. Open je hart. En dat doen die 700.000 al. Nu jullie ook nog. Ja. Regeringsleiders, diplomaten, mensen op het slagveld. Iedereen die bij die oorlog iedereen die bij dat communisme verwikkeld is, als het ware.
2: Ja, eigenlijk is het gebed dan ook de constante uitgestoken hand die God ons geeft.
1: Ja. Ja. Wat denk jij, Jesse? Wonder of niet?
0: Nou ja, valt een beetje in die andere voorbeelden.
1: Ja, dat inderdaad. Denk ik ook. Hè? Dus
0: het lijkt heel erg op de slag om Lepanto. Ja. Dus iets wat misschien wel mogelijk is, maar niet de meest logische uitkomst. Hè? Ja. Een minderheid die tegenover zo'n grote meerderheid staat. Ja. En dat het toch gebeurt. Ja, kan. Ik was ondertussen ook een beetje naar jouw icoon aan het kijken.
1: Ja.
0: Van Maria met het kind Jezus. Het is wel echt een heel mooi kunstwerk.
1: Prachtig,
0: Hoe kom jij daaraan? Ben ik benieuwd naar. Als ik er zo naar kijk, ben ik wel gefascineerd. Want ze heeft ook een rozenkrans vast.
1: Ja, dus in die zin is het geen traditionele icoon. Want de meeste iconen hebben geen rozenkrans in hun hand. Maar deze is voor mij getekend. Want iconen teken je, die schilder je niet, tekenen. Door Huustegen, familie Huustegen. En is gemaakt voor mijn professie. Mijn eerste professie in de Dominicanenorde. Is ook gezegend door Harry Smeets, mijn geestelijk leidsman destijds. En het geeft heel mooi aan, vind ik, de band tussen Maria en Jezus. En vooral ook de mildheid en de dankbaarheid die uit de icoon afstraalt. Als je goed kijkt naar de gezichten, daar zit een rust in. Een overgave zou je kunnen zeggen van Jezus naar Maria en Maria naar Jezus. Dus een houding van dankbaarheid en mildheid die volgens mij, en vriendelijkheid ook, die de essentie is van heiligheid wat mij betreft. Ik merk dat mensen die ik hoog heb zitten op het gebied van heiligheid en zo, dat zijn toch meestal vaak hele vriendelijke mensen. En dat heeft te maken met dat ze zo geraakt zijn door de liefde van de Heer, dat ze een bepaalde vriendelijkheid en dankbaarheid uitstralen. Ja. En dat zie je heel mooi terug op die icoon. Die echt een rust uitstraalt. Dus vaak ga ik er ook voor zitten, even gewoon kijk ik er rustig naar. En dan weet ik weer dat het daarom gaat uiteindelijk. Om die vriendelijkheid die van de Heer zelf komt. Ja.
0: En ze houden ook nog eens allebei de rozenkrans vast.
1: Ja, en dat is het mooie, dat ook hen verbindt. Dus, natuurlijk Maria die het leven van Jezus overweegt. Zij overwoog alles in haar hart. En Jezus ook die enorm van zijn moeder houdt. Zo simpel is het ook gewoon. Ja. Nee, het is een prachtige icoon. Ja.
0: Lijkt me mooi om daar bij de rozenkrans te bidden, inderdaad.
1: Ja, ja zeker. Ja. Zeker.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, we hebben ook nog andere getuigenissen. Vruchten van de rozenkrans.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook gegastduind op internet. En de fora zijn vol met mensen die ook persoonlijke ervaringen delen. Hè? Mensen die om genezing vragen van een verslaving of van een lastige situatie.
1: En dan kan ik ook zeggen oprecht dat ik vaak genoeg heb gehoord in biechtstoelen of in geestelijke gesprekken dat mensen dus echt geholpen heeft. Mm-hmm. Ook gewoon het patroon van de rozenkrans bidden. Iets hebben waar je dagelijks naar terug kan grijpen. Wat tastbaar is ook. Dat doet wonderen, letterlijk. Voor hun persoonlijke levens.
0: Structuur
1: ook. Ja, structuur van gebed, zeker. Mm. Ja. Ik vind die van Frederik Ozanam ook heel mooi. Dat is de oprichter van de congregatie van Sint Vincentius a Paolo. Dus dat is Sint Vincentius vereniging. In Nederland heeft hij ook veel plekken gehad.
0: Ah, ja. Met
1: Ampère. Zeer bekend voor de dienst aan de noodlijdenden, aan de armen. Volgens mij had in Venray ook Vincentius.
0: Ja, volgens mij zit hij in Nijmegen ook.
1: Ja, dus echt op heel veel plekken bestaat nog steeds. Ja. En de oprichter daarvan, de 18-jarige Frederik Ozanam, had een geloofscrisis, zegt de geschiedenis. En in de kerk Saint-Étienne in Lyon ziet hij tot zijn verbazing de beroemde natuurkundige André-Marie Ampère. En Ampère, dat is wat we terugvinden natuurlijk als we in de elektrotechniek kijken op elke stekker die we uit het stopcontact halen en alle elektronische apparaten. Hij is de grondlegger van het elektromagnetisme, Ampère. En het was een grote devote tot de rozenkrans. En later zegt Ozanam, Ampère's rozenkrans, dus het feit dat hij die rozenkrans aan het bidden was in de kerk, had meer invloed op mijn ziel dan alle verhandelingen en toespraken samen. Dus één moment dat zijn geloof beïnvloedde en opnieuw een overwinning voor Maria.
0: Ja. Dus het is ook dat juist zo'n persoon zich overgeeft.
1: Hij belichaamde die ampère, die belichaamde als het ware een soort van vertrouwen naar Maria toe, een rust. En deze Frederik Ozanam zegt, toen ik dat zag...
2: Een voorbeeld van de tweede oorzaak.
1: Ja, ja. Toen ik dat zag, wist ik, dit is werkelijk. En dit is ook nog eens iemand die aan de ene kant heel intellectueel is, hè, dus de grondlegger van elektromagnetisme, maar tegelijkertijd een hele grote devotie heeft tot Maria. En daar in vertrouwen zich tot Maria wendt. En dat is voor hem dan een groter teken dan alle verhandelingen. Ik neem aan dat het gaat om theologische boeken. Hè? Mm-hmm. Alles wat je kunt lezen over God. Dus echt een levend voorbeeld van vertrouwen. Zoals jij net ook mooi zei, Herwin. Dus vertrouwen op de Heer.
0: Ja, het is ook een mooi pleidooi dat dus wonderen niet tegenover de wetenschap hoeven te komen te staan. Hè? Dus bij zo iemand natuurlijk heel duidelijk. Ja. Je hoeft niet je verstand uit te schakelen.
1: Ja.
0: Om devoot door het leven te gaan.
1: Ja.
0: Het is wel een uitdaging soms, maar hij laat zien dat het allebei kan. Ja, dat is mooi.
1: Nou, over die wetenschap gesproken. Je hebt ook dat artikel gelezen in het Katholiek Nieuwsblad. Maar dat werd ook overal gedeeld, internationaal. Dat de Rozenkrans dus ook echt werkt.
0: Ja, als meditatie.
1: Als meditatietechniek.
0: Ja. Want dat is natuurlijk heel modern. Mindfulness, mediteren. Daar is veel reclame voor. Dat wordt veel gepromoot. Ja. Mensen dichten daar ook allerlei positieve dingen aan. Maar dan gaat het vooral over bijvoorbeeld Oosterse meditatie of boeddhistische handelingen.
1: Ja.
0: Maar dit onderzoek was eigenlijk een pleitbezorger van de katholieke meditatie van de Rozenkrans. Die kan diezelfde vruchten teweeg brengen. Ook dat zorgt voor rust, voor een gezonder psychologisch leven. Ja. En daar heb je dus niet per se die moderne of Oosterse...
1: Esoterische...
0: Ja, precies. Gnostische, whatever.
1: Technieken.
0: Het katholiek geloof biedt dat ook. En is even effectief in het verkrijgen, in het worden van een rustiger, gezonder psychologisch iemand.
1: Ja.
0: Dus komt een beetje samen bij dat het niet per se wonder is, maar dat het je persoon echt positief verandert.
1: Ja.
0: Dat is dus wetenschappelijk aangetoond.
1: Ja. Ja. Ja. En als je het hebt over die psychologie, doet me ook denken aan een ander initiatief wat in Amerika ondernomen is in zorginstellingen, hè? Dus dat ouderen die eenzaam zijn en ook echt psychologisch lijden, uitgenodigd worden om samen de Rozenkrans te bidden. Hmm. En alleen al het feit dat ze samenkomen en samen bidden, neemt een stuk van de eenzaamheid weg. En daar kunnen ze natuurlijk zelf ook intenties aan toevoegen. En ja, dat is ook wetenschappelijk dus bewezen dat heel erg werkt. Hmm. Dus het samen bidden van zo'n Rozenkrans in kleine groepen, zorgt voor een gemeenschapszin, zorgt voor intenties die je met elkaar samen beleeft. En laat ook zien dat het gebed in eerste instantie samen gebed is.
0: Ja.
1: We zijn toch ook in onze individualistische tijd, en ja, vooral ook bij de zorg waar heel veel wegbezuinigd wordt, zijn mensen heel eenzaam. En als je ze op de een of andere manier samen kunt brengen door muziek, maar ook door het bidden samen, dat is fantastisch. Ja. En dan kun je hen ook weer hoop geven.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat zijn die zogenaamde Rozenkrans-teams die in de zorginstellingen in Colorado, geloof ik, begonnen zijn. Dus dat is ook een mooi initiatief.
0: Ja.
1: Ja, je ziet eigenlijk dat bij al die verschillende initiatieven die verschillende vormen van gebed elke keer weer centraal staan. Dus aan de ene kant het vraaggebed. Ik heb een bepaalde intentie. Ik wil echt. Die intentie kan ook zijn, verlos ons van het Ottomaanse Rijk. In de zin van, wij willen dat het hier stopt. En we willen gewoon christelijk blijven als Europa. Kan ook een intentie zijn. Maar aan de andere kant natuurlijk ook die volledige overgave. Zoals Tammy Peterson, zoals je net vertelde. En het mooie is dat door jezelf te spiegelen aan de geheimen van Jezus Christus leven, jezelf ook verandert.
2: Ja,
1: en door jouw eigen verandering ontstaan er kleine veranderingen in de wereld om jou heen. Want jij wordt een ander mens.
0: Het werkt.
1: Ja.
2: Want wat is, nog eventjes los van jullie eigen ervaring met de Rozenkrans. Want er zijn natuurlijk heel veel soorten gebeden. Mm-hmm. En heel veel mooie gebeden die je kan gebruiken om dichter bij God te komen. En die ook zeker mooie vruchten en ook wel wonderen teweeg zouden kunnen brengen. Wat maakt wat jullie betreft de Rozenkrans zo'n uniek gebed daarin?
0: Ja, dat hebben we natuurlijk volgens mij was het de eerste aflevering al wel verteld. Dat alle gebeden samenkomen in de Rozenkrans. We hebben net ook al even gezegd. Mm-hmm. Het afsmeken, het Onze Vader, de devotie tot Maria, het overdenken van het Christus leven.
1: Eer aan de Vader, de hele drie eenheid.
0: Samenvatting van het hele geloof.
1: Ja. Ja.
0: Dus het is gewoon het beste van alles in één gebed gegooid.
1: Ja, en het spreekt alles aan. Het spreekt het fysieke aan, want je hebt natuurlijk die kraal in je hand. Maar het spreekt ook de verbeelding aan, want je denkt na over die geheimen. Waardoor de Bijbel niet slechts een letter is, maar ook echt een beeld voor je wordt. Een beeld wat je dagelijks in je meedraagt. Dat vind ik heel mooi. En het gemeenschapskarakter, dus het feit dat je het samen kunt bidden in een gezin, in een kerk of in een zorginstelling, zoals ik net noemde. Dat zit er ook allemaal in. Dus het biedt enorm veel mogelijkheden. En ook, het is, je kunt het overal doen.
0: Ja.
1: Je bent niet gebonden aan een kerk. Dat is trouwens heel interessant. Ik heb dat voorbeeld niet in ons mooie script gezet. Maar er zijn heel veel voorbeelden van plekken waar het hele christelijk leven uitsterft. Of uitgestorven is een bepaalde tijd. Dan moet je vooral aan de missieplekken denken. Bijvoorbeeld in Japan of in China. Hè? En waar de religie echt verboden wordt. En priesters vervolgd worden. En werkelijk opgesloten worden. En de mensen dus geen toegang meer hebben tot het sacramentele leven. Maar wat ze ons niet ontnemen is de rozenkrans. Iedereen kan de rozenkrans bidden. Iedereen kan die kralensnoer, en zelfs als je geen kralensnoer hebt, heb je je vingers waarmee je de rozenkrans kunt bidden. Daar heb je namelijk 10 van normaal gesproken.
2: Ja.
1: En op die manier kun je gewoon altijd blijven bidden. Je bent niet afhankelijk van een communistisch regime of van, ja, zelfs niet van priesters als die ontbreken. Je kunt altijd de rozenkrans bidden.
0: Ja.
1: En dat is ook iets wat Oliver Cromwell in Ierland zei, want dat was natuurlijk, Oliver Cromwell was echt een grote vervolger van de katholieken in Ierland. En die zei, dus het gaat over de rozenkrans en hoe groot de hekel die eraan had. Dus tijdens de panel times in Ierland, waarin het katholicisme verboden was, zei hij het volgende. Hij dus als vervolger van de katholieken. Mm-hmm. Het is nog niet goed gesteld met Ierland. Jullie gaven ons het geld, jullie gaven ons de wapens. Maar laat me je vertellen dat elk huis in Ierland een gebedshuis is. En wanneer ik deze fanatieke Ieren voor mijn geweren breng, houden zij een kralensnoer in hun handen en geven ze zich nooit over.
0: Ja, dat is wel een heel sterk getuigenis.
1: Ja. Ja, dus het is ook de angst van de regimes, van de communistische regimes of van de vervolgers, dat, dat je een rozenkrans bij je hebt. Zolang je de rozenkrans bij je hebt, ben je innerlijk vrij. Je kunt je altijd richten tot God en Maria. Tuurlijk, dat kun je met een Bijbel ook. Maar het is gewoon een heel makkelijk instrument.
0: Ja. Ja. Dat je altijd Bijbel is ook wat moeilijk om in je broekzak mee te nemen.
1: Ja, behalve zo'n pocket.
0: Ja, in de gewone taal. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Er was een tijdje van kerk en nood. Hadden ze van die kleine... misschien heb je dat zelf ook nog wel meegemaakt.
2: Van die
1: noodpakketjes noemden ze dat. Ja. Een noodpakket. Dus na het noodpakket wat je ook nu kan aanschaffen voor crisistijden. En er zat een flesje wijwater in, maar ook een heel klein tientje van de rozenkrans.
2: Ja, klopt.
1: En ik denk dat dat zo is. Ja, het is deel van het christelijk noodpakket. Een deel van het christelijk noodpakket is de rozenkrans. Waardoor je door de woelige tijden heen gewoon kunt overleven. En in aanwezigheid kunt blijven. Ik heb nog ergens licht geloof. Ik weet niet of ze het nog maken. Maar
2: ik weet ook niet of ze het maken. Jaren terug is ik ergens gekregen. En dan had je zo'n kleine bijsluiter erbij. En als dat je bij medicijn hebt. En daar staan dan de gebeden op.
1: Ja.
0: Ja, bidden op eigen risico.
2: Kan de volgende bijwerkingen hebben.
0: Ja. Heiligheid.
1: Maar ik denk dat daar iets waars in zit.
2: Ja.
1: Omdat het een genezende werking heeft. Ja. En het is in crisistijden een goed middel. En alle pausen die hebben hier nu niet behandeld. Maar ja, zoveel pausen hebben het rozenkransgebed aangemoedigd. En vooral als het moeilijk gaat met de kerk. Of als er crisis is. Dan gaan ze gelijk naar Maria toe.
0: Ja.
1: Maria is dan echt de plek waar wij kunnen schuilen. Naast Christus natuurlijk. Maar
2: ja, goed, wat doe je vaak? Hè? Ook als kind, als iets niet, niet lekker gaat of niet loopt. Je gaat dan toch vaak naar je moeder toe.
1: Ja, zeker.
0: Nou, laten we dat doen. Oké. Nou, mooi.
1: Ja, je ziet dus een heel krachtig gebed is dat door de eeuwen heen heel veel mensen heeft geïnspireerd. En waarbij je dus ziet dat er zowel wonderen als gewoon gebedsverhoringen zijn die... onnoembaar zijn. Het zijn er zoveel. In eerste instantie ook op het persoonlijk niveau. Dat hebben we ook gezien in een aantal getuigenissen. Dat is gewoon interessant om een keer te proberen. Maar als je in Reddit, dat mooie forum, intikt Rosary Prayer Intentions, dus rozenkrans gebedsintenties. Nou, dan zie je hele lijsten vol met mensen die zeggen, nou, het heeft me geholpen uit mijn depressie, het heeft me geholpen uit mijn bepaalde zelfmoordgedachten. Dat is natuurlijk allemaal heel zwaar, maar ook of een verslaving bijvoorbeeld aan pornografie. En ik wil niet zeggen dat dat alleen door de rozenkrans komt, maar de rozenkrans kan er wel een grote bijdrage in leveren.
0: Zijn.
1: En ik denk dat dat niet te verwaarlozen is. En dat je naast al die hele grote, wonderen die dus plaats gehad hebben, ook heel veel kleine gebedsverhoringen of zelfs grote gebedsverhoringen in je leven kunt terug herleiden tot de Rozenkrans.
2: Ja, en dat is het denk ik toch ook een beetje de kern van het verhaal. Je moet niet te vergeefs wachten op een wonder, maar ja, met Gods genade meewerken. Dan doe je het beste door in de relatie te groeien. En daar helpt een gebed heel goed bij. En hè, met alle voordelen, maar ook voorbeelden die we in het afgelopen drieluik hebben genoemd. Mm. Onze aflevering over deze Rozenkrans. Denk ik dat we toch heel veel mooie, waardevolle inzichten met elkaar hebben opgedaan over dit gebed. Waar we ook... Ja. Allemaal hopelijk weer verder kunnen.
1: Ja, ik denk dat het een mooie afsluiting is. En dat we dan rustig door kunnen gaan met een volgend thema. Het belangrijkste is dat je de Rozenkrans bidt. Want je groeit eigenlijk pas in het gebed door het te bidden.
0: Ja, nou, laatste uitsmijter van mij. Ja. Dat is een beetje inderdaad, je kunt die Rozenkrans helemaal dood analyseren. Van wat krijg ik er nou voor terug? Ja. Het is een beetje net als je heel lang kunt dimdammen over een Bijbelvertaling. Ja. Wat ik super leuk vind. Ja. Maar een hele mooie uitspraak die iemand ooit deed is: ja, maar de beste Bijbelvertaling is degene die je ook echt gaat lezen.
1: Ja, precies. Je
0: dus
1: moet gewoon aan de slag.
0: Als het je aanzet om de Heilige Schrift te gaan onderzoeken, of als het je aanzet om te gaan bidden, ja, weet je, ga onderweg. Ga op reis. Ja. En zie wat je allemaal tegenkomt. Ja. Het is niet slecht om te onderzoeken wat allemaal waar is, maar ja, ga ook vooruit en groeien in je geloof. Ja. Dus,
1: mooi. Dan danken we jullie heel erg voor de aandacht. Ja. We zijn er de volgende keer weer met een nieuw onderwerp. Dankjewel. Tot de volgende. Zullen we afsluiten met een wezenlijke groet?
0: Ja.
1: Aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
5: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We zitten nog altijd in de maand juni en vorige week heb ik met u gesproken over een bijzondere devotie die elke jaar terugkomt in de maand juni. En dat is namelijk de devotie tot het Eucharistische hart van Jezus. Een beetje in de vergetelheid geraakt en ik heb dat vorige week wat uit het slop proberen te trekken. Wat leert die devotie ons? Nou, heel eenvoudig gezegd, dat de meest kostbare schat die Jezus Christus heeft nagelaten vanuit zijn heilig hart, de Eucharistie is. En we weten natuurlijk, dat geloven we, dat in de Eucharistie Jezus Christus zelfs letterlijk zijn heilige hart schenkt aan ons als voedsel voor onze ziel. Ja, op het moment dat we de heilige hostie ontvangen, dan ontvangen we het heilig hart van Jezus Christus, niks minder dan dat. Nou, en ik wil vandaag nog wat in hetzelfde thema blijven. Het is juni, Heilig Hartmaand. Hè, anders dan sommige groeperingen beweren dat het de Pride Month zou zijn. Hè, voor ons is dat anders. Wij ontlenen onze trots niet aan ons mens zijn of aan onze seksuele geaardheid. Nee, wij ontlenen onze trots of onze fierheid, beter gezegd, aan het feit dat we katholiek zijn. Hè, en dat ons leven geworteld is niet in onszelf, maar in het Heilig Hart van Jezus Christus. En daarom vandaag nog wat meer over die Heilig Hart devotie. Het is belangrijk dat die prachtige devoties die de kerk ons aanreikt, dat we die in een goed licht plaatsen en dat die ook blijven leven buiten die momenten waarop ze door de kerk worden aangereikt. En daar bedoel ik mee, deze maand staat in het teken van het Heilig Hart, maar dat betekent niet dat we alleen maar in de maand juni met het Heilig Hart van Jezus Christus bezig moeten zijn. En het was paus Leo XIII die duidelijk zei: de devotie tot het Heilig Hart is de devotie tot Jezus Christus zelf. Dus het is niet een van de vele wegen die de kerk aanreikt. Nee, het is de weg. Op het moment dat we over het hart van Christus gaan spreken, Dan spreken we over het hart van alles waarin we geloven. En dan is dat niet een van de vele extra devoties die de kerk aanreikt. Nou, ik wil vandaag daar wat meer over gaan spreken. En ik wil zo dadelijk een misschien wat minder bekend verhaal gaan vertellen over Christus die verschijnt aan de heilige Margaretha Maria Alacoque, hè, de grote apostel van het Heilig Hart. U kent dat verhaal ongetwijfeld, hè? Dat heb ik vorige week ook over gesproken. Maar Jezus die heeft een hele specifieke opdracht aan Margaretha Maria Alacoque. En dat is een vraag die hij stelt op 17 juni 1689. Nou, u denkt, wat is daar nou zo belangrijk aan? Of wat is daar, waarom moeten we dat nou weer weten? Nou, daar kom ik zo dadelijk op terug. Maar voordat we daarover gaan spreken, wil ik eerst een gebed uitspreken. En ik zal vandaag een toewijding aan het Heilig Hart bidden. U weet, u kunt uzelf toewijden als eenmalige act, hè? Dus dat u zegt, ik wil op die of die datum mezelf volledig gaan toewijden aan het Heilig Hart van Jezus of aan het onbevlekt hart van Maria. Maar u kunt ook dagelijks toewijdingen vernieuwen en herhalen, hè? Dus op het moment dat je al ooit het besluit hebt genomen om je toe te wijden, dan mag je dat daarna herhalen als een soort vernieuwing en verdieping van diezelfde toewijding. Nou, ik zal vandaag een toewijding aan het Heilig Hart uitspreken. En daarna gaan we wat meer spreken over de verschijning van het Heilig Hart aan de heilige Margaretha Maria Alacoque. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geef mij en wijd mij toe aan het Heilig Hart van onze Heer Jezus Christus. Mijn persoon en mijn leven, mijn handelingen, mijn moeilijkheden en lijden, om me van geen enkel deel van mijn wezen nog te bedienen, dan om hem te eren, te beminnen en te verheerlijken. Dit is mijn onherroepelijke wil, geheel aan hem toe te behoren en alles tot zijn liefde te doen, door uit geheel mijn hart aan alles te verzaken wat hem zou kunnen mishagen. Ik neem u dus, Heilig Hart, tot enig voorwerp van mijn liefde, tot beschermer van mijn leven, tot geneesmiddel voor mijn zwakheid en onstandvastigheid, tot hersteller van alle misslagen van mijn leven en tot mijn veilige toevlucht in het uur van mijn dood. Wees daarom, Hart van Goedheid, mijn rechtvaardiging jegens God uw Vader, en wend de slagen van zijn rechtvaardige toren van mij af. Hart van Liefde, ik stel al mijn vertrouwen op u, want ik vrees alles van mijn boosheid en mijn zwakheid, maar verhoop alles van uw goedheid. Zuiver daarom in mij alles wat u kan mishagen of weerstaan. Prent uw zuivere liefde zo diep in mijn hart, dat ik u nooit vergeet of van u gescheiden word. Ik bezweer u bij uw liefdevolle goedheid, dat mijn naam in uw hart geschreven mag staan. Want al mijn geluk en heel mijn eer wil ik vinden bij u, door voor u te leven en te sterven, als uw allernederigste dienaar. Amen. Nou, na deze toewijding aan het Heilig Hart van Jezus, hè, een toewijding spreken we overigens nooit alleen voor onszelf uit, hè, dat is een geschenk voor heel de kerk. Maar na deze toewijding dus wat meer over die wat onbekendere verschijning van Jezus aan de heilige Margaretha Maria Alacoque. U weet, de hele heilige hartdevotie is daar natuurlijk op gebaseerd, hè, of in ieder geval tijdens die verschijning van Jezus in Paray-le-Monial aan het einde van de 17e eeuw is die heilige hartdevotie sterk verdiept. Hè. Hij bestond daarvoor uiteraard ook al, maar met deze reeks aan verschijningen hebben we eigenlijk een enorme schat gekregen. En ook bijvoorbeeld de eerste vrijdagdevotie is daaruit voortgekomen. Hè. De eerste vrijdag die is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. En een wat minder bekend moment waarop Jezus dus ook verschijnt in die serie van verschijningen aan deze heilige, is het moment 17 juni 1689. Wat gebeurt er? Christus die verschijnt aan Margaretha Maria. En hij vraagt heel specifiek om een opdracht aan de koning van Frankrijk door te geven. U moet weten, in die tijd, de koning van Frankrijk was koning Lodewijk de XIV. Hij staat wel bekend als de zonnekoning. Hij wordt altijd afgebeeld met heel veel pracht en praal. En deze zonnekoning was een katholieke man. Sterker nog, hij had kort na zijn kroning tot koning, had hij zelfs het land toegewijd aan de heilige Jozef. Maar gaandeweg, hoe langer zijn regeringsperiode duurde, hoe minder die op Christus ging vertrouwen en hoe meer die op zijn eigen kunnen ging vertrouwen. Dus eigenlijk hetzelfde als waar we het net over hadden. De trots was niet langer geworteld in God. God was niet langer zijn allerhoogste eer, maar hij werd dat steeds meer zelf. Nou, Jezus verschijnt aan Margaretha Maria en geeft haar de opdracht het volgende tegen de koning van Frankrijk te zeggen, namelijk dat de koning zichzelf, maar ook zijn land, Frankrijk, moet toewijden aan het Heilig Hart van Jezus Christus. En gebeurt dat niet, dan zal er een groot onheil over het land komen. En ik heb een prachtig citaat, en dan citeer ik de woorden van Jezus zelf aan Margaretha Maria à la Coque, wat zij dus moest doorgeven aan de koning van Frankrijk, en dat gaat als volgt. Maak aan de oudste zoon van mijn hart bekend, het volgende, ik zal een klein stukje overslaan, dat hij zijn geboorte tot eeuwig leven en de eeuwige glorie zal verwerven door de toewijding die hij zal doen aan mijn aanbiddelijk hart. En dat hart wenst te heersen, te triomferen over de grootte van deze aarde. Het wenst te regeren in zijn paleis. Het wenst om op alle banieren geschilderd te worden en gegraveerd te worden in zijn wapenschilden. Om op die manier te overwinnen over al zijn vijanden. Dus Jezus laat duidelijk aan Margaretha Maria weten dat wanneer de koning zijn land toewijdt en ook zichzelf toewijdt aan het Heilig Hart van Jezus, dat de koning en zijn land behouden zullen blijven en zullen overwinnen. U voelt het misschien al aankomen, de koning gaat niet in op het verzoek. Margaretha Maria is inderdaad op audiëntie geweest bij de koning, maar hij slaat het verzoek in de wind en hij wijdt zichzelf en zijn land dus niet toe aan het Heilig Hart van Jezus. Wat gebeurt er? En dat is het frappante, vind ik dan zelf, van dit hele verhaal. Dit alles gebeurde op 17 juni 1689. En als we dan een eeuw vooruitspoelen, exact een eeuw, dus op 17 juni 1789, op dat moment breekt officieel de Franse Revolutie uit. En enkele jaren later wordt dan de opvolger van koning Lodewijk XIV, inmiddels is dat koning Lodewijk XVI, die wordt onthoofd, die belandt onder de guillotine, samen met zijn vrouw Marie Antoinette. Met andere woorden, die voorspelling, als je je land aan mij toewijdt, zal het behouden blijven. Zo niet, dan zullen er vreselijke verschrikkingen over het land komen. Die wordt waar exact een eeuw later. En aan het begin van vorige eeuw, u weet de verschijningen in Fatima, die zo ontzettend groot stempel hebben gedrukt op heel de vorige eeuw, worden deze woorden van toen in Frankrijk nog een keer opnieuw aangehaald. En dan wel tegen zuster Lucia van Fatima. En dan zegt Jezus tegen zuster Lucia van Fatima, al enkele jaren nadat de verschijningen in Fatima zijn geweest, wanneer zuster Lucia al in het klooster zit, maak niet dezelfde fout die de koning van Frankrijk destijds maakte. Ja, dan gaat het over de toewijding van Rusland aan het onbevlekte hart. Van doe dat nou, want anders gebeurt er hetzelfde als wat er destijds in Frankrijk gebeurde. Nou, u weet, de Franse Revolutie, we hebben er al vaker over gesproken hier bij Radio Maria, is natuurlijk een beetje het begin geweest van de terreur die door heel Europa ging en die vooral gericht was tegen de monarchie en tegen de kerk. Die begon in Frankrijk, maar uiteindelijk zou dit natuurlijk op vele plaatsen overslaan. En u weet, die Franse Revolutie, ook al is het verpakt onder mooie termen, is natuurlijk totaal atheïstisch geweest. En daarom zijn er ook duizenden priesters gesneuveld in die periode. En daarom de vraag voor ons. Kijk, als Jezus zo duidelijk het belang hecht aan die toewijding van Frankrijk, van de koning aan zijn Heilig Hart om behouden te blijven, dan kunnen we onszelf ook gaan afvragen, ja, wat betekent dat voor ons? Moeten wij onszelf dan niet ook toewijden? En wat is een toewijding eigenlijk? Nou, heel kort gezegd, een toewijding gaat nog een stapje verder dan alleen maar bidden tot. Een gebed tot Christus en tot zijn Heilig Hart is natuurlijk altijd goed. Zelfs het kleinste schietgebedje is goed en wordt ook verhoord. Maar een toewijding gaat een stap verder. Een toewijding gaat zelfs nog verder dan jezelf toevertrouwen aan. Je kunt zeggen, ik vertrouw mijzelf toe aan Jezus. Dat is ook heel belangrijk. Maar een toewijding wil zeggen, vanaf dat moment behoor je niet meer jezelf toe, maar ben je van Jezus Christus geworden. Dus het is eigenlijk een verdieping in die zin van ons doopsel. In ons doopsel worden we natuurlijk een kind van de Vader door Jezus Christus. En in een toewijding is dat als het ware een persoonlijke bevestiging van dat we daar ook volledig achter staan. En dat we echt helemaal ons willen laten regeren door Koning Jezus. Dat zijn hart regeert over ons hart. Dus zodat hij vrij spel kan hebben. En daarom is het ook logisch dat zo'n toewijding, destijds door de koning van Frankrijk uitgesproken, ook behoud van het land had kunnen betekenen. Want dat had namelijk betekend dat deze machtige koning, want hij was op dat moment de machtigste koning van heel Europa, dat deze machtige koning had erkend in alle nederigheid dat er nog een grotere koning is dan hij. En dat is de koning van hemel en aarde zelf, Jezus Christus. En op het moment dat je als koning jouw koningschap onder dat van Jezus plaatst en hem laat regeren over jouw eigen hart, dan kan Jezus dus over heel de wereld heersen. Want dan zal hij die macht gebruiken van een koning, in dit geval de koning van Frankrijk, om uiteindelijk het goede, het schone en het ware weer in de wereld te brengen. Nou, dat is niet gebeurd. Dus een eeuw later, zei ik net al, brak de Franse revolutie uit. Koning Lodewijk de 16e, dus de opvolger van Lodewijk de 14e, die de toewijding weigerde, heeft uiteindelijk in de gevangenis, hij was door de revolutionaire gevangen genomen, heeft hij nog wel een toewijding uitgesproken.

0: heeft hij nog wel een toewijding uitgesproken. Dat was een privé toewijding, maar het verzoek van Jezus was echt om het publiek te doen. Hè? Dus ook om het Heilig Hart op de vlaggen van Frankrijk te schilderen en om het te graveren in de wapenschilden van Frankrijk. Dus het was de bedoeling dat ook het zichtbaar werd dat dat land was toegewijd aan Jezus Christus. En wij kunnen onszelf dus ook toewijden en wij kunnen ook bidden om een toewijding van de landen op dit moment aan het Heilig Hart van Jezus. Hè, bijvoorbeeld ons eigen land, Nederland. En wat er dan precies gebeurt, daar wil ik eigenlijk in de volgende uitzending nog wat over doorpraten. Dat is te kort voor een kwartier wat we hebben. Ik wil wat meer gaan spreken over wat zijn nou de consequenties, de gevolgen van zo'n toewijding. En wat kan die devotie tot het Heilig Hart van Jezus nou nog meer brengen? Dus ik kom daar in de volgende uitzending op terug. En ik wil dan ook wat uitgebreider met u gaan bespreken de encycliek die Paus Pius XII schreef in 1956 over de devotie tot het Heilig Hart. Wat zo'n toewijding betekent, wat die 9 eerste vrijdagen betekenen, wat het introniseren van een Heilig Hartbeeld in je huis betekent. U hebt daar misschien ooit wel van gehoord, een Heilig Hartbeeld dat op een hele bijzondere manier de belangrijkste plek in huis krijgt. Nou, hoe kunnen we dat thuis zelf doen? Dat soort vragen. Ik wil ze allemaal volgende week gaan behandelen. Maar dit even als introductie over het grote belang van de toewijding, niet alleen voor ons eigen persoonlijke leven, maar ook voor de redding van landen zoals Frankrijk of Rusland, als het gaat om de toewijding aan het onbevlekte hart. Maar in feite geldt dat natuurlijk voor alle landen in de hele wereld. Dus volgende week nog wat meer. Dan ga ik bespreken met u de encycliek Haurietis Aquas. En dat is dus de encycliek van Paus Pius XII, die heel specifiek gaat over de devotie tot het Heilig Hart. Voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 6. Vervolg van de bijlagen. C. Die gewoonte die onder het voorwendsel van de eerbied jegens het aanbiddelijk sacrament te verzekeren, de christenen ervan verwijdert, is een oorzaak van talrijke kwalen geweest. Inderdaad, zo kwam het dat de onschuld van de kinderjaren aan Christus omhelzing onttrokken, door geen sap van inwendig leven meer werd gevoed. Daaruit volgde nog dat de jeugd, van die zo machtige hulp verstoken en door zoveel hinderlagen omringd, haar onschuld verloor en tot de zonden oversloeg, eer zij de heilige geheimen had mogen smaken. Nu, terwijl zelfs een meer verzorgde voorbereiding en een ernstiger sacramentele biecht de eerste communie voorafgaat, wat echter niet overal gebeurt, dan blijft er toch het verlies van de eerste onschuld te betreuren. Wellicht was dit ongeluk te voorkomen door het vroeger communiceren. Niet minder streng dient de gewoonte te worden afgekeurd, welke op vele plaatsen bestaat, en aan de kinderen die tot de heilige tafel nog niet toegelaten worden, verbiedt om te gaan biechten, of althans, die hun geen absolutie laat ontvangen. Dit is de oorzaak dat ze in de strikken van misschien zware zonden verwarren en er tot groot gevaar voor hun ziel lang in blijven steken. Wat nog noodlottiger is, in sommige streken laat men niet toe om kinderen die tot de eerste communie nog niet zijn aanvaard, zelfs niet in stervensgevaar van de heilige teerspijs te bedienen. Komen ze te overlijden, dan worden ze begraven als kleine kinderen en blijven van de gebeden van de kerk verstoken. Hierbij is een voetnoot. Door de bijzonder grote kindersterfte in de 19e eeuw kreeg lang niet elk kind een zogenaamde kinderbegrafenis, zelfs niet de al gedoopte kinderen. Soms werden ze even in de kerk gebracht, maar zonder enig ritueel. Ze kregen meestal ook geen eigen graf, maar werden anoniem bijgezet bij de eerstvolgende begrafenis. Van een praktijk om ook grote kinderen, die reeds gedoopt en gevormd waren, maar nog niet de eucharistie hadden ontvangen, systematisch een kerkelijke begrafenis te ontzeggen, heb ik in onze gewesten geen sporen gevonden. Misschien was dit wel zo in andere landen en refereert Paus Pius de Tiende naar die streken, aldus de schrijver. Zulke schade aan de ziel veroorzaken zij die, meer dan het past, op de buitengewone voorbereiding aandringen, welke volgens hen de eerste communie moet voorafgaan. Ze merken wellicht niet op dat dit soort voorzichtigheid afstamt van de dwaalleer van het Jansenisme, dat de heilige communie voorstelt als een beloning en niet als een geneesmiddel voor de ziekte van de mens. Helemaal daartegenover staat de mening van de kerkvergadering van Trente, wanneer ze leert dat het sacrament het tegengif is dat ons van de dagelijkse zonde verlost en voor de doodzonde behoedt. Op die leer werd onlangs nog door de congregatie van de kerkvergadering aangedrongen door haar decreet van 20 december 1905. Eveneens daaruit blijkt dat iedereen vrij is van de heilige communie dagelijks te ontvangen, zowel van gevorderde als van jeugdige leeftijd, onder deze dubbele voorwaarde, in staat van genade zijn en met goede bedoeling handelen. Doch wanneer men bedenkt dat eertijds de brokken van de heilige hostie onder de kinderen werden uitgedeeld en zelfs onder de zuigelingen, dan ontwaart men geen wettige reden om thans een buitengewone voorbereiding te eisen van kleine kinderen, die gelukkig hun eerste onschuld en reinheid nog bewaarden en dat geestelijk voedsel hoogst nodig hebben, juist tegen de veelvuldige hinderlagen en gevaren die hen tegenwoordig bedreigen. De misbruiken die wij afkeuren, moeten hieraan worden toegeschreven dat zij, die voor de biecht en voor de communie een verschillende leeftijd vaststelden, nog duidelijk, nog juist wisten te bepalen wat eigenlijk de leeftijd van onderscheid is. Toch vereist de kerkvergadering van Lateranen één en dezelfde ouderdom voor beide sacramenten, daar ze gezamenlijk de verplichting van biecht en communie oplegt. Bijgevolg. Zoals voor de biecht als leeftijd van onderscheid geldt, die waarop men het goede van het kwade kan onderscheiden, namelijk wanneer men tot een zeker gebruik van de rede komt, zo moet ook voor de communie als leeftijd van onderscheid worden aangenomen, die waarop men het eucharistisch brood van gewoon brood kan onderscheiden. Nogmaals, wanneer het kind het gebruik van de rede bereikt heeft. Niet anders werd die zaak verstaan door de voornaamste verklaarders van de Lateraanse kerkvergadering en door hun tijdgenoten. Uit de kerkelijke geschiedenis blijkt immers dat verscheidene synoden en bisschoppelijke verordeningen van de 13e eeuw af, bijna direct na voormelde kerkvergadering, de kinderen van 7 jaar tot de heilige tafel toelieten. Daarbij komt een getuigenis van het grootste gezag, namelijk van Thomas van Aquino. Wanneer de kinderen een zeker gebruik van de rede beginnen te krijgen, zodat ze godsvrucht tot het heilig sacrament kunnen opvatten, dan mag hun dit sacrament worden uitgereikt. Deze woorden legt Ledesma zo uit. Ik zeg volgens het algemeen gevoelen dat aan allen die het gebruik van de rede hebben, het heilig sacrament gegeven moet worden. Hoe vroegtijdig ze dit gebruik der rede ook krijgen, al ware het zelfs dat het kind nog niet zeer duidelijk begreep wat het doet. Diezelfde plaats heldert Vasquez op als volgt. Wanneer het kind dit gebruik van de rede bereikt heeft, is het van dat ogenblik af, krachtens het goddelijk recht zelf, verplicht te communiceren, zodanig dat de kerk het geenszins daarvan zou kunnen ontslaan. Dezelfde lering houdt de heilige Antonius voor. Zodra het kind bekwaam is kwaad te bedrijven, namelijk wanneer het dodelijk kan zondigen, dan is het verplicht het gebod van de biecht en bijgevolg ook van de communie te onderhouden. Uit de leer van de kerkvergadering van Trente moet men hetzelfde besluiten. Trouwens, waar ze eraan herinnert dat de kleine kinderen voor de jaren van verstand op geenerlei wijze verplicht zijn te communiceren, geeft ze daarvan alleen deze reden, dat ze niet kunnen zondigen. Want de ontvangen genade van Gods kinderen kunnen ze op die leeftijd niet verliezen. Waaruit blijkt dat naar het oordeel van de kerkvergadering de kinderen behoeven te communiceren en ertoe verplicht zijn wanneer ze door de zonde de genade kunnen verliezen. Daarmee stemmen nog de woorden overeen van de synode te Rome, onder paus Benedictus de 13e gehouden. Deze leert dat de verplichting om het sacrament te nuttigen begint nadat de kinderen tot de jaren van onderscheid zijn gekomen, te weten tot die leeftijd waarop ze bekwaam zijn onderscheid te maken tussen dit sacramentele voedsel, dat niets anders is dan het ware lichaam van Jezus Christus. En het gewone en ongewijde brood, en dat ze daartoe naderen kunnen met de vereiste eerbiedigheid en godsvrucht. De Romeinse catechismus getuigt insgelijk. Op welke leeftijd de heilige geheimen aan de kinderen uitgereikt dient te worden, kan niemand beter bepalen dan hun vader en de priester aan wie ze hun zonden belijden. Deze behoort het te onderzoeken en uit de kinderen te vernemen of ze enige kennis ontvingen van dit wonderbare sacrament en ernaar verlangen. Uit dat alles valt te besluiten dat de leeftijd van onderscheid voor de heilige communie deze is, waarop het kind het eucharistische brood van het gewone en stoffelijke brood weet te onderscheiden, zodat het tot de heilige tafel godvruchtig kan naderen. Derhalve wordt er geen volledige kennis van de geloofswaarheden vereist, maar enige beginselen zijn voldoende, dat wil zeggen een zekere kennis. Ook wordt het volledige gebruik van de reden niet vereist, maar een beginnend gebruik volstaat, dat wil zeggen een zeker gebruik van het verstand. Hierdoor is het aanbieden van de heilige communie langer verschuiven en er een rijpere leeftijd voor bepalen, geheel en al afkeurenswaardig. Dit heeft trouwens de apostolische stoel meermaals verworpen. Zo heeft paus Pius IX per brief van kardinaal Antonelli tot de bisschoppen van Frankrijk, 12 maart 1866, de gewoonte die in sommige bisdommen in zwang kwam om de eerste communie tot een meer gevorderde en vastgestelde leeftijd uit te stellen, scherp afgekeurd. Ook heeft de congregatie der kerkvergadering, 15 maart 1851, een hoofdstuk van de provinciale kerkvergadering van Rouen gewijzigd, waarbij aan de kinderen beneden de 12 jaar verboden werd de heilige tafel te naderen. Niet anders handelde de congregatie der sacramenten in een zaak van Straatsburg, 25 maart 1910, waar de vraag gesteld werd of de kinderen tot de heilige communie mochten worden toegelaten op 12 of 14-jarige leeftijd. De congregatie schreef terug dat de kleine jongens en meisjes tot de heilige tafel moeten worden toegelaten wanneer ze tot de jaren van onderscheid of tot het gebruik van reden zijn gekomen. Na dit alles rijpelijk overwogen te hebben, opdat de vermelde misbruiken volstrekt zouden ophouden, dat de kinderen van hun tederste jaren af met Jezus verenigd zouden worden, zijn leven zouden leven en daardoor veiligheid vinden tegen de gevaren van verderf, heeft de Congregatie der Sacramenten in haar algemene vergadering van 15 juli 1910 goedgevonden aangaande de eerste communie van kinderen de volgende regeling vast te stellen die overal onderhouden moet worden. 1. De leeftijd van onderscheid zowel voor de biecht als voor de communie is die waarop het kind begint te redeneren. Dit is omtrent de leeftijd van 7 jaar, hetzij erboven, hetzij er ook onder. Van die tijd af begint de verplichting tot beide geboden aangaande biecht en communie te volbrengen. 2. Tot de eerste biecht en de eerste communie is een volledige en volmaakte kennis van de christelijke lering niet nodig. Nochtans zal het kind later de gehele catechismus, naar de maat van zijn verstand, langzamerhand moeten aanleren. 3. De kennis van de godsdienst die van het kind vereist wordt om zich tot zijn eerste communie behoorlijk voor te bereiden, bestaat hierin dat het de geloofspunten die men moet weten naar zijn vermogen begrijpt en daarbij onderscheid maakt tussen het eucharistisch brood en het gewone en stoffelijke brood, ten einde met de godsvrucht welke bij zijn leven past, de heilige tafel te naderen. 4. Het gebod betreffende biecht en communie, dat het kind opgelegd is, valt voornamelijk ten laste van hen die voor dit kind zorg moeten dragen, als zijn de ouders, biechtvader, onderwijzers en de pastoor. Nochtans is het de vader of zijn plaatsvervangers en de biechtvader, die het vervolgens de Romeinse catechismus toekomt, het kind tot zijn eerste communie toe te laten. 5. Eens of meermalen per jaar moeten de pastoors zorgen dat er een algemene communie voor kinderen aangekondigd en gehouden wordt. Daarbij moeten ze niet alleen de voor het eerst communicerende aanvaarden, maar ook voor de anderen, die met toestemming van de ouders of hun biechtvaders, zoals boven gezegd werd, al tevoren aan het eucharistische feestmaal deelgenomen hebben. Voor de enen en voor de anderen zullen enige dagen onderwijzing en voorbereiding voorafgaan. 6. Zij die voor de kinderen moeten zorg dragen, zullen zich van ganse harte beijveren dat die kinderen na hun eerste communie dikwijls de heilige tafel naderen en zo mogelijk zelfs dagelijks, zoals Christus en onze moeder de heilige kerk het verlangen, en dat ze dit doen met alle godsvrucht die hun leeftijd meebrengt. Daarenboven moeten zij die zulke last dragen zich wel herinneren dat het een uiterst zware verplichting voor hen is, te zorgen dat die kinderen de openbare lessen van de catechismus blijven bijwonen, of tenminste dat er op enige andere wijze voorzien wordt in hetgeen nog aan hun godsdienstig onderwijs ontbreekt. 7. De gewoonte om kinderen niet tot de biecht toe te laten of hun nooit de absolutie te geven, wanneer ze al tot het gebruik van de rede gekomen zijn, moet volstrekt worden afgekeurd. Daarom zullen de bisschoppen, desnoods door het aanwenden van rechterlijke middelen, ervoor zorgen dat die gewoonte geheel en al verdwijnt. 8. Het is een volstrekt misbruik de heilige teerspijze en het heilig oliesel niet toe te dienen aan kinderen die al de jaren van verstand of onderscheid bereikt hebben, en ze te begraven volgens de gebruikelijke ceremonieën bij de begrafenis der kleinen. Tegen al diegenen die niet van die gewoonte willen afzien, dienen de bisschoppen streng op te treden. 9. Deze beslissingen door hun eminenties de kardinalen van deze congregatie genomen, heeft onze heilige vader, Paus Pius X, in het verhoor van 7 augustus alle goedgekeurd. Hij gebood ook dit decreet uit te geven en af te kondigen. Aan iedere bisschop legde hij het bevel op dit dezelfde decreet niet alleen aan de pastoors en de geestelijke mee te delen, maar ook aan het volk. Hij wil dat het jaarlijks, rond de tijd van de paasplicht, aan het volk voorgelezen wordt in de moedertaal. De bisschoppen zelf zullen om de 5 jaar over het onderhouden van dit decreet verslag indienen bij de Heilige Stoel, zoals over de andere aangelegenheden van hun bisdom. Niet tegenstaande alles wat tegenstrijdig mocht wezen. Gegeven te Rome, ten paleize van dezelfde congregatie, de 8e augustus 1910. Kardinaal Ferrata Prefect, priester Guistini, geheim schrijver.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Photonen Vocaal Ensemble zingt Och tu Illu, gecomponeerd door Bert Usperg. Goede God, laat mij gedurende deze gebedstijd dicht bij U zijn. Met mijn hart, mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam, helemaal. Geef dat ik uw nabijheid en uw liefde mag voelen.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 6, vanaf vers 19.
1: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg, en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis?

Denk eens na. Welke van mijn bezittingen vind ik echt waardevol op dit moment in mijn leven? En ga dan eens na bij jezelf. Welke van deze bezittingen zullen na 5 jaar nog steeds even belangrijk zijn voor mij?

En los van mijn waardevolle bezittingen, wat is echt belangrijk in mijn leven? Wat zou ik willen laten voortduren? Wat wil ik in stand houden?

0: Als de lezing opnieuw wordt voorgelezen, zie ik mezelf in de groep mensen die naar Jezus luistert. Ik beeld me in dat hij me recht in de ogen kijkt als hij deze woorden zegt.
1: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis?
0: Jezus zegt tegen mij: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Kan ik mijn hart openen en een ogenblik tot Jezus spreken over mijn allerdiepste gedachten en gevoelens?

0: Eer aan de Vader, en de Zoon,
1: en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, en nu en altijd,
1: en in de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. Het visioen over de herbouw van Jeruzalem. In de 8e maand van het 2e jaar van Darius werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Iddo. Het luidde aldus: De Heer is zeer vertoornd geweest op uw vaderen. Zeg hun nu: Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Keer terug tot mij, zo luidt de Godspraak van de Heer van de legerscharen. Dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de legerscharen. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten deze oproep gericht hebben. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Keert u af van uw slechte handel en wandel. Maar zij luisterden niet en bekommerden zich niet om mij, zo luidt de Godspraak van de Heer. Waar zijn zij, uw vaderen? En de profeten, leven die eeuwig? Maar mijn woorden en beslissingen, waarmee ik de profeten, mijn dierbaren, belast had, hebben uw vaderen toch bereikt, en zij zijn tot inkeer gekomen en zij moesten bekennen: Wat de Heer van de legerscharen besloten had met ons te doen, overeenkomstig onze handel en wandel, dat heeft Hij ook met ons gedaan. Op de 24e dag van de 11e maand, de maand Shebat, in het 2e jaar van Darius, werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berakjahu, de zoon van Iddo. Vannacht had ik een visioen. Ik zag een man op een rossig paard. Hij stond tussen de mirten in de diepte en achter hem kwamen rossige, helrode en witte paarden. Toen vroeg ik: Wat betekent dit, mijn heer? De engel die met mij sprak, zei tot mij: Ik zal u laten zien wat dit betekent. En de man die tussen de mirten stond antwoordde: Dat zijn degenen die de Heer heeft uitgezonden om de aarde te doorkruisen. Toen antwoordden zij de engel van de Heer die tussen de mirten stond en zeiden: Wij hebben de aarde doorkruist. Heel de aarde is in volkomen rust. Toen nam de engel van de Heer het woord en zei: Heer van de legerscharen, hoe lang duurt het nog tot gij u ontfermt over Jeruzalem en de steden van Juda, waarop gij nu al 70 jaar lang vertorend zijt? Toen richtte de Heer vriendelijke en troostrijke woorden tot de engel die met mij sprak. En de engel zei tot mij: Gij moet het volgende afkondigen. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Voor Jeruzalem en de Sion ben ik van hevige ijver vervuld. Maar ik ben zwaar vertorend op de heidense volken, die zo zelfverzekerd zijn geweest. Terwijl ik maar matig vertorend was, hebben zij wel meegeholpen, maar het te erg gemaakt. Daarom spreekt de Heer aldus: Ik keer naar Jeruzalem terug, vol ontferming. Daar zal mijn huis herbouwen.

gebouwd worden. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Het meetsnoer wordt over Jeruzalem uitgespannen. En verder moet ge afkondigen, dit zegt de Heer van de legerscharen. Voortaan zullen mijn steden weer overvloeien van goede dingen, en de Heer zal de Sion weer troosten, en hij zal Jeruzalem weer uitverkiezen. Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag vier horens. Ik vroeg de engel die met mij sprak, wat hebben die te betekenen? Hij antwoordde mij, dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Daarop liet de Heer mij vier smeden zien. Ik vroeg, wat komen die doen? Hij sprak, die horens hadden Juda zozeer verstrooid dat niemand zijn hoofd meer ophief. Nu zijn deze smeden gekomen om die horens schrik aan te jagen, om de volken neer te slaan die tegen Juda hun horens opstaken en het verstrooiden. Tweede lezing. Uit de onderrichtingen van de heilige Columbanus, abt van Luxeuil. Een onvergankelijk licht in de tempel van de eeuwige hoge priester. Hoe gezegend, hoe gelukkig zijn de dienaars die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden. Hoe gezegend is het te waken tot de komst van God, de schepper van het heelal, die alles vervult en alles te boven gaat. Moge Hij ook mij, hoe gering ook, maar in elk geval zijn dienaar, uit de slaap van mijn loomheid wekken, en zo dat vuur van de goddelijke liefde in mij ontsteken, dat de vlam van zijn liefde alle sterren overstijgt, dat het verlangen naar zijn alles overtreffende liefde en het goddelijke vuur voor altijd in mij brandt. Had ik maar zulke verdiensten, dat mijn lamp 's nachts altijd in de tempel van de Heer blijft branden, en dat zij allen die het huis van mijn God betreden, verlicht. Heer, geef mij, zo vraag ik u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, mijn God, die liefde die nooit minder wordt, zodat mijn lamp altijd brandt en nooit gedoofd wordt. Mogen zij voor mij branden, mogen zij voor anderen stralen. Gij Christus, die onze liefdevolle verlosser zijt, wil onze lampen ontsteken, opdat zij voor eeuwig in uw tempel schijnen, en van u, die zelf onvergankelijk licht zijt, onvergankelijk licht ontvangen, zodat onze duisternis verlicht en de duisternis van de wereld van ons verdreven wordt. Zo vraag ik u, Jezus, mijn Heer, dat gij uw licht rijkelijk aan mijn lamp geeft, opdat door dat licht het Allerheiligste zich aan mij openbaart, waar gij, eeuwige hoge priester, binnentreedt in de hallen van zo'n grote tempel. Moge ik u alleen maar daar zien en aanschouwen, en moge ik alleen maar daar naar u verlangen, moge ik dan, slechts u liefhebbend, u daar aanschouwen, en mogen voor u mijn lamp voortdurend stralen en schijnen. Ik vraag u, toon u aan ons, wanneer wij bij u aankloppen, liefdevolle Heiland, opdat wij door u te begrijpen u alleen liefhebben, naar u verlangen, u alleen overwegen en aan u alleen denken. Altijd, dag en nacht, geef ons zoveel liefde als nodig is om u als God lief te hebben en te beminnen. Mogen heel ons innerlijk vervuld zijn van uw liefde. Mogen uw liefde ons hart en onze geest geheel doordringen, zodat wij buiten u, die eeuwig zijt, niets anders kunnen beminnen. Dan zal zo'n grote liefde in ons nooit geblust kunnen worden door de vele wateren van de hemel, de aarde en de zeeën. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen. Mogen dit in ons,
ook al is het maar voor een gedeelte, vervuld worden door de gave van onze Heer Jezus Christus, aan wie alle eer in de eeuwen der eeuwen. Amen.

We hebben nogmaals geprobeerd om verbinding te krijgen met Heilo. Dit is helaas niet gelukt en daarom gaan we nu het algemene ochtendgebed bidden. Onze excuses voor dit ongemak. Ik wens u een mooi gebed.

Morgengebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat gij het hebt beloofd die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw belofte. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart. Omdat gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Oefening van berouw. Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonde, omdat ik uw straffen heb verdiend. Maar vooral omdat ik u, mijn grootste weldoener, en het hoogste goed heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof met de hulp van uw genade mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen. Bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 11e week door het jaar laat de kerk de Eucharistie beginnen met het geloofsgetuigenis van een gelovige in het oude verbond. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand, vermag niets tegen mij. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan, waar dieven inbreken om te stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet door worm vergaan, en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Is echter uw oog slecht, dan is uw lichaam duister. Indien zelfs uw innerlijk licht duister is, hoe erg zal dan de duisternis zijn? Dit is het woord van God. Wanneer u uw gebed gaat doen, eerst uw geest laten rusten bij hem. Even tot rust komen. Mensen nemen gemakkelijk in leven en samenleven het ritme van anderen over. In het gebed hoeft dat niet. Het gebed is ervoor om uw eigen ritme terug te vinden. Om weer terug te komen in uw eigen pas. U neemt uw eigen pas en hij past zich daaraan aan, aan u. Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden, omhoog kijken, zien hoe hij u ziet. U dan klein maken in een gebaar, zodat u ook met uw lichaam bidt. Dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. En dat dan vragen als een genade voor uw hele leven, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus is in de bergrede bezig de wereld om te keren. En in dit deel van de bergrede door de rijkdom te laten bestaan in het afleggen van aardse rijkdommen. De plaats zien, hem zien op de berg. De plaatsen in het evangelie hebben altijd een bepaalde belevingskwaliteit. En door hem op die berg te zien, moet je opkijken en dan zie je de boodschap van God komen. Van God in de hoge hemel. Zoals Mozes met de wet van de berg afdaalt. Zo Jezus op de bergen zien, gekomen van omhoog, van God, en gezeten als wetgever, de leraar, onze leraar. En dan een innerlijke kennis vragen van Christus onze Heer. Niet een kennis met verstand. Van het hart krijg je een kennis die ontstaat door het bij elkaar zijn. Als Jezus het woord vrede uitspreekt, dan krijgt dat woordje zijn inhoud niet van wat je er zelf bij denkt, maar van de vrede die hij op dat moment in je laat ontstaan. En zo ook het God zien. Als je weinig van God gezien hebt, dan betekenen die woorden ook minder voor je. Vragen om zo'n innerlijke kennis. Een kennis van ervaring, van innerlijke, geestelijke ervaring, wat Jezus het innerlijk licht noemt. De overweging. Paulus neemt het in de eerste lezing in zijn brief aan de Korintiërs op tegen zijn gesprekspartners. Hij doet dat door zich op hun standpunt te plaatsen, praten, pralen en opscheppen.
Dat is immers wat de Korintiërs zelf graag doen. En wat zij anderen ook graag horen doen. Zo zijn ze door de valse profeten op het verkeerde been gezet om hun leven te stellen niet in het teken van geloof en genade, maar van recht en prestatie. Paulus gaat dan wel roemen, maar niet roemen op waar hij goed in is, maar juist op zijn zwakheden, om zo de bewondering gaande te maken voor God, die hem in zijn zwakheid steeds tot kracht is geweest. Paulus somt op wat hij allemaal heeft doorgemaakt en geleden, gevangen gezeten, slagen verduurd, doodsgevaren zonder tal, 5 maal de 40 min 1, 3 maal met stokken geslagen, 1 maal gestenigd, 3 maal schipbreuk geleden, 1 heel etmaal doorgebracht in volle zee, gevaren doorstaan van rivieren, rovers, van de kant van het eigen volk, van de heidenen, van valse broeders enzovoorts. Het is onwaarschijnlijk wat die man allemaal heeft doorstaan. Hij staat in dienst van Christus en heeft als apostel de macht en de kracht van de apostel. En wat weet hij ervan te vertellen? Alleen maar miserie en zwakte. Is dat nu om op te roemen? Waarin bestaat eigenlijk de christelijke volmaaktheid? Benedictus zegt: door hoogmoed daalt de christenmonnik af, door nederigheid klimt hij omhoog. En dezelfde wijsheid klinkt ons tegemoet uit de mond van onze jongste en kleinste kerklerares, Thérèse van Lisieux. Op zekere dag verzuchtte haar bloedeigen zuster, zuster Geneviève: wanneer ik eraan denk wat ik nog allemaal moet leren. Thérèse: zeg liever wat u nog allemaal moet kwijtraken. Jezus belast zich ermee uw ziel te vullen in de mate dat u haar leeg maakt. Ik zie heel duidelijk in dat u zich in de weg vergist. Op die manier zult u nooit tot het einddoel van uw reis komen. U wilt een berg beklimmen en onze lieve Heer wil u laten afdalen. Hij wacht op u onder in het vruchtbare dal waar u uzelf leert minachten, waar u klein leert denken over uzelf. Tot zover de heilige Thérèse van Lisieux. Voor de meeste van ons zijn er geen schipbreuken weggelegd, geen vervolgingen, geen stokslagen, geen woestijn, koude, naaktheid. Maar wie Jezus navolgt en ervoor kiest zijn leven te stellen in het teken van het evangelie, wordt dagelijks vele malen geconfronteerd met zijn broosheid, zijn dodelijke zwakheid. Hij is immers bezig met iets dat hij uit zichzelf niet kon. Opnieuw geboren worden, altijd de minste willen zijn, graag misprezen worden, liever de wil van een ander dan de eigen wil doen, liefst op de laatste plaats gaan staan, liever arm dan rijk, altijd bereid zijn laatste rechten af te staan. Kortom, een leven van leven sterven. En dit gaat de krachten van de mens ten enenmale te boven. Wie kan er dan nog gered worden, vragen de leerlingen, als Jezus zegt dat het zo moeilijk is voor een rijke het koninkrijk der hemelen binnen te gaan? Ja, hoe kunnen wij dat dan toch bereiken? Niet door eigen kracht en spanning, maar door zich dit steeds door God te laten geven als een genade. Dit ligt niet in de macht der mensen, zegt Jezus, maar wel in die van God, want voor God is niets onmogelijk. En God geeft veel meer kracht dan mensen met de beste wil van de wereld ooit uit zichzelf kunnen opbrengen. Het is de ontplooiing van kracht, maar niet van eigen menselijke kracht, maar van Gods kracht.
kracht uit genade op grond van aanvaarde menselijke zwakheid. En hoe dat precies is, dat zou kunnen blijken uit het antwoord op de vraag die iemand ooit stelde: wat voor zin hebben vasten en nachtwaken eigenlijk? Abbas Mozes antwoordde: vasten en nachtwaken hebben tot doel de monnik te ontmoedigen en hem zo tot deemoed te brengen. Langs de weg van vasten en nachtwaken, van ascetische praktijken, tast de monnik de maat van zijn eigen kracht af om langs proefondervindelijke weg tot de bevinding te komen: hier houdt mijn eigen kracht op. Tot zover kan ik gaan, vanaf deze oefening kan ik niet meer. En dan toch die oefening gaan doen. Hoe dan? Abbas Mozes vervolgt: wanneer hij deze vrucht voorbrengt, de vrucht van de deemoed, dan treft de monnik in het hart van God en komt God tussen beiden met de zelfoverwinning. Elke ascetische oefening moet de monnik tot dit nulpunt brengen van zelfoverwinning, waar hij met zijn eigen zwakheid wordt geconfronteerd en hij er zich niet meer tegen opgewassen voelt, en dan wordt zijn hart murw, gebroken. In het Latijn cor contritum, het vermorzelde hart. Al zijn menselijke volmaaktheidsplannen vallen in duigen, en in zo'n klein gemaakt hart, waar iemand voeling krijgt met zijn fundamentele zwakheid, daar en daar alleen kan de kracht van God het initiatief overnemen. Dan wordt ascese een wonder, een godswonder, een voortdurend wonder in een nederig en vermorzeld hart dat uitgeleverd is aan de eigen zwakheid en aan de almacht van God. Bij alle deugdbeoefening, en deugdbeoefening is altijd beoefening van krachtdaden, geestelijke krachtdaden, van de eigen kracht, moet je zorgen dat de daden worden van goddelijke kracht en niet van je eigen kracht. Christelijke deugdbeoefening dient het waarmerk te dragen van de christelijke roeping, van je tweede roeping, van je bekering. En dat was toch ook niet iets van jezelf? Iets van: dat heb ik zelf klaargespeeld. Je moet je tot de deugd laten roepen. Je ertoe laten inspireren door de zachte troost van de genade, de zachte kracht van de Heilige Geest. En daarmee vinden wij wat het Evangelie ons vandaag zegt: schatten in de hemel. Niet een aardse schat van natuurlijke flinkheid, robuustheid, waarmee alles toch weer om mezelf heen draait, of om mensen bij wie ik in aanzien wil staan. Aan zulke aardse schatten knaagt de tand des tijds, of de voorbijgaande belangstelling van de mensen, of de ouderdom met zijn interende kracht. Op de duur wordt alles duister. Maar wie bij alles wat hij voor God doet alleen God voor ogen heeft, bij zo iemand is het oog helder, en dat heldere oog is de spiegel van zijn heldere ziel, die door het innerlijke licht van de genade wordt verlicht. Zulke mensen stralen een zacht en warm licht uit over heel hun omgeving, zodat zij, zoals het in het Evangelie luidt, zij uw goede daden zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.

en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. We zien in de evangelies mensen die in ontmoeting met Jezus het gegeven wordt, ineens zichzelf kunnen overwinnen. Ze krijgen de rijkdommen van de hemel geschonken en ineens schijnen ze zich onbehaaglijk te voelen met de aardse schatten. Zacchaeus bijvoorbeeld, hij is nog niet geroepen door Jezus, meteen begint hij de helft van zijn bezit weg te geven als de rijkdom die in Christus is. Het heil hem ten deel gevallen is. Heden is dit huis heil ten deel gevallen. Ze krijgen de rijkdommen van de hemel geschonken en ineens schijnen ze zich onbehaaglijk te voelen met hun aardse schatten. Zacchaeus bijvoorbeeld. Hij begint maar meteen de helft van zijn bezit weg te schenken op het moment dat de rijkdom die in Christus is, het heil, hem ten deel gevallen is. Heden is dit huis heil ten deel gevallen. Lucas 19. En dan de man die op een gegeven dag het rijk der hemelen ontdekte als een schat verborgen in een akker. Die rijkdom vervult hem zozeer dat hij vol blijdschap heen gaat en alles te gelde ging maken wat hij bezat. Matteüs 13. Niet omdat aardse rijkdom op zich iets verkeerd zou zijn, juist omdat het iets goeds is. Pas dan kan het opgeven ervan een verwijzende kracht hebben naar een hogere rijkdom, opdat ook voor ons mogen gelden wat Lucas schreef over de alleroudste gemeente: rijke genade rustte op hen allen en er was geen enkele noodlijdende onder hen. Misschien zou dat iets kunnen zijn om aan te denken als wij van onze aardse rijkdom iets moeten inleveren, maar ook en vooral als we gevoelige verliezen lijden op het terrein van onze geestelijke rijkdom. Als we moeten merken dat we toch minder in tel zijn, of als we voelen dat in de ogen der mensen het christen zijn een dubieuze zaak aan het worden is, of als je moet merken dat anderen toch minder om je geven. De eerste spontane reactie van mensen die op enig terrein op waardevermindering stuiten is dat ze dat onmiddellijk gaan compenseren met winst op een ander gebied. En als dat niet lukt, het gevoel van verlies verdringen. Het evangelie leert ons om van je zwakheid een kracht te maken en gewaarschuwd door de vergankelijkheid en het voorlopige karakter van je aardse schatten, op zoek te gaan naar de schatten die niet verslijten, naar de onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief bij komt en geen mot hem bederft. Wat is die onuitputtelijke schat in de hemel? Het is het duurste, het dierbaarste wat de Vader maar te geven had, zijn enige geboren zoon. Om uwentwil, zegt Sint Paulus, is hij arm geworden, terwijl hij rijk was, omdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. 2 Korinthe 8. En dat is het nou precies wat wij in de Eucharistie vieren. Dit is mijn lichaam. Dat is de schat van mijn leven voor u. Van die binnengoddelijke ruilhandel, die binnengoddelijke economie, waarvan wij zelf de inzet vormen, vieren wij in de heilige mis de gedachtenis. Zelf zijn wij die schat die Jezus zich heeft willen verwerven ten koste van alles, ten koste van zijn leven, opdat ook wij voor anderen zo zouden zijn, zoals Paulus deed. Opdat wij onze rijkdom in de steek zouden laten, zodat de rijkdom van anderen zich kan ontplooien, ons bezit inkrimpen, om anderen een gelegenheid te geven hun rijkdom op het spoor te komen. Opdat wij ons ontdoen van aardse schatten als bewijs, een heenwijzing naar wat ons eigenlijk te harte gaat, dat we ons erover verheugen door God gevonden te zijn, en opdat ook anderen die rijkdom op prijs zouden mogen stellen. Aan het einde gesprekken houden met de armen van geest die u in uw eigen omgeving misschien kent, met Jezus, die zo'n hoge losprijs voor u heeft willen betalen, zijn eigen lichaam en bloed, en u dan door

hem naar de Vader laten brengen, van wie Jezus het verlangen naar onze verlossing heeft geraden. De Vader zelf is de oorsprong van onze verlossing. En dan het gesprek met de Vader. Gewoon maar uiten wat er in u is. Uw gebed afstaan door het gebed van de kerk te bidden. Het Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij dit korte gebedsmoment in de ochtend, waarin we gezamenlijk gaan bidden voor zegen over deze dag. We gaan onszelf toewijden aan God. En we gaan vragen dat Hij al ons handelen zegent, al onze gedachten, al ons doen, al ons laten. En we willen daarbij heel bijzonder ook Maria en onze engelbewaarder betrekken. Ik ga zo dadelijk het morgengebed bidden. En daarna zullen we deze dag toewijden aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. God onze Vader aanvaardt in het offer van uw Zoon het bidden en het werken, de vreugde en zorgen van alle mensen. Wij willen vandaag door uw Heilige Geest getuigen van uw liefde zijn. Met Maria bidden wij voor heel uw kerk, bijzonder voor de paus, voor de bisschoppen, en voor alle luisteraars van Radio Maria, door Christus onze Heer. Amen. Beste luisteraars, we zijn de dag biddend begonnen en we bidden zo dadelijk nog door in de Rozenkrans. En om 9 uur zullen we gezamenlijk de Heilige Mis vieren. Ik wens u een hele gezegende dag toe.

En beste luisteraars, ook van mij een goedemorgen op deze vrijdagochtend, 19 juni. Een hete dag zal het worden, dus dan mag je wel voorzichtig zijn. Maar u mag ook blijven luisteren naar Radio Maria, want we hebben wel wat mooie te laten horen. Het is vandaag 19 juni en ik keek net op de kalender van vandaag. En een van de heiligen die de Heilige Kerk vandaag viert is de heilige Micheline Metelli van Pesaro, Italië, weduwe, overleden het jaar 356. Zij was van adellijke afkomst en werd op 12-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan de hertog van Malatesta uit Rimini. Maar reeds met 20 was ze al weduwe. En bovendien had ze intussen haar enig kind verloren. Ze wilde nu lid worden van Franciscus' derde orde. Dat was een beweging waarvan de leden beloofden volgens de ordesregels van Sint Franciscus te leven, terwijl ze niet in een klooster woonden, maar gewoon hun eigen leven leidden in de maatschappij. Dat maakte indruk, maar er vond die mensen beloofden extra arm te leven en veel tijd te geven aan gebed en naastenliefde. Micheline wilde hierin heel ver gaan. Niet alleen gaf ze haar geld en goederen aan de armen en ging ze uit bedelen, terwijl ze toch een hoge levensstandaard gewend was geweest. Maar ook wilde ze, naar het voorbeeld van Jezus, geminacht en belachelijk gemaakt worden. Daar hoefde ze niet lang op te wachten, want haar schoonfamilie schaamde zich dood en sloot haar op in een van de torens van het kasteel. Bovendien kreeg ze nog kettingen om haar enkels, want ze was zo gek geworden, zo zeiden ze, en kon niet meer op zichzelf staan. Maar de wachters konden het niet over hun hart verkrijgen om zo'n mooie jonge vrouw zo te zien vernederd worden. Ze maakten haar los, lieten haar vrij en vertelden vervolgens, dat zal wel haar idee geweest zijn, dat zij, net als Petrus destijds, door een engel midden in de nacht uit de gevangenis was bevrijd. Dat verhaal staat in Handelingen 12. Trouwens, de mensen van Pesaro waren allemaal op haar hand. Haar enige idioterie, zo zeiden ze, bestond erin dat ze het evangelie serieus nam en Franciscus wilde navolgen. Nu raakte haar schoonfamilie in een moeilijk parket. De hertog haastte zich te verklaren dat hij het verhaal van de engel in de gevangenis geloofde, dat hij niet tegen de wil van God zelf in durfde gaan en dat Micheline blijkbaar genezen was. Hij wenste haar veel zegen op haar verdere levensweg. Gedurende 30 jaar was Micheline nu een troost voor de bewoners van Pesaro en tegelijk een levende herinnering aan God. Zij verzorgde de melaatse door ze te strelen en te liefkozen alsof het haar liefste kinderen waren. Ze kuste hun wonden en genas op die manier een paar zieken, zegt men. Op tamelijk gewordene leeftijd ondernam ze nog een reis naar het Heilig Land. Natuurlijk om zich zo nog dichter bij Jezus te voelen. Op de terugweg is ze gestorven. En dat is de heilige Micheline Metelli of van Pesaro, weduwe. En beste luisteraars, we luisteren even naar een stuk muziek. Een muziekje van TZ. Let us sing to the Lord. Laat ons zingen voor de Heer.

Ja, we sluiten straks een vrolijk liedje van TZ. Let us sing to the Lord. Laat ons zingen voor de Heer. Nou, we naderen de tijd om de rozenkrans te gaan bidden. En ik wil graag vertellen wat u vandaag van Radio Maria kunt verwachten. Zo, de rozenkrans om 8:30. Om 9:00 van de Heilige Mis vanuit de kapel van Radio Maria. Met celebrantpastoor Mennen. Daarna om 10:00 begint het programma De Heilige van de Dag. Om 9:15 het programma Kerk in Nood. En om 11:15 de lezingen uit de lezingdienst. Om 11:00 hoort u het programma De Club van Job met pastoor Mennen en geloofsvragen van de luisteraars. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed en daarna ook met de rozenkrans. Om 12:45 hoort u een les van Sint Franciscus van broeder Jan Termaat met de titel De Wolf van Gubbio. Om 13:30 kunt u luisteren naar het programma Wij Lezen Voor met de laatste aflevering uit het boek Een Vuur dat Opleidt van priester Poppe. Om 14:00 begint het programma Musica Sacra met pastoor Anton Overmars. Om 15:00 kunt u meebidden met de Kruisweg. En om 16:30 kunt u luisteren naar het programma Het Weekend In met Radio Maria. Om 16:30 Pat de Bots met zijn meditatie. En om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans. En om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 kunt u luisteren naar een lezing uit het archief. Aflevering 4 uit de serie over het getuigenis van kardinaal Touan. En om 7:00 vanavond begint de Heilige Mis vanuit de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. Nou, en dat is de programmering van vandaag. En als wij ook kijken naar de lezingen van de Heilige Mis van vandaag. Vandaag is het de vrijdag in de 11e week door het jaar. De eerste lezing uit het tweede boek der koningen. Toen Athalia, de moeder van koning Ahazia, bemerkte dat haar zoon dood was, bracht zij alle afstammelingen van de koning om het leven. Maar Joas, een zoon van koning Ahazia, werd door Josheba, de dochter van koning Joram en zuster van Ahazia, heimelijk tussen de koningszonen die zouden gedood worden uitgehaald. Ze hield hem met zijn voedster op de slaapzaal voor Athalia verborgen. Zo bleef hij gespaard. Hij bleef 6 jaar lang bij haar verborgen in de tempel van de Heer, terwijl Athalia over het land regeerde. In het 7e jaar ontbood de priester Jojada de 100 mannen van de kariërs en van de lijfwacht. Hij liet ze bij zich komen in de tempel van de Heer, sloot met hen een verbond en liet hen een eed afleggen in de tempel van de Heer. Toen toonde hij hun zonen van de koning. De 100 mannen voerden de bevelen van priester Jojada nauwkeurig uit. Ieder nam zijn mannen mee, zowel degene die op Sabbat moesten aantreden als degene die op Sabbat moesten inrukken, en meldde zich bij priester Jojada. Deze gaf aan de 100 mannen de lansen en schilden van koning David die in de tempel van de Heer bewaard werden. De lijfwacht stelde zich man aan man op met de wapens in de hand, van de rechtervleugel van het gebouw tot aan de linkervleugel, naar het altaar en het gebouw gekeerd, aldus de kring vormend. Jojada leidde daarop Joas, de zoon van de koning, naar buiten, zette hem de diadeem op, reikte hem de oorkonde over, verhief hem tot koning en zalfde hem. De soldaten klapten in de handen en riepen: leve de koning! Toen Athalia het gejuich hoorde van de lijfwacht en het volk in de tempel van de Heer, begaf zij zich daarheen. En daar zag zij de koning volgens gebruik op de verhoging staan, omringd door de bevelhebbers en de trompetters, en door al het volk van het land dat juichte en op de trompet blies. Toen scheurde Athalia haar kleren en riep: verraad, verraad! Daarop gaf de priester Jojada aan de 100 mannen, de commandementen van het leger, het bevel: leid haar buiten het cordon, dood met het zwaard al wie haar volgt.
want de priester had gezegd dat zij niet gedood mocht worden in de tempel van de Heer. Zij namen haar gevangen en toen zij door de paardenpoort het koninklijk paleis bereikt hadden, werd zij daar gedood. Nu bracht Jojada een verbond tot stand tussen de Heer, de koning en het volk, waardoor het weer het volk van de Heer zou worden, alsmede tussen de koning en het volk. Daarna trok het volk van het land naar de tempel van Baal. Zij sloegen zijn altaar een stuk, verbrijzelden de beelden en doodden de Baalpriester Mattan voor de altaren. Maar de priester Jojada plaatste wachtposten voor de tempel van de Heer. Het volk van het land verheugde zich en de stad hield zich rustig. Atalia had men in het koninklijk paleis met het zwaard gedood. Woord van de Heer. God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. De Heer heeft David gezworen en liet een eed die hij nimmer breekt. Een telg uit uw nageslacht zal ik op uw troon verheffen. Houden uw zonen zich aan mijn verbond, aan alle wat ik hen opleg, dan zullen hun zonen ook voor altijd zetelen op hun troon. Want God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. Hier is zijn rustplaats voor eeuwig, hier zal ik wonen, dit is mijn keus. Daar zal voor David een hoorn ontspruiten, voor zijn gezalfde schijnt daar een licht. Zijn vijanden zal ik beschaamd doen staan, maar hij draagt mijn gloriekroon. God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. Alleluia. Leer mij uw paden kennen, Heer, leid mij volgens uw woord. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en wormen vergaan, en waar dieven inbreken om te stelen. Maar verzamelt uw schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan, en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal u ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Is echter uw oog slecht, dan is heel uw lichaam duister. Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is, hoe erg zal dan de duisternis zijn? Woord van de Heer. En beste luisteraars, deze waren de lezingen uit de Heilige Mis van vandaag. We gaan even naar muziek luisteren en om 8:30 begint de Rozenkrans.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij Radio Maria en bij de Rozenkrans, de ochtendrozenkrans. Vandaag is het vrijdag en wij overwegen dus de droevige geheimen. En natuurlijk nemen we in ons gebed alle intenties die degene die met ons aan het meebidden in het hart hebben. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Gezoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag voor verschillende intenties. We bidden voor zegenen over een bergtocht, dat alles goed mag verlopen en voor een behouden thuiskomst. Voor een kleindochter dat zij vandaag haar 10e jaar met Gods zegen mag vieren. Uit dankbaarheid en voor de dochters van iemand. Ook bidden we voor een kleinzoon die examen heeft vandaag, dat de Heilige Geest hem hierbij helpt. Voor rust in iemands hoofd en dat het slapen beter mag gaan. We bidden voor de kinderen, voor zegen en bescherming. En de andere, en we bidden ook voor een moeder dat ze kunt gebruiken voor degene die ze heel hard nodig hebben. Ook we bidden dat we de hitte van de dag kunnen dragen. Voor de noden die leven in het hart van iemand, of voorspraak van heilige Jozef. Dat we bidden voor een veilige reis naar Lourdes met de kinderen en de kleinkinderen. Dat bij de notaris alles goed mag komen. We bidden dat iemand terugkeert naar Sint-Geri Waals-Brabant en terugkeren naar het geloof van de voorvaderen, dat iemand weer katholiek wordt. En voor een moeder dat ze met haar jarige dochter vandaag een mooi gezegende dag mogen hebben. Het eerste droevige geheim. Jezus bidt een doodsangst door zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God,

0: van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu.

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Vader, Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We bereiden ons voor de Heilige Mis vanaf 9 uur vanuit de kapel van Radio Maria.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: De Heer is mijn erfdeel, Hij is mijn lot. Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij. Een kostbaar aandeel is mij toegevallen. Mijn erfdeel is een kostbaar bezit. Belijden we nu eerst onze zonden, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt door de heilige Romualdus het kluizenaarsleven in uw kerk vernieuwd. Geef dat wij onszelf verloochenen en Christus navolgen, om eens tot onze vreugde het hemelrijk te mogen binnengaan. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het tweede boek der koningen. Toen Athalia, de moeder van koning Ahazia, bemerkte dat haar zoon dood was, bracht zij alle afstammelingen van de koning om het leven. Maar Joas, de zoon van koning Ahazia, werd door Joseba, de dochter van koning Joram, en zuster van Ahazia, heimelijk tussen de koningszonen die zouden gedood worden, uitgehaald. Ze hield hem met zijn voedster op de slaapzaal van Athalia verborgen. Zo bleef hij gespaard. Hij bleef 6 jaar lang bij haar verborgen in de tempel van de Heer, terwijl Athalia over het land regeerde. In het 7e jaar ontbood de priester Jojada de 100 mannen van de kariërs en van de lijfwacht. Hij liet ze bij zich komen in de tempel van de Heer, sloot met hen een verbond en liet hen een eed afleggen in de tempel van de Heer. Toen toonde hij hun zonen van de koning, de zoon van de koning. De 100 mannen voerden de bevelen van de priester Jojada nauwkeurig uit. Ieder nam zijn mannen mee, zowel degene die op Sabbat moest aantreden, als degene die op Sabbat moest inrukken, en meldde zich bij de priester Jojada. Deze gaf aan de 100 mannen de lansen en schilden van koning David, die in de tempel van de Heer bewaard werden. De lijfwacht stelde zich man aan man op, met de wapens in de hand, van de rechtervleugel van het gebouw tot aan de linkervleugel, naar het altaar en het gebouw gekeerd, aldus een kring vormend. Jojada leidde daarop Joas, de zoon van de koning, naar buiten, zette hem de diadeem op, reikte hem de oorkonde over, verhief hem tot koning en zalfde hem. De soldaten klapten in de handen en riepen: Leve de koning! Toen Athalia het gejuich hoorde van de lijfwacht en het volk in de tempel van de Heer, begaf zij zich daarheen. En daar zag zij de koning volgens gebruik op de verhoging staan, omringd door de bevelhebbers en de troepers, en door het volk van het land dat juichte en op trompet blies. Toen scheurde Athalia haar kleren en riep: Verraad, verraad. Daarop gaf de priester Jojada aan de 100 mannen, de commandanten van het leger, het bevel: Leid haar buiten het cordon. Dood met het zwaard al wie haar volgt. Want de priester had gezegd dat zij niet gedood mocht worden in de tempel van de Heer. Zij namen haar gevangen en toen zij door de paardenpoort het koninklijk paleis bereikt hadden, werd zij daar gedood. Nu bracht Jojada een verbond tot stand tussen de Heer, de koning en het volk, waardoor het weer het volk van de Heer zou worden, alsmede tussen de koning en het volk. Daarna trok het volk van het land naar de tempel van Baal. Zij sloegen zijn altaren stuk, verbrijzelden de beelden en doodden de Baalpriester Mattan voor de altaren. Maar de priester Jojada plaatste wachtposten voor de tempel van de Heer. Het volk van het land verheugde zich en de stad hield zich rustig. Atalia had men in het koninklijk paleis met het zwaard gedood. Woord van de Heer.
0: Wij danken God.
2: God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild.
3: God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild.
2: De Heer heeft David gezworen, een eed die hij nimmer breekt. Het telg uit uw geslacht zal ik op uw troon verheffen. God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. Houden uw zonen zich aan mijn verbond, aan alles wat ik hen opleg, en zullen hun zonen ook voor altijd zetelen op uw troon. God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. Want God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. Hier is mijn rustplaats voor eeuwig. Hier zal ik wonen, dit is mijn keus. God heeft de Sion gekozen, haar aan zijn zetel gewild. Daar zal voor David een horen ontspruiten. Voor mijn gezalfde schijnt daar een licht. Mijn vijanden zal ik beschaamd doen staan, maar hij draagt mijn gloriekroon. God heeft de Sion gekozen, haar aan zijn zetel gewild. Alleluia.
4: Alleluia.
2: Leer mij uw paden keren, Heer. Leid mij volgens uw woord. Alleluia.
5: Alleluia.
0: De Heer zij met u.
5: En met uw geest.
0: Uit het Herevangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus.
5: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan en waar dieven inbreken om te stelen. Maar verzamelt uw schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Is echter uw oog slecht, dan is heel uw lichaam duister. Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is, hoe erg zal dan de duisternis zijn? Woord van de Heer.
5: Wij danken God.
0: In de eerste lezing hoorden we verhalen over intriges in de tijd van het Boek van de Koningen. Een wraakzuchtige koningin, een heidense koningin, althans een vereerster van Baal, van de heidense god, die alle, heel het nageslacht, de afstammelingen van de koning uit het geslacht van David, om het leven had gebracht, om politieke redenen. En dan zeggen we: wat gruwelijk allemaal. Maar het is in onze tijd nu niet anders. Om politieke redenen gebeurt er van alles. Zijn er allerlei intriges? Worden mensen vermoord? En wij zeggen dan: nou, dat land is de goeie en dat zijn de kwaaie. Ik zou dat verschil maar niet al te gauw maken. Want overal spelen dit soort vreselijke dingen, zoals in het Boek der Koningen beschreven staat. Als het om macht gaat, zijn mensen tot verschrikkelijk veel dingen in staat. Maar wat maakt dit verhaal duidelijk? Dat ondanks dat machtsmisbruik van mensen, God zijn eigen weg gaat. God zijn plan uitvoert. De mens kan dat niet tegenhouden. Athalia kan dan wel alle nageslacht van David uitgemoord hebben. En zo de belofte van God ongedaan willen maken dat uit het geslacht van David de Messias zal komen. Maar het lukt niet. Want een kind van David, of een kind van de koning, een jong kind, wordt in veiligheid gebracht. En in het geheim opgevoed in de tempel van de Heer. Door de hoogpriester. En als hij groot genoeg is, dan breekt de opstand uit. Hij wordt als kind van de jaren 7-8 als koning aangesteld. En de soldaten die verenigen zich rondom hem. En de hoge priester roept hem uit tot koning en ze juichen hem toe. En Athalia die het zo goed gepland had, de intrigante, zij laat het leven. Want Gods plan gaat door. En er wordt opnieuw het verbond gesloten tussen God en zijn volk. Tussen David en Israël. We mogen dus leren uit dit verhaal dat God zijn eigen verhaal heeft. Ondanks tegenstribbelende mensen. En als we vandaag in de kerk allerlei rare dingen zien. Want ook daar zijn intriges. Lang niet mis. Dan mogen we weten dat God zijn eigen verhaal schrijft. Dat die intriges niks aan Gods bedoelingen zullen afdoen en dat hij zijn plan uiteindelijk doorzet. We zeggen, de mens wikt, God beschikt. Dat is in alle opzichten waar. Mensen kunnen nog zoveel intrigeren, nog zoveel bedenken. Het is God die de geschiedenis bepaalt.

0: Leggen we nu onze gebeden aan God voor. Voor de kerk. Dat zij het verbond van God met de mensen gestalte mag geven. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Om vrede in de wereld. Dat God een einde maakt aan intriges. En dat vrede de overhand krijgt. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor allen die het moeilijk hebben. Voor allen die problemen hebben in het leven. Die het misschien niet meer zien zitten. Dat God hen nabij mag zijn. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor onze dierbare gestorvenen, dat zij de eeuwige vreugde mogen binnengaan. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: God, gij hebt ons geroepen om in deze wereld uw rijk te zoeken, door naar volmaakte liefde en eenheid te streven. Geef dat wij, gesteund door de voorspraak van heilige Rombewalders, met vreugde in het hart voortgang maken op de weg van de liefde, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: We dragen deze Eucharistie aan God op uit dankbaarheid voor de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Gezegend zijt gij, God, hier, vanaf het leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Genadige God, gij hebt de heilige Romualdus de oude mens laten afleggen en hem gemaakt tot een nieuwe mens naar uw beeld. Vernieuw ook ons, om dit offer van verzoening zo te kunnen aanbieden dat het voor u aanvaardbaar is, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die ze eens van u ontvangen had. En maakt gij vertrouwd met de gaven die ze zal bezitten in het komend rijk. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn. En zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen, dachte God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Gerardus onze bisschop, Robertus en hulpbisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen we op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de macht Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen die reeds leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en uw loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de vrede.
0: Lichamen.

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer, zie het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden lichamelijk.

0: Voorwaar, ik zeg u, gij die alles hebt prijsgegeven om mij te volgen, zult het honderdvoudig terugkrijgen en het eeuwig leven ontvangen.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilige sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Almachtige God, gesterkt door de kracht van dit sacrament, vragen we u, leer ons naar het voorbeeld van de heilige Romualdus voor alles u te zoeken op deze aarde, het beeld van de nieuwe mens in ons te dragen, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
2: En met de Geest.
0: Zegen u dan de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede.
3: Ja, dank u God.
0: Heilige uitzengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken, ootmoeder, dat God hem zijn macht doet voelen. En gij, vorst van de hemelse legerschaar, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.
2: Amen.

En beste luisteraars, we waren voor de Heilige Mis verbonden met de kapel van Radio Maria Celebrantes Pastor Mennen geweest. We gaan zo door met muziek, maar ik wil ook vertellen wat u vanochtend van Radio Maria kunt verwachten. Om 10 uur hoort u het verhaal van de heilige van de dag. Om 9:15 hoort u het programma Kerk in Nood met Dennis Peters. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. En om 11:00 begint het programma De Club van Job met Pastor Mennen en geloofsvragen van de luisteraars. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. En om 11:45 met de Rozenkrans. 10:15 hoort u weer een les van Sint Franciscus met broeder Jan Termaat Franciscaan. De titel van vandaag is De Wolf van Gubbio. En om 13:30 hoort u weer of de laatste aflevering uit het boek Een vuur dat opleidt over priester Poppe. Om 14:00 kunt u luisteren naar Musica Sacra en om 15:00 kunt u meebidden met de Kruisweg. Om 15:30 begint het programma Het Weekend In met Radio Maria. Beste luisteraars, dat kunt u vandaag van Radio Maria verwachten. We gaan zo door met muziek en om 10:00 dus het verhaal van de heilige van de dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

En ja, beste luisteraars, ik heb juist de verbinding verloren met Michael As, die het verhaal van de Heilige van de Dag zal laten horen. Nou, luister even naar de muziek. Ik bel hem opnieuw en dan hoort u het weer.

0: Ja, goedemorgen luisteraars. Het is vandaag 19 juni. De zomer gaat binnen. We gaan overmorgen beginnen. En vandaag, het is hier rustig weer. Je zou bijna zeggen rustig herfstweer zeggen. Het is de zon schijnt niet. Het is een beetje bewolkt. Maar het is niet koud. Maar vandaag wil ik hebben het over een Italiaanse zalige. Ave Maria. Op 23 april 1940 schreef de Italiaanse zuster Elena Aiello, in opdracht van Jezus, een brief aan de Italiaanse dictator Benito Mussolini, die door diens gelovige zus aan hem moest worden overhandigd. De brief was een dringende waarschuwing voor Italië en de dictator in het bijzonder. Zuster Elena schreef: het is de Heer die mij dit alles verteld heeft. Alsjeblieft, Doetje, denk nou niet dat ik ook maar enigszins in de politiek geïnteresseerd ben. Ik ben maar een eenvoudige kloosterzuster die zich in dagelijks leven ontfermt over in de steek gelaten meisjes. En ik bid oprecht voor uw welzijn en dat van ons land. Als u Italië buiten de oorlog houdt, zult u van God buitengewone gunsten ontvangen. De brief eindigde met haar verzekering dat zij voor zijn ziel en voor Italië bad en dat zij slechts gehoorzaamde aan de wil van God. De stilte was oorverdovend. Op 15 mei 1943 stond Edwige Mussolini nogmaals met een brief op de stoep van haar broer. Doetje, dit is Gods laatste waarschuwing. Nog kunt u uw leven redden door alles over te laten aan de Heilige Vader. De enige weg naar ware vrede is de weg die hij wijst. Maar Mussolini luisterde niet. Italië ging verder met de oorlog en verloor. Toen de geallieerden in 1945 oprukten, probeerde de despoot, vermomd als Duits soldaat, met zijn minnares Clara Petacchi naar het neutrale Zwitserland te vluchten. Zijn vrouw Rachelle en hun kinderen thuis achterlatend. Op 27 april werd zijn auto bij het Comomeer echter de Italiaanse partizanen gedwongen te stoppen. Il Duce, wat zoveel als de leider betekent, werd direct herkend en gevangen genomen. De volgende dag werden Benito en Clara geëxecuteerd. Hun lichamen later die dag in Milaan aan het dak van een tankstation ondersteboven opgehangen. En hier eindigt dan ons levensverhaal van Benito Mussolini, maar begint dat van onze zalige van vandaag. Elena Aiello zag op 10 april 1895 in het ver zuiden van Italië gelegen stadje Montalto Ufugo als derde van 8 kinderen van Pasquale Aiello, een kleermaker, en zijn Teresina Paglia, het levenslicht. Ze wilde religieus worden, maar stelde dat op verzoek van haar vader uit tot na de grote oorlog die Europa in zijn greep hield. Nu ontfermde zij zich over de vluchtelingen en slachtoffers van die oorlog. Een van hen was vrijmetselaar Alessandro, die niets van de heilige sacramenten wilde weten. Ze probeerde hem over te halen, maar hij pakte in plaats daarvan een fles en gooide die naar haar, waardoor ze in een nek werd geraakt en hevig bloedde. Elena hield een doek tegen en zei hem dat zijn ziel in gevaar was en zij de kamer niet zou verlaten totdat hij een priester liet komen. Alessandro raakte daardoor zo ontroerd dat hij haar beloofde de sacramenten te ontvangen, als zij maar voor hem zou blijven zorgen. En dat deed ze. En dan nu, vanwege de korte tijd die ik heb, de kortste levensbeschrijving ooit. Zuster Elena Aiello ontving 28 jaar oud de kruiswonde. Zij stichtte de Minimumzusters van de Passie voor de opvang van weeskinderen en verlaten meisjes, voor hulpverlening aan ouderen en armen en zieken en om priesters in de parochie bij te staan. Op 19 juni 1961 keerde zuster Elena, 66 jaar oud, haar Scheppen terug. Maar we zijn nog niet klaar. Tijdens haar leven stond de religieuze in hoog aanzien bij paus Pius XII, die geregeld met haar correspondeerde. Niet alleen bij de paus stond ze hoog aangeschreven, maar ook in de hemel, die haar bestookte met visioenen. Wat gedacht van het volgende? De nacht was zwaar en stil. Ik knielde in mijn cel, mijn handen gevouwen, mijn hart gericht op de gekruisigde. Plotseling vulde een licht de kamer en uit dat licht trad een gestalte naar voren. Hij was groot, stralend, gehuld in een wapenuitrusting. Die leek te zijn gesmeed uit de sterren zelf. In zijn rechterhand hield hij een vlammend zwaard. In zijn linker een weegschaal, die glansde als goud. Het was de aartsengel Michael, de beschermer, de strijder van God. Zijn stem was als een storm die door de bergen rolt. Dochter, sprak hij, de strijd tussen licht en duisternis is heviger dan ooit. De wereld staat op de rand van een grote beproeving. De zonde van de mens heeft de beker van de goddelijke rechtvaardigheid doen overlopen. Ik zag de wereld gehuld in duisternis. De zeeën brulden, de aarde beefde. Steden vielen uiteen als zand. Overal zag ik verwarring, angst. En mensen die riepen zonder antwoord te krijgen. Michael hief zijn zwaard op. De machten van de duisternis, zei hij, hebben zich verzameld. Zij willen de wereld in chaos storten. Zij willen de kerk breken, de gelovigen verstrooien en de naam van God uit de harten wissen. Toen zag ik legers opstaan uit het oosten. Ik zag Rusland als een reus die ontwaakte, gedreven door een geest die niet van God was. Ik zag hoe het land zich voorbereidde op een aanval die Europa zou overspoelen. Michael sprak, de vijand zal onverwacht aanvallen. Italië zal zwaar lijden. Rome zal beven. De paus zal in groot gevaar zijn. Maar vrees niet, God zal niet toestaan dat zijn kerk wordt vernietigd. Zijn zwaard flitste. En ik zag hoe hij vocht tegen de schaduwen die zich als rook over de aarde verspreiden. Ik zag Rome, de eeuwige stad, onder een hemel van vuur. Ik zag vreemde troepen de stad binnendringen. Ik zag kerken ontwijd, altaren omvergeworpen, priesters vervolgd. Michael stond boven de stad, zijn vleugels uitgespreid als een schild. De vijand zal proberen het hart van de kerk te raken, zei hij. Maar de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Toen zag ik een strijd die niet van deze wereld was. Engelen en demonen botsten met elkaar. Het licht vocht tegen de duisternis, het zwaard tegen de schaduw. Michael riep, bid, bekeer u, want de strijd is begonnen. Maar wie trouw blijft aan God, zal niet verloren gaan. Plots brak een licht door de duisternis, een licht dat sterker was dan vuur, sterker dan oorlog, sterker dan de nacht. De duisternis week, de aarde werd stil, de hemel opende zich. Michael sprak, na de loutering komt de vrede. De wereld zal worden vernieuwd. Rusland zal zich bekeren. De kerk zal herleven. En God zal regeren in de harten van de mensen. Het licht trok zich terug en ik bleef achter, klein en zwak. Mijn zuster Ayello kreeg ook visioenen van onze hemelse moeder. Wat gedacht van dat van 1954? Ze sprak, ze vertelt, alles om me heen was stil. In mijn hart voelde ik een onrust die ik niet kon verklaren. Terwijl ik bad, werd de kamer gevuld met een licht dat niet van deze wereld was. En in dat licht verscheen de moeder van Zwarte met de ogen vol tranen. Als de mens niet terugkeert naar God, zal de wereld getroffen worden door een nog gruwelijke oorlog. Kerken zullen worden vernietigd en de heilige Eucharistie ontwijd. Dan zal een vuur van de hemel op de aarde neerkomen, nog nooit eerder gezien. En het visioen van 1960. Het uur van Gods gerechtigheid is nabij. Het zal verschrikkelijk zijn. De aarde zal gegezeld worden door epidemieën, aardbevingen, stormen, wilde rivieren en woeste zeeën die dood en verderf brengen. Een jaar later, in 1961, ziet zij hoe Russische soldaten het Vaticaan binnendringen. De paus is alleen, hij bidt. Ze slaan hem tegen de grond, binden hem vast. O God, zij trappen hem. Onze lieve vrouw komt dichterbij, waarop de mannen dood neervallen. Maria helpt de paus overeind, legt haar mantel om hem en zegt, wees niet bang. Dan zegt zij, Satan raast over deze aarde. Heb berouw en keer terug tot God. Verspreid de devotie tot mijn onbevlekt hart, zodat vele zielen nog kunnen worden gered. Zondaars zich bekeren. Voor wie gelooft, vrees niet, want ik zal jullie bijstaan met mijn moederlijke bescherming. Zij die afslaan op mijn waarschuwingen en de rooskrans bidden, zullen gered worden. Door mijn onbevlekt hart zal het licht de duisternis overwinnen, zal de wereld weer rust en vrede kennen. Luisteraar, tot zover ons verhaal van de Italiaanse die in 2011 door Paus Benedict XVI zalig werd verklaard. Zalig Elena Emilia Ayello, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Van harte welkom in het programma Kerk in Nood. En ik mag wederom verwelkomen Dennis Peters.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoi. Dennis, jij hebt voor deze keer eigenlijk rondom één land echt een aantal berichten en nieuws dus bij elkaar gezocht. Omdat het belangrijk is om daarbij stil te staan.
1: Ja. Ja, en het is wel een land waar we het heel vaak over hebben, dat moet ik wel zeggen. Maar het is ook wel echt nieuws in die zin.
0: Ja.
1: Dus er waren allemaal nieuwsberichten die ik de afgelopen 1,5-2 weken ongeveer binnen heb gekregen. En het gaat over Nigeria, om maar meteen te verklappen.
0: Ja,
1: we hebben het vaak over Nigeria. Hè? En er gebeurt gewoon heel veel. Het is het land waar waarschijnlijk ook de meeste christenen worden gedood in totaal. Daarbij wil ik meteen zeggen, er worden ook heel veel moslims vermoord. We hebben het vaak over die Fulani herders. We hebben het over Boko Haram, de terreurorganisatie die erachter zit. Er zijn heel veel criminelen actief die ook gewoon los geld vragen. En eigenlijk kwam deze week van alles samen waarvan ik echt dacht van oké, dit is wel goed om eens een keer toch te laten zien. Met name ook omdat we natuurlijk eerder zo'n hele discussie hebben gehad toen president Trump in Nigeria ging bombarderen. Met het idee van, ik moet vervolgde christenen daar helpen. Ook deels om de regering daar heel erg onder druk te zetten. En toen werd ontkend dat christenen specifiek slachtoffer waren. En dat ging mij toch echt veel te ver. Mm-hmm. Dat was de Nederlandse media, NPO, die dat deed. En er werden studies bij aangehaald die eigenlijk helemaal niet meten of het religieuze aspect echt meespeelt. In ieder geval niet op structurele basis.
0: Nee.
1: En nu dan, dan zitten we al maanden later, een half jaar later ongeveer. Zie je dat allerlei informatie binnenkomt. En ik dacht van, het is wel goed om dat een keer op een rijtje te zetten.
0: Ja, ja. En dat gaat dus inderdaad eigenlijk om beide kanten. Hè? Maar dat ga jij nu uitleggen. Van dat je wel degelijk ziet dat die aanvallen op christenen plaats hebben gevonden en vinden. Maar dat er gelukkig ook wel iets gebeurt.
1: Ja. Ja, het eerste begin ik met datgene waar nog niet zo heel veel in is ontwikkeld. Afgelopen zaterdag, 13 juni, is er een mis geweest vanwege de herdenking van 1 jaar Yelewata. Yelewata is een plaats waar vorig jaar wij ook aandacht aan hebben besteed. Waar echt een hele grote massaslachting is geweest onder vluchtelingen. Ik weet niet of je nog kunt herinneren.
0: Ja, wel een beetje, ja.
1: Het was, er zijn ongeveer 200 mensen, of ruim 200 mensen zijn daarbij omgekomen. Die lagen voor een groot deel binnen in een
0: terrein. Te slapen.
1: Ja, te slapen ook. Toen plotseling een hele motorbende als het ware binnenkwam vallen van extremisten. De deuren op slot hebben gedaan. Het huis en de huizen en de hallen waarin ze zich bevonden in brand hebben gestoken. En er zijn heel veel mensen om het leven gekomen. En degene die wel wisten te vluchten.
0: Die werden
1: neergestoken. Dat is echt een heel groot drama geweest. Ja. Wat je in de ergste films nog niet tegenkomt. En toen hebben we ook een interview met de lokale priester gehad. Die wij kenden omdat we hem al hadden gesteund bij de opvang van de vluchtelingen daar.
0: Dus ja, want het waren mensen die eigenlijk al
1: gevlucht waren.
0: Precies.
1: Vanuit de dorpen naar deze plek waarvan dus werd gezegd van ja, maar hier zul je wel veiliger zijn.
0: Ja.
1: Want je zit dichter bij de grote stad en aan een grote weg. Dus dan zullen de veiligheidstroepen ook makkelijker kunnen komen om je te beschermen. Nou, dit is het verhaal waar nog steeds geen gerechtigheid in is. En dat bleek ook een paar maanden later. Toen zijn er opnieuw mensen vermoord in dat gebied. Zijn vrouwen en kinderen massaal de straat opgegaan om gerechtigheid en bescherming, veiligheid te eisen.
0: Ja.
1: Dus dit is een verhaal wat dan speelt, wat heel recent was. Hè? En in de zin dat afgelopen zaterdag daar de herdenking is geweest. Bisschop Anakbe die erbij is geweest. De nuncius die ook een boodschap heeft ingesproken voor de mensen daarvan. We blijven werken aan gerechtigheid.
0: Ja.
1: En de bisschop die echt vraagt om bescherming dat de mensen kunnen terugkeren naar hun eigen huizen. Want let wel, dit zijn mensen die nog steeds niet in hun eigen huis zitten.
0: Nee, precies. Want waar ligt Yelewata ongeveer?
1: In de Middelbelt. De Middelbelt is dus het gebied waar het in dit geval wat meer richting de kant waar meer christenen zijn.
0: Ja.
1: Maar wel aanvallers binnenkomen en regelmatig aanslagen plegen.
0: Ja,
1: dus
0: ja, ja.
1: We hebben het ook soms over het noorden van Nigeria waar er meer moslims wonen. Maar dit is eigenlijk een gebied wel waar wat percentueel meer christenen wonen.
0: Ja, ja, maar dus daar
1: maar
0: ook
1: niet
0: veilig zijn.
1: Nee,
0: nee, nee.
1: En
0: precies.
1: Die mensen kunnen dus niet terug naar hun eigen huis. Kunnen dus ook niet hun eigen eten verzorgen en noem op. Dus dit is echt iets waarvan wij zeggen van we moeten blijven bidden voor gerechtigheid en ook veiligheid.
0: Ja.
1: Dat die mensen weer terug kunnen gaan naar hun eigen huis.
0: Ja. En in degene die dan nog steeds daar zijn als ontheemden, die steunt Kerk in Nood steunt hen. Dus met die tijdelijke opvang. Tenminste de kerk daar die dat dus verzorgt voor hen.
1: Ja, ja, vandaar dat wij de pastoor daar al kenden. En dus ook gechoqueerd waren toen we van hem echt alle details hoorden over het verhaal. Ik heb ook foto's gezien. Ja, dat laten wij niet zien in Nederland. Maar ja, dit is een van de grootste drama's geweest. Die heel dicht bij ons kwamen. Ja. Qua mensen die we ook kenden die daarbij waren.
0: Ja, ja. En dan ook te bedenken, alle begrafenissen die er geweest zijn natuurlijk toen. En wat een verdriet draag je dan met je mee, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: En helaas, het gebeurt op meer plekken, hè? Nigeria, we hebben het er vaak over. Maar je zei ook van, ja, er gebeurt gelukkig toch wel iets. Ja.
1: Ja, ja, het andere grote bloedbad. Hè, dan hebben we het echt weer opnieuw over een bloedbad. Is de Pinksteraanslagen werden ze genoemd in Owo.
0: Ja.
1: Omdat het met de mis, gewoon de Augustiviering op Pinksterdag, Pinksterzondag was. Daar zijn nu 4 schutters voor veroordeeld. En we zitten dus 4 jaar later.
0: Ja.
1: Ruim. En ik moet zeggen, ik ben daar heel positief over, heel hoopvol over. Want heel vaak hebben we gezien dat er niemand überhaupt wordt opgepakt.
0: Nee.
1: En dat er nu en mensen zijn gevonden, daders, maar ook nog beschuldigd zijn en schuldig bevonden zijn, is gerechtdoening.
0: Mm-hmm.
1: En dat hebben we niet heel veel gezien de afgelopen jaren. Dus daar is een hele positieve ontwikkeling in die zin. En dat is dan toch laat. 4 jaar later. Mm-hmm. Ik bedoel, in Nederland gaat het meestal iets sneller dan dit. Maar het feit dat ze überhaupt mensen hebben gevonden en dat die veroordeeld zijn, is natuurlijk wel een hele positieve ontwikkeling.
0: Ja, ja, en dat is dan, wat mag je dan toch zien als een aanzet tot een verandering, zeg maar.
1: Ja. Even ook hierbij, vorig jaar heeft onze Britse collega's van Kerk en Nood, die hebben in Groot-Brittannië een nieuwe prijs uitgereikt. De Courage of Faith, de Moed om te Geloven Award.
0: Dat klopt.
1: En die is toen gegaan naar een van de personen die dit drama heeft overleefd in Owo. Een vrouw was dat, die ook nog steeds bidt en heeft gezegd van ja, ik vergeef de daders.
0: Ja.
1: En dit artikel heb ik daar zelf geen aandacht aan besteed. Oh ja, toch wel. Ja, aan het einde. Ik zie bij je op het scherm staan hier.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus Margaret Atta was dat inderdaad. En die heeft die aanslag overleefd en beide benen verloren en een oog. Maar ja, ze predikt nog steeds vergeving.
0: Dus
1: ook om te laten zien van ook zelfs als er geen gerechtigheid is bij dit soort aanslagen, hoe God toch werkt door de mensen zelf en hun hoop geeft. En oproep tot vergeving. En dat is natuurlijk iets wat heel erg moeilijk is.
0: Heel moeilijk is, maar ook heel nodig. Ja. Want anders, dan kom je natuurlijk uiteindelijk ook nergens. Maar wel heel moeilijk voor de mensen daar natuurlijk. Ja, hè?
1: Ook een klein zijpaadje, maar toch wel om dat te laten zien, om te illustreren. De bisschoppen in Nigeria hebben zich heel hard gemaakt voor een generaal pardon voor terroristen die in de cel zaten op een gegeven ogenblik. En dan zou je zeggen, maar dat is wel heel vreemd. Maar waar het om ging was dat de overheid echt bezig was om mensen ter dood te veroordelen. Om hen zulke lange gevangenisstraffen op te leggen. Dat de bisschoppen zeiden, als dit nu gebeurt, dan weet je heel zeker dat de volgende generatie nog meer verbolgen zal zijn. En dat er nog meer geweld zou komen.
0: Ja.
1: Vanuit hun kinderen die nooit hun vader hebben meegemaakt of kwijt zijn geraakt. Of
0: ja.
1: Niet zomaar vrijlaten natuurlijk.
0: Nee.
1: Ze zijn ook niet naïef in die zin. Maar het is wel wijsheid om te zien van ja, dit is een spiraal die je moet doorbreken.
0: Ja.
1: En hoe je dat goed doet in overleg met onderscheiding, met deradicalisatieprogramma's, dat doen we in Nederland ook.
0: Ja.
1: We hebben hier ook programma's voor deradicalisering. Je kunt niet blijven straffen alleen en denken dat daarmee een probleem wordt opgelost.
0: Nee. En de kerk zal, hè, zoals je het voorbeeld gaf van die vrouw die dan ook die award heeft gewonnen. De kerk zal natuurlijk altijd vanuit de barmhartigheid en de liefde toch willen. Het zal niet altijd ook daar niet makkelijk zijn, maar toch willen handelen en spreken.
1: Ja.
0: Nog een bericht inderdaad over Nigeria, waar toch ook die gerechtigheid, wat jij zei, hoopvol. Mm-hmm. Sprankjes van gerechtigheid komen dus wel.
1: Ja, want er zijn nu arrestaties gedaan en verdachten opgepakt voor de ontvoering van 265 leerlingen van een katholieke school.
0: Ja.
1: Dat gebeurde afgelopen november.
0: Ja.
1: Dus dan zijn we een half jaar verder ongeveer. En dan zijn er nu toch ook wel weer mensen opgepakt. Dus er gebeurt veel in Nigeria op het ogenblik. En ik moet zeggen, het is niet allemaal slecht.
0: Nee.
1: Die aanslagen en de ontvoeringen zelf zijn slecht. Maar als ik gewoon terugkijk, nu 11 jaar bij Kerkenoot, heb ik jaren gehad dat ik eigenlijk alleen maar deze berichten zag en vervolgens niks zag gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Dus er lijkt toch iets te gebeuren op het ogenblik als we het hebben over van ja, wat doet de overheid in dat geval?
0: Is het bekend, dat weet ik dan toch even niet meer. Nigeria, wat voor overheid hebben ze? Is dat iets wat nog lang hetzelfde blijft? Hoe?
1: De verkiezingen zijn volgens mij iets van 2 jaar geleden geweest ongeveer. Dus het is democratisch. Daar was toen wel iets over te doen in de zin van dat altijd een soort van gentleman's agreement is geweest. Dat als de president, degene die wordt verkozen tot president, als dat een christen is, dat hij dan een tweede man neemt die moslim is, ja, en andersom. Dat is, ja, afgelopen keer niet gebeurd. Maar het was wel iemand die getrouwd is met een katholiek, een moslim.
0: Ah.
1: En die wel heeft gezegd, ik ga hier echt werk van maken. En als dit het resultaat is, en ik kan het natuurlijk niet een hele directe link tussen hem leggen. En tussen wat er nu allemaal gebeurt. Maar ja, dan mogen we daar dankbaar voor zijn.
0: Ja.
1: Liever een moslim die zorgt voor gerechtigheid dan iemand die in naam christen is, maar
0: niks doet. Ja.
1: Er is scheiding van kerk en staat. Grotendeels in Nigeria.
0: Ja.
1: Ook al heb je in deelstaten wel de sharia soms. Dat is wel problematisch voor christenen
0: Noorden,
1: ook.
0: Ja.
1: Waarbij zij zich kunnen beroepen op het federale recht voor een groot deel. Dat ze zeggen van ja, maar dat geldt niet voor mij. Dus sommige dingen zijn wat dat betreft ook nog wel redelijk van elkaar te scheiden. Maar het is natuurlijk complex. Laat ik zeggen, in Nigeria is de juridische situatie van christenen niet het grootste probleem.
0: Nee, het zijn de bendes, die blijven nog altijd. Hè? Ik bedoel, dat is het nog altijd actief en zeer actief zijn.
1: Ja. Maar ja, veel van deze meisjes die ontvoerd waren zijn dus terug. Dus dat is heel positief. En dus nu de verdachten in ieder geval die ook gearresteerd zijn. Ja.
0: Daarbij dan toch nog weer een ander bericht. Ook Nigeria hoor, want je zei, alles bij elkaar ben je veel van die berichten tegengekomen.
1: Ja.
0: Over een dorp waar ook een heftige aanval is geweest, maar wat weer wordt opgebouwd.
1: Ja, ik ben daar geweest. Niet in het dorp zelf, maar in dat gebied. Kaduna is dat ietsje verder naar het noorden dan. Ook nog steeds wel officieel de Middelbelt, maar dan echt in een gebied waar moslims in de meerderheid zijn. En daar is ook een hele grote aanval geweest 2 jaar geleden. Tijdens de mis op dat moment ook. En die zijn aangevallen en er zijn ook allerlei huizen in brand gestoken op dat moment. En daar hebben we nu wel heel veel van de huizen kunnen herbouwen.
0: Ja.
1: En ook de kerk zelf. En ja, dat is toch wel heel erg positief als je dan ziet dat de mensen weer teruggaan op het ogenblik. Ook weer in de gelegenheid zijn om terug te gaan.
0: Ja.
1: Waar we het in het allereerste Jelle Watta over hadden dat ze dat niet konden.
0: Mm-hmm.
1: Kan dat hier gelukkig wel.
0: Ja.
1: Ja, en eigenlijk waarom ik het als nieuws meeneem. Hè, mensen kunnen het artikel natuurlijk gewoon op de website lezen in detail. Is dat ondanks het grote lijden dat op God werkt op de lange termijn.
0: Mm.
1: Dus we zien dat met al deze berichten van ja, we zijn in het begin natuurlijk echt de wanhoop nabij of ontdaan over wat is gebeurd. We voelen het onrecht. Maar God blijft wel met ons en met de mensen daar. En die mensen die willen daar graag blijven. En op een gegeven ogenblik kunnen ze dan ook terug. En dat is de hoop die we natuurlijk altijd mogen bewaren.
0: Ja.
1: En bij Kerkenhout kijken we altijd op de lange termijn. Van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen daar kunnen blijven als ze dat willen?
0: Mm-hmm.
1: Het is een vrije keuze natuurlijk. Maar we weten inmiddels wel van, ja, wat is daarvoor nodig? Is voor een deel ook gewoon geduld.
0: Ja.
1: En waar mensen verwachten, zoals ook Irak, dat ze nooit meer teruggaan naar de gebieden op de Nineveh-vlakte, is dat uiteindelijk voor een groot deel van de mensen wel gebeurd.
0: Ja. En dan is natuurlijk het gebed van de mensen die bij Kerk in Nood aangesloten zijn, maar ik bedoel dus gewoon bidden voor...
1: Ja, ik krijg soms te horen, ik ben lid van Kerkenhout.
0: Ja, precies.
1: Dus, zo voelen mensen dat ook.
0: Nee, maar goed, als je bidt voor al deze projecten, voor de intenties.
1: Ja.
0: En vooral ook, want dat zie je natuurlijk in al deze artikelen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe de bisschoppen, nou in dit geval ook de aartsbisschop. Ja, hoe die voor hun mensen staan en die hoop dan toch, ondanks al die moeilijkheden, woorden geven.
1: Ja.
0: Dat is echt heel bemoedigend natuurlijk.
1: Ja. En echt bijstaan op de momenten dat het echt het meest nodig is. Hè?
0: Ja. Dennis, ik ga jou vragen als we nog het laatste item willen behandelen om het heel snel te doen.
1: Nou ja, ik zei eerder al van sommige dingen komen dichterbij voor ons als kerk in nood. Hè. Soms heb je nieuws waar je iets verder van afstaat zelf. En nu is het een hele geliefde bisschop in Cuba overleden. En dat is heel bijzonder. Die man was ook de eerste van Afrikaanse komaf die in Cuba gewijd was als priester en later als bisschop. Die een hele weg is gegaan ook in geloof. Echt een man van gebed en van nabijheid van de mensen. En het is een hele moeilijke tijd. We hebben daar volgens mij
0: één of twee
1: afleveringen geleden ook aandacht aan besteed. Mensen zijn echt op het ogenblik in crisis in Cuba qua materiële zaken. Mm-hmm. Je kunt geen dokter vinden, je kunt geen medicijnen vinden, niks. En deze man die was er altijd voor zijn omgeving. Dus hij wordt wel echt gemist.
0: Ja,
1: dus ook graag gebed voor zijn bisdom. Guantanamo. Waar de mensen nu echt wel kijken van oké, wie gaat ons nu helpen?
0: Ja, ik snap het. Ja.
1: Dus zo'n bisschop kan heel belangrijk zijn.
0: Nou,
1: zeker
0: absoluut.
1: Zeker als het iemand is die vanuit de mensen komt en met hen is op de belangrijke momenten.
0: Ja, en dus ook aandacht voor zijn mensen kan vragen. We hebben het al opgenoemd, Dennis, het gebed wat zo belangrijk is. En ik wil jou dus nu aan het eind van dit programma vragen om dan met een gebed te eindigen. En dank ik jou weer voor jouw komst hier naar de studio.
1: Graag gedaan. Heilige God, u schenkt ons uw Zoon en het sacrament van de Heilige Eucharistie. Wij bidden u vandaag voor allen in het Midden-Oosten en Nigeria die lijden onder vervolging, voor christenen in het bijzonder. Geef dat steeds meer mensen de goede boodschap van Jezus Christus omarmen en dat wij, als broeders en zusters van elkaar, mogen groeien in liefde voor u, voor onze naasten en voor heel uw schepping. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Rémy Isaure, priester, martelaar tijdens vervolgingen in China door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. Het visioen over de herbouw van Jeruzalem. In de 8e maand van het 2e jaar van Darius werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berekja, de zoon van Iddo. Het luidde aldus: De Heer is zeer vertoornd geweest op uw vaderen. Zeg hun nu: Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Keer terug tot mij, zo luidt de Godspraak van de Heer van de legerscharen. Dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de legerscharen. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten deze oproep gericht hebben. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Keert u af van uw slechte handel en wandel. Maar zij luisterden niet en bekommerden zich niet om mij, zo luidt de Godspraak van de Heer. Waar zijn zij, uw vaderen? En de profeten, leven die eeuwig? Maar mijn woorden en beslissingen, waarmee ik de profeten, mijn dierbaren, belast had, hebben uw vaderen toch bereikt, en zij zijn tot inkeer gekomen en zij moesten bekennen: Wat de Heer van de legerscharen besloten had met ons te doen, overeenkomstig onze handel en wandel, dat heeft Hij ook met ons gedaan. Op de 24e dag van de 11e maand, de maand Shebat, in het 2e jaar van Darius, werd het woord van de Heer gericht tot de profeet Zacharia, de zoon van Berakjahu, de zoon van Iddo. Vannacht had ik een visioen. Ik zag een man op een rossig paard. Hij stond tussen de mirten in de diepte en achter hem kwamen rossige, helrode en witte paarden. Toen vroeg ik:

Wat betekent dit, mijn Heer? De engel die met mij sprak, zei tot mij, ik zal u laten zien wat dit betekent. En de man die tussen de mirten stond, antwoordde, dat zijn degenen die de Heer heeft uitgezonden om de aarde te doorkruisen. Toen antwoordde zij de engel van de Heer die tussen de mirten stond en zeide, wij hebben de aarde doorkruist. Heel de aarde is in volkomen rust. Toen nam de engel van de Heer het woord en zei, Heer van de legerscharen, hoe lang duurt het nog tot gij u ontfermt over Jeruzalem en de steden van Juda, waarop gij nu al 70 jaar lang vertorend zijt? Toen richtte de Heer vriendelijke en troostrijke woorden tot de engel die met mij sprak. En de engel zei tot mij, gij moet het volgende afkondigen. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Voor Jeruzalem en de Sion ben ik van hevige ijver vervuld. Maar ik ben zwaar vertorend op de heidense volken, die zo zelfverzekerd zijn geweest. Terwijl ik maar matig vertorend was, hebben zij wel meegeholpen, maar het te erg gemaakt. Daarom spreekt de Heer al dus. Ik keer naar Jeruzalem terug, vol ontferming. Daar zal mijn huis herbouwd worden. Zo luidt de Godspraak van de Heer van de legerscharen. Het meetsnoer wordt over Jeruzalem uitgespannen. En verder moet ge afkondigen. Dit zegt de Heer van de legerscharen. Voortaan zullen mijn steden weer overvloeien van goede dingen. En de Heer zal de Sion weer troosten. En hij zal Jeruzalem weer uitverkiezen. Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag 4 horens. Ik vroeg de engel die met mij sprak, wat hebben die te betekenen? Hij antwoordde mij, dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Daarop liet de Heer mij 4 smeden zien. Ik vroeg, wat komen die doen? Hij sprak, die horens hadden Juda zozeer verstrooid dat niemand zijn hoofd meer ophief. Nu zijn deze smeden gekomen om die horens schrik aan te jagen, om de volken neer te slaan die tegen Juda hun horens opstaken en het verstrooiden. Tweede lezing. Uit de onderrichtingen van de heilige Columbanus, abt van Luxeuil. Een onvergankelijk licht in de tempel van de eeuwige hoge priester. Hoe gezegend, hoe gelukkig zijn de dienaars die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden. Hoe gezegend is het te waken tot de komst van God, de schepper van het heelal, die alles vervult en alles te boven gaat. Moge hij ook mij, hoe gering ook, maar in elk geval zijn dienaar, uit de slaap van mijn loomheid wekken, en zo dat vuur van de goddelijke liefde in mij ontsteken, dat de vlam van zijn liefde alle sterren overstijgt, dat het verlangen naar zijn alles overtreffende liefde en het goddelijke vuur voor altijd in mij brandt. Had ik maar zulke verdiensten, dat mijn lamp 's nachts altijd in de tempel van de Heer blijft branden, en dat zij allen die het huis van mijn God betreden, verlicht. Heer, geef mij, zo vraag ik u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, mijn God, die liefde die nooit minder wordt, zodat mijn lamp altijd brandt en nooit gedoofd wordt. Mogen zij voor mij branden, mogen zij voor anderen stralen. Gij Christus, die onze liefdevolle verlosser zijt, wil onze lampen ontsteken, opdat zij voor eeuwig in uw tempel schijnen en van u, die zelf onvergankelijk licht zijt, onvergankelijk licht ontvangen, zodat onze duisternis verlicht en de duisternis van de wereld van ons verdreven wordt. Zo vraag ik u, Jezus, mijn Heer, dat gij uw licht rijkelijk aan mijn lamp geeft, opdat door dat licht het Allerheiligste zich aan mij openbaart, waar gij,

eeuwige hogepriester binnentreedt in de hallen van zo'n grote tempel. Moge ik u alleen maar daar zien en aanschouwen, en moge ik alleen maar daar naar u verlangen, moge ik dan, slechts u liefhebbend, u daar aanschouwen, en moge voor u mijn lamp voortdurend stralen en schijnen. Ik vraag u, toon u aan ons, wanneer wij bij u aankloppen, liefdevolle heiland, opdat wij door u te begrijpen, u alleen liefhebben, naar u verlangen, u alleen overwegen en aan u alleen denken, altijd, dag en nacht. Geef ons zoveel liefde als nodig is om u als God lief te hebben en te beminnen. Mogen heel ons innerlijk vervuld zijn van uw liefde. Mogen uw liefde ons hart en onze geest geheel doordringen, zodat wij buiten u, die eeuwig zijt, niets anders kunnen beminnen. Dan zal zo'n grote liefde in ons nooit geblust kunnen worden door de vele wateren van de hemel, de aarde en de zeeën. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen. Mogen dit in ons, ook al is het maar voor een gedeelte, vervuld worden door de gave van onze Heer Jezus Christus, aan wie alle eer in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom terug bij het programma De Club van Job. Met Pastoor Menno hier in de studio, een coole studio.
1: Bij het is hier zo cool, het is denk ik de hele dag zitten, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, van de moderne dingen. Airco.
1: Ja, airco, ja. Nee, dat hebben wij niet. Wij arme lieden thuis zit ik op een warm appartement. En de meeste luisteraars zullen ook wel een beetje warm zitten.
0: Ja, ik ook.
1: Maar ja, stil zijn. De regering zegt dat we niet mogen bewegen op onze leeftijd.
0: Niet bewegen?
1: Nee, hoezo? Alleen 's morgens en 's avonds mag je een beetje bewegen, maar voor de rest eigenlijk niet.
0: Binnen, oh ja, het is de hitteplan.
1: De hitte, ze zijn helemaal knettergek, maar ja, afijn.
0: Het is voor je eigen...
1: Ja, maar dat weten we toch zelf wel, of niet? Zijn wij zo achterlijk dat we niet weten? Dat wij met 80 jaar niet moeten gaan, moeten we gewoon al niet doen. Maar als het heet is, gaat het toch vanzelf niet rennen, of wel?
0: Sommige mensen zijn gek.
1: Sommige mensen zo gek? Op die leeftijd van mij, dan moeten ze toch de leeftijd der wijze hebben langzamerhand.
0: Ze voelen zich verplicht om een en ander de dingen te doen.
1: Om naar de sportschool te gaan ook. Ja, dat doen sommige mensen. Daar zijn ze niet goed wijs. Ja,
0: nee, sportschool.
1: Mensen zijn niet goed wijs. Maar in feite, doe maar.
0: Ja.
1: We gaan beginnen met dingen die ik op de app heb, die er al wat langer op staan volgens mij. Er zijn huwbare en onhuwbare. Onhuwbare moeten zich aan God wijden en zich dienstbaar stellen voor God. Staat er niet zoiets in de Bijbel? Ja, er staat in de Bijbel, Jezus heeft dus gezegd, er zijn onhuwbare die zo gemaakt zijn door de mensen. Je had in die tijd nog eunuchen. Dus ontmande mannen. Die ze vrouwen lieten beschermen. Hoe heet die dingen?
0: Harems
1: en zo.
0: Ja,
1: ja. Want dat was ongevaarlijk. Het Turkse sultan had nog een nuge tot 1920 toe, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus in de islam is dat heel lang blijven.
0: Ja, maar waar zijn die jongens die om hun stem te bewaren?
1: Juist. Dat is ook ooit gebeurd. Ja, dus
0: niet heel lang geleden. 100 jaar geleden bestonden ze nog. Iets meer dan 100. Het is
1: maar dat heeft nooit gemogen van de kerk, maar ze deden toch?
0: Ja, inderdaad. Dat dacht ik nooit aan. Maar inderdaad, dat mocht
1: nee,
0: sowieso
1: mocht
0: toen
1: niet.
0: Het is verminking.
1: Mag helemaal niet.
0: Maar toch mochten ze zingen in de kerk.
1: Ja, als je ze eenmaal hebt, dan moet je er maar gebruik van maken. Nooit niet. Ja, dat is toch.
0: Ja.
1: Die konden mooi zingen. Hoe heet het? Ja, die bleven een soort jonge stem houden.
0: Even kijken. Die jonge Castrati. Castrati heette ze.
1: Castrati, ja. Die waren gecastreerd.
0: Alleen ik heb zo'n documentaire gezien over. En blijkbaar is het niet goed. Die werden fysiek heel lang, maar zwak. Maar wel een mooie stem. Maar ook moreel en zo. Niet zo erg moreel. Het tast blijkbaar wel ook je hersenen en alles.
1: Natuurlijk tast het alles aan. Dat is ook zo.
0: En dan werden ze geen goede mensen.
1: Dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, ga maar eens een kat castreren. Die verandert ook van karakter, hoor.
0: Ja,
1: behoorlijk.
0: Soms. Ja.
1: Dus dat is bij mensen niet anders. Die hormonen...
0: Die zijn wel nuttig.
1: Die zijn van belang. Die hebben invloed op de hele mens. Maar daar hoeven wij het niet over
0: nee,
1: te
0: nee,
1: hebben.
0: Nee.
1: Dus die zegt Jezus, die zijn er. Maar er zijn ook mensen die zich onhuwbaar hebben gemaakt. Die dus zelf zeggen, wij trouwen niet. Er zijn er ook die het letterlijk gedaan hebben, zelfs in het christendom. Wie was toch weer Origenes of iemand door de kerk veroordeeld?
0: Origenes
1: dacht ik ook, die zichzelf gecastreerd heeft.
0: Ja.
1: Om
0: nog verhevender te leven, dacht hij.
1: Ja, dat mocht natuurlijk helemaal niet, maar dat deed hij. Dus Jezus bedoelt dat geestelijk onhuwbaar gemaakt hebben. Dus die celibatair willen leven, net als hij. Dat is niet voor iedereen, dat is een bepaalde roeping. Het celibaat is een bepaalde roeping. En die roeping is voor degene die het kloosterleven kiezen. Die dus de evangelische raden beleven in allerlei vormen. In eerste instantie waren er natuurlijk de woestijnvaders die in de woestijn trokken en daar gingen leven. Maar naar de hand ook in gemeenschappen enzovoort, allemaal zoals wij de kloosters kennen. Maar ook in de kerk is vanaf het begin eraan het priesterschap de neiging om daar celibataire mensen voor te kiezen. Of in ieder geval dat ze celibatair moesten leven, zou ze gewijd waren. Daar zijn al heel vroeg, want er wordt gezegd, ik heb al eens eerder gezegd, er wordt gemakkelijk gezegd dat celibaat pas in de middeleeuwen ingesteld is. Dat is helemaal niet waar. Het is er van het begin af aan. Je kunt het al meteen in de tijd van na de apostelen. apostelen hadden wel vrouwen, maar die gaan ook niet met een vrouw op stap. Dat is toch een zekere, ja, zal ik zeggen, dat wordt niet meer verteld. Ja. Of Paulus een vrouw had, weet ik niet. Maar
0: hij had wel een schoonmoeder.
1: Petrus had een schoonmoeder.
0: Petrus wel. Ja. Paulus, nee, want hij zei...
1: Maar je hebt toch nooit gehoord van Petrus dat zijn vrouw erbij was? Dat hoor, niet. Er wordt helemaal niet over gepraat.
0: Nee, nee, nee. Maar ook van Paulus, die zei... Ik zou liever dat iedereen zou blijven zoals ik, ongetrouwd. In zijn advies aan de weduwe en maagden en zo. Ja, ja. Maar het is alleen advies, mijn eigen advies, zei hij.
1: En het is een heel revolutionair advies, want bij de Joden...
0: Moest je trouwen. Het is een wet. Ja.
1: Maar dat gold wel eens een schande als je niet getrouwd is, als je geen kinderen had.
0: Ja.
1: Met name. Goed, dus... er zijn onhuwbaar, dus mensen die het celibaat aanvaarden in de kerk. En je ziet dan dat dat tegen de gewoonte van mensen is. Tegen het gewone leven. Antigewoon. En dan zie je ook het eerst dat daar tegen geageerd wordt. Tegen het celibaat. Als je dus ziet in de reformatie, de protestanten, die ageren tegen het celibaat. En die breken het celibaat. Zeggen Luther was natuurlijk een Augustijner monnik. Dus niet alleen priester, maar ook een monnik. Een
0: kloosterling.
1: Kloosterling, dus niet alleen vanwege het priester, maar ook door de gelofte gebonden aan de maagdelijkheid. En ook zijn latere vrouw was een non.
0: Ja.
1: Allebei het klooster verlaten en zijn getrouwd. Maar dat is tegen hun oorspronkelijke gelofte in. En ook tegen de verplichting vanuit de kerk in. Goed. Wat er verder staat. Mochten alle onhuwbaren zich ten dienste stellen aan maaikerken, zouden tegenwoordig priesters te veel hebben.
0: Nou,
1: onhuwbare, ik denk dat je dan een heel raar idee... Als je zegt, alle mensen die niet getrouwd zijn, tegenwoordig trouwt er niemand. Maar dat wil niet zeggen...
0: Er zijn mensen die trouwen, zeker.
1: Ik zucht even. Okay. Als ik niemand zeg, is dat een zekere overdrijving, maar niet erg.
0: Okay.
1: Want er trouwt bijna niemand. De meesten hokken bij elkaar... Of trouwen soms nog eens
0: zo
1: ooit heel lang.
0: Zo begint het, hè? Het begint met...
1: of
0: zoals
1: ze
0: zegt,
1: trouwen
0: hokken,
1: even en ze zijn weer uit elkaar enzovoorts allemaal. Dus het is allemaal een verloederde situatie. Bedoeld met onhuwbaar is dat mensen die een celibatair levensstijl... En de meeste mensen tegenwoordig leven niet celibatair. Die duiken te bed met een eerste de beste relatie ze hebben. Hè? Ik bedoel, je hoeft daar... de privé maar op na te lezen. Of hoe heet het? Televisieprogramma's zoals RTL Boulevard. Of weet
0: dat
1: ik wat
0: kijk allemaal. Ik nooit.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik zie het toevallig hoor.
0: Maar u weet wel waar het over gaat.
1: Ik weet het waar het over gaat. Dat moet je ook weten.
0: Ja.
1: En dat zijn al die verhalen. En dat doen ze allemaal heel gewoon over. Die heeft weer een nieuwe vriendin. En die heeft zijn vriendin aan de kant gedaan. En die heeft weer een liefdesbaby met die enzovoort. Nou, die zijn niet getrouwd. Maar die leven ook niet celibatair, dus ze zijn geen onhuwbaren, zoals het heet. Nou, fijn. Volgende vraag. De Karmelitessen en paters Karmelieten moeten meer en meer kloosters sluiten. De ongeschoeide bracht de grote heiligen voort. Dit jaar dubbel feest, Johannes van het Kruis. Het verschil tussen de wereld nu en de contemplatieve wereld in het Westen wordt te groot en groeit verder. Ik hoop dat priesters ooit inzien dat priester Menne het juist voorstelt. Nou, dat vind ik wel, maar ik snap het. Ik snap het verband tussen het een en ander niet, maar ik merk wel dat het een compliment is. Oh. Het is dus duidelijk dat de Karmelieten, maar die niet alleen, de meeste kloosterorders zijn van hun oorspronkelijke idealen afgeweken. En zijn, zoals Johannes Paulus in de tijd, verburgerlijkt. Hm. Die hebben zich aangepast aan de wereld. Kloosterorders lopen van oudsher in geestelijk gewaad rond. In een kloosterlijk gewaad. Dat hebben ze in de jaren 60 voor een groot stuk aan de kapstok gehangen. Want we moeten van de wereld. Ze moeten juist niet van de wereld zijn. Ik bedoel, ze zijn juist uit de wereld gegaan. In de wereld daar blijven leken. Dit is zo'n onzin, dat is werkelijk onzin. Maar ze geloven erin. Oh, ze kunnen er hele verhalen over maken. En dat ze. Ja, ze leven. Vroeger leefden ze in armoede.
0: Klopt.
1: Ze kregen niks. Ze moesten, als ze met de bus mee moesten, een kwartje vragen bij de overste. En nu krijgen ze zakgeld, behoorlijk waar ze iets mee kunnen doen. Ja, maar we hebben nou toch de geest van de armoede. Die hebben ze allemaal. Nee, die hebben ze niet. Sommigen, maar niet allemaal.
0: Ik loop soms door Den Bosch in het centrum en ik zie soms Franciscanen en Pij.
1: Die zijn weer in Pij. Tegenwoordig is het weer sommigen lopen in Pij. Ja. Ook de jonge Dominicanen lopen in Pij. Dus er is misschien wel een zekere verandering, laten we het hopen. Ik hoop dat ze de rest ook allemaal mee veranderen, niet alleen de Pij. Maar in het geheel, ik bedoel, ik heb Franciscanen gekend. En niet de minste onder de Franciscanen in de jaren 50 enzovoort. Die woonden in een duur boerderijtje.
0: Oh.
1: Met een juffrouw die voor hen het huishouden deed, denk ik. Ik weet het niet. En in een grote sportwagen.
0: Maar je mag niet oordelen.
1: Doe ik ook niet. Maar die sportwagen heb ik wel gezien. En die boerderij ook.
0: Zelf gekocht? Of hoe hebben ze dat...
1: Ja, hoe ze eraan kwamen, weet ik niet. Waren hoogleraren, dus die zullen wel genoeg...
0: Wel salaris.
1: Maar dan zou je toch, als je werkelijke volgeling van Franciscus bent... Dan leef je toch in een communiteit en in armoede. En dan geeft het geld aan het klooster wat het dan weer aan de armen geeft. Dan heb je de geest van Franciscus. Maar die hebben ze niet, of die hadden ze niet. Maar ze praten er wel over, hoor. Ja. Kunnen er boeken over volschrijven.
0: Maar het is bij de Franciscanen wel vreemd. Want ik zie soms pastoors, of in andere landen hier niet. Pastoors die eigenlijk Franciscaan zijn begonnen. En daar worden ze pastoor in een parochie. En dan gedragen ze zich als pastoor, niet als kloosterling. Ik zie dat in Roemenië wel.
1: Het gebeurt op heel veel plaatsen. En dat is het begin van het einde van het kloosterleven.
0: Oké. Okay.
1: Dat vind ik wel, hoor. Dat zie je trouwens bij de Norbertijnen ook.
0: Ja.
1: Die hebben ook altijd als het klooster ideaal gehad.
0: Parochiewerk is hun...
1: Nou, maar dan krijg je dus dat ergens een pastoor op een pastorie zit.
0: Ja.
1: En die krijg je met geen stok meer ooit de abdij in. Alleen als ze oud en ziek en zwak zijn, als ze verzorging nodig hebben, dan gaan ze terug. Maar van tevoren, zelfs als ze met pensioen gaan, gaan ze in een appartementje wonen.
0: Ja.
1: Ja, dan zeg je, waar is de geest?
0: Is er niet meer. Maar ja, als je je hele leven op je eentje op een pastorie hebt.
1: Dat kan zijn, maar dan moeten ze niet zo lang alleen zetten.
0: Ja, ja, ja.
1: Of af en toe naar de abdij terug laten komen. Nee, ik bedoel, mensen...
0: Ja.
1: Je kiest voor het gemeenschapsleven. Maar het eerste was... Want het gemeenschapsleven is niet zo makkelijk.
0: Nee.
1: Maar als je daarvoor kiest, moet je er wel doen. Ik vind het te gek voor woorden. Ja. Ik vind het echt... En ze kunnen mij een heel hoop verhalen vertellen. Maar het rechtvaardigen kunnen ze het niet. En zolang ze daarmee doorgaan... komen er geen nieuwe mensen.
0: Nee.
1: Huh? Dat is... Kijk, het godsvolk stemt met de voeten, zal ik maar zeggen. Dus die krijgen geen roepingen.
0: Nou, ik zie in Roemenië wel roepingen. Die hebben een eigen seminarie, de Franciscanen.
1: Ja, maar het kan best zijn dat ze daar nog een beetje de geest bewaard hebben.
0: Ja, ja, ja. Ik denk van wel.
1: En misschien is daar hier ook weer aan terugkomen. Ik zie hier iets... Ja, ik weet het niet, ik durf het niet te zeggen. Het kan zijn dat ze zich vernieuwen.
0: Ja.
1: He, wat de Dominicanen ook doen.
0: Ja.
1: Jonge Dominicanen, die leven een beetje los van de ouderen. Die mensen van mijn leeftijd zijn allemaal gek geworden in de jaren 60, zal ik maar zeggen. Die dragen geen abijt meer en noem maar op. No, die leven eigenlijk, als God in Frankrijk wil ik niet zeggen, maar in ieder geval. En die jongeren, die doen het wel weer op een andere manier. Die hebben in ieder geval weer... Of ze het strikt genoeg doen, weet ik niet. Of er goed leiding uit, weet ik niet.
0: Ja. Ik vind het wel
1: Het is best moeilijk om het weer te doen zoals het zou moeten doen.
0: Ja, ik ben er wel verstandig van de oudere paters die het wel toelaten. Die zeggen, ja, we hebben onze eigen dingen. Goed. En die jongeren die willen iets anders doen, prima. En dan helpen
1: ja,
0: we ze
1: ja,
0: wel.
1: Ja, ja, ja, ja, dat vind ik ook goed.
0: Ja.
1: Want dat zie je lang niet overal.
0: Nee, nee, nee.
1: Hè? En in de kerk als geheel zie je het helemaal niet. Als er nieuwe kloosterorders komen, die worden bijna allemaal onderdrukt op een of andere manier.
0: Ja.
1: En door bisschoppen dwars gezeten en door de paus dwars gezeten. Hè? Omdat ze te radicaal weer zijn. Hè? Ik heb het al eens verteld, als de zusters in een klooster in België zitten, een nieuwe klooster, die aanbiddingszusters, die na 5 jaar eruit moeten. En dat dan de reden is dat de gevestigde nonnen in de provincie of in het bisdom zeggen: ja, zij beleven het toch, het klooster zijn het een andere spiritualiteit dan wij.
0: Dat klopt ook.
1: En dat zijn de bloemetjesjurken nonnen, zal ik maar zo eens noemen. Weet je wel, die helemaal verburgerlijk zijn. Ja. En die gaan dus brave nonnen afkatten. En die moeten weg. De bisschop luistert ernaar. Ja, dat is niet alleen daar, dat is op heel veel plaatsen zo. Dus het is uitzonderlijk als nieuwe initiatieven die wat radicaler zijn, als die geaccepteerd worden. Want meestal worden ze beschouwd als een aanklacht tegen het leven van degene die burgerlijk leven. Wij bedoelen het zo goed, we hebben het zo goed, wij zijn van de vernieuwing. Nee, ze zijn van de verslapping en van de verburgerlijking. Maar dat mag je niet zeggen, ik heb het altijd al gezegd. Hè? Oh, nou werd, waren ze zo kwaad. Ik zet stukjes op mijn website over verburgerlijkte nonnen en zo. Maar ze zijn nou bijna allemaal dood, hoor. Dus ze zijn uitverburgerlijkt. Goed. Het kenmerk van een sekte is dat het begint met te denken beter te zijn dan anderen, om uiteindelijk in een schisma te eindigen. Het werk van de duivel, verdeeldheid, kan men beoordelen aan de staart. Ja, nou ja. Dat is zeker waar. Een sekte denkt dat ze beter zijn. Maar het is niet helemaal duidelijk. Sekten zijn eigenlijk groeperingen die zich helemaal in zichzelf opsluiten. En overtuigd zijn van hun eigen gelijk, los van de grote stroom. Dus je kunt niet alles zomaar een sekte noemen. Bedoel, we hebben christelijke sektes. Zoals Jehovah's getuigen. Mm-hmm. Maar, dat zijn sektes. Die hebben een hele aparte dingen. De protestanten, die worden ook wel eens een secte genoemd, maar dat is geen secte eigenlijk.
0: Nee?
1: Nee, in een zeer ruime zin zouden we dat vanuit de katholieke kerk kunnen zeggen, maar dat is het niet. Nou, schisma is je als je een aparte kerk wilt opzetten en een aparte structuur buiten de katholieke kerk. En dus ongehoorzaam bent, maar ook iets opnieuw opzet en zegt: ik wil er niks mee te maken hebben. Net als Luther die de bandbul verbrandde en die gewoon niks meer wilde enzovoort, niks met de kerk te maken, dan is het niet een schisma, maar ook zelfs ketterij. Volgende vragen aan pastoor Menne. Heeft God ons nodig? Nee, God ons heeft ons niet nodig. Hij had helemaal de schepping niet hoeven te maken, dat heeft hij helemaal niet nodig. Hij doet dat uit liefde, zei hij. Uit liefde heeft hij mensen, de wereld en mensen geschapen, om zijn liefde te kunnen geven. Dat is het, maar hij heeft het helemaal niet nodig. God heeft niks nodig. Wraak oproepende psalmen, hoe ziet u deze? Nou, dat zijn psalmen waarin God opgeroepen wordt om de tegenstanders te straffen en lelijk te straffen. Mm-hmm. Zo'n psalm 137 of zoiets, geloof ik. Waarin God gebeden wordt, zal ik maar zeggen, dat de kinderen tegen de rotsen van de vijand tegen de rotsen worden doodgeslagen. Nou, dat is nogal heftig, zal ik maar zeggen. Dus die psalmen die liggen heel moeilijk in onze,
0: ja,
1: in onze westerse samen. Want wij zijn een beetje softig geworden, zal ik maar zeggen.
0: Komen ze wel in het privier?
1: Ja, ze laten ze er gewoon in, maar alleen in ons brevier, ja, het Nederlands, daar laten ze, die verzen laten ze eruit.
0: Ah, dus het Nederlands brevier is ietsje anders dan het officieel.
1: Ja, daar staat het waarschijnlijk tussen haakjes en dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Oké.
1: Dus ja, ze zijn wel allemaal een beetje voorzichtig met dat soort dingen. God moet gecensureerd worden, zeg ik eigenlijk wel. Dat is precies hetzelfde als hoe heet het, Filippens of is de feest? God moet, de man moet onderzalig zijn aan de vrouw.
0: Ja, dat wordt nog niet gelezen.
1: Omgekeerd dan. Ja. Vrouw moet
0: zie.
1: Dat wordt dus tussen haakjes gezet. Dan hoef je dan niet te lezen, want dat schokt die vrouwen allemaal. Dus ja, ik vind het zo'n onzin. Het is Bijbel of het is geen Bijbel. En dan is alles Bijbel. Hè? Er staat in andere woorden ook: de man onderdanig moet zijn, de vrouw. Er staat niet tussen haakjes.
0: Dat de man onderdanig kan zijn
1: en
0: vrouw
1: dat
0: ze
1: zijn leven moet geven voor zijn vrouw, is dat ook niet een zaakje.
0: Nee, nee. Nee, waarschijnlijk denken ze dat hier is meer uitleg nodig. Want als je het alleen maar zo zegt.
1: En dat is dus ook bij die wraakpsalmen is dat ook zo. Wij leven natuurlijk in een hele softe maatschappij. Je mag niks. Mensen mag niet straffen. Doodstraf moet afgeschaft. Alles in een normale maatschappij, in een groot gedeelte van de wereld, is dat totaal niet aan de orde. Het zou ook minder aan de orde zijn als wij zelf te maken hebben met oorlog. Als mensen ons binnenvallen, net als toen de Duitsers ons binnenvielen. En van alles deden wat niet deugde enzovoort. Nou, gingen de mensen dan bidden, God vergeef de Duitsers wat ze doen? Nee, er werd helemaal gezorgd dat ze verliezen. Zorg dat ze capituleren, nou die bommen op Dresden vallen enzovoorts allemaal. Dus men vond het niet erg dat die Duitsers gebombardeerd, want er moest vergelding komen voor al het onrecht wat ze hadden aangedaan. Dat is een normaal menselijk gedachte.
0: Maar is het christelijk? Vergelding verwachten?
1: Ik denk dat je, natuurlijk, in het Nieuwe Testament staat het ook. Denk in het boek Openbaring. Waar er staat, de zielen van de rechtvaardigen liggen onder het altaar. En die worden tot hun bloed gewroken wordt door uw God. Aan het eind der tijden zult u het bloed wreken van de martelaren. Dus dat staat ook in het Nieuwe Testament. Dus dat is niet zo apart. Alleen, wij zijn er een beetje allergisch voor geworden. Omdat we een beetje in een softe maatschappij leven.
0: Ja, maar zegt Jezus, als je moet je wang keren. Als je iemand je slaat, moet je...
1: Natuurlijk moet je dat doen. Je mag zelf niet die wraak uitoefenen, maar je kunt wel vragen, God wreek mij. Want aan wie is de wraak? Aan God is de wraak.
0: Dat zegt Paulus, dat klopt.
1: Ja, je mag het zelf niet doen.
0: Ja.
1: Goed. Dus die wraakroepende psalmen, die moet je met enige uitleg moet je die lezen. Ik vraag me wel eens af, je hoort steeds meer de romantiek over de Latijnse mis. Maar even serieus, je wilt toch niet het heilige evangelie en de schrift gewoon, je wilt die ook in de eigen taal horen. Eeuwenlang begrepen de kerkhangers die 6 dagen moesten werken, niet konden lezen en schrijven. Pas sinds 1910 de leerplicht, iets van de Latijnse mis. Hoe zou dat in de afgelopen weken, hoe zat dat daar? Nou, laat ik het heel duidelijk zeggen. De mensen bleven toen beter katholiek dan ze nou op katholiek bleven. Bovendien, op de zondagen werden de lezingen ook in de landstaal voorgelezen. Altijd. In mijn jeugd was het allemaal Latijn. Maar voor de preek werden de lezingen voorgelezen. Okay. Bovendien had al sinds de 19e eeuw, niet iedereen, maar ik had als kind al een missaal. Ja. Dus ik volgde alle teksten in het Latijn en in het Nederlands. Dus het is een verkeerd beeld dat niemand wist waar het over ging. Catechese was veel beter. Er werd namelijk zondags altijd, mensen gingen meestal 2 keer naar de kerk. Er werd ook catechismusonderricht gegeven in de kerk iedere zondag. Dus de mensen wisten meer dan ze nu weten over het geloof. Dus het is een beetje een raar verhaal, zeggen ze weten niks, het was allemaal Latijn. Het geloof werd beter bewaard in de tijd dat het Latijn werd dan het nu bewaard is. Toen het allemaal Nederlands is. Want Nederlands is blijkbaar niet de oplossing. Wilt u terug naar alles in het Latijn? Dat wil ik helemaal niet. Ik bedoel ook in de oude mis die ik af en toe doe. In de gelezen mis. Dan lezen we de lezingen in het Nederlands. Ja. Dat mag ook.
0: En de preek sowieso?
1: De preek is altijd in het Nederlands. Dat was ook altijd geweest. Nou, goed. Tweede Vaticaans Concilie is dat betreft toch een zegen? Nou ja, dat weet ik niet of het helemaal een zegen is. Er zitten bepaalde... Het concilie heeft wel gezegd inderdaad van de lezingen dat er volkstaal moest komen. Maar ze hebben alles in volkstaal. Ze hebben een heleboel dingen bijgemaakt die er niet waren. En ze worden tegen het concilie in. Of dat zo'n zegen is, is de vraag. Maar dat is een aparte onderwerp om over die liturgie te hebben. Wat er allemaal fout gegaan is. Je kunt het beste zeggen aan een vrucht, zult je ze kennen. Nou, de vruchten van Vaticaan II en van de liturgie zijn niet zo heel hoog. De kerken zijn meer dan ooit leeggelopen. Meer dan in de tijd dat het allemaal Latijn was. Nou zeg ik niet dat als het Latijn gebleven was, dat ze dan allemaal die kerken vol. Maar het zou misschien toch gescheeld hebben. Ook moeten we niet eens stoppen met die verhalen over katholieken en protestanten. Wij zijn met z'n allen toch volgelingen. Wat betreft mogen we toch blij zijn dat de reformatie goede dingen heeft gedaan en zo. Even kijken. Zoals de mis of de kerkdienst in de volkstaal. Er hebben protestantse theologen meegeholpen met het concilie, begreep ik. Nou. De protestanten hebben niks goeds gedaan. Laat ik dat heel duidelijk zeggen. De protestantse reformatie was een reactie tegen bepaalde misbruiken. Maar die misbruiken zijn op een verkeerde manier aangepakt. En ze hebben het kind met badwater weggegooid. Dus ze hebben het geloof veranderd. Het was geen mis meer in de val. De mis hebben ze afgeschaft. De sacramenten hebben ze bijna allemaal afgeschaft. En zeker wat de sacrament dat werkzaam meteen is, hebben ze allemaal afgeschaft. Dus nog sacramenten bewerken niks meer. Dat zijn alleen maar uiterlijke tekenen, verder niks meer. Maar, dus ze hebben het geloof veranderd.
0: Ja. Als je andersom denkt aan de contra-reformatie, dat was goed.
1: Juist. Maar de contra-reformatie is te laat op gang gekomen.
0: Ja.
1: Dat is met het concilie van Trente.
0: Ja.
1: Daar hebben we van alles aan te danken.
0: Ja.
1: Dat is de ware hervorming van de kerk.
0: Dus je kunt zeggen, ze hebben wel iets goeds gebracht in de kerk.
1: Ja, maar ja, ze hadden meteen moeten doen wat de contra-reformatie deed.
0: Ja.
1: Hè? Luther en Calvijn hebben het kind met badwater weggegooid. Ja. Die hebben natuurlijk bepaalde mistoestanden aangekaart die er zeker waren. Dat deden ook andere mensen. Ook Erasmus heeft dat gedaan, bijvoorbeeld Erasmus van Rotterdam. Maar Erasmus is wel katholiek gebleven. Die is niet meegegaan met Luther, hoor.
0: Nee.
1: Nou, zelfs Hendrik de VIII is niet meegegaan met Luther. Maar ja, toen zijn huwelijk niet heeft geraakt door de paus, toen zei we beginnen toch voor onszelf. En toen kregen toch de Lutheranen weer veel invloed in de kerk via de aartsbisschop, die Lutheraans was. Dus Anglikanen zijn ook omgegaan. Maar het leidt tot niks. Anglikaanse kerk is bezig te verdwijnen. Zeker sinds die mevrouw tot aartsbisschop hebben gekozen, zal ik maar zeggen. Mevrouw Molabi, of weet ik hoe ze heet.
0: Mulala,
1: oh ja, jij kunt het onthouden. Ik kan die naam allemaal niet onthouden. Nou, ik hoor de laatste dat er al 1000 katholiek, of Anglikaanse priesters katholiek geworden zijn.
0: Kan.
1: En ik dus kan ook katholiek priesters. Ja, dat is gewoon.
0: Ja.
1: Die zien niks meer in die Anglikaanse. Die hebben geen leer meer. Die hebben, je kunt er alles geloven wat je wilt. Je kunt nog wel mooie gewaden aantrekken, net als die la-la-la en de muts opzetten die op een mijter lijkt. Maar we weten allemaal dat het niks voorstelt.
0: Nee, in de geestelijke zin niet.
1: Niks. Goed. Hoe ging dat in de periode voor 1965, toen de mis volledig het terrein was? Kregen de kerkgangers mee. Die kregen het geloof mee. Die mensen waren diepgelovig. Tenminste, een groot gedeelte. Er zijn natuurlijk ook meelopers geweest, zijn er altijd geweest. Was dit niet een primitief geloof? Ik denk dat het geen primitief, dat het een dieper geloof was. Als je ziet dat mensen op tijd in de kerk kwamen en de gebeden voor de mis baden, dat als ze de communie gingen, naar de hand dankzegging deden, bleven bidden na de mis, dat zie je nou niet meer. Ze hebben de communie en ze zijn weg. Is dat een dieper geloof? Nee, maakte mij de kat wijs. Nee. Mensen hadden een veel dieper geloof dan nu, veelal. De goede niet ten aangesproken. Voor de gemiddelde arbeider was het leven een kleine hel, of niet? Ja, dat is weer iets anders. Nou, ik weet het niet, hoor.
0: Nou, als je leest die boeken over de arbeiders in de fabriek.
1: Heb je het over de 19e eeuw? Hè? Ja. We zijn dan al verder, hebben we nu over de jaren 60. Ik bedoel, ik heb dat meegemaakt als kind in de jaren 50. De boeren en de arbeiders hier in Brabant hadden geen welvaart, totaal niks. Maar al die arbeiders op die dorpen, die hadden allemaal een tuintje en die hadden allemaal iets.
0: Oh ja?
1: Dan leefde niemand armoede.
0: Maar ze hebben heel weinig vakantie en zo.
1: Ik heb nooit geen vakantie gehad als kind. Heb ik daarvan geleerd? Ik ben toch 81 geworden. Heb ik nooit geen vakantie gehad als kind. Ja. Dan moest thuis meehelpen. Alle kinderen die moesten thuis meehelpen. Dat is tegenwoordig eens kinderarbeid. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja, dat, ik wist niet dat of je moet weg. Ik moest weg. Ja, we hadden vakantie in de zin. Ik ging niet naar school. Dat was vakantie.
1: Ja.
0: Toen ik kende, ja, maar ik kom van een ander land.
1: Dat was bij ons ook. Maar, in mijn jeugd.
0: Maar verder had je van alles thuis te doen.
1: Wij moesten gewoon meehelpen. Het was net in augurken plukken, augurken wassen en weet ik wat allemaal, boontjes plukken. Nou, een hele dag werkten we. Dat was heel gewoon. Daar leerden we ook niks van. Tegenwoordig doen ze net, hoe was ze niet op vakantie zijn geweest? Dan zijn ze achtergestelde gezin. Dan moet er eigenlijk een hulpgroep komen om ze te helpen. Onzin. Echte onzin.
0: Ja. Maar ja, het is wel mooi als je kunt.
1: Tuurlijk. Ja. Ik ben er niet tegen, maar men overdrijft zo. En nou, als een kind niet mee kan, ik kijk als ze genoeg te eten hebben. Maar ik ben bang dat ze dan vaak de prioriteiten niet goed stellen. Ik hoorde iemand op televisie zeggen, ja, het is ofwel boodschappen kopen en niet uitgaan, of uitgaan en niet eten. Ja,
0: dat is uitgaan is overbodig.
1: Dat is overbodig. Tenminste, hebben wij altijd geleerd dat het overbodig was. Je moest de dingen doen die nodig waren.
0: Ja.
1: En dan probeerden ze nog een beetje te sparen. Want je wist nog niet, het kon slechter worden. Zo zijn wij opgevoed.
0: Ja.
1: Dingen die nodig... Ik weet wel, als wij mochten gaan fietsen ooit... dan kregen we een gulden of een riksdaal, ik weet niet wat, mee onderweg... Maar dat was niet om iets te kopen. Dat was voor als de band kapot ging van de fiets. Dat je die kon laten repareren. Of dat iets voor onvoorziene omstandigheden.
0: Ja.
1: Want voor de rest namen we spullen mee. Weet je wel, een limonade of brood. Weet ik. Dat werd niet gekocht. Dat was veel te duur. Dat mochten we niet. Of althans, dat deed je ook niet.
0: Ja, ja.
1: Ik ging met een kwartje naar de kermis. En kwam vaak met 20 cent terug. Want ik was eigenlijk te gierig om het uit te geven. Want je had bijna niks.
0: Ja, ja, ja. En dan waardeer je alles. Je
1: waardeert alles.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat heb ik meegemaakt.
0: Ja.
1: Het is in de jaren 60 ineens... die welvaart is enorm toegenomen. Hè, in een korte tijd. En dat is natuurlijk fijn. Maar dat is niet voor het geestelijk welzijn van de mensen geweest.
0: Nee.
1: Toen begonnen ook de huwelijken kapot te gaan. Enzovoorts, al die dingen. En de moraliteit ging teruglopen. Lieve Radio Maria, vraag aan de Club van Job. Kun je een scapulier of reliquie wassen? Of gaat de kracht en de bescherming dan verloren? Nee, je mag een scapulier gerust wassen. Een reliquie, ja, daar ligt er aan. Die kun je niet altijd wassen.
0: Ik zou niet wassen.
1: Nee. Maar een scapulier, wat je, als je, daarom hebben wij altijd, ik heb altijd een scapulier medaille gehad.
0: Ja.
1: Maar als je scapulier van die lapjes hebt, is het natuurlijk heel vies als je die eindeloos... op je lijf draagt. Dus die moet je wel wassen.
0: Maar klopt het wel dat je de medaille mag alleen dragen als om een of andere reden dat de echte niet
1: mag
0: kan
1: altijd
0: dragen? Nee?
1: Mag altijd.
0: Mag altijd, oké. Okay.
1: Ik heb nooit iets anders gedragen dan van kinds af aan. Bij ons werd scapulier opgelegd door de pastoor eerst middags in het lof na de eerste communie. En vanaf dat moment droegen wij altijd een scapulier medaille. Nooit geen echt scapulier. Want dat scapulier wat opgelegd werd, dat werd over de schouder gelegd. Dat was hetzelfde, dat bestoom je, dat werd erover, dat was symbolisch.
0: Oké. Okay. Oh ja, dus hetzelfde bij ieder kind?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dus het is van de nieuwe fratsen om een echte scapulier te dragen?
1: Nou ja, van de nieuwe fratsen, dat niet. Wij deden dat, bij ons was dat niet.
0: Ja.
1: Ook omdat iedereen wist dat die dingen waren heel vuil en werden vettig en weet ik wat. Klopt. Allemaal. Dus ja, die droeg men niet.
0: Ja, ja.
1: Want dan moest je ze wassen en dan moest je ze afdoen en zo. Die moest je opspelden. Want
0: en dan het gevaar dat je doodgaat zonder...
1: Bovendien scapuliermedailles. Ja, je weet dat daar kogels op afketsen en zo allemaal. Dus
0: kan.
1: Kan, ja.
0: Kan.
1: Dank voor advies en eerlijk antwoord. De dreiging met kerkstraf die de Piusbroederschap momenteel boven het hoofd hangt... is voor ons een drempel voor benadering. Wij willen trouw zijn aan de priesters die elke dag instaan voor onze heiliging. Dreiging met excommunicatie vinden we niet overeenkomen met de nu gangbare ecumene en barmhartigheid. Dit onrecht houdt ons als leken momenteel meer dan alle officiële vernieuwingen weg bij de officiële kerk. Ja, dit is een opvatting die meer mensen hebben. Ik bedoel, als je dus ziet... Ik sta ook positief, meer dan vroeger, ten aanzien van de Petersboodschap. En ten aanzien van de traditie, waar zij degene zijn die dat bewaakt hebben. Hè. We kunnen natuurlijk zeggen, nou, de Petersboodschap, maar die zijn ontstaan dankzij de Piers. Hè, als een proberen om Piers ongevaarlijk te maken, zal ik maar zeggen. Dus, nou ja, afijn. Er zijn heel veel mensen die hun heil vinden bij die Piers, bij de liturgie en bij de priesters en met de pastoraat. Dat de kerk daar niet herkent, vind ik erg schandalig. Terwijl ze anderzijds een heleboel verschrikkelijke mensen in de kerk, zeg maar een groot getal van de Duitse bisschoppen, om nou maar eens te noemen, de hand boven het hoofd houden. En bisschoppen die verbieden om het gebed tot de heilige Michael te bidden en zo, die houden ze wel de hand boven het hoofd. Het is verschrikkelijk. Hier sluit een vraag bij aan die ik hier heb gezien. Op YouTube zag ik een actuele en zeer recente reportage over de priesteropleiding van Pius X. Becoming a Priest, Produce Traditio. Ongeveer een uur en 15 minuten. Graag uw reactie. Je hebt hem ook gezien,
0: ja,
1: hè,
0: ik
1: die
0: heb
1: film.
0: Het ook gezien.
1: We hebben veel mensen gezien. Ik geloof dat er meer dan miljoen
0: meer zijn. Meer dan miljoen. Het is echt...
1: Dus een film over de priesteropleiding. Ik kan hem aanraden te kijken. Het is een Nederlandse ondertitel.
0: Ja, je kunt wel, het is, je moet ervoor kiezen. Dan ga je naar instellingen, dan ga je op YouTube.
1: Bij mij was je er vanzelf.
0: Vanzelf.
1: Dus Becoming a Priest, Traditio. Als je daar zoekt, dan vind je een, ja, dit is gewoon een ontroerend mooie film. Over seminaristen die dus in de weg naar het priesterschap geïnterviewd worden. Je ziet het geheel van het seminarieleven. Je ziet uiteindelijk de wijding enzovoorts. En dus het belang van de traditie. En er is ondertussen ook een tweede deel uitgekomen.
0: Heeft u die ook al gezien?
1: Die heb ik ook al gezien. Die gaat over het missiewerk van de... En dan krijg je zelf... Dan springen ze over van Afrika naar Azië, naar Zuid-Amerika. Ja. En overal waar die paters, soms op paard en weet ik wat ze allemaal doen. En in kleine huizen en dingen overal de mis vieren. En mensen en groepen verzamelen die katholiek zijn. En de traditie. Dus je hoort ook Afrikanen die Gregoriaans zingen, dat gaat ook.
0: Jazeker, zeker. En dan zie je wel, dan komt er een pater en dan beginnen ze met een dansje. Ze ontmoeten hem met een dansje, ik denk in Thailand of zo. En dan komt de pater aankomen voor de mis, maar eerst komen wat meisjes, dan beginnen ze een dansje. Maar niet tijdens de mis.
1: Nee, natuurlijk
0: niet.
1: Het
0: is voor de mis even een dansje doen. Nou, dat is er nog steeds. Dus.
1: Ja. Dan een vraag hier. Welke fundamentele punten van de geloofsleer worden door de Piersbroederschap ontkend? Leo de XIV heeft dat gezegd. Geen enkel.
0: Nou...
1: Geen enkel!
0: Ecumene.
1: Is dat een geloofspunt van de kerk?
0: Ik durf niet meer te zeggen. Het is wel een document van het Tweede Vaticaans Concilie.
1: Vaticaans Concilie heeft daar iets over gezegd. Maar, dus
0: maar is dat geen geloofspunt dan... Zegt u?
1: Die uitspraken over de ecumene van Vaticaan II staan in volledige tegenstelling met heel de geschiedenis van de kerk. En met heel de dogmatische geschiedenis, alle concilies. Nou, kun je dan zeggen, nou, Vaticaan II is ineens veel belangrijker dan heel de geschiedenis? Dat kun je niet zeggen. Je kunt natuurlijk zeggen... dat is dan een disciplinair iets dat we... meer om mogen gaan met protestanten. Dat we vriendelijk moeten zijn. Ja. In het verleden, volgens de oude codex, mocht je niet aan eredienst van protestanten deelnemen. Mm-hmm. En als je daar moest vanwege een uitvaart, dan moet je die heel passief doen. Je mocht niet meezingen, niet meebidden enzovoort.
0: Geen stola dragen, zoals priester.
1: Stola dragen, als priester mocht je er helemaal niet bij zijn. Kijk, je kon natuurlijk als de buurman stierf en je moest naar de uitvaart, dan mocht dat wel. Okay. Maar je mocht totaal niks, ook leken, je mocht er niet mee zingen, niet mee bidden enzovoort. Ja. Ja. Want dan zou je de schijn hebben dat je het ermee eens was.
0: Ja, dat ken ik wel, ja.
1: Wat zegt Pius X? Wij zijn te ver gegaan erin. Je ziet nu dat, dat zie je dan het duidelijkste aan paus Franciscus trouwens. Die zei tegen protestanten, blijf maar protestant. Als je katholiek wilde worden, want dat is net zo'n goed geloof. Nou, daarmee zie je dus wat die uitspraken, dat heeft de Vaticaanse Concilie niet gezegd, maar wat daartoe geleid heeft. die uitspraken van het concilie. Namelijk, en dat geldt voor de missie ook, het missiewerk is opgehouden ongeveer na Vaticanum II. In Zuid-Amerika is het alleen nog maar sociaal. He, in die politieke toestanden allemaal. Waardoor de mensen eigenlijk allemaal weglopen uit de katholieke kerk en protestant worden. Evangelisch, omdat het nog over Jezus gaat. En de katholieke kerk grotendeel niet meer. Een heleboel bisschoppen niet meer. En sommige kloosterorden zijn alleen maar voor sociale rechtvaardigheid en verder nergens. Die bevrijdingstheologie is daar doorgedrongen. Dus je ziet dat Vaticanum II wel niet als zodanig gezegd heeft, maar enorm dit soort rare dingen bevorderd heeft. He, dat de missie stilvalt na Vaticanum II. He, terwijl van tevoren de kerk heel missionair was. Nou roepen wij over de missionaire progie, maar meestal is die progie helemaal niet missionair. Want je moet zo lief zijn voor iedereen dat je niet missionair durft te zijn.
0: Ja, zure mensen kunnen ook sowieso.
1: Nee, maar zuur, je hoeft niet zuur te zijn. Ik ben ook blij. Ik ben blijmoedig bij het leven af.
0: Meestal maar, wel.
1: Ja. Maar ik zeg wel, dat protestantisme, dat je daar niet in moet blijven zitten. Word toch katholiek, zeg ik dan. Hè? Als je verstand hebt, word je katholiek. Dat mag je nog niet zeggen. Maar ik zeg het wel.
0: Van wie mag je dat niet zeggen?
1: Van de medekatholiek. Oh, dat kun je toch niet zeggen? Oh nee. Vriendelijk zijn. Protestant is ook een goed geloof, hoor. Ja. Ja, maar ik zeg de protestanten. Ik zeg, die zijn natuurlijk heel oprecht enzovoorts allemaal. Dus ik keur die protestanten niet af. Maar het protestante geloof, ik weet trouwens niet wat dat is.
0: Maar ik zou zeggen, van de kerk mag je nog steeds dat zeggen. Ik vermoed, als je de paus zou vragen, moet de protestanten katholiek worden? De paus zou zeggen, jazeker.
1: Franciscus zei
0: nee,
1: niet.
0: Nee, niet Franciscus, Leo.
1: Dan zal hij zeggen, mijn grote voorganger die zei dat en dat. Nou, en dan
0: nee,
1: komt het. Nee, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet.
0: Ik heb mijn vertrouwen in hem.
1: Nou, hij heeft dus hier dus gezegd dat Pius X, dat hij dus de dingen over de ecumene en over de dingen, Nostra Aetate, want dat is voornamelijk zoals afwijzen.
0: Ja, hij zei niet welke. Het was een vraag. Het was een vraag zo gesteld. En hij zei, we zijn in bepaalde dingen niet mee eens. Onder andere ook om de bepaalde punten van het Tweede Vaticaans Concilie.
1: Ja, maar er hoeft niemand het mee eens te zijn met het Vaticaans Concilie.
0: Dat klopt. Maar het is ook zo, om de waarheid te vertellen. Het Vaticaan heeft er wel aangeboden, gaan we praten met elkaar. Om te kijken welk het minimum wat er is wat geaccepteerd moet worden. Zodat toch wel. En Justin zei, eigenlijk willen we het niet. Het is al
1: dat
0: genoeg gepraat.
1: Dat weet ik niet. Ik heb het allemaal niet zo precies gevolgd. Dus ik kan daar niet weer spreken. Misschien heb je gelijk. Ik denk het niet. Maar
0: wanneer heb ik gelijk?
1: Maar misschien heb je gelijk.
0: Ik heb het wel goed gevolgd. Ja. Nou ja, goed.
1: Nou ja, fijn. Ik vind dat er in ieder geval gepraat moet worden. Maar Pius X zegt, we houden vast aan de traditie. En volgens mij mag dat. Zelfs als de kerk bepaalde dingen gaat veranderen, kan ze niet dwingen om mensen mee te gaan als het altijd zo beleefd is.
0: Ja.
1: Dus ja, als ze bij de Pius X zijn, ik zeg nou maar iets, als ze daarvoor het koningschap zijn in de plaats van de republiek of de democratie.
0: Ja.
1: Dan moeten ze daar mogen. Dat is niet mijn standpunt, maar dan moeten ze daar mogen.
0: Maar als je aanslagen gaan.
1: Maar daar gaat het toch niet over?
0: Nee.
1: Nee, Pius X zijn vreedzame mensen.
0: En als er een groepering zegt, we zijn voor de republiek, dus we gaan onze presidenten verkiezingen doen voor president.
1: Nee, maar het is toch helemaal niet aan de orde?
0: Nee.
1: Als ik zie dus bijvoorbeeld sympathie onder sommige in Frankrijk rechtse figuren die ook vaak katholiek zijn.
0: Ja.
1: En vaak ook traditioneel katholiek zijn. Dan is er een grote sympathie voor het koningschap. Je zult dus in een abdij van Le Barou, in die grote abdijwinkel, waar enorm veel boeken staan, daar is een aparte afdeling over het Franse koningschap. Dus ja, dat mag voor
0: dat
1: mij.
0: Dat mag voor mij ook.
1: Kijk, als hier katholieken zijn, die zeggen we moeten ijveren voor de zaligverklaring van Balthasar Gerards.
0: Wie is dat?
1: Weet je dat? Weet je niet. Je hebt geen Nederlandse geschiedenis gehad. Dat leerden wij vroeger. Je weet wie de vader des vaderlands is?
0: Die ruiter, Michael, nee. geweten.
1: Dan zie je dus jij je buitenlandse
0: bent. Nee, dat heb ik niet geleerd.
1: De kinderen tegenwoordig weten ook niks meer. Maar wij leerden dus Willem van Oranje. Willem de Zwijger.
0: Willem van Oranje
1: was de vader
0: des
1: vaderlands.
0: Oké, ja, die ken ik.
1: En die had dus... Die was protestant geboren. Nou, die werd omwille van de gunst van Karel de Vijfde... werd hij aan het hof weer katholiek. En naderhand, toen het weer gunstiger was... om de opstand te preken tegen de koning van Spanje... werd hij weer protestant. Maar hij vond het allemaal niet zo belangrijk, denk ik. En Willem van Oranje kwam dus in opstand... tegen de rechtmatige vorst, de koning van Spanje... waarvan hij de stadhouder was hier in deze gewesten. Bovendien nam hij daar ook nog het protestante geloof aan. Dus het werd tegelijkertijd een geloofskwestie. Wat heeft toen de koning van Spanje gedaan? Die heeft op het hoofd van de opstand heeft hij een geld gezet. Mm-hmm. Dus, en vogelvrij verklaard.
0: Ja.
1: Wat een normaal gebeuren was in die tijd. Je werd vogelvrij verklaard en iedereen kon je doodschieten, want je was een misdadiger. En Willem van Oranje was dus een misdadiger. En toen is hij door Balthasar Gerards, een brave katholiek, is hij in Delft doodgeschoten.
0: Oh.
1: En toen zijn er vanuit katholieke kring, zijn er wel mensen geweest, die zeiden die Balthasar Gerards, die moeten we zalig verklaren, want die heeft een protestant die de katholieke geloof onderdrukte en meende, heeft hij doodgemaakt. Nou, ja. ik ben daar niet voor.
0: Is goed. Wat hij zei in het begin, wraak is aan God, niet aan ons.
1: Juist, ik ben daar dus ook niet voor. Ja. Nou, dit is trouwens geen

0: Moet even, dit is natuurlijk het rechtssysteem zoals het werkte. Ja. He, als Bolle Jos, als die vogel vrij wordt gevraagd, mag je hem tegenwoordig niet doodschieten. Maar dan kun je hem wel aanhouden overal. Dat wordt niet aangeraden. Maar betekent dat als ik Bolle Jos aanhoud, dat ik dan wraak? Nee, dan zoek ik gerechtigheid. Dus dat, wij zijn al tegenwoordig niet meer van doodschieten. Maar in die tijd was dat vrij gewoon. Ja, dus nou zal ik weer allerlei mensen over me heen krijgen van die tere zielen. Maar ja, fijn. Dus ik ben, als er mensen zijn in de katholieke kerk die ervoor pleiten om Balthasar Gerards zalig te verklaren, dan zal ik me daar niet mee aansluiten, maar dan mag dat wel bestaan.
1: Ja, dat is denk ik helemaal, iedereen is mee eens. Voor de vrijheid, we zijn voor de vrijheid.
0: Ja.
1: Alleen als die mensen dan wel het verder zouden brengen, dat moet en dan gaan we...
0: Maar dat is toch bij geen enkele heilige... Ja,
1: dan zal de staat wel ingrijpen, want de staat heeft recht om zichzelf te verdedigen.
0: Dus moet de staat zich verdedigen? Waarom?
1: Als de koning zal, die zegt, ja, ik wil graag koning blijven. En dat andere mensen die denken dat een republiek moet komen, die moeten weg. Want ik wil koning blijven. En dat...
0: Ja, maar daar gaat het nou toch niet over? Of wel, ik begrijp
1: een beetje
0: het
1: wel. Nou wel, want ik
0: begrijp het even.
1: Over de zaligverklaring, zeg maar, iemand gaat met de paus en zegt, paus, deze man moet zaligverklaard worden. Doet u dat niet? Dan gaat u, nou weet ik veel, ik ga.
0: Ja, maar zo werkt dat niet.
1: Nee.
0: Dus nee, ik bedoel, dit is ook natuurlijk helemaal niet aan de orde, maar ja, fijn.
1: Nee.
0: Maar we moeten doorgaan.
1: Ja, we hebben nog 10 minuten. Goh, alleen maar 10 minuten, oké.
0: Ik heb nog een heel lang stuk, maar daar heb ik waarschijnlijk geen tijd voor om het voor. Ik zal de andere dingen nemen, dan nemen we de andere
1: kleintjes,
0: volgend jaar.
1: Ja.
0: Ik heb 2 tantes op leeftijd, zegt hij. Zoals zoveel van die generaties zijn ze hooguit cultuurkatholiek. In gesprekken met mij hebben ze aangegeven dat ze euthanasie willen laten plegen als ze vinden dat ze te veel moeten lijden of het leven zat zijn. Ik heb dan steeds maar gezegd dat ik hoop dat dat nooit nodig zal zijn. Graag zou ik een helder verhaal willen hebben waarom euthanasie een grote zonde is. Kunt u misschien een tekst die geschreven is voor min of meer leken die dat duidelijk uitlegt? Die zou ik dan kunnen geven. Hopelijk heeft dat meer gewicht dan de mening van een religieuze fanaat, tussen aanhalingstekens. Heel hartelijk dank voor uw antwoord. Nou, ik heb daar niet zoveel een tekst over. Het is alleen zo duidelijk als maar zijn kan. Het principe is dat het leven in Gods hand is. We hebben het leven gekregen. Dus we hebben geen zelfbeschikking over ons eigen leven. We hebben het leven gekregen met een opdracht. Dat is voor iedereen duidelijk, maar voor christenen dubbel duidelijk. Als ben je niet eens meer christelijk als je dat niet gelooft. Als mensen zeggen, ik ben toch heer over mijn leven en dan moet ik het kunnen beëindigen. Je bent ook geen heer geweest over het ontstaan van je leven. Je hebt daar geen enkele invloed op gehad. Je hebt het leven ontvangen. En je hebt de plicht om het te dragen. En andere mensen die hebben de plicht om het mee te dragen als het moeilijk wordt. Dus deze onnozele tantes die mee, ik zeg het duidelijk, onnozele tantes die meegaan met de mode van de dag. Hè, wat iedereen zegt, ja, maar wij zijn toch, hebben zelfbeschikking, we doen wat we willen enzovoorts allemaal. Dan moet je zelf weten, als je heiden bent en naar de hel wilt, dan moet je dat doen. Zo simpel is het. En dan kun je nog rekenen op Gods barmhartigheid omdat je te dom en te onnozel bent. Dat kan. He, dan mag je misschien toch nog naar het vagevuur een tijd lang. Maar in principe staat er de hel op.
1: Ja.
0: Want je stoot God van zijn troon. God gaat over het leven. Net zo goed als God over het leven van mijn buurman gaat.
1: Dat ik bedoel, ik heb ook niet,
0: als mijn buurman heel lastig en vervelend is, ik mag niet zeggen, nou, ik maak er een eind aan. Het is een lastige meneer. Hij maakt te veel muziek en weet ik wat jammer kan. Luidruchtig en onbeschaafd. Ik maak er een eind. Dat mag niet.
1: Nee. Of verdragen of verhuizen.
0: Ja. En je kunt dan nog een rechter inschakelen, misschien dat helpt. Maar ja,
1: buurtbemiddeling en zo. Ja.
0: Ja. Goed. Dus, ja, verder kan ik niet veel teksten. Dit hier gaat.

0: gaat het over. En hetzelfde is, ja, als je zegt van, bij die dames zal er niet meer zijn, die tantes op leeftijd. Maar als die zeggen, ik wil me laten steriliseren, want ik wil geen kindjes en ik wil ook die voorboedsmiddelen, dat is ook allemaal hopeloos. Dat wil vooruit steriliseren, dan ben ik er vanaf. Nou, dat betekent dus dat je je lichaam verminkt en dat mag ook niet. Dat lichaam heb je van God gekregen met de mogelijkheid tot vruchtbaarheid. Je hoeft van die mogelijkheid niet gebruik te maken, je mag het ook niet wegdoen. Net zo min als je je been mag afzetten, nee, als je geen zin meer hebt om te lopen.
1: Nee. Wat is erger, voorbehoedsmiddelen of steriliseren? Dat is een grotere zonde.
0: Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ja. Ik weet misschien steriliseren of geloof, maar dat weet ik niet. Dat kan ik eigenlijk niet, dat weet ik niet.
1: Ja.
0: Het is allebei tegen het leven en tegen Gods bedoelingen.
1: Ja.
0: Goed. Maar zo praten heel veel mensen. Op het moment dat ik was laatst ergens bij familie en er kwamen vrienden en die hadden het erover. Ja, die heeft een eind aan het leven. Ja, dat is vanuit de zin. Ja, natuurlijk is het groot gelijk. Ja, als je mee klaar bent, ben je ermee klaar. Zo praten gewone mensen.
1: Ja.
0: In dorpen die vroeger volledig katholiek waren. En nu zijn ze zo heinisch als de pest. Dat mag je niet zeggen, want ze vinden nog dat ze katholiek zijn.
1: Dat zegt u niet, hè?
0: Tuurlijk zeg ik dat wel.
1: Oh ja, word je nog uitgenodigd? Daarna?
0: Ja, ze weten het ook. Ze zeggen die religieuze fanaat, zeggen ze nou net als hier.
1: Die gekken, ja.
0: Ja. Ja, nou, ik blijf wel vriendelijk.
1: Ja.
0: Maar ik zeg wel waar het op staat.
1: Ja, ja.
0: Nee, ze zeggen, aap, het is gewoon jong. Ja, daar ben ik niet van voortgekomen om dat te zeggen. Ja. Zoals ze... Maar goed. Even kijken. Hebben we nog een vraag? Er is een telefonisch reactie binnengekomen. En die meneer heeft onlangs per abuis de Heilige Communie na deze het bloed van Christus gedoopt te hebben laten vallen. Nou, hij wil even al duidelijk. Hier gebeurt al iets wat absoluut niet mag. De kerk heeft het verboden. En dat gebeurt nog in sommige kerken. De communicant mag nooit de hostie zelf in het heilig bloed dopen. Nooit, dat is verboden, ten alle tijden. Wel mag de priester de hostie in de kelk dopen. En die dan in de mond van de communicant leggen, maar dan moet er iets tussen, hè, een doekje of een pateen tussen de kelk en de mond van de, zodat er geen druppels op de grond vallen.
1: Ja, ja.
0: Dat is de voorgeschreven manier, want anders zie je dus, dat zie je ook in kerken waar dat gebeurt, dan zie je rond de plaats waar het communie uitreikt, zie je overal plekken op de grond van het heilig bloed wat in de...
1: Oh, dat is erg.
0: Ja, dat is inderdaad heel erg. De Oosterse kerk doet dat niet. Die leggen ook met een lepeltje het in de mond van de priester. En tussen de kelk en de mond van de gelovigen houden ze een doek.
1: Ja, ja.
0: Zodat als iets valt. Dat is eerbiedig. Dus dat is het eerste. Dus dat mag niet. Ik kan het niet hard genoeg zeggen. En als dat in de kerk gebruikelijk is, moet je het weigeren. Want het is zeer oneerbiedig en tegen de voorschriften van de kerk. Hij heeft deze heilige hostie wel meteen genuttigd. Ja, het grote punt is dat als die hostie op de grond valt, als die gedrenkt is in het heilig bloed, dan valt dat bloed ook op de grond. Als die hostie, met die hostie meestal. Want die hostie is nat van het bloed van Christus. Dat valt op de grond, min of meer. Dus nu hoort hij van een orthodox-katholieke leek dat er een bepaald ritueel meteen na het vallen van deze heilige hostie moet plaatsvinden. Kunt u aangeven wat best. Nou, wat er vroeger gebeurde, maar toen ging het niet over het heilig bloed. Er ging als er een hostie op de grond viel, dan raapte de priester die op. En dan werd dat in een bakje met water naast de tabernakel, in ieder geval. En dan kon die hostie dan uit elkaar vallen. En dat werd waar de hand, als het uit elkaar gevallen was, en het geen lichaam van Christus meer was, werd het in het heilig putje gedaan. En dan werd de grond schoongemaakt met een doekje, met een nat doekje. Wat ook weer bij de heilige doekjes was, die speciaal gewassen werden. Dus dat zou nou ook hebben moeten gebeuren. Als het op de grond viel, hadden ze zeker met een heilig doekje, of met een wit doekje, eventueel een vochtig, de grond meteen af moeten doen. Zodat het heilig bloed in dat doekje ging. En dat doekje moet je dan met de andere kelkdoekjes apart wassen. Niet met de onderbroeken van de pastoor, dat kan niet. Dan moet met de heilige was.
1: Oké, een heilige onderbroek.
0: Nee, maar...
1: Ik laag wel, maar ik snap het.
0: Ja, dat denk ik. Dat iedereen die verstand heeft, dat doet. Maar je weet tegenwoordig ook niet meer. Dus de kelkdoekjes, die moeten apart gewassen worden. Ja. Vroeger moest dat het subdiaken doen.
1: Ja. Wat is het nu niet meer?
0: Nee, eigenlijk moet het de priester doen of de diaken. Maar
1: ik
0: die
1: heb
0: doet het
1: gelezen of gehoord.
0: Die moest de mensen spoelen.
1: Precies, ja. En daarna kan iemand anders het wassen.
0: Maar die regels zijn allemaal met voeten getreden. En daarmee de eerbied voor het Allerheilig Sacrament. En dat is geen iets uitvinding van onze Westerse kerk. Dat is eigenlijk in heel de kerk zo. Het Oosten kent het ook.
1: Ja. Nou, we hebben nog 20 seconden.
0: Nou, dan...
1: Beter stoppen of...
0: Stop, maar dit is het verhaal. Dan heb ik die lange vraag, die moeten we voor de volgende keer bewaren. Kun jij dat...
1: Jazeker, ik bewaar wel. Dus de persoon die een lange vraag heeft gestuurd, die moet nog even geduld hebben. Nou, beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Job van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. De Engel des Heer heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden, Heer. We hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten. Omdat we door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd. Mijn God, waarom verlaat Gij mij? Ver blijft de redding bij mijn kreet om hulp.
1: Mijn God, ik roep bij nacht naar geen verhoring. Ik roep des nachts en nimmer vind ik rust.
0: Toch woont Gij in uw heiligdom, Gij roem van Israël.
1: Op u vertrouwde onze vaderen. Zij rekenden op u en zijn verlost.
0: Zij riepen tot u en ze zijn gered. Ze hoopten op u en zijn niet beschaamd.
1: Maar ik ben als een worm geen mens meer. Verstoten door mensen, door het volk veracht.
0: Ze lachen met mij, allen die mij zien. Ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.
1: Hij steunt toch op de Heer, laat die hem redden. En hem bevrijden zoals hem bevindt.
0: Gij zijt het die mij hebt geleid vanaf de moederschoot. Mij veilig hebt gelegd aan moeders borst.
1: Bij mijn geboorte werd ik u gegeven. Van de moederschoot zijt gij mijn God.
0: Houd u niet ver van mij nu ik in nood ben. Blijf mij nabij nu ik geen helper heb.
1: Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd.
0: Zij verdeelden de kleren van Jezus onderling en dobbelden om zijn gewaad. Zij dringen om hem heen als kalveren. Als Bazanstieren sluiten zij mij in.
1: Zij laten mij hun tanden zien. Bloeddorstig, brullend als een leeuw.
0: Als water ben ik uitgegoten. Heel mijn gebeente is ontwricht.
1: Mijn hart is zacht als was geworden. Gesmolten in mijn lijf.
0: Mijn keel is als een scherf zo droog. Mijn tong kleeft in mijn mond. Je hebt me in het stof geworpen van de dood.
1: Een meute honden jaagt mij op. Een bende booswichten houdt mij omsingeld.
0: Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorboord. Mijn beenderen kan ik wel tellen.
1: Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit. Verdelen zij mijn kleren onderling. en dobbelden om mijn gewaad.
0: Ach, Heer, houd u niet ver van mij. Mijn steun kwam haastig om mij bij te staan.
1: Red gij mijn leven van het dreigend zwaard. Mijn lichaam uit de tanden van honden.
0: Verlos mij uit de leeuwenmuil. Mij hulpeloze van de buffelhorens.
1: Uw naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders. Uw lof verkondigen voor heel het volk.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zij verdeelden de kleren van Jezus onderling en dobbelden om zijn gewaad. Nedervallen zullen voor het aangezicht des Heren de stammen en de volken overal. Gij dienaars van de Heer, verheerlijkt hem. Heel het geslacht van Jacob, breng hem hulde.
1: Eerbiedig hem, heel Israëls geslacht. Want hij bekommert zich om uw gekwelden.
0: Hij wendt zijn aangezicht niet af, maar luistert naar zijn roepen.
1: Voor heel de menigte zal ik u prijzen. Bij de Godvrezende breng ik u dank.
0: De armen zullen eten en verzadigd worden, en allen die God zoeken prijzen hem. Hun moed zal weer herleven.
1: Dan zullen alle landen van de aarde de Heer gedenken en zich tot hem keren.
0: En nedervallen zullen voor zijn aangezicht de stammen en de volken overal.
1: Want aan de Heer komt toe het koningschap. Hij is de heerser over alle goden.
0: Die rusten in de aarde zullen hem aanbidden. Voor hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.
1: Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven. Mijn nageslacht zal steeds mijn dienaar zijn.
0: Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt, van zijn gerechtigheid aan die geboren worden. Dit heeft de Heer gedaan.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Nedervallen zullen voor het aangezicht des Heren de stammen en de volken overal. Thans is buiten de wet om Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven.
0: Rechtmatig zijn de bevelen des Heren, bevredigend voor het gemoed.
1: Glashelder zijn zijn geboden, zij zijn een licht voor het oog.
0: Laat ons bidden, Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur heel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd het licht, waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd, 12:15. Met u thuis willen wij het rozenhoedje gaan bidden. We gaan bidden voor de intenties die u ons heeft toevertrouwd. Samen gaan wij de intenties brengen bij de Heer. Ik wens u een gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem beoordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dan gaan we voor het eerste tientje hebben we alweer een paar intenties. We mogen bidden met de paus mee voor de maand juni. En dan bidden we dat sport een instrument mag zijn voor vrede, ontmoeting en dialoog tussen culturen en naties. En dat zij waarden als respect, solidariteit en persoonlijke groei mag bevorderen. Maar ook vandaag, Heer, we blijven u elke dag opnieuw vragen, wel vol vertrouwen, om uw zegen voor Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die wij van u hebben ontvangen. En u weet het, Heer, als het u wil is, schenk ons steeds weer opnieuw nieuwe luisteraars. Maar ook danken we u voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En we bidden ook voor de zielerust van de overleden luisteraars.
1: We willen ook graag bidden om hulp en bijstand voor mensen die in crisis verkeren of een geestelijke strijd. En we bidden op voorspraak van Sint Jozef. We bidden ook voor een luisteraar om rust in het hoofd en om meer te mogen groeien in zelfvertrouwen. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan zo dadelijk het volgende tientje, het tweede tientje van de Rozenkrans overwegen. En tijdens de muziek kunt u weer bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En misschien wilt u ook het tweede tientje meebidden op de radio, thuis door de telefoon. Alvast dank voor uw belletje.

0: En dan gaan we het tweede tientje dadelijk bidden. We mogen dan bidden om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven en het godgewijde leven van mensen in de wereld. En mogen wij ook bijzonder bidden. Nou, de paus die komt dadelijk nog wel een keertje langs. En dan bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar Heer, we blijven vol vertrouwen u vragen, elke dag opnieuw, omdat er toch vrede mag zijn in de harten van alle mensen. En dat ieder toch mogen beseffen en kijken hoe kunnen we met elkaar in vrede leven. Maar we denken toch bijzonder nog aan Oekraïne en in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden zijn er helaas zoveel, Heer. We bidden ook voor Iran, voor Amerika, voor Israël. Al die gebieden, Heer, we brengen ze allemaal bij u. En dat alle betrokkenen zich toch hiervoor mogen inzetten. Dan is ons gebed ook gevraagd om zegen over kinderen en hun werk. Mogen we ook een mevrouw bij u brengen, Heer, en dat ook zij door u bijzonder gezegend mag worden. En we bidden ook uit dankbaarheid. Fijn, Heer, dat we samen ook met luisteraars steeds u opnieuw mogen bedanken. Nu ook bijzonder dat wat de mensen dus meekrijgen van Radio Maria, daar zijn ze heel dankbaar voor en wij ook dat we daaraan mee mogen werken. Maar we bidden ook en danken ook voor alle goede gaven die we elke dag opnieuw van u krijgen. We zijn het vaak ons niet bewust, Heer, als we alleen al kijken naar onze gezondheid. We danken u voor alles wat u ons geeft, dag aan dag, als een goede vader. En we zijn ook dankbaar, zoals een ander mevrouw ook wil, dat het op het ogenblik goed met haar gaat. Het is wel eens anders geweest, maar we willen met haar meedanken.
1: We willen ook bidden om genezing voor een epilepsie. We bidden ook om eerherstel van alle beledigingen die het heilig hart van Jezus worden aangedaan. En we bidden ook uit dankbaarheid en om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel.
0: Overwegen we het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, wees voor ons zondaar, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van het tweede tientje. We gaan over naar het derde geheim van de Rozenkrans. En tijdens de muziek dan mag u bellen, kunt u uw intentie doorgeven en mag u ook aangeven als u graag het derde tientje wil meebidden. Thuis, door de telefoon op de radio. Het nummer van de luisterstudio is 073 687 2001. Dank voor uw belletje.

0: En dan gaan wij naar het derde tientje. En dan mogen we bidden voor de zielerust van een overleden priester. En heel veel kracht ook voor zijn familie. Graag hier brengen we ook een ernstig zieke bisschop, de bisschop van Breda, bij u. Heer, u heeft hem 2 keer genezen. Wil hem ook nu weer genezen. Wij vragen u daarom. Dan is ons gebed ook gevraagd en we vragen daarbij de hulp en de voorspraak van ons lieve vrouw van Handel voor een bedevaart die daar morgen en overmorgen naartoe gaat. Dat iedereen bijzonder gezegend mag worden. Maria, neem iedereen bij de hand.
1: We bidden ook om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cajetan voor een speciale intentie. En we bidden op voorspraak van Maria, koningin van de vrede. En we bidden ook om vrede in onze harten. Ons gebed is ook gevraagd. Uit dankbaarheid. Heer, we willen graag u danken voor alles wat u ons schenkt. Voor alles wat u ons heeft geschonken. En nog wilt schenken. Bid ook om kracht en moed. Voor een proces tot toetreding tot de katholieke kerk. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan het vierde tientje van de Rozenkrans overwegen en u mag bellen naar de studio voor het doorgeven van uw gebedsintentie, als ook het vierde tientje mee te bidden thuis via de telefoon op de radio. Het nummer van de studio is 073-687-2001. Alvast dank voor uw belletje.

Aangekomen bij het vierde tientje, mogen we bidden vooruit dankbaarheid. Heer, fijn dat zoveel mensen dus elke keer opnieuw vragen dus om samen te bidden uit dankbaarheid. En iedereen heeft daar wel een bepaalde intentie bij waar hij graag voor wil bedanken. En dat willen we dan ook heel graag doen. Dus we nemen alle intenties over de dankbaarheid, nemen we bij elkaar. En we bidden voor al die mensen.

0: En ook speciaal willen we Sint-Jozef en ook Maria danken voor al hun hulp en hun voorspraak. Mogen we ook om zegen bidden voor kleinkinderen, dat het goed met hen mag gaan. En dat ze ook goed in het leven mogen staan. Bidden we ook voor de zielerust van een broer. En we brengen degene ook bij u, iemand bij u, die heel veel last heeft van stemmen in zijn hoofd. Heer, wilt u opnieuw uw handen op hem leggen, dat hij toch bijzonder gezegend mag worden en daarvan verlost mag worden door u. En we mogen ook bidden voor de paus. We bidden dat hij steeds verlicht mag worden door de Heilige Geest. En ook om heel veel kracht om toch zijn paus zijn goed te kunnen beleven. En we bidden ook om bescherming voor dwalingen. Dan is ons gebed ook gevraagd om vrede en harmonie in de gezinnen op de voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Maria, we brengen al die gezinnen bij u. Wil voor hen bidden dat het met allen toch goed mag gaan. Vooral daar waar veel twist is, waar misbruik is. In al die gezinnen brengen we bij u, Maria. Wil voor hen bidden en hen alle bij Jezus brengen.
1: We bidden ook uit dankbaarheid. Heer, we blijven u danken. We danken God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Voor alle zegeningen die wij dagelijks ontvangen. En we bidden ook op voorspraak van Sint-Jozef. Bidden we toch voor onze dierbaren, voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Dat zij de juiste weg mogen vinden die hen naar Jezus leidt. Bidden we ook voor de zielenrust van onze dierbaren en het bijzonder voor een echtgenoot, ouders en familie. Ook bidden we voor twee priesters uit Nigeria. We bidden voor hen om zegen. We bidden ook voor de gezondheid en bescherming van kinderen en kleinkinderen. En voor een luisteraar zelf. Ook willen we bidden dat toch een kleinzoon een lief en goed meisje mag ontmoeten. Ook willen we bidden dat iemand kan accepteren dat de ogen niet meer zo goed functioneren. Dat de ogen achteruit zijn gegaan. We bidden voor deze luisteraar om kracht en sterkte.
0: Overwegen we het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur

0: ze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Dankjewel voor het meebidden van het vierde tientje. We gaan het laatste tientje van de Rozenkrans bidden en dan ook de litanie, want we zitten nog in de maand van het Heilig Hart. De litanie van het Heilig Hart van Jezus. Als u wilt meebidden en ook de litanie van het Heilig Hart, dan kunt u bellen naar de studio. Het nummer is 073-687-2001. Dankjewel voor uw belletje.

0: En dan gaan we bidden voor de zielerust van overleden meneer en voor kracht voor zijn familie. Dan willen we ook bidden dat een toetsweek goed mag verlopen voor een zoon. We willen daar ook heel graag voor bidden. Dan willen we ook zieke familieleden bij u brengen, dat zij de kracht krijgen om door te gaan. Heer en Maria wil voor hen bidden. Dan brengen we alle vervolgde christenen bij u, Heer, en dat zijn er helaas zoveel, dat zij toch van u de kracht krijgen om vol te houden en niet opgeven. Maar ook degene die dat doen, Heer, breng hen tot inkeer. Dan bidden we voor al degenen die op dit moment meebidden, maar ook regelmatig ook meebidden. Ook al zijn ze dus nu even dus niet in de gelegenheid. We bidden voor hen dat wij samen toch ook mogen blijven bidden, dat alle moeilijkheden van ieder persoonlijk, maar ook in de wereld, Heer, dat bij u toch verhoring mag krijgen.
1: Ook willen we graag bidden uit dankbaarheid op voorspraak van de heilige familie, de heilige Antonius en de heilige Joris. We bidden ook uit dankbaarheid en dat de heilige Jozef met u dan ook helpen bij het vinden van een kleine woning. We bidden ook voor hen die toch te maken hebben met verslaving, dat zij hun verslaving te boven mogen komen. Dat ze de Heer mogen leren kennen en zo kracht ontvangen om hun verslaving achter zich te laten. Maar we bidden ook voor hen die zich voor hen inzetten, in bijzonder de gemeenschap Cenaclo. En in dit laatste tientje willen we ook bidden voor al die intenties die we nog meedragen in de stilte van ons hart. Overwegen we het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wijs gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wijs gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wijs gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wijs gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wijs gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wijs gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan mogen we dus de litanie van het Heilige Hart van Jezus bidden. Vooral ook op de vrijdag. Het was een week geleden dat we ook het feest hebben gevierd, het hoogfeest van het Heilig Hart. En mogen wij ook de rest de dagen van juni ook deze litanie bidden. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God hemelse Vader,
2: ontferm u over ons.
0: God Zoon, verlosser van de wereld,
2: ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest,
2: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de moedermaagd gevormd,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap,
2: ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle godheid in alle volheid woont,
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons al de deelgenoot hebt gemaakt van een oneindige rijkdom.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor allen die u aanroepen.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en heiligheid.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden verzadigd.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om gehoorzaam geworden tot de dood.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
2: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
2: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
0: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenk ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel voor het meebidden van het roze hoedje. Dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn. Ja, het is bijna 1:15. Ik ga u vertellen wat u nog verwacht. Ik het nou dadelijk 1:15 kunt u luisteren naar de lessen van Sint Franciscus bij broeder Jan Termaat. En vandaag spreekt hij over de wolf van Gebio. Dan om 1:30 wordt u voorgelezen uit het boek Een vuur dat oplaait. Om 14:00 is musica sacra. Om 15:00 bidden wij de Kruisweg. Om 15:30 is het programma Het Weekend In met Radio Maria. Om 16:30 is Pater Bots met het Woord van God. En dan kunt u om 17:00 de Rozenkrans meebidden. 17:30 kunt u de Vespers meebidden. Om 18:00 het Angelus. En is om 17:05 de luistertip uit het archief. Uitzending 4, het getuigenis van kardinaal Tuan. Om 19:00 kunt u de heilige mis meevieren en die komt vanuit de Lodewijkkerk in Leiden. De celebrant in deze eucharistie is pastoor Jeroen Smit. Dan kunt u om 17:00 of om 17:00 kunt u vanaf 18:00 luisteren naar herhalingen en is om 18:00 de heilige van de dag. Om 19:45 de lessen van Sint Franciscus. Om 20:30 de Club van Job met antwoorden op geloofsvragen van luisteraars. 10:30 is Pater Bons. En dan kunt u om 10:00 de complete meebidden. En is om 10:15 kerk in nood. En om 11:15 kunt u luisteren naar Het Weekend In met Radio Maria. Ik wens je nog een hele mooie namiddag toe. En kunt u nu luisteren naar het programma van Sint Franciscus.

U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.

U bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisterplezier.

U bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisterplezier.

U bent verbonden met Radio Maria Nederland. En op dit moment hebben wij last van een technische storing. En u kunt de komende tijd luisteren naar wat muziek. We hopen dat de storing zo snel mogelijk verholpen is. En dat we weer over kunnen schakelen op onze reguliere programmering. Maar we hebben wat prachtige muziek voor u uitgezocht. Dus ik wens u veel luisterplezier.

Als u naar deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria luistert, dan zitten we in de tijd door het jaar. De groene tijd. We hebben de feesten afgesloten, zoals Sacramentsdag, het Heilig Hart, de Zonde van de Drie-eenheid. En nu is het gewoon groen en is er eigenlijk niks bijzonders te vieren. Ja, natuurlijk zijn er heiligen te vieren, zoals de heilige Lidwine van Schiedam, Antonius van Padua. Maar ik heb deze week maar eens een keus gemaakt om van alles en nog wat te laten horen. Een beetje te zitten grasduinen in wat ik nou mooi vind. Wat ik u graag zou willen laten horen. En eigenlijk vliegt het vandaag een beetje alle kanten op wat ik u laat horen. Het is een bij elkaar geraapt rommeltje. Maar bij elkaar geraapte rommeltjes kunnen toch een heel mooi geheel vormen. Ik heb ook wat dingen uitgezocht die ik toevallig tegenkwam ergens en dacht, goh, wat is dit mooi. Nou, dat heb ik dan, zo hoort u straks de jonge Andrea Scholl, van jaren geleden een cd met alleen maar religieuze muziek, waar ik u wat dingen van laat horen. Maar we beginnen met de opening van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Dat begint zo met een hoop kabaal, wou ik zeggen, maar dat is niet het goede woord. Het begint met heel veel passie en van boem, de trommels en de wubububub. Het is echt een opening van de Vespers die staat. Van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi, dus de Invitatorium, de opening. En het wordt hier gezongen door het koor, of het ensemble moet ik zeggen, Pygmalion. En deze opnamen van de Maria Vespers zijn alom geroemd. Het is nieuw, het is vernieuwend en ze zijn allemaal razend enthousiast, alle muziekdeskundigen. Dus wie zal ik zijn om te zeggen dat het niet mooi is? Maar ik vind het zelf prachtig. Ik hoop u ook.

Ja, dit was een spectaculaire opening, hè, van Musica Sacra met die invitatorium van de Maria Vespers van Monteverdi. Dat is heel anders dan het volgende werk wat we gaan horen. Het is een lied van Heinrich Schütz. Andrea Scholl zingt het. Als de jonge Andreas, ik denk dat het misschien een cd is van 20, 25 jaar geleden. En de titel is O Jesu Nomen Dulce. Hij doet dat natuurlijk niet alleen. Concerto di Viole en het Basel Consort begeleiden Andrea Scholl terwijl hij dit prachtige werk van Schütz zingt.

Andrea Scholl is een van mijn favoriete counters. Ik vind het prachtig zoals hij in de hoogte kan en hoe hij ons weet te betoveren met zijn mooie, liefdevolle stemgeluid. Zo prachtig en zo hoog als Andrea zingt, zo de diepte in gaan de mannen van het mannenensemble Jaron. Ja, dat is natuurlijk een totaal verschillende wereld, want Andrea Scholl is een wereldwijd beroemde zanger die de countertenor weer helemaal op de kaart gezet heeft na jaren ondergesteld te zijn. En dan hoor je daarna het mannenensemble Jaron, die heel wat minder verfijntjes, maar wel mooi. En ook veel meer in de diepte gaan dan in de hoogte. En dan zingen ze een toekomst vol van hoop. Kijk, je moet hoop hebben. Hè? Als je geen hoop hebt en je zit alleen in een negatieve spiraal. Een spiraal leidt altijd naar beneden. Daarmee ga je nooit omhoog. Als je dan in zo'n negatieve spiraal zit, dan zak je steeds verder weg. Maar als je dan hoort van er is een toekomst vol van hoop, dan mogen we ons ook voorbereiden. Maar dat doe je niet door gewoon te gaan zitten wachten. U kan dan zeggen, nou weet je wat, ik zet een stoel neer en ik ga gewoon zitten wachten totdat die toekomst vol van hoop op me afkomt. En totdat die er is, doe ik helemaal niks. Ik ga gewoon alleen maar zitten en ik doe niks. Ja, dan kan je wachten tot je een ons weegt, maar dan zal die hoop dus echt niet komen. Je moet om die toekomst vol van hoop te krijgen ook wat moeten doen. Is geloven immers ook niet een werkwoord? Ja toch, ook in geloof moet je werken. En als je gaat zitten wachten tot God je vanzelf iets geeft, nou, ja, dan komt gebeurt er niks in je leven. Je zal actief ook op zoek moeten. En dat is een toekomst vol van hoop waar Jaron van zingt.

Ja, u heeft natuurlijk allemaal kunnen horen dat dit totaal anders is dan wat Andrea Scholz. Maar het is ook hoopvol. Hoopvol over alles wat we nodig hebben in ons leven. Ik zei toen net dat je wel wat moet doen, hè? Je moet aan het werk gaan. En dat horen we eigenlijk terug komende zondag, de 11e zondag door het jaar, in het evangelie, waarin het gaat over, het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait. Hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag. En onderwijl kiemt het zaad en schiet het op, maar hij weet niet hoe. Nou, die man die moet ook zaaien, hij moet ook zijn land bewerken, je moet er heel veel aan doen. En zo geldt het ook voor ons geloof. Zondag, na de eerste lezing, die komt uit het boek van de profeet Ezechiël, horen we antwoord Psalm 92. En Psalm 92, die begint dan zo. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam allerhoogste te loven, uw goedheid te melden, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw. De vromen schieten als palmbomen op, als Libanon ceders gedijend. Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloei in Gods voorhof. Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris. Zij wijzen hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots, in hem is geen onrecht. Deze versen zijn afkomstig uit Psalm 92. Het is niet de hele psalm, maar die hele psalm 92 laat ik u nu horen. Dominus Renjavit, gezongen door Hart Kiriana.

Psalm 92, zoals de monniken die ook zingen in het koorgebed. Ik zei al aan het begin van deze uitzending dat deze uitzending een beetje rommeltje is. Hè? Ik heb van alles en nog wat en van alles. Ik vlieg gewoon over een beetje heen dit keer. En dat ik ook allerlei dingen zal laten horen die ik mooi vind. Ja, ik moet u zeggen, ik laat altijd alleen maar dingen horen die ik mooi vind. Hè? Als iets niet mooi is of ik vind het niet goed, dan laat ik het u niet horen. Nee, ik moet erachter staan. En er is niemand tegen mij die tegen mij zegt wat ik wel of niet mag doen bij Musica Sacra. En daarom laat ik u nu het Stabat Mater horen. Het Stabat Mater in een werk van Carl Jenkins. Polyphony zingt het en Stephen Layton dirigeert het. Ave Verum Corpus staat erbij. Stabat Mater. Carl Jenkins is een componist van nu. En dat Stabat Mater, dat wordt ook door verschillende progiekoren gezongen. En ik weet ook dat dat heel goed kan. Je kan dit als gewoon progiekoor heel goed zingen. Je moet een goede dirigent hebben. Je moet ook mensen hebben die wel een beetje dragende stem hebben binnen zijn koor, maar het lukt. Ik heb verschillende koren, ken ik, die het zingen. Ik zou zeggen, laten we maar naar gaan luisteren. Naar het Stabat Mater en dan het Ave Verum Corpus van Carl Jenkins. Uitgevoerd door Polyphony onder de leiding van Stephen Layton.

hoor van het lijden. De tekst is Psalm 51. Ik kan het niet altijd droog houden bij Psalm 51. Het heeft ook te maken dat ik me dan realiseer hoe vreselijk dat lijden geweest moet zijn wat Jezus voor ons heeft doorstaan. Die spijkers door zijn handen, die spijkers door zijn voeten, omkranst te zijn met een doornenkroon op je hoofd. En dan hang je daar. Wij beelden Jezus aan het kruis altijd heel netjes af met een schaamlap omgeslagen. Maar volgens mij hing hij gewoon spiernaakt aan dat kruis, zonder schaamlap. Vernederend is dat, hè? Maar hoe verheven wordt het Miserere Mei als het wordt gezongen door Voces Eet?

Ave Verum Corpus. Het is een groet aan Maria die het lichaam van Christus ter wereld gebracht heeft. En dat lichaam van Christus dat komt aan het kruis te hangen. De hele Christus komt aan het kruis te hangen op Goede Vrijdag. En als je bij Goede Vrijdag hoort voor mij zo het miserere mei. Het miserere mei van Allegri. Dat gaat mij dan toch vaak weer door merg en been als ik dat hoor. Als ik dat diep gaande hoor.

Ja. Als ik Voetjes Edith hoor zingen, dan gaat voor mij toch ook een stukje de hemel open. Dan krijg ik ook dat gevoel als ik Andrea Scholl weer hoor zingen, een werk van Dietrich Buxtehude, waarbij hij dan zingt Jubilate Domino. Eigenlijk lofprijzen, Psalm 150, loof de Heer. En dit is blij, dit is feestelijk. En Andreas zingt dit werk van Dietrich Buxtehude, Jubilate Domino.

En dan stappen we van de tijd van Dietrich Buxtehude over naar de tijd van Paul Millar. En dan krijgen we het gezang Blessing. Gezegende. Zegen. We hebben allemaal zegen nodig. We hebben zegen nodig van God. We hebben zegen nodig van onze naasten. Ik weet nog wel dat mijn moeder mij vroeger altijd een kruisje op mijn voorhoofd gaf bij het slapen gaan. Daarmee zegende mijn moeder ons kinderen. Het was een moederlijke zegen die ik iedere avond van mijn moeder kreeg. En ik weet wel dat het voor mij toen ook heel belangrijk was dat als dat een keertje niet gebeurd was of zo, of nou, vergeten kwam eigenlijk nooit voor. Maar stel dat mijn moeder een keer niet thuis was geweest, dat ze een avond of een uurtje of wat weg was en mijn vader was bij de kinderen alleen. En mijn moeder kwam thuis, dan kwam ze toch even naar de slaapkamer om je toch nog een kruisje op je voorhoofd te geven. Want zonder een kruisje kon je niet gaan slapen. Dat is zegen. En daarvan horen we dit werk, Blessing, van Paul Millar, gezongen door Foetje en Mark Singleton.

Dit was van Paul Miller, Blessing. Ik kwam, toen ik zomaar wat aan het zoeken was, een werk tegen van de Nederlandse componist Herman Hollanders. Ik ken hem niet. Ik had nog nooit van die man gehoord. Ik kwam hem tegen op een werk van, op een cd van Capella Breda, onder leiding van Daan Manneke. En daar stond het Ave Maria op van Herman Hollanders. En ik heb daarnaar geluisterd. Ik weet u eigenlijk niks te vertellen over Herman Hollanders. Nou, ik ga dat nog wel eens uitzoeken. Ik vond wel dat hij een heel mooi Ave Maria gecomponeerd heeft. En ik denk niet dat er veel mensen zijn die naar Radio Maria luisteren die het werk van Hollanders kennen. Nou, net als Capella Breda is ook niet het meest bekende koor in Nederland, maar zingen heel mooi. En daarom nu, als laatste werk van vandaag, van hen, het Ave Maria.

0: Ave Maria van Herman Hollanders, gezongen door Capella Breda onder leiding van Daan Manneke. Dat was, zoals ik al zei, het laatste werk van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Ik wens u allen een vruchtbare tijd. Mocht u op reis gaan, omdat het vakantietijd is, reis voorzichtig. Denk aan het milieu en kom weer veilig thuis. En laten wij bidden om Gods liefdevolle zegen voor ieder van ons. God, wij danken u. Wij loven en wij prijzen u voor uw liefde en uw goedheid voor ons. Mogen wij steeds ons geloof laten groeien. Mogen wij toenemen in kracht van ons geloof en in rijkdom van hart en geest. Liefdevolle God, stort uw zegen vandaag over ons allen uit, opdat wij gezegende mensen zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Het is 3:00 PM. We gaan het lijden van de Heer overwegen. We gaan de kruisweg bidden. God, de dood die als een erfenis van de eerste zonde was overgegaan op heel het nageslacht, heeft gij teniet gedaan door het lijden en sterven van Christus, uw Zoon, onze Heer. Wij bidden u, maak ons gelijkvormig aan Hem, die wij, die van natuur het beeld van de aardse mens in ons gedragen hebben, door uw heiligende genade het beeld mogen dragen van de hemelse mens, Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Ik heb voor u geleden en ik heb u een voorbeeld nagelaten. Gij moet in mijn voetsporen treden. Toen ik gescholden werd, schold ik niet terug. Toen men mij leed aandeed, uitte ik geen dreigementen. Ik liet mijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Toen ik veroordeeld werd, heb ik niet geoordeeld. Maar gij, hoe vaak hebt gij het lijden gevlucht? Gij zijt andere wegen gegaan, niet de mijne. Gij hebt kwaad met kwaad vergolden, teruggescholden, gedreigd wie u bedreigde. Hoe vaak hebt gij anderen veroordeeld, en mij, uw God? Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
3: Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa. Dom pendebat filios, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, petransivit gladios.
2: Met tranen in haar ogen stond de moeder diep bewogen, naast het kruis waar Jezus ging. Door haar pijnlijk zuchtend harte, overstelpt van wee en smarte, het scherpe zwaard van droefheid ging. Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Ik nam het lijden van de lijdende mens op mij, de zonden van de zondaars. Ik droeg de zondenlast van de wereld. Ik heb u zelf gedragen. Ik was het lam dat stom ter slachtbank werd gevoerd. Op mij rustte de straf voor uw heil. Ge hebt mij met striemen geslagen. Zo is er genezing voor u. Ik heb de weg ten leven. Maar ieder van u ging zijn eigen weg. Op mij kwam neer de misdaad van u allen. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
3: O, kom Christus.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Ja, welkom beste luisteraars in het programma Het Weekend In. Welkom Pastoor Pieter Zimmerman.
2: Ja, dag Anton, dag beste luisteraars. Ja, het is een drukte van belang op de studio. Hè?
1: Ja, we gaan zo dadelijk de barbecue doen, de vrijwilligersbarbecue. Altijd spannend als er dan meer mensen komen dan die zich hebben opgegeven. Dus een beetje stress.
2: Is dat altijd zo? Of,
1: ja, volgens mij wel, ja.
2: Oké, het was al een man of 30 geloof ik. Oh kijk, er worden hier ijsjes gebracht.
1: Oh, ijsjes. Is, nou, dat is zomaar derde ijsje. Dat ga ik niet doen, daar word ik straks hartstikke misselijk van.
2: Een echte Calippo cola, denk ik. Nou, dat is niet verkeerd, ja.
1: Ik kwam net ook al langs met ijsjes. En toen kreeg ik nog een van, ja, anders smelten ze. Ja. Maar wat is met u gebeurd? Bent u aangevallen door een...
2: Nee, het is een klein krasje op mijn gezicht. Okay. Dat kun je ooit zo hebben.
1: Kun je wel eens hebben, ja.
2: Ja. Nee, inderdaad, vandaag de vrijwilligersbarbecue. En ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel redenen om vrijwilliger van Radio Maria te willen zijn.
1: Ja.
2: En dit is niet de belangrijkste reden dat je dan jaarlijks een heerlijke barbecue krijgt, maar het speelt toch wel een beetje mee misschien.
1: Ja.
2: En ontzettend gezellig. Er komen dadelijk meer dan 30 man naar de studio toe, dus we zullen een iets kortere uitzending maken dan normaal. En dan gaan we dadelijk hier naar de binnentuin. Is het een beetje te harde buiten of is het erg
1: echt warm? Het is echt warm en we hebben, was vanochtend ook wel interessant, want we hebben hier die buitentuin, hè, hier aan de zijkant. Als u hier nog nooit bent geweest, dan is dat misschien een beetje moeilijk voor te stellen, maar we hebben aan de zijkant zeg maar een oprit en dan nog een tuin daarbij. En er staat ook een... daar zetten we de tafels neer en daar is de barbecue. Daar zijn straks alle gasten. En daar willen we natuurlijk een beetje nette... dat het een beetje netjes eruit ziet. Hè? Dus we zijn een beetje met de schoffel aan de slag geweest, met de bezem. En toen zei iemand tegen mij van, kijk, we zijn nu bezig met de... Eigenlijk zijn we nu voor de vrijwilligers bezig, hè? Een beetje omgekeerde wereld.
2: Ja, beetje de heer als op Witte Donderdag, hè? Dat hij de voeten van de leerlingen gaat wassen.
1: Ja.
2: Nee, maar we zijn ontzettend dankbaar voor al die vrijwilligers. En ze komen natuurlijk lang niet allemaal hier naartoe, hè, want ze zitten in het hele land verspreid. En bij deze ook al echt even een bedankje aan alle vrijwilligers. Ook degenen die er vandaag niet bij kunnen zijn. En en ook steeds weer een oproep natuurlijk, hè, voor nieuwe vrijwilligers. Dus als u luisteraar bent en u denkt van, nou ja, ik zou heel graag eigenlijk wel iets willen doen voor Radio Maria, want ik waardeer de missie toch wel heel erg, maar ik zou niet weten wat. Dan kunt u altijd even contact opnemen. Hè? Dan gaan we altijd iets pasklaars bedenken wat bij uw verlangen aansluit, om het zo te noemen. En waar de radio ook iets aan heeft natuurlijk. En dat kan van alles zijn. Dat kan inderdaad zijn hier de tuin bijhouden.
1: Ja, hè? Grappig, daar moest ik ook aan denken. Ja. Ja, daarvoor is het ook wel handig om dan een klein beetje in de buurt te wonen.
2: Ja, we hebben een appelboom in de voortuin staan. En misschien hebben we ook wel een plukteam nodig. Als straks de appels rijp zijn, dat we met een shift van een paar man appels gaan plukken.
1: Ja.
2: Dan hangen er geloof ik 4 aan. Inmiddels dus.
1: Dus heb je wel een team voor nodig. En dan daarna moet dus nog natuurlijk
2: best
1: geschild worden en zo. Daar hebben we ook een schildteam voor nodig.
2: En dan moeten we er nog appelmoes van maken. druk. Ja.
1: Nee, maar wat ik wil zeggen is dat we natuurlijk ook heel veel taken hebben bij Radio Maria. Die heel mooi geschikt zijn voor vrijwilligers in den landen. We hebben ook een vrijwilliger in Groningen, Heilo, Rotterdam, Maastricht. We hebben overal door het hele land heen hebben we ook vrijwilligers. En dat is heel erg fijn. Daar zijn we heel blij mee. Dus als u denkt van ja, maar ik woon helemaal niet in de buurt van Den Bosch, laat dat zeker geen belemmering zijn om te denken van dat u toch iets kan doen voor Radio Maria.
2: Ja, we hebben natuurlijk 3 studio's in het land. Ook in Heilo in Maastricht. Maar ook daarbuiten is er van alles te doen. En wat we ook altijd heel mooi vinden is als er goede stemmen voor de radio zijn. Hè? Dat is altijd wel even... daar moeten we altijd wel even mee in gesprek gaan. Want de ene stem is wat geschikter. Die komt wat beter over op de radio dan de andere stem. Maar op die manier kunnen we misschien ook iets voor elkaar betekenen. Dus als u interesse heeft, u kunt altijd even bellen, hè, naar onze studio. Op werkdagen van, moet ik even goed zeggen, 9:30 tot 12:00 denk ik dat het is.
1: De receptie is van 10:00 tot 12:00.
2: 10 tot 12,
1: ja.
2: En u kunt ook altijd even een mailtje sturen naar info@radiomaria.nl. En dan bent u bij deze alvast hartelijk uitgenodigd voor de barbecue volgend jaar. Want dat gaan we volgend jaar zeker ook weer doen.
1: Ja.
2: En er is op de barbecue op vrijdag ook altijd vis. Hè? Want we zijn natuurlijk een katholieke radiozender. Dus er is ook,
1: goed
2: er is
1: punt.
2: Ook voor vis gezorgd.
1: Ja.
2: Goed. Ja, weer een mooie week. Afgelopen week weer allerlei interessante uitzendingen op de radio geweest. Ik heb even hier niet paraat wat we afgelopen maandag in geloofsvorming hebben kunnen horen. Kun je dat zien, Anton?
1: Ja, ik wel. Ja? Dat was op 15 juni en toen hadden we geloofsvorming met Monsieur Schreuder. Dat is een laatste deel van een serie God, Kerk van God, Kerk van Mensen. En de titel daarvan luidt: Wat is de kerk? Nou,
2: ja, dat is.
1: Je kunt ook zeggen: Wie is de kerk? Natuurlijk. Maar het, ik vind het een. Ja, het is een uitnodigende vraag.
2: Ja. Ja. Ja. Afgelopen maandag trouwens ook in de uitzending kort even de kardinaal.
1: Klopt, bisschop opent de week.
2: Ja, bisschop opent de week. Ja. Kardinaal Eik, die heeft een gesprekje gehad met Yvonne. Nou, we zijn heel blij dat hij dat kon doen. Zijn gezondheid was de laatste weken weer even wat minder. Maar heel fijn dat hij toch in de uitzending kon komen. En hij komt binnenkort, snel na de zomer, ook nog voor een langere uitzending. Een uitzending die eigenlijk al gepland stond voor Guadalupana. En ja. Die zal dus over een paar maanden alsnog worden uitgezonden.
1: Ja. Ja, dat is hartstikke mooi dat het komt. Hij is natuurlijk kenner hè, van medische ethiek. Ook een autoriteit wereldwijd op dat gebied. Dus ja, wat een eer om dan hem hier ook op de radio te hebben.
2: Ja, ik maak intussen even mijn Calippo-ijsje open, want die ligt hier op de tafel te smelten.
1: Ja, dus dat is heel verstandig.
2: Het is citroen, dus, voor degene die dat nog heel graag wilde weten.
1: Ja. Nou, geniet ervan. Ja. Kan ik inmiddels wel verder vertellen dat we ook een hele mooie serie hebben van de Ladder van Jacob. Dat is altijd op maandag om 14:00. En afgelopen maandag hadden we daarvan deel 4. En dat de serie luidt Arvo Pärt. Nou, dan moet u weten dat dat een componist is uit, ik meen, Estland of Letland. Even kijken. Nou, in ieder geval, deze keer gaat het over componist van de stilte. Dat is de titel nu van deze uitzending. En ja. Dan gaan we ook naar muziek luisteren natuurlijk. En in de radiogids vindt u daar veel informatie over. Daar worden ook een opsomming gegeven van welke liederen, welke gezangen dan daar worden beluisterd.
2: Ja, ik heb afgelopen dinsdag, dan gaan we even door naar de dinsdag, heb ik een boeiend gesprek gehad met Jan Zonen. Ook zeker de moeite om dat even terug te luisteren.
1: Ja.
2: Hij was in de uitzending in gesprek met. Nou, Jan Zonen, jonge man, heel actief in Katholiek Nederland. Hij organiseert sinds een paar jaar volop processies, bedevaarten. En hij heeft uitgebreid verteld over de bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar. Die sinds een paar jaar wordt georganiseerd. Die was al ouder. Dat was een Duitse tak die dat al deed. Vanuit Duitsland naar Kevelaar lopen. Maar nu dus ook een Nederlandse delegatie. Die bedevaart zal zijn in het weekend van 12 september. Dus u kunt zich daar nog voor opgeven als u wil. En hij heeft ook wat verteld over zijn persoonlijke weg met God. Ja, hele hartelijke jongen. En nou, gewoon een aanwinst voor de kerk. Ik vind het altijd prachtig om te zien als jonge kerels en jonge vrouwen natuurlijk ook, als die echt zo vol vuur zich willen inzetten voor de opbouw van onze kerk. En dat liet hij ook duidelijk zien. En ook wel echt ja, een jonge kerel, maar toch met wijsheid praten. Ook dat hij het heeft over ja, zo'n bedevaart is niet alleen mooi of leuk of gezellig, maar het is ook een offer brengen. En dat hij daar ook wat langer bij stilstond van het belang daarvan. Het belang ook van een beetje afzien tijdens zo'n tocht. Ja, allemaal van die een beetje vergeten waarden, zou je kunnen zeggen, in onze tijd. Ja, waarvan jonge mensen echt zeggen, dat is belangrijk, dat moeten we opzoeken. Dus ja, zeker een mooie uitzending wat mij betreft. Die is terug te vinden ook, zoals alle uitzendingen, in onze audiotheek.
1: Ja, en er wordt ook nog een keer uitgezonden op zaterdagavond om 11:15. Daar is hij ook nog een keer te beluisteren.
2: Ja.
1: Ja, en die dag hadden we ook een ja, sowieso de mini-retraite, altijd de derde dinsdag van de maand. Jan Zonen, de gast van In Gesprek met de priesterdirecteur, die haakte daar ook bij aan. Dus hij had zo'n beetje een hele dag van Radio Maria, hè, want hij was ook al in de mis.
2: Ja.
1: In de ochtend om 9:00. Ja, dat was een mooi onderwerp. Een heel mooi, een belangrijk onderwerp ook. Een beladen onderwerp. En dat was fijn om dat tot ons te nemen en samen daarover te buigen. Veel ruimte voor vragen ook. Maar het onderwerp kan u misschien beter zelf Als u straks je mond leeg hebt.
2: Ja, als ik met mijn ijsje klaar kom. We hebben uitgebreid gesproken over broederschap van Pius X. En op handen zijn de bisschopswijdingen. Nou ja, heel de kerk lijkt het erover te hebben. En ik vond het belangrijk om... om er even bij stil te staan om ook de nuances van dit hele verhaal wat meer aan het licht te brengen. Want het is nou typisch zo'n voorbeeld in de discussie in onze kerk dat je heel makkelijk in extreme verzandt. Dus of je zegt van het is totaal fout wat Pius X hier doet. Of je gaat helemaal de kant van Pius X kiezen door te zeggen van ze moeten wel, want er is crisis in de kerk en anders doet niemand het. Nou ja, volgens mij is het een enorm complexe situatie. En ik heb er uitgebreid bij stilgestaan. Er is inderdaad een crisis in de kerk. En wat we in onze kerk ook wel zien, het gaat natuurlijk over de excommunicatie die nu in de lucht hangt. Dat we ook wel zien dat er op dat vlak toch wel wat met twee maten gemeten wordt, lijkt het. Hè? Dus dat sommige personen in onze kerk alles kunnen doen en alles kunnen zeggen zonder dat er ooit excommunicatie dreigt. Terwijl als de Pius X broederschap iets doet wat niet zou mogen in de ogen van Rome, is het ineens excommunicatie. Daar heb ik ook wel bij gezegd, van, ja, omdat iemand anders... iets doet, is het niet de bedoeling dat de andere partij dan ook iets mag gaan doen wat niet goed zou zijn. Maar ik heb een beetje de bedding willen schilderen van waarin deze groep, die broederschap dus überhaupt is ontstaan, hè, in een tijd van ook wel grote verwarring in onze kerk. En ik heb eigenlijk toch een beetje een lans proberen te breken om beide partijen met liefde te benaderen en dit vooral biddend te dragen. Hè? Want het is iets waar we heel makkelijk een mening over kunnen vormen. Maar het is vrij complex. Hè? Het is iets waar je heel makkelijk te duidelijk een oordeel over kunt vellen. Ik wil daar volgende week in een uitzending ook nog wat meer aandacht aan gaan geven. Dus ik ga in Zuiderlicht volgende week ga ik hier ook wat uitgebreider over praten.
1: Mooi.
2: Ik heb het nu even aangestipt. Maar,
1: Ik niet nu al die hele Zuiderlicht te gaan doen.
2: Nee. Nee. Maar even een paar puntjes uit die mini-retret opgelicht.
1: Ja, het is een belangrijk onderwerp. En ik denk dat meer in het algemeen, dat geldt voor heel veel beladen onderwerpen, dat wanneer we te snel... met een oordeel komen, dat dan eigenlijk ook direct de discussie of het gesprek doodslaat. Hè? Dus dan kan je geen kant meer op.
2: Nee.
1: En dat ligt soms wel op de loer, ook dus binnen onze kerk blijkbaar.
2: Ja, en we hoeven ook niet meteen overal een mening over te hebben. Ik denk
1: precies.
2: Dat ook belangrijk is. Je zag dat bij de vorige paus ook wel meer, hè? Paus Franciscus, daar had iedereen ook wel een mening over. Hè? Het was vriend of vijand vaak. Ik denk dat het daarin ook voornaam is dat als we even vooruitspoelen naar het einde van ons leven en we staan bij Petrus aan de hemelpoort, dan zal de Heer niet aan ons vragen, heb jij een mening gevormd destijds over Pius X? Hè? Of waar je dan moest staan? Dat is ook niet altijd aan ons. Hè? Wat we wel kunnen doen is natuurlijk voor het gezag bidden, hè? Voor de paus bidden, voor bisschoppen die hier meer in thuis zijn dan wij en die hier ook goede formuleringen of meningen over vormen om daar goed voor te bidden. Dat Gods Heilige Geest, dat de wijsheid van de Heilige Geest inderdaad hierin leidend mag zijn. He, en dan zullen we over een aantal jaar misschien wel kunnen zien van... was dit nou een wijze beslissing of niet? Goed, ik zal er binnenkort even wat langer op terugkomen. Want dit is misschien nog een beetje vaag verwoord. Maar het is toch al wel een beetje aangestipt wat ik denk dat belangrijk is in dit hele verhaal.
1: Ja.
2: Ja, goed. Ja, ik heb afgelopen week voor het eerst heb ik twee uitzendingen opgenomen van Gewoon Katholiek.
1: Ja, dat is een uitzending. Eén hebben we al uitgezonden.
2: Die is al uitgezonden,
1: ja,
2: geloof ik. Hè?
1: Gisteren, om 11 uur. Ja.
2: Ja, dat was wel een mooi gezelschap bij elkaar. Eigenlijk een uitzending natuurlijk van Monsieur Mutsaerts, maar die is nog steeds niet helemaal opgeknapt. Dus we proberen dat nu met wat verschillende priesters op te vangen. Ik vond het een mooie dynamiek. Hè? De jongens die zijn heel duidelijk, heel uitgesproken. En Remo die bleef maar herhalen. Ja, we moeten wel een paar boze mails krijgen natuurlijk. Hè? Anders is het maar een saaie uitzending geweest. Ja. Dus ik ben benieuwd of die boze mails ook gaan komen. Goed, die staat inmiddels ook in de audiotheek. En de volgende uitzending die wordt uitgezonden. Ik denk over 2 weken.
1: Ja, klopt.
2: Ja.
1: Over 2 weken hebben we de tweede uitzending. En aankomende week hebben we dan pastoor Harm Schilder. Die dat ook prachtig doet. Het programma Gewoon Katholiek. En wat in deze uitzending gebeurde. We hebben het genoemd van kampvuur tot communiebank. Nou, daar gaat het ook over. Het gaat over de communiebank. Maar ook over katholieke kampen. Hè? Dus Joris, die er ook bij was, die vertelt ten voeten uit over bijvoorbeeld over de kampen van KCV, Katholieke Charismatische Vernieuwing. Maar op een gegeven moment kwam er dan toch het gestrekte been erin. Over de duivelse handcommunie,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, ja,
1: ja, dat was wel. Ja.
2: Alexander, de aanstaande seminarist van de Christus Koning Gemeenschap, dus de traditionele gemeenschap in onze kerk. Ja, die gooide ineens de duivelse handcommunie erin. Ja. Die zegt dat zou helemaal moeten worden afgeschaft in de kerk.
1: Dus ja, ik ben dat
2: met hem eens overigens. Maar ja. Ik zeg niet dat het nou per se duivels is, maar ik ben het er wel mee eens dat we eigenlijk als kerk steeds meer toe zouden moeten bewegen naar de communie zoals hij bedoeld is. Hè? Zoals hij ook altijd is geweest, namelijk op de tong.
1: Ja.
2: Dus dat mag gezegd worden. Maar inderdaad, hij vloog het iets directer aan. En dat gaf eigenlijk wel een hele interessant gesprek. Hè?
1: Ja. Ja. Nou ja, want een van de andere, Clemeen Joris, die ging daar natuurlijk op in. Die zei van, ja, wacht even. Als ik nou mezelf zie vlak voor mijn bekering, ja, dan zou ik met zo'n soort verhaal heel hard wegrennen. Ja, dus dat snap ik ook. En toen vervolgens de nuance van Alexander. Van ja, maar ik bedoel niet dat mensen die de communie ter hand nemen, alsof die dan in beweging zijn gekomen door de duivel of zoiets. Nee, en hij verduidelijkte dat ook. Dat juist de manier van communiceren, dat via de hand, dat is eigenlijk op een manier in de kerk binnengekomen die hij duivels noemt of vindt.
2: Ja, dus het is in ieder geval nooit ingevoerd. Dat klopt ook. Hè? Dus ja. Het is nooit ingevoerd door Rome. Het is op een gegeven moment goedgekeurd. Omdat het een voldongen feit was. Hè? Omdat het, en dat vertelt Alexander ook. Omdat in Nederland dat gebruik van de handcommunie is ontstaan. En dat op een gegeven moment steeds meer zich verspreidde over heel de wereld. En dat Rome ook een bepaalde stelling moest nemen. Van oké, dit gebeurt nou eenmaal. Wat doen we ermee? En Rome heeft toen gezegd van nou ja, dan gaan we het aan de plaatselijke bisschopconferenties overlaten. Of die dat toestaan of niet. Nou, Nederland staat dat dan toe. Sommige landen in de wereld overigens niet. Hè. Ik weet Kazachstan, om maar eens even een heel centraal land te noemen.
1: Een bekend land
2: te noemen. Daar is het niet toegestaan. Dus daar kun je alleen op de tong de communie ontvangen. Dus de bisschopconferenties mogen dat bepalen. Mm-hmm. Maar goed, de aanbevolen manier is inderdaad nog altijd wereldwijd op de tong. En ik heb in die uitzending ook het voorbeeld gegeven van Paus Benedictus, die ook voor de Sint-Pieter onder zijn pontificaat dat ook had verplicht gesteld. Hè. Dus ja. In de Sint-Pieter kon je op een gegeven moment alleen nog maar op de tong de heilige communie ontvangen. En nou ja, Alexander die gaf ook het voorbeeld van ja, het kleinste kruimeltje, hè, dat noemen we dan een partikeltje van de heilige hostie, is nog steeds de hele Jezus. Hè. Dus dat is niet een klein stukje van Jezus, maar dat is de volle godheid van Jezus. En dat moeten we heel zuinig mee omgaan. Dus dat klopt ook wel. Dat is een heel praktisch punt meer, hè, van dat er geen partikels op de grond vallen. Maar ook het ontvangen, hè, dat je op de tong ontvangt in plaats van dat je het zelf neemt. Dus er is met reden is het zo geweest dat dit honderden jaren lang eigenlijk de enige vorm van communiceren was. Maar goed, het was wel mooi om dat even van twee kanten te benaderen. Hè? Dus Alexander en Joris, die er wat minder bekend mee was, om even die twee werelden met elkaar te laten praten.
1: Ja, Remo die dan nog probeert dan iets meer te verzoenen. Die probeerde alles weer met nuances aan elkaar te praten. Ja. Dat is mooie dynamiek. En het is je moet weten dat voor het programma Gewoon Katholiek hebben we eigenlijk een pool van jonge mannen. Deze keer waren Joris en Remo en Alexander. Nou, Joris is er wat minder vaak bij, Remo wat vaker. En daar zie je dat er dus steeds in andere samenstellingen zijn. En dat is ook een interessante dynamiek inderdaad. Dus terug te beluisteren via de audiotheek. Ja, is er nog iets prangends wat we nog willen noemen voor de terugblik? Want anders moeten we.
2: Ja, we gaan dadelijk de barbecue al aansteken. Ja. Ja, 4 uur staan de vrijwilligers hier. Zullen we even kort naar muziek gaan luisteren en dat we dan vooruit gaan kijken?

0: Welkom terug in de uitzending van Het Weekend In. We hebben net teruggeblikt. En dan hebben we ook nog een paar minuten om vooruit te blikken. Pieter Zimmerman, wat springt eruit?
1: Nou, laten we even met het weekend beginnen. Heb jij daar voor jou waar aanstaande zondag de Heilige Mis wordt uitgezonden?
0: Ja, zondag 21 juni wordt de mis uitgezonden om 10 uur vanuit de Lodewijkkerk in Leiden.
1: Oké. Okay. Vaderdag, mooie dag altijd natuurlijk. Hey, ik heb zelf de Heilige Mis dan ook in Os. Dat is één keer in de maand de familiedag. Dat is niet per se Radio Maria, door Radio Maria georganiseerd. Maar toch mooi misschien even te noemen. Dat is de oude mis, de traditionele mis. En die zal het om 12 uur. Dus aanstaande zondag om 12 uur celebreert hij de Heilige Mis. Samen met een diaken en een subdiaken. Hè. Dus voor de ouderen die weten dat misschien nog wel, mis met drie heren. En dan hebben we aansluitend ook een lunch en catechese. Dus dat is wel heel mooi altijd. Catechese voor de volwassenen en voor de kinderen. Dus ook van harte welkom. Volgende week, welke bisschop gaat de week aftrappen?
0: Ja, Yvonne heeft dan natuurlijk het programma De Bisschop Open de Week. Een bisschop Open de Week, altijd om 9:45. En deze week is dat monsieur Jan Hendricks van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Altijd leuk om te luisteren. Het is live ook deze keer. Vaak live. En monsieur Hendricks die vertelt ook makkelijk. Hij gaat dan in op bijvoorbeeld wat hem bezighoudt. Waar hij allemaal naartoe gaat. Welke overleggen die allemaal heeft. Dat doet hij altijd wel heel erg leuk.
1: Ja. Ja. Wel leuk, wel mooi ook. We hebben monsieur Hendricks de laatste week wat vaker gesproken. Want het is inmiddels geen geheim meer dat de Rosary Rally dit jaar naar Amsterdam gaat. En dat is natuurlijk het bisdom van monsieur Hendricks. En wat wel heel mooi is, dat kan ik nu ook wel meedelen. Op zaterdag komt kardinaal Burg natuurlijk naar Amsterdam om daar de Heilige Mis te vieren. Maar op zondag zal hij ook nog in Nederland zijn. Ja. En dan zal hij de mis celebreren in de Sint-Bavo-kathedraal.
0: Ja.
1: Dat zal een Novus Ordo mis worden. Hè? Dus op zaterdag de Vetus Ordo, op zondag de Novus Ordo. Waarbij dus monsieur Hendricks zal kon celebreren ook. Dat gaan we nog uitgebreid aankondigen. Maar in dat kader hebben we wat meer contact gehad met monsieur Hendricks ook om dat allemaal voor te bereiden. Want hij gaat ook mee kardinaal Burg welkom heten.
0: Ja, het is zijn bisdom natuurlijk.
1: Het is zijn bisdom, ja. Dus het, dan is het ook wel netjes dat de plaatselijke bisschop weet dat dit allemaal staat te gebeuren.
0: Ja.
1: Dus mooi die samenwerking, hoe dat zo werkt. We gaan volgende week met een groepje naar Amsterdam om dit allemaal voor te bereiden.
0: Mooi.
1: Dus ook heel graag daarvoor gebed. Hè, want er komt natuurlijk een enorme organisatie bij kijken. Hè. Het is nogal wat zo'n paar dagen organiseren. We houden u op de hoogte. Maar dan weet u vast, zaterdag 5 september en zondag 6 september. Ik zou ze alle twee vrijhouden. Want Precies. Dat wordt één groot feestweekend, om het zo te noemen.
0: In Amsterdam, ja.
1: Ja, in Amsterdam en in Haarlem dus. Hè. De zondag
0: en in Haarlem.
1: In Haarlem, ja.
0: Ja, ik zie dat ik nog iets op mijn lijstje erbij moet zetten wat ik moet doen. Want ik zie dat de geloofsvorming aankomende maandag door mij verzorgd moet worden. Maar daar moet ik nog even wat dingen voor doen. Wees gegroet. Vol van genade, de Heer is met u. Zo luidt de titel. En het is aan de hand van een aantal gesprekken die ik had met onder andere monsieur Woerts, hulpbisschop van het bisdom Utrecht. Maar ook pastoor Ronald den Hartog. Hij is de, hoe zeg je dat ook weer? De rector. Ja, de rector van het Ariens Instituut. En spreek ik ook met Imke.

0: hand van de Lourdesreis. Maar dat, omdat het iets meer gaat over dan alleen de ervaring en de sfeer, hebben we dat bij geloofsvorming belegd.
1: Heel mooi. Nou, aanstaande dinsdag ben ik zelf weer in Heilo, de vierde dinsdag van de maand. En de gast die ik ga interviewen is nog een verrassing. Dat ga ik nog niet verklappen.
0: Een mystery guest?
1: Mystery guest, ja. Er is dadelijk een kleine delegatie ook uit Heilo die hier naartoe komt voor de barbecue. Ja. Dus ik zal even met de delegatie de mystery guest gaan bespreken.
0: Want hij had ook een mystery guest aangekondigd.
1: We hadden ook een mystery guest die hier naartoe komt, geloof ik. Hè? Ja, het is één groot mysterie.
0: Ja. Ja. Dus, we gaan het zien wie dat is.
1: Ja. Ja.
0: Nee, leuk. En dat is dat dan ook vanuit Heilo?
1: Ja, de uitzending is vanuit Heilo.
0: Precies,
1: gewoon
0: precies,
1: in gesprek met om 11 uur 's ochtends.
0: Ja.
1: Ja, mooi. Anton, ik zei net al, we moeten de uitzending maar niet al te lang gaan maken. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt, dat moeten de luisteraars weten? Want dan kunnen ze dat nog even vertellen.
0: Het is wel leuk dat we natuurlijk, we gaan de laatste week in van ons radioseizoen. En dat betekent dat we de week daarna, dus dat is vanaf 29 juni, beginnen we met onze zomerprogrammering. Dus dat is misschien wel goed om even te vermelden.
1: Ja.
0: Dat betekent dat sommige programma's niet doorgaan. Andere programma's zetten we herhalingen voor in. Eigenlijk is het de bedoeling dat we enerzijds eigenlijk de mensen hier bij Radio Maria de gelegenheid geven om een keer op vakantie te gaan. Ja, dat die verplichte verlofdagen moet je ook ergens kwijt, zal ik maar zeggen. Dus dan vangen we elkaar op. En dan is de programmering wat rustiger. Maar ook vinden we het gewoon heel fijn om een zomers geluid te laten horen. Dus daar is ook aandacht voor. Nu is het zo dat we dan in de zomer het boek gaan uitzenden van Tessa Afshar. Juweel van de Nijl. En vorig jaar hebben we ook een boek van Tessa Afshar uitgezonden. Ik kreeg hele leuke reacties op. En dat doen we dus nog een keer. Maar dan een ander boek. Juweel van de Nijl. Altijd hele spannende verhalen. In een Bijbelse context. En nu is het zo dat omdat in het programma Wij Lezen Voor nu net een boek eindigt. Een vuur dat opleidt. Dat is net vandaag daar van de laatste uitzending. Beginnen we maandag al, dus eigenlijk een week voor de zomerprogrammering, met dat boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. En dat hebben we gekregen van Radio Maria België. Dus ze hebben dat eerder al ooit een keer uitgezonden. En dan vragen wij of wij dat ook mogen uitzenden. En dan sturen ze dat aan ons toe. En dat,
1: ik ben benieuwd. Ik ken de film. Dat is een van mijn vroegere herinneringen.
0: Juweel van de Nijl?
1: Jewel of the Nile. Ja, dat is ook verfilmd.
0: Oké. Okay.
1: Het is lang geleden. Ik kan me niet veel meer van herinneren. Maar is misschien de moeite om ook eens op te zoeken. Ja.
0: Ja. Ja. Mooie verhalen, mooi geschreven. Dus het is zeker een aanrader. Ja.
1: Ja, de zomerprogrammering. We zullen de volgende week, want dan hebben we natuurlijk ook nog deze uitzendingen. Het weekend in, zullen we er even wat langer bij stilstaan. Wat er precies allemaal anders zal zijn in de zomermaanden. Er komt er overigens ook nog een nieuwsbrief uit binnenkort. Daarin wordt ook al vooruitgeblikt naar september. Hè, de nieuwe programmering straks na de zomer. Ook het weekend van 5 en 6 september zal er uitgebreid behandeld worden. De verschillende apostolaten van kardinaal Burke, want die doet ontzettend veel goed voor de kerk. En daar willen we verschillende uitzendingen voor gaan maken. Maar daar zal ook de zomerprogrammering worden meegenomen. Hè. Dus de nieuwsbrief die wordt straks ook weer verzonden naar alle mensen die daarop geabonneerd zijn. En dan bent u weer helemaal bij voor de zomer.
0: Ja. Misschien nog een laatste puntje. Wat ik mag noemen is dat aankomende zondag hebben we om 3:30 een uitzending van Biddende Vaders. Bidden is nooit verloren tijd. Zo luidt de titel van de uitzending. En dat is de allerlaatste uitzending van het programma Biddende Vaders. Ook Biddende Moeders gaat stoppen. Maar goed, misschien volgende week meer toelichting daarover ook.
1: Ja, wat meer aandacht geven. Nou, ik zal afsluiten met de zegen. Dit is een live zegen. Hè. We hadden het er laatst over. Zegens kun je eigenlijk niet opnemen. Dat gebeurt wel eens in onze uitzendingen. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Een zegen moet live worden gegeven. Nou, dat zullen we nu gaan doen. En dan hoop ik ook voor uw gebed voor alle vrijwilligers die hier dadelijk naartoe komen. En dan wens ik u alvast een heel goed weekend toe. Dan van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Heer Jezus Christus, wij vragen om uw heilige zegen vanuit uw heilig hart. Uw hart dat werd doorboord om ons, om onze zonde. We vragen dat uw kostbaar bloed de wereld mag bedekken. In bijzonder de luisteraars van Radio Maria. Dat de luisteraars van Radio Maria vanuit uw hart gezegend mogen zijn. Dat ze steeds dieper mogen groeien in de liefde tot u en ook tot elkaar, tot de naaste. We willen vragen dat de heilige maagd Maria ons steeds de weg naar het hart van Jezus wijst. En zegen u dan de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 11e week door het jaar laat de kerk de Eucharistie beginnen met het indrukwekkend getuigenis van een gelovige in het oude verbond. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand, vermag niets tegen mij. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan, en waar dieven inbreken om te stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet door worm vergaan, en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Is echter uw oog slecht, dan is uw lichaam duister. Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is, hoe erg zal dan de duisternis zijn? Dit is het woord van God. Wanneer u uw gebed gaat doen, eerst uw geest laten rusten bij hem. Even tot rust komen. Mensen nemen gemakkelijk in leven en samenleven het ritme van anderen over. In het gebed hoeft dat niet. Het gebed is ervoor om uw eigen ritme terug te vinden. Om weer terug te komen in uw eigen pas. U neemt uw eigen pas aan en hij past zich aan. Aan u. Enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden omhoog kijken, zien hoe hij u ziet. U dan klein maken in een gebaar, zodat u ook met uw lichaam bidt. Dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden. En dat vragen als een genade. Als een genade voor uw hele leven dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus in de bergreden, bezig de wereld om te keren. In dit deel van de bergreden, door de rijkdom te laten bestaan in het afleggen van rijkdommen, van aardse rijkdommen. Dan de plaats zien, hem zien op de berg. De plaatsen in het evangelie hebben altijd een bepaalde belevingskwaliteit. Door hem op die berg te zien, moet je opkijken omhoog. Dan zie je de boodschap van God op je afkomen. God in de hoge hemel. Zoals Mozes met de wet van de berg afdaalt. Zo Jezus op de berg zien. Gezeten als wetgever, de leraar, onze leraar, mijn leraar. En dan een innerlijke kennis vragen van Christus onze Heer. Niet een kennis van het verstand. Van het hart krijg je een kennis die ontstaat door het bij elkaar zijn. Bijvoorbeeld als Jezus het woord vrede uitspreekt, dan krijgt dat woordje zijn inhoud niet van wat je erbij denkt, maar van de vrede die hij in je laat ontstaan. En zo ook God zien. Als je weinig van God gezien hebt, dan betekenen die woorden minder voor je. Vragen om zo een innerlijke kennis, een kennis van ervaring, van innerlijke geestelijke ervaring, wat Jezus het innerlijk licht noemt. De overweging. Aan het evangelie raak je nooit gewend. Het komt altijd met oplossingen uit een heel onverwachte hoek. En het is ook niet zo dat, als je het eenmaal gehoord hebt, je het dan voor de toekomst wel zou weten. Je moet het je steeds opnieuw laten geven. Want er is een goede God die als een herder over je waakt en in iedere nieuwe situatie je innerlijk verlicht.
een schat in de hemel. Als alternatief dat de voorkeur verdient boven schatten verzamelen voor zichzelf op aarde. Rijk zijn bij God, een schat in de hemel. Wat doe je daar nu toch mee? Motten en wormen kunnen daar niet bij. En voor dieven is een schat op zo'n verheven plaats heus wel veilig. Maar wat heb je aan zo'n veiligheid als je er ook zelf niet bij kunt? Het heeft iets van je rijk voelen met het gezeld van je rijke buurman. Of met het goud in de kelders van de Nederlandse bank. Het lijkt zoiets als een enorme som gelds bij je hebben, maar in de verkeerde valuta, niet inwisselbaar. Je bent er in een ander land rijkaard mee, maar in het land waarin je woont kun je er niks mee. Want zo is het toch, hemel en aarde, twee werelden met ieder hun eigen valuta. Inderdaad, twee werelden met eigen valuta, met elk een eigen waardestelsel. Maar die twee werelden staan niet buiten elkaar, maar ze zijn in het hart van elke mens. Wie zich thuis voelen in de hemel, van wie het vaderland in de hemel is, voelen zich op aarde als bijwoners en vreemdeling, zoals Petrus het in zijn eerste brief aan de christenen schrijft. Medeburgers en huisgenoten van God, wier leven met Christus verborgen is in God, zij moeten hun verblijf op aarde beschouwen als een verblijf in de vreemde. En zo lijken die twee werelden wel degelijk iets met elkaar te maken te hebben. Want wie de rijkdommen van de hemel geschonken krijgt, schijnt zich met de aardse schat onbehaaglijk te gaan voelen. Denken we maar aan Zacchaeus. Die begint maar meteen de helft van zijn bezit weg te geven, toen de rijkdom die in Christus is, het heil, hem ten deel gevallen was. Heden, zegt Jezus tot Zacchaeus, is dit huis heil ten deel gevallen. En dan de man die op een gegeven dag het rijk der hemelen ontdekt als een schat verborgen in een akker. Die rijkdom vervult hem zozeer dat hij, letterlijk staat er, vol blijdschap heen gaat en alles te gelde ging maken wat hij bezat. Niet omdat aardse rijkdom op zich iets verkeerd zou zijn. Juist omdat het iets goeds is, kan het opgeven ervan een verwijzende kracht hebben naar een hogere rijkdom. Opdat ook voor ons mogen gelden wat Lucas schreef over de alleroudste gemeente, rijke genade rustte op hen en er was geen enkele noodlijdende onder hen. Niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde. Integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk. Ook Paulus ondervond de devaluerende werking van de hemelse schatten aan zichzelf. Al die voordelen, die geestelijke schatten van het oude verbond, zegt Paulus, heb ik afgeschreven om Christus wil. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat hem te winnen en één te zijn met hem. Filippenzen 3. En niet alleen voor zichzelf schijnt er zo'n omkeer van alle waarden te hebben plaatsgevonden, ook anderen vermag hij in die onaardse rijkdom te laten delen. Men beschouwt, zegt hij, ons als bedelaars, toch maken wij velen rijk, als paupers, en de wereld is van ons. De armoedzaaier Paulus weet notabene velen rijk te maken. Het zou iets kunnen zijn om aan te denken als we van onze aardse rijkdom iets moeten inleveren. Maar ook en vooral als we gevoelige verliezen lijden op het terrein van onze geestelijke rijkdom. Als we moeten merken dat we toch minder in tel zijn. Of als we voelen dat in de ogen der mensen het christen zijn een dubieuze zaak aan het worden is. Of als je moet merken dat anderen toch minder om je geven. De eerste spontane reactie van mensen die op enig terrein op waardevermindering stuiten, is
dat ze dat onmiddellijk gaan compenseren met winst op een ander gebied. En als dat niet lukt, dan gaan ze het gevoel van verlies verdringen. Het evangelie leert ons om van je zwakheid een kracht te maken en gewaarschuwd door de vergankelijkheid van het voorlopig karakter van je aardse schatten op zoek te gaan naar de schatten die niet verslijten, naar de onuitputtelijke schat in de hemel waar geen dief bij komt en geen mot hem bederft. Wat is die onuitputtelijke schat in de hemel? Het is het duurste, het dierbaarste wat de Vader maar te geven had, zijn enige geboren zoon. Om uwentwil is hij arm geworden terwijl hij rijk was, omdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. En dat is wat wij in de Eucharistie vieren. Dit is mijn lichaam. Dit is de schat van mijn leven voor u. En van die binnengoddelijke ruilhandel, die binnengoddelijke economie, waarvan wij zelf de inzet vormen, vieren wij in de Heilige Mis de gedachtenis. Wij zelf zijn de schat die Jezus zich heeft willen verwerven ten koste van alles, ten koste van zijn leven, opdat ook wij voor anderen zo zouden zijn, zoals ook Paulus deed. Opdat wij onze rijkdom in de steek zouden laten, zodat de rijkdom van anderen zich kan ontplooien, ons bezit inkrimpen, om anderen de gelegenheid te geven hun rijkdom op het spoor te komen. Opdat wij ons ontdoen van aardse schatten als een bewijs, als een heenwijzing naar wat ons eigenlijk ter harte gaat. Dat we ons erover verheugen door God gevonden te zijn en opdat ook anderen die rijkdom op prijs zouden mogen stellen. Aan het einde gesprekken houden met de armen van geest die u in uw eigen omgeving misschien kent en met Jezus die zo'n hoge losprijs voor u heeft willen betalen, zijn eigen lichaam en bloed, en u dan door hem naar de Vader laten brengen, de Vader van wie Jezus het verlangen naar onze verlossing heeft geraden. De Vader zelf is de oorsprong van onze verlossing. En dan het gesprek met de Vader. Gewoon maar uiten wat er in u is. Uw gebed afstaan, tenslotte, door het gebed van de kerk te bidden. Het Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Fijn dat u heeft ingeschakeld op Radio Maria. We gaan samen de Rozenkrans bidden en overwegen wij de droevige mysteries. We gaan bidden voor al uw intenties die u heeft doorgegeven. We gaan ze toevertrouwen aan Maria, die onze intenties zal brengen bij haar zoon Jezus. Ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In hebben de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel voor het meebidden van het rozenhoedje. Dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Een hele goede middag, luisteraar. Fijn dat u ingeschakeld heeft op Radio Maria om samen de Vespers te bidden. Voor u thuis ga ik de bladzijdes noemen. Beginnen we in het Klein Getijdenboek. Daar vindt u de hymne op bladzijde 346. Bladzijde 346. En dan de antifoon, psalm en verder. Dan volgt u gewoon het boek. Gaan we naar het Groot Getijdenboek. Daar vindt u de hymne op bladzijde 718. 718 vindt u de hymne. Voor de antifoon, psalmen en verder bladert u door naar bladzijde 1081. 1081. Ik wens u een heel mooi gebedsmoment toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God, boetseerder van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat allom op aarde tiert, het kruipend en het wild gedeert.
1: Die ook de grote dieren schept, en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid, in orde en gehoorzaamheid.
0: Maak ons gehoorzaam, trouw en stil, verdrijf al wat ons schade wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein.
1: Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden. Looft de naam des Heren. Looft Hem, dienaars van de Heer.
1: Gij die staat in 's Heren tempel, in de voorhof van Gods huis.
0: Loof de Heer, Hij is genadig. Eert zijn hoog verheven naam.
1: Jacob heeft Hij uitverkoren. Israël tot zijn bezit.
0: Ja, ik weet het. Machtig is de Heer. Onze Heerser meer dan alle goden.
1: In de hemel en op aarde doet Hij wat Hij wil. Op de zee en in de diepste oceanen.
0: Wolken voert Hij aan vanaf de rand der aarde. Regen slaat Hij neer met bliksemvuur. Haalt de storm tevoorschijn uit zijn schuren.
1: Alle eerstelingen van Egypte sloeg Hij. Mensenkinderen zowel als vee.
0: Hij deed tekenen en wonderen voor hen. Voor de farao en al zijn knechten.
1: Vele volkeren heeft Hij verslagen. Sterke koningen heeft Hij gedood.
0: Sichon van de Amorieten. Och, de vorst van Basan. Alle koningen van Kanaan.
1: En hun landen schonk Hij aan een ander. Gaf Hij tot bezit aan Israël, zijn volk.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden.
0: Loof de Heer, huis van Israël, gij allen eerst zijn hoog verheven naam. Heer, uw naam blijft altijd leven. Elk geslacht zal u indachtig zijn.
1: Want de Heer beschermt zijn volk. Hij ontfermt zich over wie hem dienen.
0: Heidengoden zijn van zilver en van goud. Werk van mensenhanden.
1: Hebben wel een mond, maar spreken niet. Hebben ogen zonder iets te zien.
0: Hebben oren, maar zij horen niet. En er is geen adem in hun mond.
1: Laat hun makers worden zoals zij. Allen die op hen vertrouwen.
0: Loof Heer, loof de Heer dus, huis van Israël. Loof de Heer dus, Aarons geslacht.
1: Loof de Heer dus, stam van Levi. Loof de Heer, gij allen die God vreest.
0: Hoog geprezen, zei de Heer uit Sion. Hij die in Jeruzalem verblijft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Loof de Heer, huis van Israël. Gij allen, eert zijn hoog verheven naam.
0: Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Groot en wonderbaar zijn uw daden. Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, Koning der eeuwen.
0: Wie zou uw Heer niet vrezen? Wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden. Omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Korte schriftlezing. Acht u zelf heel gelukkig wanneer u allerlei beproevingen overkomen. Want gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich ten volle verwerkelijken, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet.
0: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
1: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
0: Hij heeft ons voor God gemaakt tot een koninkrijk van priesters.
1: En ons verlost door zijn bloed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
0: De Heer trekt zich zijn dienaren aan, zijn milde erbarming indachtig. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer trekt zich zijn dienaren aan, zijn milde erbarming indachtig.
0: De Heer Jezus is om onze misslagen overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Bidden wij tot hem.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Heer, wees ons genadig. Wij bekennen voor u dat wij zondaars zijn. Schenk ons vergeving en vrede.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Laat uw genade al onze zonden bedekken.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Allen zijn wij zondaars, Heer, maar uw barmhartigheid is onbegrensd. Keer u tot ons en wij zullen ons bekeren.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Heer, red uw volk uit hun zonden en laat uw welbehagen op ons rusten.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Gij hebt voor de goede moordenaar het paradijs geopend. Wil voor onze doden de poorten van de hemel niet gesloten houden.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Heilige Vader, gij hebt gewild dat uw Zoon zijn leven gaf als losprijs voor allen. Wij bidden u, laat ons zo leven dat wij door te delen in zijn lijden de kracht ontvangen van zijn verrijzenis, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Goeiedag, we gaan verder met de uitzendingen over kardinaal Van Thuan. Naar aanleiding van een boek geschreven door pater Stéphane de Clercq. Hij zit naast mij, die in gesprek is geweest met de zus van kardinaal Van Thuan. De vorige keer hebben wij al gesproken erover dat de situatie in Vietnam steeds ernstiger werd. De communisten die kwamen vanuit het noorden naar Saigon.
2: Ja, het is een hele oorlog eigenlijk tussen Noord en Zuid. Maar dat was ook binnen de maatschappij in het zuiden dat ze binnendrongen. Langs Laos hadden ze een hele piste gemaakt in het oerwoud. En dan kwamen ze daar in die dorpen en zo. Dus een hele vreselijke oorlog tussen. En dan kwamen die Amerikanen erbij. En dat kwam dan zo tegen 73 kwam daar stil een einde aan.
1: Ja, en de dag dat de kardinaal werd gevangen genomen. Dat was een bijzonder spannende dag.
2: Ja, dus zij werd kort daarvoor werd hij benoemd als coadjutor. Dat is een soort een hulpbisschop, maar dan iemand die bedoeld is om dan de bisschop echt te gaan vervangen. En hij werd dan benoemd in Saigon, de grootste stad in het zuiden en ook de met de meeste katholieken. Daar werd hij benoemd en kort daarop, dan wonnen eigenlijk de communisten uit het noorden wonnen de oorlog en dan kwamen ze die stad Saigon binnen.
1: Mm-hmm. En u zei al, die gevangenname, dat was niet meteen in een gevangenis, hè? Dus de communisten hebben dat wat... diplomatiek aangepakt.
2: Ja, hij was natuurlijk zoals we in de andere uitzending hebben gezegd, hij was natuurlijk een belangrijk en bekend figuur binnen, niet alleen binnen de Vietnamese kerk, maar ook binnen de Vietnamese maatschappij. En hij werd een beetje op een stieke manier gevangen genomen. En dan werd hij naar een klein dorpje gebracht, waar hij in een pastorie onder huisarrest stond. Dus nog niet meteen als gevangene.
1: Ja, hoe heeft Elisabeth, zijn zus, daarop gereageerd?
2: Ja, zij was op dat moment in het buitenland. Hè, dus heel haar familie, die zijn... gevlucht naar Australië, omdat daar een van de zussen van Elisabeth werkte. En ook een van de zussen van kardinaal Thuan, die werkte daar. Dan zijn ze gevlucht en Elisabeth, dus die we geïnterviewd hebben en die dus meespreekt in dit boek, die studeerde daar.
1: Aha. Ja. Ja, dat moet wel schrikken geweest zijn.
2: Ja en nee. Dus hij heeft me gezegd dat ze natuurlijk al jaren met vervolging, met oorlog, met die moord op hun oom, die president was, daar hebben ze al heel lang mee geleefd. Hè. En dus daar hadden ze natuurlijk al heel wat trauma's meegemaakt. En dit kwam er als het ware bovenop. En daar heeft ze wel ook wel af en toe een soort, hoe moet ik dat zeggen, innerlijke opstand, dat ze zegt, hoe kan God dat nou wel eens toelaten?
1: Zoiets? Nou, ja. Ja, want het is natuurlijk wel onrechtvaardig.
2: Ja, en dus iemand die waar je heel veel van zou mogen verwachten, dus die nog jong is, dynamisch is, intelligent, heel veel te vertellen heeft voor de kerk, die wordt gewoon dan het zwijgen opgelegd. En dan wordt hij gewoon onder huisarrest, dan kan hij omwille van die inval van de communisten, wordt hij gewoon dan monddood gemaakt.
1: Mm-hmm. Kardinaal Van Thuan is eigenlijk bekend geworden vanwege deze gevangenname.
2: Ja, het is een beetje stereotype bijna. Het is natuurlijk de belangrijkste gebeurtenis in zijn leven dat hij 13 jaar zomaar gevangen heeft gezeten. En ook bijzondere ervaringen heeft gehad tijdens de gevangenschap. Daar kunnen we over praten. Maar als je in Vietnam komt, dan merk je dat dat in alle families zo is. Dus iedereen heeft wel iemand in zijn familie die ook zoiets meegemaakt heeft. Mm-hmm. Dus dat is zo. Ja, zij vinden het natuurlijk prachtig, hè, die figuur van kardinaal Tuan, een Vietnamese bisschop. Maar dat hij gevangen heeft gezeten, dat was eigenlijk is niet zo uitzonderlijk.
1: Ja, misschien wel zelfs standaard voor mensen die daar op bepaalde posities zaten.
2: Niet alle bisschoppen hebben gevangen gezeten, ook niet alle priesters, maar toch een groot deel wel.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Nu heb ik in mijn herinnering een foto waarin je kardinaal van Tuan ziet die een briefje naar buiten brengt. Is dat een foto wat in mijn herinnering klopt? Of?
2: Ik ken die foto niet. Het is wel zo dat hij briefjes naar buiten heeft gesmokkeld. En okay, dat er van zijn gevangenschap en ook van die tijd zelf foto's gemaakt zijn. Ja. Hij zat in een pastorie en ik ben er wel geweest zo. Hij kon uitkijken op de velden. Was ook vanuit de pastorie was er een doorgang naar de kerk. Of hij daar naartoe kon, betwijfel ik, af en toe wel misschien. En ze heeft er 9 maanden gezeten. En daar woonde dan ook een pastoor. Die dan gezorgd heeft dat hij te eten kreeg en zo verder. En dan stiekem hebben mensen hem bezocht. En dan heeft hij gedacht, nou word ik monddood gemaakt. Hè? En dan heeft hij aan iemand een kalender gevraagd. En dat was zo een dik pak papier eigenlijk, hè, met meer dan 300 blaadjes.
1: Ja.
2: En dan heeft hij die achterkant, bij onze kalenderblaadjes, vaak staat er een tekst op, maar daar was de achterkant onbedrukt.
1: Ja.
2: En dat waren zo, kleine blaadjes eigenlijk, toch maar. En dan heeft hij dat eigenlijk gebruikt als een soort papiertjes om op te gaan schrijven. En dan is hij elke dag heeft hij een kleine gedachte geschreven. En dan heeft hij dat in een bloembak gedaan, in de tuin. Dat was een tuin en kwamen dan kinderen voorbij. En dat was dan een jongetje, een zekere Kwang. En hij kende de zus van die Kwang.
1: Okay.
2: Die zus die leeft nu toevallig nog in Nederland.
1: Oh, ja.
2: Dat is een religieuze. Dus hij is religieus geworden. En hij kende die religieuze. En die heeft er dan voor gezorgd dat haar broertje, dat hij daar elke dag voorbij kwam. En die haalde dan die papiertjes op. Die kalenderblaadjes. En dat bracht hij dan naar huis. En dan gingen de mensen dat overschrijven. En dan kopieerden ze dat bijvoorbeeld 10 of 20 keer zo. En deelden ze uit. En die kopieerden dat ook nog eens een keer. En daar ontstond er eigenlijk zo'n soort, zoals je een steen in het water gooit. Hè, dat er allemaal golven, dat het altijd maar breder en breder verspreid wordt.
1: En wat stond er dan op die briefjes?
2: Nou, er stond dan bijvoorbeeld, geef nooit op. Hè. Als je bidt, is er altijd hoop, zoiets. Al kleine dingetjes over de hoop.
1: Over de hoop, ja.
2: Hele eenvoudige gedachten. Een beetje zoals, ik weet niet of iemand dat kent, en ik denk de luisteraars wel, de navolging van Christus.
1: Mm-hmm.
2: Gewoon een kleine, bemoedigende, maar ook diepe gedachten. Dus vanuit het evangelie, vanuit de brieven van Paulus. Ja, ik kan het moeilijk zo door. Het is geen verhaal of zoiets die schrijft. Hè.
1: Maar hij deed dat om de mensen te bemoedigen.
2: Ja. En dat gebeurde dus ook. Hè? Dus dat werd overal verspreid. Ook onder priesters die dan gevangen zaten. Mensen die verder ook niks meer te lezen hadden. Dus bibliotheken waren ook dicht en zo. En ja, dat werd dan zo'n soort dagelijks woordje. U moet rekening houden, dus kardinaal Twan, die was ook bekend met Chiara Lubich van de Focillari.
1: Ja.
2: Die schrijft ook altijd zo kleine woordjes. Hè? En die worden dan verspreid, ook Chiara Lubich deed dat. En ja, dat is dan een klein woord dat een inspiratie is voor die mensen op dat ogenblik.
1: Heel mooi om te horen. We gaan even pauzeren en we zullen straks verder gaan met deze uitzendingen over kardinaal von Twan.

0: Welkom terug in deze uitzendingen over kardinaal von Thuan. We spraken in het eerste deel erover dat hij in huisarrest is geplaatst. En dat hij dan een praktijk heeft begonnen met om kleine briefjes naar de mensen toe te sturen. Hè, via een plantenbak en een jongetje werd dat dan verspreid. En de mensen die schreven dat over. En dat waren toch wel bemoedigende boodschappen.
1: Ja, en die werden uiteindelijk ook in een boek uitgegeven. En dat is een zus van een andere zus van kardinaal Thuan, die in Australië leefde, die heeft het ook vertaald in het Engels.
0: Ja, en ze zijn uiteindelijk zelfs bij de paus terechtgekomen.
1: Ja, de Vietnamese bisschoppen hebben, zoals dat wel eens gebeurt, een ad limina bezoek. Dan moeten bisschoppen, die komen op bezoek vanuit een land bij de paus. En dan komen ze bij alle allerlei instanties in Rome, komen ze aan praten over de situatie in kerk en zo. En dan hebben ze dat boek van kardinaal Thuan aan Johannes Paulus II aangeboden. Maar dat is dan later, hoor. Dus dan was er al iets meer gestabiliseerd in het land. Mm-hmm. Maar dat was toch een teken van de bisschoppen. Kijk, wij zijn hier nou als bisschoppen bij de paus, maar één van onze bisschoppen die zit nog altijd in de gevangenis.
0: Ja. Nu klinkt het alsof kardinaal von Thuan veel hoop had en de mensen kon bemoedigen, maar in feite had hij het ook wel moeilijk.
1: Hij had het extreem moeilijk. Maar als we over de hoop spreken, dan waren er ook kleine knipogen. Dus hij was bijvoorbeeld, het is misschien niet zo leuk dat je gevangen wordt genomen, maar het was wel op 15 augustus, een feest van Maria. En dan, vanuit dat huisarrest, werd hij dan naar een gevangenis gebracht, waar de moeilijkste periode van zijn leven, denk ik. Maar dat gebeurde op 19 maart, het feest van de heilige Jozef. En telkens was er toch altijd een soort kapstok, of een soort, een houvast, moet ik zeggen, waar hij steun en hoop uit kon putten.
0: Ja, dat de hemel hem niet vergeten was.
1: Nee, precies. En dat hij ook de rode draad ervan zag. Dat hij zag, God heeft hier toch wel een bedoeling mee.
0: Ik ga een stukje voorlezen uit het boek.
1: Ja.
0: En dat is geschreven door de zus van kardinaal von Thuan, Elisabeth. En dat beschrijft dan een beetje de situatie. Hoe hij die gevangenschap heeft beleefd. Zijn cel was door haat omgeven. Gedurende deze lange maanden had hij enkel contact met ruwe bewakers, die er alles aan deden om hem moreel te breken. Soms lieten ze hem dagenlang in totale duisternis en in volledige stilte. En diegenen die eten brachten, zwegen. De regering en de geest van het kwaad wilden hem vernederen. Als men de menselijke waardigheid verliest, is men alles kwijt. We ontvingen de waardigheid om Gods kinderen te zijn. In de afzondering kende Thuan echter de verleiding van de wanhoop. Ieder mens in zo'n situatie begint zich onwaardig te voelen. En het risico is groot te vergeten dat God ons werkelijk geschapen heeft. Op die momenten dacht mijn broer terug aan Adam, die de blik van God wilde ontvluchten. En Thuan herinnerde zich dat hij als kind verlangde God te mogen zien. Maar wie was hij om zulk een wens te uiten? Hij voelde zich eerder verlaten door God. De geest van het kwaad manifesteerde zich concreet in de vernederingen die Thuan moest ondergaan. Men gaf hem zeer zout eten, waardoor hij meer ging drinken. Daarop werd dagenlang de deur niet geopend en zijn cel werd ook zijn toilet. Daarna zond men een poetsvrouw die hem uit de hoogte toesprak. Men noemt u bisschop, maar u leeft als een beest. Zie eens in wat voor een rotzooi u leeft. Ze voegden nog andere grofheden toe en goten een emmer water over hem heen. Hoe kon hij de blik van die vrouw verdragen? Wat betekende nu de aanbeveling van zijn moeder? Leef steeds onder het oog van God. De haat dreigde hem te overmeesteren. In onze cultuur verbindt men de waardigheid van de mens vooral met de manier waarop een persoon zich kan tonen aan anderen. Gedurende weken schaamde hij zich diep. Hij, een bisschop, werd vernederd door deze poetsvrouw. Onmogelijk om in haar het beeld van God te ontwaren. Hij werd zich zijn haatgevoelens bewust. Hij vertelde in familiekring, nooit in het openbaar, dat hij op een dag, innerlijk gekraakt en vol afkeer voor zijn vieze cel, neerknielde en God de kracht vroeg de blik van deze dame te kunnen verdragen. In deze houding vond de poetsvrouw hem. En plots was hij in staat haar in de ogen te kijken en te zeggen: jonge dame, tussen u en mij bestaat geen afkeer. U doet uw werk en ik van mijn kant heb er niet voor gekozen hier te leven in deze walgelijke en vuile cel. Ik ben een gevangene en u bent gedwongen hier te werken. Het staat mij tegen, maar ik haat u niet als persoon en ik denk dat u ook niets tegen mij hebt. Nadat hij de kracht gevonden had dit te zeggen, werd hij door licht omhuld. En de poetsvrouw zag hij in hetzelfde licht. En hij dacht bij zichzelf, dat is de blik van God. Vanaf dat moment bekeek deze vrouw hem op een andere wijze. Hij kreeg geen te zoute maaltijden meer, werd met respect behandeld en kon regelmatig naar het toilet. Mijn broer was niet enkel verbaasd wegens dit bijzondere licht dat zijn cel binnendrong, die vuil was en donker, maar vooral dat het licht ook over deze vrouw kwam en hij begreep dat de Heer ook aanwezig is in zijn vijanden. Toen hij ons dit alles vertelde, jaren na zijn vrijlating, waren mijn zus en ik vaak aan het klagen over de trieste situatie in ons vaderland. En we vroegen ons vaak af, hoe kan men begrijpen dat God liefde is, terwijl hij dit alles toelaat? In die context deelde Tuan zijn ervaring van Fu Kan. Ik vroeg hem daarop, hoe was dat licht? En hij antwoordde, het doordrong alles. Een warm licht dat mij van vreugde vervulde en dat aan al mijn verlangens tegemoet kwam. Ik had ernaar verlangd God te zien, maar ik kon hem niet aanschouwen. Het was echter dankzij mijn vijand, met wie ik vriendschap sloot, dat ik hem te zien kreeg. Goed, ik heb u een stuk voorgelezen uit het verslag via zijn zus over een gedeelte uit dat isolement in het huis waar kardinaal van Tuan op huisarrest was. Een heel moeilijke periode. We gaan even onderbreken en zullen hier zo verder over doorgaan.

0: Welkom terug in onze uitzendingen over kardinaal von Thuan. Het stuk wat ik in het vorige gedeelte heb gelezen, ja, wat mij daarin zelf raakt, is die grote strijd die kardinaal von Thuan te voeren had. Hij was echt boos, in ieder geval in opstand tegenover God, van waarom, en ik voel me niet meer waardig, en ben ik nog wel door God geschapen?
1: Ja, hij zegt ook later van zichzelf dat hij choleriek aangelegd was.
0: Oh.
1: Ik heb het nooit gemerkt. Ik heb hem wel ontmoet, een zeer zachtmoedig man. Hè. Maar als ik zijn zus ken, die toch wel een beetje op hem lijkt. Zo, hè. Zij is een heel levendig karakter. En hij had dat waarschijnlijk ook wel. Maar dat is eigenlijk heel sterk op de proef gesteld. En daardoor is hij misschien door die grote beproeving zachtmoedig geworden.
0: Ja, want ze schreef ook echt, in onze cultuur is het belangrijk om je waardigheid te kunnen tonen aan een ander. En dat bepaalt je waardigheid. Maar hij heeft denk ik een ontdekking gedaan dat daarachter de waardigheid nog schuilt.
1: Ja, en ook achter wat je kunt doen. Hè. Dus hij was natuurlijk bisschop en aartsbisschop. En uit een grote politieke familie. En dan werd hij helemaal vernederd. Maar hij werd ook op non-actief gesteld. En dan werd hij eigenlijk daar ook een beetje woedend op. U moet je ook voorstellen, hij zat in een gevangenis. In het centrum van de stad. Hij kon de klokken van zijn eigen kathedraal horen luiden.
0: Zo.
1: Terwijl mensen wisten zelfs niet. Ja, op een bepaald moment wel wisten ze waar hij zat. Hè. Maar hij was wel totaal geïsoleerd van deze mensen, tenzij ze af en toe al wat eten konden brengen. Maar hij had ook die grote frustratie. Ik hoor nou de klokken luiden en ik hoorde eigenlijk thuis om de priester te zijn, de bisschop te zijn voor die mensen. En daar zit ik nou helemaal niks te doen in bovendien een donkere cel.
0: Mm-hmm.
1: Dat was een grote opstand. Maar dan heeft hij dat ook werkelijk voor God gebracht. Hè. Men merkt dat ook vaak in de psalmen. Hè. Dat er een soort roep is, een soort opstand. Maar Job merkt dat ook. Hè. Zo echt iemand die zegt van, nou God, hoe kan dat nou? En zo. En mensen zijn daardoor wel eens verbaasd. Hè, dat nou ook een psalmist of een heilige mens, dat die ook wel eens in opstand kunnen komen tegenover God. Maar het mooie is om die opstand bij God te brengen. En ook een antwoord te verwachten van God. En dat kreeg hij dan wel.
0: Ja, hij kreeg dat dus speciaal in die figuur van de poetsvrouw, in die persoon. Daarin heeft hij God kunnen zien.
1: Precies, hè? Dus hij heeft dus ook in de ander, die ook door het licht van God werden omgeven, kon hij de ander zien. Maar op een bepaald moment hoorde hij ook als het ware een duidelijke. Ik kan niet zeggen een stem zoals men op de radio hoort, hè, maar een ingeving. En die ingeving had dan te maken met het aanvaarden. En dat heeft hem heel zijn verder gevangenschap, ook heel zijn leven gevolgd. Het was eigenlijk een bijzondere genade, zou ik bijna zeggen, een doopsel in de Heilige Geest. Waar hij ineens zag, ik moet eigenlijk niet in de eerste plaats iets voor God doen, maar God zelf in mijn leven toelaten. Hij is er altijd, in alle omstandigheden. En dus niet zozeer de werken van God gaan doen, maar helemaal gaan leven als kind van God, helemaal gewoon. God, er zijn voor God, dat is genoeg.
0: Ja, dus dit sleutelmoment in zijn stuk lijden, dat bracht hem vrijheid en ook vreugde.
1: Ook vreugde, ja. En hij ging dan alles helemaal in een ander licht zien, een heel ander perspectief. En dan kon hij eigenlijk, ondanks dat het lijden wel bleef, hè, kon hij het ook dragen. Die wanhoop was weg. En dat is toch wel het ergste. En hij is dan ook de apostel van de hoop. Ik moet ook wel zeggen dat hij ook de gewone dingen, hè, die wij als gelovigen, waar wij kracht uit halen, dat hij daar ook zijn kracht in zocht. Dat is in het woord van God en de Eucharistie.
0: Ja, want kon hij daar de Eucharistie vieren?
1: Het is voor mij altijd nog een beetje een mysterie. Ik heb daar niet een heel duidelijk antwoord op. Ik heb een priester ontmoet die ondertussen zeker leeftijd heeft. Die was in die streek, dus waar die gevangenis bewoond was, de kaplaan. En die hebben dan eigenlijk iets georganiseerd dat ze hem eten brachten. Mm-hmm. En ook medicijnen en zo. En dan kreeg hij bijvoorbeeld een hele mand met van dat, in Nederland is een beetje bekend, kroephoek. Hè? Zo van die rijstkoeken eigenlijk.
0: Ja.
1: En daartussen, dus een hele mand vol, dat hadden ze dan in stukjes gebroken zo. Hè? En daartussen hadden ze ook hostiebrood verstopt. Of ze hadden ook wel eens een zaklamp die ze hem gaven, ook een hostie gestoken, maar niet geconsacreerde hostie.
0: Nee.
1: En dan gaven ze een medicijn of ze gaven hem een flesje bij die kroephoek, een flesje vissaus bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: En elke keer schreven ze woord op, dat is een medicijn voor je maag of dat is dan vissaus, maar in werkelijkheid zat er dan miswijn in.
0: Ja.
1: En zo komt hij dan, later beschrijf je dat zelf, hè, dus dat met heel weinig in zijn hand, hè, met een paar kruimeltjes en een paar druppeltjes wijn, miswijn. Hij had ook heel veel uit het hoofd geleerd. Hij had ook teksten beginnen opschrijven vanuit de Bijbel. En dan knielde hij gewoon neer en dan droeg hij de mis op. En dat gaf hem natuurlijk wel licht en kracht.
0: Absoluut, ja. En wat maakt het dan voor u een mysterie?
1: Omdat het me niet duidelijk is hoe vaak hij dat kon doen.
0: Ah, ja.
1: En welke periodes in zijn gevangenschap. Er zijn heel veel periodes geweest. Hè. Hij zegt dan zelf uit die periode dat hij in Fukan, dat hij in zijn bisschopstad, als hij daar in totaal isolement zat, dat er ook perioden waren dat hij totaal niet kon bidden. Dat hij alleen maar altijd herhaalde, zoals de Russische pelgrim, Heer ontferm u, Heer ontferm u, Heer ontferm u. Of iets van Magnificat, Magnificat. Dus, maar dat hij er niet meer in staat was om een heel beetje goed op te zeggen. En dan denk ik, als hij dat niet kon, hoe kon hij dan die mis celebreren of zoiets? Hè?
0: Ja.
1: Dus het blijft voor mij, maar ze hebben wel die dingen gegeven en hij zegt dat hij op een hele primitieve manier dan toch de mis heeft gedaan. Het duurt natuurlijk lang en zijn heel veel periodes. Hij werd ook soms gemarteld. Hè. Hij werd ook voor lange ondervragingen onder druk gezet. Blijft, als ik zeg het is voor mij een mysterie, dat wil zeggen dat er zoveel gebeurt dat het niet altijd duidelijk is wat op welk moment gebeurt.
0: En misschien voor hem zelf ook niet meer, hè, achteraf. Het is dan zo'n grote gebeurtenis van lijden en doorgaan.
1: Ja, en dus hij weet de grote. Hij was ook niet zo geïnteresseerd om te zeggen, daar heb ik nou dat en dat en dat mee gemaakt. Hij leefde eigenlijk in de herinnering van zijn geestelijke ervaringen. En heeft daar nooit zo precies een locatie op geplakt.
0: Maar u zegt wel, al deze gebeden, al deze momenten dat hij wel de Eucharistie heeft kunnen opdragen, dat heeft hem de kracht gegeven.
1: En ook het feit dat hij toch wist dat mensen voor hem baden. En dat hij ook in zijn eenzaamheid, dat hij zich nog altijd, en dat was natuurlijk ook die, door de Eucharistie, dat hij verbonden wist met heel de kerkgemeenschap.
0: Mm-hmm. Ja, en ik denk ook die blijken van steun, dat ze probeerden steeds dingen naar binnen te smokkelen. Dat gaf hem natuurlijk ook een gevoel van gemeenschap.
1: Precies, ja.
0: Goed, we gaan deze uitzending afsluiten. Een volgende uitzending zullen we verder spreken over kardinaal van Twan en zijn gevangenschap. En ik denk ook hoe hij dan omging met bewakers en...
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Goedenavond, luisteraars van Radio Maria. Het is 7 uur, luisteraar naar de uitzending van Radio Maria Nederland op DHB Plus. Voor de viering van de Heilige Eucharistie bent u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden.
1: De Heer is mijn erfdeel, Hij is mijn lot. Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij. Een kostbaar aandeel is mij toegevallen. Mijn erfdeel is een kostbaar bezit. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We gedenken vandaag de heilige Romualdus Abt, maar bovenal een kluizenaar. Iemand die zich geroepen wist om de wereld te verlaten en helemaal zijn leven te wijden aan het heilig hart van Jezus door middel van het gebed en de beschouwing. Roeping tot het kluizenaarschap is een bijzondere roeping in onze kerk. En gelukkig zijn er mensen aan wie die roeping wordt toevertrouwd en die ook op deze roeping ingaan en zich laten vormen tot dat leven van kluizenaar, wat een heel zwaar leven is. Want als kluizenaar wordt men zo geplaatst in het hart van de kerk, dat men ook deelt in de strijd van de kerk. Het is niet alleen een leven van vredig bidden, maar een leven van met de kerk strijden tegen de machten van het kwaad en de barmhartigheid afsmeken over heel de wereld, vooral over die mensen die de barmhartigheid het meest nodig hebben. Het is een volkomen weggeschonken, verborgen leven en daarmee zeer kostbaar. En van tijd tot tijd zijn er mensen die dit leven op zo'n manier leiden dat de kerk ze herkent in hun zending, erkent in hun zending en als heilige laat vereren, zoals deze Romualdus uit de 10e eeuw. Broeders en zusters, belijden wij nu eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedacht, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij hebt door de heilige Romualdus het kluizenaarsleven in uw kerk vernieuwd. Geef dat wij onszelf verloochenen en Christus navolgen, om eens tot onze vreugde het hemelrijk te mogen binnengaan, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in de eeuwen der eeuwen.
2: Uit het tweede boek der koningen. Toen Natalia, de moeder van koning Achasja, bemerkte dat haar zoon dood was, bracht zij alle afstammelingen van de koning om het leven. Maar Joas, een zoon van koning Achasja, werd door Jozeba, de dochter van koning Joram en zuster van Achasja, heimelijk tussen de koningszonen die zouden gedood worden, uitgehaald. Zij hield hem met zijn voedster op de slaapzaal voor Atalja verborgen. Zo bleef hij gespaard. Hij bleef 6 jaar lang bij haar verborgen in de tempel van de Heer, terwijl Atalja over het land regeerde. In het 7e jaar ontbood de priester Jojada de 100 mannen van de kariërs en van de lijfwacht. Hij liet ze bij zich komen in de tempel van de Heer, sloot met hen een verbond en liet hen een eed afleggen in de tempel van de Heer. Toen toonde hij hun de zoon van de koning. De 100 mannen voerden de bevelen van de priester Jojada nauwkeurig uit. Ieder nam zijn mannen mee, zowel degenen die op Sabbat moesten aantreden, als degenen die op Sabbat moesten inrukken, en meldde zich bij de priester Jojada. Deze gaf aan de 100 mannen de lansen en schilden van koning David, die in de tempel van de Heer bewaard werden. De lijfwacht stelde zich man aan man op met de wapens in de hand van de rechtervleugel van het gebouw tot aan de linkervleugel naar het altaar in het gebouw gekeerd, aldus een kring vormend. Jojada leidde daarop Joas, de zoon van de koning, naar buiten, zette hem de diadeem op, reikte hem de oorkonde over, verhief hem tot koning en zalfde hem. De soldaten klapten in de handen en riepen: Leve de koning! Toen Athalia het gejuich hoorde van de lijfwacht en het volk in de tempel van de Heer, begaf zij zich daarheen. En daar zag zij de koning volgens gebruik op de verhoging staan, omringd door de bevelhebbers en de trompetters en door al het volk van het land, dat juichte en op de trompet blies. Toen scheurde Athalia haar kleren en riep: Verraad, verraad! Daarop gaf de priester Jojada aan de 100 mannen, de commandanten van het leger, het bevel: Leid haar buiten het cordon. Dood met het zwaard al wie haar volgt. Want de priester had gezegd dat zij niet gedood mocht worden in de tempel van de Heer. Zij namen haar gevangen en toen zij door de paardenpoort het koninklijk paleis bereikt hadden, werd zij daar gedood. Nu bracht Jojada een verbond tot stand tussen de Heer, de koning en het volk, waardoor het weer het volk van de Heer zou worden, alsmede tussen de koning en het volk. Daarna trok het volk van het land naar de tempel van Baal. Zij sloegen zijn altaren stuk, verbrijzelden de beelden en doodden de Baalpriester Matan voor de altaren. Maar de priester Jojada plaatste wachtposten voor de tempel van de Heer. Het volk van het land verheugde zich en de stad hield zich rustig. Athalia had men in het koninklijk paleis met het zwaard gedood. Woord van de Heer. God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild.
3: God heeft de Sion
2: De Heer heeft David gezworen, een eed die hij nimmer breekt. Een telg uit uw geslacht zal ik op uw troon verheffen. God heeft de Sion verkozen, haar als zijn zetel gewild. Houden uw zonen zich aan mijn verbond, aan alles wat ik hen opleg, dan zullen hun zonen ook voor altijd zetelen op uw troon. God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. Want God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. Hier is mijn rustplaats voor eeuwig. Hier zal ik wonen, dit is mijn keus. God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. Daar zal voor David een hoorn ontspruiten, voor mijn gezalfde schijnt daar een licht. Zijn vijanden zal ik beschaamd doen staan, maar hij draagt mijn gloriekroon. God heeft de Sion gekozen, haar als zijn zetel gewild. Alleluia, alleluia, alleluia. Leer mij uw paden kennen, Heer. Leid mij volgens uw woord.

0: de Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen, verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan, en waar dieven inbreken om te stelen. Maar verzamelt uw schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan, en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Is echter uw oog slecht, dan is heel uw lichaam duister. Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is, hoe erg zal dan de duisternis zijn? Woord van de Heer.
1: Een van de koningszonen wordt gespaard van een moordpartij. En in het verborgene groeit hij op en later wordt hij weer naar voren gebracht, zodat de rechtmatige lijn van de koningen door kan gaan. Maar dat is niet het meest belangrijke. Degene die de opdracht tot de moord had gegeven, wilde dat kennelijk doen om zich ook te bevrijden van de koningen die trouw bleven aan de ene God. En diegene gaf ruimte voor afgoderij, zodat als deze koning er eenmaal weer is, ook die afgoden en de tempels ter plaatse van de verering daarvan vernietigd kunnen worden. Er is maar één God en het volk moet trouw blijven aan die ene God. De goede koningen helpen daarbij en anders waren er profeten om die koningen weer terug te brengen naar die goede weg, om het volk weer terug te brengen naar die goede weg. Dit alles, een lange voorbereiding, een geschiedenis op weg naar de ware koning, Jezus Christus, waarlijk God, waarlijk mens. Op het moment dat hij mens geworden is, en zeker als hij in het openbaar gaat preken, wonderen verrichten, is het alsof de machten van het kwaad gewekt worden, alsof die gemobiliseerd worden. En zo strijdt Christus tegen de boze geesten, met een enkel woord, met een enkel gebaar. Zal hij zijn leerlingen ook, als hij nog niet de Eucharistie aan hen kan geven, bepaalde gaven geven, onder meer het uitdrijven van de duivels. Later komt de kerk en de kerk als geheel is geplaatst in die strijd tegen de machten van het kwaad. Paulus schrijft daar een aantal keren over in zijn brieven. En het zijn met name de monniken in de woestijn in die vierde, vijfde eeuw die dit op een heel bijzondere wijze ervaren. Maar die in de kracht van Christus, verbondenheid met de kerk, vanuit de sacramenten en het woord, strijden tegen die machten van het kwaad. En die roeping is in de kerk gebleven, de kluizenaars die dit overnemen tot op de dag van vandaag, om zo helemaal zich te bergen in het hart van Christus, maar dan ook bereid te zijn om met Christus te strijden voor de kerk en voor het heil van de zielen. Zo willen zij hun oog laten zuiveren door naar Christus te kijken en meer instrumenten worden van hun eigen zending en roeping. Romualdus heeft dat op zo'n wijze gedaan dat hij in zijn tijd ook het kluizenaarsleven werkelijk heeft vernieuwd. Want er waren wel kluizenaars, er waren wel monniken, maar hun wijze van ascetisch leven was lauw geworden. En dan is het nodig dat er vernieuwing komt. En iemand als Romualdus heeft daaraan bijgedragen. En ook dat zal telkens weer in de kerk terugkeren, dat er misschien wat lauwheid is. Nooit een reden om de kerk te verlaten of om een eigen groep te beginnen net buiten de kerk. Nee, binnen de kerk zichzelf in dienst te stellen van het plan van God, die vernieuwing te brengen die wezenlijk alleen van binnenuit kan komen. Het hart laten zuiveren, het oog laten zuiveren, door naar Christus te kijken, door naar zijn doorstoken hart te kijken en daar altijd weer uit te putten voor onze eigen roeping en zending, daar altijd weer naar terug te keren in een grote deemoed, wetend dat wij nooit uit eigen kracht dit alles kunnen doen, maar als we ons beschikbaar stellen voor de werking voor de kracht van de Heer zelf, dan kan Hij vernieuwing brengen. Dat heeft Hij gedaan, dat blijft Hij doen, dat zal de Heer altijd blijven doen. Wij willen nu vol vertrouwen onze gebeden, noden en zorgen aan God de Vader voorleggen.
0: Bidden wij voor de kerk, voor alle gelovigen, dat wij telkens opnieuw tijd en ruimte maken voor God de Vader, die ons in zijn Zoon alles geschonken heeft wat wij nodig hebben. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor.
0: Bidden wij om roepingen tot het contemplatieve leven, opdat er op veel plaatsen oases van stilte mogen zijn. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor.
0: Bidden wij voor de opgroeiende jeugd, dat zij veilig mag uitgroeien naar volwassenheid. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor.
0: Bidden wij in deze heilige mis dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor.
0: Bidden wij voor de familie Eikhout en voor de familieleden Werps. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor.
0: Bidden wij voor een bekering. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor.
0: Bidden wij voor allen die aan het leven lijden, dat zij zich gesterkt mogen weten door onze gebeden en aandacht. Bidden wij voor een ernstig zieke en voor Monsieur Lisse. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor.
0: Bidden wij voor al onze dierbare overledenen, in deze heilige mis, voor Rie Stuurman Veldhoven, Jolanda Dedix Vermeulen en voor Anton Ruiter, dat hun leven in God tot voltooiing mag komen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor. Barmhartige Vader, dit zijn onze gebeden, wij leggen ze aan u voor. Wil ons verhoren en bijstaan, dat vragen wij u, door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Genadige God, gij hebt de heilige Romualdus de oude mens laten afleggen en hem gemaakt tot een nieuwe mens naar uw beeld. Vernieuw ook ons om dit offer van verzoening zo te kunnen aanbieden dat het voor u aanvaardbaar is, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid. In hen roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had. En maakt gij haar vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend Rijk. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde.
1: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse macht. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
0: Hosanna in den hoog.
1: Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoog.
0: Waarlijk heilig zijt gij, Heer, bronwel alle heiligheid. Heilig dan vragen wij deze gaven door de dauw van uw geest, opdat zij het lichaam en bloed worden van onze Heer Jezus Christus, die toen hij werd overgeleverd aan zijn vrijwillig lijden, brood nam en brak onder dankzegging en het gaf aan zijn leerlingen, zeggende: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Desgelijks na het avondmaal nam hij de beker en wederom dankzeggend gaf hij die aan zijn leerlingen, zeggende: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Indachtig ten halve zijn dood en verrijzenis dragen wij u op het brood des levens en de beker des heils. En brengen u dank, wel gij ons waardig acht voor uw aanschijn te staan en u te eren in dienstbaarheid. En wij smeken u, ootmoedig ons, deelachtig aan het lichaam en bloed van Christus, door zijn heilige geest te vergaderen tot eenheid. Wees indachtig, Heer, uw kerk, verbreid over de ganse aarde. Leid haar in liefde tot volkomenheid. In gemeenschap met onze paus Leo, onze bisschop Johannes, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Bedenk ook onze broeders en zusters die reeds in de verwachting der verrijzenis zijn ontslapen en alle gestorvenen die zijn toevertrouwd aan uw barmhartigheid en laat hen toe naar het licht van uw aanschijn. Over ons allen vragen wij erbarmen, opdat wij, tezamen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met uw heilige apostelen en alle heiligen, die de eeuwen door uw welbehagen vonden, deelachtig mogen worden aan het eeuwig leven, en u loven en verheerlijken door uw Zoon, Jezus Christus. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Net niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Wenst elkaar de vrede.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden ter wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
2: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen, maar kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: heilige Romewaldus, voor alles u te zoeken en op aarde het beeld van de nieuwe mens in ons te dragen, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat u alle heen in vrede.
0: Wij danken God. Heilige aardse Nobigelder,
2: verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en listen van de duivel. Wij smeken roodmoedig dat God hem zijn macht moet bevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerschaar, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de helft.

Voor de viering van de heilige Eucharistie was u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl via Facebook. Zoals u weet wordt de heilige mis iedere vrijdag, om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen kunt u de mis meevieren via Radio Maria vanuit Maastricht. En zondag zijn wij weer terug, zowel via Radio Maria natuurlijk om 10 uur, of via de link op onze website via de livestream. We geven u nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit is Radio Maria Nederland. Beluister op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Op 23 april 1940 schreef de Italiaanse zuster Elena Aiello in opdracht van Jezus een brief aan de Italiaanse dictator Benito Mussolini, die door diens gelovige zus aan hem moest worden overhandigd. De brief was een dringende waarschuwing voor Italië en de dictator in bijzonder. Zuster Elena schreef: "Het is de Heer die mij dit alles verteld heeft. Alsjeblieft, Duce, denk nou niet dat ik ook maar enigszins in de politiek geïnteresseerd ben. Ik ben maar een eenvoudige kloosterzuster die zich in dagelijks leven ontfermt over in de steek gelaten meisjes. En ik bid oprecht voor uw welzijn en dat van ons land. Als u Italië buiten de oorlog houdt, zult u van God buitengewone gunsten ontvangen." De brief eindigde met haar verzekering dat zij voor zijn ziel en voor Italië bad en dat zij slechts gehoorzaamde aan de wil van God. De stilte was oorverdovend. Op 15 mei 1943 stond Edwige Mussolini nogmaals met een brief op de stoep van haar broer. "Duce, dit is Gods laatste waarschuwing. Nog kunt u uw leven redden door alles over te laten aan de Heilige Vader. De enige weg naar ware vrede is de weg die hij wijst." Maar Mussolini luisterde niet. Italië ging verder met de oorlog en verloor. Toen de geallieerden in 1945 oprukten, probeerde de despoot, vermomd als Duits soldaat, met zijn minnares Clara Petacchi naar het neutrale Zwitserland te vluchten. Zijn vrouw Rachelle en hun kinderen thuis achterlatend. Op 27 april werd zijn auto bij het Comomeer echter de Italiaanse partizanen gedwongen te stoppen. Il Duce, wat zoveel als de leider betekent, werd direct herkend en gevangen genomen. De volgende dag werden Benito en Clara geëxecuteerd. Hun lichamen later die dag in Milaan aan het dak van een tankstation ondersteboven opgehangen. En hier eindigt dan ons levensverhaal van Benito Mussolini, maar begint dat van onze zalige van vandaag. Elena Aiello zag op 10 april 1895 in het ver zuiden van Italië gelegen stadje Montalto Ufugo als derde van 8 kinderen van Pasquale Aiello, een kleermaker, en zijn Teresina Paglia, het levenslicht. Ze wilde religieus worden, maar stelde dat op verzoek van haar vader uit tot na de Grote Oorlog, die Europa in zijn greep hield. Nu ontfermde zij zich over de vluchtelingen en slachtoffers van die oorlog. Een van hen was vrijmetselaar Alessandro, die niets van de heilige sacramenten wilde weten. Ze probeerde hem over te halen, maar hij pakte in plaats daarvan een fles en gooide die naar haar, waardoor ze in een nek werd geraakt en hevig bloedde. Elena hield een doek tegen en zei hem dat zijn ziel in gevaar was en zij de kamer niet zou verlaten totdat hij een priester liet komen. Alessandro raakte daardoor zo ontroerd dat hij haar beloofde de sacramenten te ontvangen als zij maar voor hem zou blijven zorgen. En dat deed ze. En dan nu, vanwege de korte tijd die ik heb, de kortste levensbeschrijving ooit. Zuster Elena Aiello ontving 28 jaar oud de kruiswonde. Zij stichtten de Minimzusters van de Passie voor de opvang van weeskinderen en verlaten meisjes, voor hulpverlening aan ouderen en armen en zieken en om priesters in de parochie bij te staan. Op 19 juni 1961 keerde zuster Elena, 66 jaar oud, haar Scheppen terug. Maar we zijn nog niet klaar. Tijdens haar leven stond de religieuze in hoog aanzien bij paus Pius XII, die geregeld met haar correspondeerde. Niet alleen bij de paus stond ze hoog aangeschreven, maar ook in de hemel, die haar bestookte met visioenen. Wat gedacht van het volgende? De nacht was zwaar en stil. Ik knielde in mijn cel, mijn handen gevouwen, mijn hart gericht op de gekruisigde. Plotseling vulde een licht de kamer en uit dat licht trad een gestalte naar voren. Hij was groot, stralend, gehuld in een wapenuitrusting. Die leek te zijn gesmeed uit de sterren zelf. In zijn rechterhand hield hij een vlammend zwaard. In zijn linker een weegschaal, die glansde als goud. Het was de aartsengel Michaël, de beschermer, de strijder van God. Zijn stem was als een storm die door de bergen rolt. Dochter, sprak hij, de strijd tussen licht en duisternis is heviger dan ooit. De wereld staat op de rand van een grote beproeving. De zonde van de mens heeft de beker van de goddelijke rechtvaardigheid doen overlopen. Ik zag de wereld gehuld in duisternis. De zeeën brulden, de aarde beefde. Steden vielen uiteen als zand. Overal zag ik verwarring, angst en mensen die riepen zonder antwoord te krijgen. Michaël hief zijn zwaard op. De machten van de duisternis, zei hij, hebben zich verzameld. Zij willen de wereld in chaos storten. Zij willen de kerk breken, de gelovigen verstrooien en de naam van God uit de harten wissen. Toen zag ik legers opstaan uit het oosten. Ik zag Rusland als een reus die ontwaakte, gedreven door een geest die niet van God was. Ik zag hoe het land zich voorbereidde op een aanval die Europa zou overspoelen. Michaël sprak, de vijand zal onverwacht aanvallen. Italië zal zwaar lijden. Rome zal beven. De paus zal in groot gevaar zijn. Maar vrees niet, God zal niet toestaan dat zijn kerk wordt vernietigd. Zijn zwaard flitste. En ik zag hoe hij vocht tegen de schaduwen die zich als rook over de aarde verspreiden. Ik zag Rome, de eeuwige stad, onder een hemel van vuur. Ik zag vreemde troepen de stad binnendringen. Ik zag kerken ontwijd, altaren omvergeworpen, priesters vervolgd. Michaël stond boven de stad, zijn vleugels uitgespreid als een schild. De vijand zal proberen het hart van de kerk te raken, zei hij. Maar de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Toen zag ik een strijd die niet van deze wereld was. Engelen en demonen botsten met elkaar. Het licht vocht tegen de duisternis, het zwaard tegen de schaduw. Michaël riep, bid, bekeer u, want de strijd is begonnen. Maar wie trouw blijft aan God zal niet verloren gaan. Plots brak een licht door de duisternis. Een licht dat sterker was dan vuur, sterker dan oorlog, sterker dan de nacht. De duisternis week, de aarde werd stil, de hemel opende zich. Michaël sprak, na de loutering komt de vrede. De wereld zal worden vernieuwd. Rusland zal zich bekeren. De kerk zal herleven en God zal regeren in de harten van de mensen. Het licht trok zich terug en ik bleef achter, klein en zwak. Mijn zuster Ayello kreeg ook visioenen van onze hemelse moeder. Wat gedacht van dat van 1954? Ze sprak, ze vertelt, alles om me heen was stil. In mijn hart voelde ik een onrust die ik niet kon verklaren. Terwijl ik bad, werd de kamer gevuld met een licht dat niet van deze wereld was. En in dat licht verscheen de moeder van Zwarte met de ogen vol tranen. Als de mens niet terugkeert naar God, zal de wereld getroffen worden door een nog gruwelijke oorlog. Kerken zullen worden vernietigd en de heilige Eucharistie ontwijd. Dan zal een vuur van de hemel op de aarde neerkomen, nog nooit eerder gezien. En het visioen van 1960. Het uur van Gods gerechtigheid is nabij. Het zal verschrikkelijk zijn. De aarde zal gegezeld worden door epidemieën, aardbevingen, stormen, wilde rivieren en woeste zeeën die dood en verderf brengen. Een jaar later, in 1961, ziet zij hoe Russische soldaten het Vaticaan binnendringen. De paus is alleen, hij bidt. Ze slaan hem tegen de grond, binden hem vast. O God, zij trappen hem. Onze lieve vrouw komt dichterbij, waarop de mannen dood neervallen. Maria helpt de paus overeind, legt haar mantel om hem en zegt, wees niet bang. Dan zegt zij, Satan raast over deze aarde. Heb berouw en keer terug tot God. Verspreid de devotie tot mijn onbevlekt hart, zodat vele zielen nog kunnen worden gered. Zondaars zich bekeren. Voor wie gelooft, vrees niet, want ik zal jullie bijstaan met mijn moederlijke bescherming. Zij die afstaan op mijn waarschuwingen en de rooskrans bidden, zullen gered worden. Door mijn onbevlekt hart zal het licht de duisternis overwinnen, zal de wereld weer rust en vrede kennen. Luisteraar, tot zover ons verhaal van de Italiaanse die in 2011 door Paus Benedict XVI zalig werd verklaard. Zalig Elena Emilia Ayello, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 21ste verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over het zeer heilige wonder dat Sint Franciscus verrichtte toen hij de bloeddorstige wolf van Gubbio bekeerde. In de tijd dat Franciscus in de stad Gubbio vertoefde, dook daar in de omgeving een grote woeste en bloeddorstige wolf op, die niet alleen dieren, maar ook mensen verslond. En omdat hij zich dikwijls dicht bij de stad vertoonde, leefden de inwoners in grote angst, en was iedereen die de stad uitging gewapend alsof het oorlog was. Toch kon iemand die alleen was en hem tegenkwam, niets tegen hem beginnen. Het werd zelfs zo erg dat niemand de stad meer durfde te verlaten uit angst voor die wolf. Franciscus had erg met de inwoners van de stad te doen en wilde de wolf gaan opzoeken, hoewel zij het hem sterk afraden. Hij sloeg een kruis en trok met zijn gezellen de stad uit, geheel en al vertrouwend op God. Op het punt waar de anderen niet verder durfden, sloeg Franciscus de weg in naar de plek waar de wolf leefde. Daar gebeurde het, zoals de vele burgers zagen die naar dit wonder waren komen kijken, dat toen de wolf met open gesperde muil op Franciscus afkwam, Franciscus naar hem toe liep, een kruis over hem maakte en hem bij zich riep: "Kom hier, broeder wolf, ik gebied je namens Christus mij nog anderen kwaad te doen." Een wonder geschiedde. Onmiddellijk nadat Franciscus het kruis had gemaakt, liet de geduchte wolf zijn bek dichtvallen en hield hij in. En zodra hij het gebod hoorde, kwam hij mak als een lammetje naar hem toe en ging voor zijn voeten op de grond liggen. Franciscus sprak tegen hem: "Broeder wolf, jij veroorzaakt in deze omgeving veel ellende. En je hebt je afschuwelijk misdragen door schepselen van God, zonder zijn toestemming te verminken en te doden. Je hebt niet alleen dieren gedood en verslonden, maar het ook gewaagd om mensen die naar het beeld van God gemaakt zijn te doden en te verminken. Hiervoor verdien je als gemene dief en moordenaar de galg. Want alle mensen haten en vervloeken je, en de hele stad is je vijandig gezind. Maar, broeder wolf, ik wil jou vrede laten sluiten met de mensen, zodat jij hun geen kwaad meer zult doen, en zij jou al het kwaad dat je berokkend hebt zullen vergeven, en er geen mensen of honden meer op je zullen jagen." Op Franciscus' woorden gaf de wolf met bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren en door het knikken met zijn kop te kennen dat hij ermee instemde en bereid was te gehoorzamen. Toen zei Franciscus: "Broeder wolf, als jij bereid bent vrede te sluiten en die te bewaren, beloof ik ervoor te zorgen dat jij je leven lang van de inwoners van deze stad te eten krijgt, zodat je geen honger meer hoeft te lijden. Want ik weet best dat je door honger tot al die kwade dingen werd gedreven. Maar omdat ik deze gunst voor je zal vragen, broeder wolf, moet jij me beloven dat je nooit meer enig mens of dier zult schaden, beloof je dat? De wolf knikte met zijn kop ten teken dat hij het beloofde. En Franciscus zei, broeder wolf, ik wil dat je op je erewoord zweert je aan deze belofte te zullen houden, zodat ik daar volledig op kan vertrouwen. En terwijl Franciscus zijn hand uitstak om een erewoord te krijgen, tilde de wolf zijn rechterpoot op en legde die gedwee in de hand van Franciscus, waarmee hij hem op zijn manier zijn erewoord gaf. Toen zei Franciscus, broeder wolf, ik gebied je in naam van Jezus Christus nu zonder enige schroom met me mee te komen om deze vrede te gaan sluiten in naam van God. En tot grote verbijstering van de inwoners die het zagen, liep de wolf als een mak lammetje met hem mee. Meteen ging dit nieuws als een lopend vuurtje de hele stad door, zodat iedereen, groot en klein, man en vrouw, jong en oud, naar het marktplein trok om Franciscus met de wolf te zien. Toen al het volk zich daar verzameld had, ging Franciscus op een verhoging staan en hield een preek. Hij zei onder meer dat God beproevingen als deze toeliet vanwege de zonden en dat het vuur van de hel, waarin de verdoemde zielen voor eeuwig branden, vele malen erger is dan de vraatzucht van de wolf, die alleen maar een lichaam kan doden. Hoezeer moet dus de muil van de hel gevreesd worden als zo'n grote groep mensen al in angst en beven leeft om de muil van een klein dier. Keert daarom terug naar God, beste mensen, en toont waardig berouw over uw zonden. Dan zal God u in het heden van de wolf bevrijden en in de toekomst van het hellevuur. Na afloop van zijn preek zei Franciscus, luister, mijn broeder wolf, hij die hier voor u staat, heeft me op zijn erewoord beloofd vrede met u te willen sluiten en u op geen enkele wijze ooit nog kwaad te doen, als u belooft hem elke dag zijn nodige voedsel te geven. Ik sta ervoor in dat hij zich strikt aan dit vredesverbond zal houden. De burgers beloofden eenstemmig dat ze hem altijd te eten zouden geven. En ten overstaan van iedereen zei Franciscus tegen de wolf, en jij, broeder wolf, beloof je de mensen dat je je aan het vredesverbond zult houden en nooit meer een mens of dier of welk schepsel dan ook zult belagen. De wolf knielde neer, knikte met zijn kop en gaf door vriendelijke bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren zo duidelijk mogelijk te kennen dat hij elke afspraak zou nakomen. Vervolgens zei Franciscus, broeder wolf, ik wil dat je, zoals je me buiten de poort je erewoord op deze belofte hebt gegeven, ook in aanwezigheid van alle mensen op je erewoord zweert, dat je niet zult beschamen waarvoor ik heb ingestaan. En de wolf tilde zijn rechterpoot op en legde die in de hand van Franciscus. Door dit alles werden de mensen met zoveel bewondering en blijdschap vervuld over de devotie van de heilige, het uitzonderlijke wonder en de vrede met de wolf, dat iedereen luid naar de hemel jubelend God loofde, omdat hij Franciscus had gestuurd om hen door zijn goede daden van de muil van het woeste beest te bevrijden. Nog 2 jaar lang leefde de wolf daarna in Gubbio en ging als een tam dier de huizen langs van deur tot deur, zonder dat hij iemand lastig viel of door mensen werd lastiggevallen. Hij werd door iedereen royaal gevoed en wanneer hij door de stad en langs de huizen liep, was er geen hond die tegen hem blafte. Na 2 jaar stierf broeder wolf uiteindelijk van ouderdom, en dat betreurden de mensen zeer, want telkens wanneer ze hem zo mak door de stad zagen gaan, werden ze duidelijk herinnerd aan de deugd en de heiligheid van Franciscus. Tot lof van Christus. Amen. Ja, wat we gehoord hebben is één van de beroemdste verhalen over Franciscus. Franciscus en de wolf van Gubbio. Het is een lang verhaal en daardoor ook een heel rijk verhaal. Wat ik mooi vind in dit verhaal is onder andere dat Franciscus benadrukt dat het leven van een mens veel waard is, omdat de mens geschapen is naar het beeld van God. En dat daardoor niemand, ook deze wolf niet, het leven van deze mens mag nemen. Maar ik wil met u stilstaan bij een andere betekenis die je uit dit verhaal kunt halen. Een betekenis die ik niet zelf ontdekt heb, maar die ik heb overgenomen van een medebroeder van mij. Een goede broeder uit 's-Hertogenbosch, broeder Philippus. Hij gaf aan, als kunstenaar, die veel dit verhaal heeft uitgebeeld, dat dit verhaal hem wijst op het omgaan met je eigen wolf. Elk van ons mensen heeft een wolf in zich. Een wezen dat bloeddorstig is en je het leven dreigt te benemen. Een angstwekkig geheel dus. Maar in dit verhaal leren we dat het goed is om je eigen wolf in de ogen te kijken, een kruis over je eigen wolf te maken en het te zegenen. Dan leer je met mildheid naar je wolf te kijken en verandert de wolf van karakter, van een bloeddorstig wezen in een goedmoedig dier. En dan ga je misschien het goede zien in de wolf en zie je ook welke oorzaak achter de bloeddorst en de zonde zich bevindt. In dit verhaal is dat de honger. Elk mens hongert naar iets en we hebben dus voedsel nodig om de honger te stillen. Om onze eigen wolf te temmen, moeten we weten wat hij graag lust, hoe we hem mak kunnen maken, uit onze eigen hand kunnen laten eten. Wat hebben wij nodig om onze eigen wolf te temmen? Wat heb jij nodig om met jouw eigen wolf om te kunnen gaan? Een andere betekenis van dit verhaal is dat deze mensen in de wolf die getemd is, Franciscus, zien. In alle zonde waarmee wij leren omgaan, kunnen we de hand van een ander zien. Misschien van een heilige, maar zeker van Jezus, die ons helpt om onze zonde te temmen. Laten we daar dankbaar voor zijn. En laten we ook bidden om zijn bijstand met het gebed uit de brief van Franciscus aan zijn gehele orde. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons, erbarmelijke mensen, omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt en altijd te willen wat u behaagt, opdat wij, innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid en eenvoudige eenheid, leeft, heerst en wordt verheerlijkt, almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app. De boodschap is helder.
3: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom terug bij het programma De Club van Job. Met Pastoor Menno hier in de studio, een coole studio.
1: Het is hier zo cool, het is denk ik de hele dag zitten, denk ik.
0: Ja, van de moderne dingen. Airco.
1: Dat hebben wij niet. Wij arme lieden thuis zit ik op een warm appartement. En de meeste luisteraars zullen ook wel een beetje warm zitten.
0: Ja, ik ook.
1: Maar ja, stil zijn. De regering zegt dat we niet mogen bewegen op onze leeftijd.
0: Niet bewegen?
1: Nee, hoezo? Alleen 's morgens en 's avonds mag je een beetje bewegen, maar voor de rest eigenlijk niet.
0: Binnen, oh ja, het is de hitteplan.
1: De hitte, je hitte. Ze zijn helemaal knettergek, maar ja. Enfin,
0: het is voor je eigen.
1: Ja, maar dat weten we toch zelf wel, of niet? Zijn wij zo achterlijk dat we niet weten? Dat wij met 80 jaar niet moeten gaan, moeten we het gewoon al niet doen. Maar als het heet is, gaat het toch vanzelf niet rennen, of wel?
0: Sommige mensen zijn gek.
1: Sommige mensen zo gek? Op die leeftijd van mij, dan moeten ze toch de leeftijd der wijze hebben, langzamerhand.
0: Ze voelen zich verplicht om een en ander de dingen te doen.
1: Om naar de sportschool te gaan ook nog. Ja, dat doen sommige mensen. Daar zijn ze niet goed wijs. Ja,
0: nee, sportschool.
1: Mensen zijn niet goed wijs. Maar een fijn, doe maar.
0: Ja, ja.
1: We gaan beginnen met dingen die ik op de app heb. Die er al wat langer op staan volgens mij. Er zijn huwbare en onhuwbare. Onhuwbare moeten zich aan God wijden. En zich dienstbaar stellen voor God. Staat er niet zoiets in de Bijbel? Ja, er staat in de Bijbel. Jezus heeft dus gezegd. Er zijn onhuwbaren die zo gemaakt zijn door de mensen. Je had in die tijd nog eunuchen. Mm-hmm. Dus ontmande mannen. Die ze vrouwen lieten beschermen. Hoe heet die dingen?
0: Harems
1: en zo. Ja, ja. Want dat was ongevaarlijk. De Turkse sultan had nog eunuchen tot 1920 toe, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus in de islam is dat heel lang blijven.
0: Ja, maar waar zijn die jongens die... om hun stem te bewaren.
1: Juist. Dat is ook ooit gebeurd. Ja, dus
0: niet heel lang geleden. 100 jaar geleden bestonden ze nog. Iets meer
1: zijn.
0: Dan 100. Het is
1: maar dat heeft nooit gemogen van de kerk, maar ze deden toch?
0: Ja, inderdaad. Dat dacht ik nooit aan. Maar inderdaad, dat mocht.
1: Nee, natuurlijk mocht dat niet.
0: Het is vermenging.
1: Mag helemaal niet.
0: Maar toch mochten ze zingen in de kerk.
1: Ja, als je ze eenmaal hebt, dan moet je er maar gebruik van maken. Nooit niet. Ja, dat is toch.
0: Ja.
1: Die konden mooi zingen. Ja, hoe heet het? Ja, die bleven een soort jongenstem houden.
0: Even kijken, die jonge Castrati.
1: Hm?
0: Castrati heette ze.
1: Castrati, ja. Ja,
0: die waren gecastreerd. Alleen ik heb zo'n documentaire gezien over. En blijkbaar is het niet goed. Die werden fysiek heel lang, maar zwak. Maar wel een mooie stem. Maar ook moreel en zo, niet zo... niet zo erg moreel. Of het tast blijkbaar wel ook je hersenen en alles.
1: Natuurlijk tast het alles aan. Dat is ook zo.
0: En daar werden ze geen goede mensen.
1: Dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, ga maar eens een kat castreren. Die verandert ook van karakter, hoor.
0: Ja,
1: behoorlijk.
0: Soms, ja, ja.
1: Dus dat is bij mensen niet anders. Die hormonen...
0: Die zijn wel nuttig.
1: Die zijn van belang. Die hebben invloed op de hele mens. Maar daar hoeven wij het niet over
0: te
1: hebben.
0: Nee.
1: Dus... Dus die zegt Jezus, die zijn er. Maar er zijn ook mensen die zich onhuwbaar hebben gemaakt. Die dus zelf zeggen, wij trouwen niet. Er zijn er ook die dat letterlijk gedaan hebben. Zelfs in het christendom. Wie was toch weer Origenes? Of iemand van die door de kerk veroordeeld.
0: Origenes
1: dacht ik ook. Die zichzelf gecastreerd heeft.
0: Ja, ja.
1: Om
0: nog verhevender te leven, dacht hij.
1: Ja, dat mocht natuurlijk helemaal niet, maar dat deed hij. Dus Jezus bedoelt dat geestelijk onhuwbaar gemaakt hebben. Dus die celibatair willen leven, net als hij. Dat is niet voor iedereen, dat is een bepaalde roeping. Het celibaat is een bepaalde roeping. En die roeping is voor degene die het kloosterleven kiezen. Die dus de evangelische raden beleven in allerlei vormen. In eerste instantie waren er natuurlijk de woestijnvaders die in de woestijn trokken en daar gingen leven. Maar naar de hand ook in gemeenschappen enzovoort, allemaal zoals wij de kloosters kennen. Maar ook in de kerk is vanaf het begin eraan het priesterschap de neiging om daar celibataire mensen voor te kiezen. Of in ieder geval dat ze celibatair moesten leven, zou ze gewijd waren. Daar zijn al heel vroeg, want er wordt gezegd, ik heb al eens eerder gezegd, er wordt gemakkelijk gezegd dat celibaat pas in de middeleeuwen ingesteld is. Dat is helemaal niet waar. Het is er van het begin af aan. Je kunt het al meteen in de tijd van na de apostelen. apostelen hadden wel vrouwen, maar die gaan ook niet met een vrouw op stap. Er is toch een zekere, ja, zal ik zeggen, er wordt niet meer verteld. Ja. Of Paulus een vrouw had, weet ik niet. Maar
0: hadden wel een schoonmoeder.
1: Petrus had een schoonmoeder.
0: Petrus wel. Ja. Paulus, nee, want hij zei...
1: Maar je hebt toch nooit gehoord van Petrus dat zijn vrouw erbij was?
0: Dat
1: daar
0: niet.
1: Wordt helemaal niet over gepraat.
0: Nee, nee, nee. Maar ook van Paulus, die zei... Ik zou liever dat iedereen zou blijven zoals ik, ongetrouwd. In zijn advies aan de weduwe en maagden en zo. Ja, ja. Maar het is alleen advies, mijn eigen advies, zei hij.
1: En het is een heel revolutionair advies, want bij de Joden...
0: Moest
1: je trouwen.
0: Het is een wet. Ja.
1: Dat, nou, een wet. Maar dat gold wel als een schande als je niet getrouwd is, als je geen kinderen had.
0: Ja.
1: Met name. Goed, dus... er zijn onhuwbaar, dus mensen die het celibaat aanvaarden in de kerk. En je ziet dan dat dat tegen de gewoonte van mensen is. Tegen het gewone leven. Antigewoon. En dan zie je ook het eerst dat daar tegen geageerd wordt. Tegen het celibaat. Als je dus ziet in de reformatie, de protestanten, die ageren tegen het celibaat. En die breken het celibaat. Zeg, Luther was natuurlijk een Augustijner monnik. Dus niet alleen priester, maar ook een monnik.
0: Een kloosterling.
1: Kloosterling, dus niet alleen vanwege het priester, maar ook door de gelofte gebonden aan de maagdelijkheid. En ook zijn latere vrouw was een non.
0: Ja.
1: Allebei het klooster verlaten en zijn getrouwd. Maar dat is tegen hun oorspronkelijke gelofte in. En ook tegen de verplichting vanuit de kerk in. Goed. Wat er verder staat. Mochten alle onhuwbaren zich ten dienste stellen aan maaikerken, zouden tegenwoordig priesters te veel hebben.
0: Nou,
1: onhuwbare, ik denk dat je dan een heel raar idee... Als je zegt, alle mensen die niet getrouwd zijn... Tegenwoordig trouwt er niemand. Maar dat wil niet zeggen...
0: Er zijn mensen die trouwen, zeker.
1: Ik zucht even. Okay. Als ik niemand zeg, is dat een zekere overdrijving.
0: Ja, ja, okay.
1: Maar niet erg.
0: Okay.
1: Want er trouwt bijna niemand. De meeste hokken bij elkaar... Of trouwen soms nog eens
0: zo
1: ooit heel lang.
0: Zo begint het, hè? Het begint met...
1: of
0: zoals
1: ze
0: zegt,
1: trouwen
0: hokken,
1: even en ze zijn weer uit elkaar enzovoorts allemaal. Dus het is allemaal een verloederde situatie. Bedoeld met onhuwbaar is dat mensen die een celibatair leven stellen. En de meeste mensen tegenwoordig leven niet celibatair. Die duiken te bed met een eerste de beste relatie ze hebben. Hè? Ik bedoel, je hoeft daar... De privé maar op na te lezen. Of hoe heet het? Televisieprogramma's zoals RTL Boulevard. Of weet
0: dat
1: ik wat
0: kijk allemaal. Ik nooit.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik zie het toevallig hoor.
0: Maar je weet wel waar het over gaat.
1: Ik weet het waar het over gaat. Dat moet je ook weten.
0: Ja, ja.
1: En dat zijn al die verhalen. En dat doen ze allemaal heel gewoon over. Die heeft weer een nieuwe vriendin. En die heeft zijn vriendin aan de kant gedaan. En die heeft weer een liefdesbaby met die enzovoort. Nou, die zijn niet getrouwd. Maar die leven ook niet celibatair, dus ze zijn geen onhuwbaren, zoals het heet. Nou, fijn. Volgende vraag. De Karmelitessen en paters Karmelieten moeten meer en meer kloosters sluiten. De ongeschoeide bracht de grote heilige voort. Dit jaar dubbel feest, Johannes van het Kruis. Het verschil tussen de wereld nu en de contemplatieve wereld in het Westen wordt te groot en groeit verder. Ik hoop dat priesters ooit inzien dat priester Menne het juist voorstelt. Nou, dat vind ik wel, maar ik snap het. Ik snap het verband tussen het een en het ander niet, maar ik merk wel dat het een compliment is.
0: Oh.
1: Het is dus duidelijk dat de Karmelieten, maar die niet alleen, de meeste kloosterorders zijn van hun oorspronkelijke idealen afgeweken. En zijn, zoals Johannes Paulus in dat tijd, verburgerlijkt.
0: Hmm.
1: Die hebben zich aangepast aan de wereld. Kloosterouders lopen van oudsher in geestelijk gewaad rond. In een kloosterlijk gewaad. Dat hebben ze in de jaren 60 voor een groot stuk aan de kapstok gehangen. Want we moeten van de wereld. Ze moeten juist niet van de wereld zijn. Ik bedoel, ze zijn juist uit de wereld gegaan. In de wereld daar blijven leken. Dit is zo'n onzin, dat is werkelijk onzin. Maar ze geloven erin. Oh, ze kunnen er hele verhalen over maken. En dat ze. Ja, ze leven. Vroeger leefden ze in armoede.
0: Klopt.
1: Ze kregen niks. Ze moesten, als ze met de bus mee moesten, een kwartje vragen bij de overste. En nu krijgen ze zakgeld, behoorlijk waar ze iets mee kunnen doen. Ja, maar we hebben nou toch de geest van de armoede. Die hebben ze allemaal. Nee, die hebben ze niet. Sommigen, maar niet allemaal.
0: Ik loop soms door Den Bosch in het centrum en ik zie soms Franciscanen en pij.
1: Die zijn weer in tegenwoordig is het weer sommigen in... lopen in pij. Ja. Ook de jonge Dominicanen lopen in pij. Dus er is misschien wel een zekere verandering, laten we het hopen. Ik hoop dat ze de rest ook allemaal mee veranderen, niet alleen de pij. Maar in het geheel, ik bedoel, ik heb Franciscanen gekend. En niet de minste onder de Franciscanen in de jaren 50 enzovoort. Die woonden in een duur boerderijtje.
0: Oh.
1: Met een juffrouw die voor hen het huishouden deed, denk ik, weet het niet. En in een grote sportwagen.
0: Maar je mag niet oordelen.
1: Doe ik ook niet, maar die sportwagen heb ik wel gezien en die boerderij ook.
0: Zelf gekocht? Of hoe hebben ze dat?
1: Ja, hoe ze eraan kwamen, weet ik niet. Waren hoogleraren, dus die zullen wel genoeg
0: hebben. Ah, wel salaris.
1: Maar dan zou je toch, als je werkelijk een volgeling van Franciscus bent, dan leef je toch in een communiteit en in armoede. En dan geeft het geld aan het klooster wat het dan weer aan de armen geeft. Dan heb je de geest van Franciscus. Maar die hebben ze niet, of die hadden ze niet. Maar ze praten er wel over, hoor. Kunnen er boeken over volschrijven.
0: Maar het is bij de Franciscanen wel vreemd. Want ik zie soms pastoors, of in andere landen hier niet. Pastoors die eigenlijk Franciscaan zijn begonnen. En daar worden ze pastoor in een parochie. En daar gedragen zich als pastoor, niet als kloosterling. Ik zie dat in Roemenië wel.
1: Het gebeurt op heel veel plaatsen. En dat is het begin van het einde van het kloosterleven.
0: Oké. Okay.
1: Dat vind ik wel, hoor. Dat zie je trouwens bij de Norbertijnen ook.
0: Ja.
1: Die hebben ook altijd als
0: parochiewerk is hun.
1: Nou, maar dan krijg je dus dat ergens een pastoor op een pastorie zit.
0: Ja.
1: En die krijg je met geen stok meer ooit de abdij in. Alleen als ze oud en ziek en zwak zijn, als ze verzorging nodig hebben, dan gaan ze terug. Maar van tevoren, zelfs als ze met pensioen gaan, gaan ze in een appartementje wonen.
0: Ja.
1: Ja, dan zeg je, waar is de geest?
0: Is er niet meer. Maar ja, als je je hele leven op je eentje op een pastorie hebt.
1: Dat kan zijn, maar dan moeten ze niet zo lang alleen zetten.
0: Ja, ja, ja.
1: Of af en toe naar de abdij terug laten komen. Nee, ik bedoel, mensen.
0: Ja.
1: Je kiest voor het gemeenschapsleven. Maar het eerste was. Want het gemeenschapsleven is niet zo makkelijk.
0: Nee.
1: Maar als je daarvoor kiest, moet je er wel doen. Ik vind het te gek voor woorden. Ja. Ik vind het echt. En ze kunnen mij een hele hoop verhalen vertellen. Maar het rechtvaardigen kunnen ze het niet. En zolang ze daarmee doorgaan, komen er geen nieuwe mensen.
0: Nee.
1: Huh? Dat is. Kijk, het godsvolk stemt met de voeten, zal ik maar zeggen. Dus die krijgen geen roepingen.
0: Nou, ik zie in Roemenië wel roepingen. Die hebben een eigen seminarie, de Franciscanen.
1: Ja, maar het kan best zijn dat ze daar nog een beetje de geest bewaard hebben.
0: Ja, ja, ja. Ik denk van wel.
1: En misschien is dat hier ook weer aan het terugkomen. Ik zie hier iets. Ja, ik weet het niet, ik durf het niet te zeggen. Het kan zijn dat ze zich vernieuwen.
0: Ja.
1: He, wat de Dominicanen ook doen.
0: Ja.
1: Jonge Dominicanen, die leven een beetje los van de ouderen. Die mensen van mijn leeftijd en zo zijn allemaal gek geworden in de jaren 60, zal ik maar zeggen. Die dragen geen abijt meer en noem maar op. Nooit, die leven eigenlijk. Ja, als God in Frankrijk wil ik niet zeggen, maar in ieder geval. En die jongeren, die doen het wel weer op een andere manier. Die hebben in ieder geval weer. Of ze het strikt genoeg doen, weet ik niet. Of er goed leiding uit, weet ik niet.
0: Ja. Ik vind het wel.
1: Want het is best moeilijk om het weer te doen zoals het zou moeten doen.
0: Ja, ik ben er wel verstandig van de oudere paters die het wel toelaten. Die zeggen, ja, we hebben onze eigen dingen. Goed. En die jongeren die willen iets anders doen. Prima, en dan helpen
1: ja,
0: we ze
1: ja,
0: wel.
1: Ja, ja, ja, ja, dat vind ik ook goed.
0: Ja.
1: Want dat zie je lang niet overal.
0: Nee, nee, nee.
1: He? En in de kerk als geheel zie je het helemaal niet. Als er nieuwe kloosterorders komen, die worden bijna allemaal onderdrukt op een of andere manier.
0: Ja.
1: En door bisschoppen dwars gezeten en door de paus dwars gezeten. He? Omdat ze te radicaal weer zijn. He? Ik heb het al eens verteld, als de zusters in een klooster in België zit een nieuwe klooster, die aanbiddingszusters, die na 5 jaar eruit moeten. En dat dan de reden is dat de gevestigde nonnen in de provincie of in het bisdom zeggen: ja, zij beleven het toch, het klooster zijn het een andere spiritualiteit dan wij.
0: Dat klopt ook.
1: En dat zijn de bloemetjesjurken nonnen, zal ik maar zo eens noemen. Weet wel, die helemaal verburgerlijk zijn. Hmm. En die gaan dus brave nonnen afkatten. En die moeten weg. Bisschop luistert ernaar. Ja, dat is niet alleen daar, dat is op heel veel plaatsen zo. Dus het is uitzonderlijk als nieuwe initiatieven die wat radicaler zijn, als die geaccepteerd worden. Want meestal worden ze beschouwd als een aanklacht tegen het leven van degene die burgerlijk leven. Wij bedoelen het zo goed, we hebben het zo goed, wij zijn van de vernieuwing. Nee, ze zijn van de verslapping en van de verburgerlijking. Maar dat mag je niet zeggen, ik heb het altijd al gezegd. Hè? Oh, nou werd, waren ze zo kwaad. Ik zet stukjes op mijn website over verburgerlijkte nonnen en zo. Maar ze zijn nou bijna allemaal dood, hoor. Dus ze zijn uitverburgerlijkt. Goed. Het kenmerk van een sekte is dat het begint met te denken beter te zijn dan anderen, om uiteindelijk in een schisma te eindigen. Het werk van de duivel, verdeeldheid, kan men beoordelen aan de staart. Ja, nou ja. Dat is zeker waar. Een sekte denkt dat ze beter zijn. Maar het is niet helemaal duidelijk. Sekten zijn eigenlijk groeperingen die zich helemaal in zichzelf opsluiten. En overtuigd zijn van hun eigen gelijk, los van de grotere stroom. Dus je kunt niet alles zomaar een sekte noemen. Bedoel, we hebben christelijke sektes. Zoals Jehovah's getuigen. Mm-hmm. Dat zijn sektes. Die hebben een hele aparte dingen. De protestanten, die worden ook wel eens een secte genoemd, maar dat is geen secte eigenlijk.
0: Nee?
1: Nee, in een zeer ruime zin zouden we dat als vanuit de katholieke kerk kunnen zeggen, maar dat is het niet. Nou, schisma is je als je een aparte kerk wilt opzetten en een aparte structuur buiten de katholieke kerk. En dus ongehoorzaam bent, maar ook iets opnieuw opzet en zegt, ik wil er niks mee te maken hebben. Net als Luther die de bandbul verbrandde en die gewoon niks meer wilde enzovoort, niks met de kerk te maken, dan is het niet een schisma, maar ook zelfs ketterij. Volgende vragen aan pastoor Menne. Heeft God ons nodig? Nee, God ons heeft ons niet nodig. Hij had helemaal de schepping niet hoeven te maken, dat heeft hij helemaal niet nodig. Hij doet dat uit liefde, zei hij. Uit liefde heeft hij mensen, de wereld en mensen geschapen, om zijn liefde te kunnen geven. Dat is het, maar hij heeft het helemaal niet nodig. God heeft niks nodig. Wraak oproepende psalmen, hoe ziet u deze? Nou, dat zijn psalmen waarin God opgeroepen wordt om de tegenstanders te straffen en lelijk te straffen. Mm-hmm. Zo psalm 137 of zoiets, geloof ik. Waarin God gebeden wordt, zal ik maar zeggen, dat de kinderen tegen de rotsen van kinderen van de vijand tegen de rotsen worden doodgeslagen. Nou, dat is nogal heftig, zal ik maar zeggen. Dus die psalmen die liggen heel moeilijk in onze,
0: ja,
1: in onze westerse samen. Want wij zijn een beetje softig geworden, zal ik maar zeggen.
0: Komen ze wel in het privier?
1: Ja, ze laten ze er gewoon in, maar alleen in ons brevier,
0: ja,
1: in het Nederlands, daar laten ze, die verzen laten ze eruit.
0: Ah, oh, dus het Nederlands brevier is ietsje anders dan het officieel.
1: Ja, daar staat het waarschijnlijk tussen haakjes en dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Oké.
1: Dus ja, ze zijn wel allemaal een beetje voorzichtig met dat soort dingen. God moet gecensureerd worden, zeg ik eigenlijk wel. Dat is precies hetzelfde als die hoe heet het, Filippens of is de feest? God moet, de man moet onderzanig zijn aan de vrouw.
0: Ja, dat wordt nog niet gelezen.
1: Omgekeerd dan.
0: Ja.
1: Vrouw moet
0: zie.
1: Dat wordt dus tussen haakjes gezet. Dan hoef je dan niet te lezen, want dat schokt die vrouwen allemaal. Dus ja, ik vind het zo'n onzin. Het is Bijbel of het is geen Bijbel. En dan is alles Bijbel. Hè? Er staat in andere woorden ook, de man onderdanig moet zijn en de vrouw. Er staat niet tussen haakjes.
0: Dat de man onderdanig kan zijn vrouw zijn.
1: En dat hij zijn leven moet geven voor zijn vrouw, staat ook niet tussen haakjes.
0: Nee, waarschijnlijk denken ze dat hier is meer uitleg nodig. Want als je het alleen maar zo zegt.
1: En dat is dus ook bij die wraakpsalmen is dat ook zo. Wij leven natuurlijk in een hele softe maatschappij. Je mag niks. Mensen mag niet straffen. Doodstraf moet afgeschaft. Alles. In een normale maatschappij, in een groot gedeelte van de wereld, is dat totaal niet aan de orde. Het zou ook minder aan de orde zijn als wij zelf te maken hebben met oorlog. Als mensen ons binnenvallen, net als toen de Duitsers ons binnenvielen. En van alles deden wat niet deugde enzovoort. Nou, gingen de mensen dan bidden, God vergeef de Duitsers wat ze doen? Nee, er werd helemaal zorg dat ze verliezen. Zorg dat ze capituleren, die bommen op Dresden vallen enzovoorts allemaal. Dus men vond het niet erg dat die Duitsers gebombardeerden. Want er moest vergelding komen voor al het onrecht wat ze hadden aangedaan. Dat is een normaal menselijk gedachte.
0: Maar is het christelijk? Vergelding verwachten?
1: Ik denk dat je... Natuurlijk, in het Nieuwe Testament staat het ook. Denk in het boek Openbaring. Waar er staat de zielen van de rechtvaardigen liggen onder het altaar. En die wordt tot hun bloed gewroken wordt door uw God. Aan het eind der tijden zult u het bloed wreken van de martelaren. Dus dat staat ook in het Nieuwe Testament. Dus dat is niet zo apart. Alleen, wij zijn er een beetje allergisch voor geworden. Omdat we een beetje in een softe maatschappij leven.
0: Ja, maar zegt Jezus, als je moet je wang keren. Als je iemand je slaat, moet je...
1: Natuurlijk moet je dat doen. Je mag zelf niet die wraak uitoefenen, maar je kunt wel vragen, God wreek mij. Want aan wie is de wraken? Aan God is de wraak.
0: Dat zegt Paulus, dat klopt.
1: Ja. Je mag het zelf niet doen.
0: Ja.
1: Goed. Dus die wraakroepende psalmen, die moet je met enige uitleg moet je die lezen. Ik vraag me wel eens af, je hoort steeds meer de romantiek over de Latijnse mis. Maar even serieus, je wilt toch niet het heilige evangelie en de schrift gewoon, je wilt die ook in de eigen taal horen. Eeuwenlang begrepen de kerkhangers die 6 dagen moesten werken, niet konden lezen en schrijven. Pas sinds 1910 de leerplicht iets van de Latijnse mis. Hoe zou dat in de afgelopen weken, hoe zat dat daar? Nou, laat ik het heel duidelijk zeggen. De mensen bleven toen beter katholiek dan ze nou op katholiek bleven. Bovendien, op de zondagen werden de lezingen ook in de landstaal voorgelezen. Altijd. In mijn jeugd was het allemaal Latijn. Maar voor de preek werden de lezingen voorgelezen. Okay. Bovendien had al sinds de 19e eeuw, niet iedereen, maar ik had als kind al een missaal. Ja. Dus ik volgde alle teksten in het Latijn en in het Nederlands. Dus het is

0: Nederland. Dus het is een verkeerd beeld dat niemand wist waar het over ging. Catechese was veel beter. Er werd namelijk zondags altijd, mensen gingen meestal twee keer naar de kerk. Er werd ook catechismusonderricht gegeven in de kerk iedere zondag. Dus de mensen wisten meer dan ze nu weten over het geloof. Dus het is een beetje een raar verhaal, zeggen ze, weten niks, het was allemaal Latijn. Het geloof werd beter bewaard in de tijd dat het Latijn werd dan het nu bewaard is. Toen het allemaal Nederlands is. Want Nederlands is blijkbaar niet de oplossing. Wilt u terug naar alles in het Latijn? Dat wil ik helemaal niet. Ik bedoel ook in de oude mis die ik af en toe doe. In de gelezen mis. Dan lezen we de lezingen in het Nederlands. Ja. Dat mag ook.
1: En de preek sowieso?
0: De preek is altijd in het Nederlands. Dat was ook altijd geweest. Goed. Tweede Vaticaans Concilie is dat betreft toch een zegen? Nou ja, dan weet ik niet of het helemaal een zegen is. Er zitten bepaalde... Het concilie heeft wel gezegd dat inderdaad van de lezingen dat er volkstaal moest komen. Maar ze hebben alles in volkstaal. Ze hebben een heleboel dingen bijgemaakt die er niet waren. En ze worden tegen het concilie in. Of dat zo'n zegen is de vraag. Maar dat is een aparte onderwerp om over die liturgie te hebben. Wat er allemaal fout gegaan is. Je kunt het beste zeggen aan een vrucht, zult je ze kennen. Nou, de vruchten van Vaticaan II van de liturgie zijn niet zo heel hoog. De kerken zijn meer dan ooit leeggelopen. Meer dan in de tijd dat het allemaal Latijn was. Nou zeg ik niet dat als het Latijn gebleven was, dat ze dan allemaal die kerken vol. Maar het zou misschien toch gescheeld hebben. Ook moeten we niet eens stoppen met die verhalen over katholieken en protestanten. Wij zijn met z'n allen toch volgelingen. Wat betreft mogen we toch blij zijn dat de reformatie goede dingen heeft gedaan en zo. Zoals de mis of de kerkdienst in de volkstaal. Er hebben protestantse theologen meegeholpen met het concilie, begreep ik. Nou... De protestanten hebben niks goeds gedaan. Laat ik dat heel duidelijk zeggen. De protestantse reformatie was een reactie tegen bepaalde misbruiken. Maar die misbruiken zijn op een verkeerde manier aangepakt. En ze hebben het kind met badwater weggegooid. Dus ze hebben het geloof veranderd. Het was geen mis meer in de val. De mis hebben ze afgeschaft. De sacramenten hebben ze bijna allemaal afgeschaft. En zeker wat de sacramenten, dat werkzaam meteen is, hebben ze allemaal afgeschaft. Dus nog, sacramenten bewerken niks meer. Dat zijn alleen maar uiterlijke tekenen, verder niks meer. Maar, dus ze hebben het geloof veranderd.
1: Ja. Als je andersom denkt aan de contra-reformatie, dat was goed.
0: Juist. Maar de contra-reformatie is te laat op gang gekomen. Ja. Dat is met het concilie van Trente. Ja. Daar hebben we van alles aan te danken.
1: Ja.
0: Dat is de ware hervorming van de kerk.
1: Dus je kunt zeggen... Ze hebben wel iets goeds gebracht in de kerk.
0: Ze hadden meteen moeten doen wat de contra-reformatie deed.
1: Ja.
0: Hè? Luther en Calvijn hebben het kind met badwater weggegooid. Ja. Die hebben natuurlijk bepaalde mistoestanden aangekaart die er zeker waren. Dat deden ook andere mensen. Ook Erasmus heeft dat gedaan, bijvoorbeeld Erasmus van Rotterdam. Maar Erasmus is wel katholiek gebleven. Die is niet meegegaan met Luther, hoor.
1: Nee.
0: Zelfs Hendrik de VIII is niet meegegaan met Luther. Maar ja, toen zijn huwelijk niet heeft geraakt door de paus, toen zei we beginnen toch voor onszelf. En toen kregen toch de Lutheranen weer veel invloed in de kerk via de aartsbisschop, die Lutheraans was. Dus de Anglikanen zijn ook omgegaan. Maar het leidt tot niks. De Anglikaanse kerk is bezig te verdwijnen. Zeker sinds die mevrouw tot aartsbisschop hebben gekozen, zal ik maar zeggen. Mevrouw Molabi, of weet ik hoe ze heet.
1: Mulala.
0: Mulala, oh ja, jij kunt het onthouden. Ik kan die naam allemaal niet onthouden. Nou, ik hoor de laatste dat er al 1000 katholiek, of Anglikaanse priesters katholiek geworden zijn.
1: Kan.
0: En kan dus ook katholiek priesters. Ja, dat is gewoon. Ja. Die zien niks meer in. Die hebben geen leer meer. Je kunt er alles geloven wat je wilt. Je kunt nog wat mooie gewaden aantrekken. Net als die la-la-la en de muts opzetten die op de mijter lijkt. Maar we weten allemaal dat het niks voorstelt.
1: Nee, in de geestelijke zin niet.
0: Niks. Goed.

0: Hoe ging dat in de periode voor 1965, toen de mis volledig het terrein was? Dan kregen de kerkgangers mee. Die kregen het geloof mee. Die mensen waren diep gelovig, tenminste een groot gedeelte. Er zijn natuurlijk ook meelopers geweest, zijn er altijd geweest. Was dit niet een primitief geloof? Ik denk dat het geen primitief, dat het een dieper geloof was. Als je ziet dat mensen op tijd in de kerk kwamen en de gebeden voor de mis baden, dat als ze de communie gingen, naar de hand dankzegging deden, bleven bidden na de mis, dat zie je nou niet meer. Ze hebben de communie en ze zijn weg. Is dat een dieper geloof? Nee, maakte mij de kat wijs. Nee. Mensen hadden een veel dieper geloof dan nu, veelal. De goede niet ten aangesproken. Voor de gemiddelde arbeider was het leven een kleine hel of niet? Ja, dat is weer iets anders. Nou, ik weet het niet hoor.
1: Nou, als je leest die boeken over de arbeiders in een fabriek.
0: Heb je het over de 19e eeuw? Hè? Ja. We zijn dan al verder, dat hebben we nu over de jaren, voor de jaren 60. Ik bedoel, ik heb dat meegemaakt als kind in de jaren 50. De boeren en de arbeiders hier in Brabant hadden geen welvaart, totaal niks. Maar al die arbeiders op die dorpen, die hadden allemaal een tuintje en die hadden allemaal iets. Oh ja? Dan leefde niemand armoede.
1: Maar ze hebben heel weinig vakantie en zo.
0: Ik heb nooit geen vakantie gehad als kind. Heb ik daarvan geleerd? Ik ben toch 81 geworden. Heb ik nooit geen vakantie gehad als kind. Ja. Dan moest thuis meehelpen. Alle kinderen die moesten thuis meehelpen. Dat is tegenwoordig eens kinderarbeid. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
1: Ja, ik wist niet dat. Of je moet weg. Ik moest weg. Ja, we hadden vakantie in de zin. Ik ging niet naar school. Dat was vakantie.
0: Ja.
1: Toen ik kende, ja, maar ik kom van een ander land.
0: Dat was bij ons ook. Maar, in mijn jeugd.
1: Maar verder had je van alles thuis te doen.
0: Wij moesten gewoon meehelpen. En het was net in augurken plukken en augurken wassen. En weet ik wat allemaal, en boontjes plukken. Nou, een hele dag werkten we. Dat was heel gewoon. Daar leven we ook niks van. Tegenwoordig doen ze net, hoe als ze niet op vakantie zijn geweest? Dan zijn ze achtergestelde gezinnen. Dan moet er eigenlijk een hulpgroep komen om ze te helpen. Onzin. Echte onzin.
1: Ja. Maar ja, het is wel mooi als je kunt.
0: Tuurlijk. Ja. Ik ben er niet tegen, maar men overdrijft zo. En nou, als een kind niet mee kan, ja. Kijk, als ze genoeg te eten hebben. Maar ik ben bang dat ze dan vaak ook de prioriteiten niet goed stellen. Ik hoorde iemand op televisie zeggen, ja, het is ofwel boodschappen kopen en niet uitgaan, of uitgaan en niet eten. Ja,
1: dat is uitgaan is overbodig.
0: Dat is overbodig. Tenminste, hebben wij altijd geleerd dat overbodig was. Je moest de dingen doen die nodig waren.
1: Ja.
0: En dan probeerden ze nog een beetje te sparen. Want je wist nog niet, kon het slechter worden. Zo zijn wij opgevoed.
1: Ja.
0: Dingen die nodig. Ik weet wel, als wij mochten gaan fietsen ooit, dan kregen we een gulden of een riksdaag, ik weet niet wat, mee onderweg. Maar dat was niet om iets te kopen. Dat was voor als de band kapot ging van de fiets. Dat je die kon laten repareren. Of dat iets voor onvoorziene omstandigheden.
1: Ja.
0: Want voor de rest namen we spullen mee. Weet je wel. Een limonade of brood. Weet ik. Dat werd niet gekocht. Dat was veel te duur. Dat mochten we niet. Of althans, dat deed je ook niet.
1: Ja.
0: Ik ging met een kwartje naar de kermis. En kwam vaak met 20 cent terug. Want ik was eigenlijk te gierig om het uit te geven. Want je had bijna niks.
1: Ja. En dan... Dan waardeer je alles.
0: Waardeert alles.
1: Ja,
0: dat heb ik meegemaakt.
1: Ja.
0: Het is in de jaren 60 ineens, die welvaart is enorm toegenomen. Hè, in een korte tijd. En dat is natuurlijk fijn. Maar dat is niet voor het geestelijk welzijn van de mensen geweest.
1: Nee.
0: Toen begon ook de huwelijken kapot te gaan enzovoorts. Al die dingen. En de moraliteit ging teruglopen. Lieve Radio Maria, vraag aan de Club van Job. Kun je een scapulier of reliquie wassen? Of gaat de kracht en de bescherming dan verloren? Nee, je mag een scapulier gerust wassen. Een reliquie, ja, daar ligt er aan. Die kun je niet altijd wassen.
1: Ik zou niet wassen.
0: Nee. Maar een scapulier, wat je, als je, daarom hebben wij altijd, ik heb altijd een scapulier medaille gehad.
1: Ja.
0: Maar als je een scapulier van die lapjes hebt, is natuurlijk heel vies als je die eindeloos op je lijf draagt. Dus die moet je wel wassen.
1: Maar klopt het wel dat je de medaille mag alleen dragen als om een of andere reden dat de echte
0: mag
1: niet
0: altijd
1: kunt dragen? Nee?
0: Mag altijd.
1: Mag altijd, oké. Okay.
0: Ik heb nooit iets anders gedragen dan van kinds af aan. Bij ons werd scapulier opgelegd door de pastoren. eerst middags in het loft na de eerste communie. En vanaf dat moment droegen wij altijd een scabulier medaille. Nooit geen echt scabulier. Mm-hmm. Want dat scabulier wat opgelegd werd, dat werd over de schouder gelegd. Dat was hetzelfde, dat bestond mee. Dat werd erover, dat was symbolisch.
1: Oké. Okay. Oh ja, dus hetzelfde bij ieder kind.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Dus het is van de nieuwe fratsen om een echte scabulier te dragen?
0: Ja, van de nieuwe fratsen. wij deden dat niet. Bij ons was dat niet.
1: Ja.
0: Ook omdat iedereen wist dat die dingen waren heel vuil en werden vettig en weet ik wat allemaal. Dus ja, die droeg men niet.
1: Ja, ja.
0: Want dan moest je ze wassen en dan moest je ze afdoen en zo. Dan moest je opspelden. Want
1: en dan het gevaar dat je doodgaat zonder...
0: Bovendien scapuliermedailles. Ja, je weet dat daar kogels op afketsen en zo allemaal. Dus
1: kan.
0: Kan, ja.
1: Kan.
0: Dank voor advies en eerlijk antwoord. De dreiging met kerkstraf die de Piersbroederschap momenteel boven het hoofd hangt, is voor ons een drempel voor benadering. Wij willen trouw zijn aan de priesters die elke dag instaan voor onze heiliging. Dreiging met excommunicatie vinden we niet overeenkomen met de nu gangbare ecumene en barmhartigheid. Dit onrecht houdt ons als leken momenteel meer dan alle officiële vernieuwingen weg bij de officiële kerk. Ja, dit is een opvatting die meer mensen hebben. Ik bedoel, als je dus ziet... Ik sta ook positief, meer dan vroeger, ten aanzien van de Petersbroederschap. En ten aanzien van de traditie, waar zij degene zijn die dat bewaakt hebben. Hè. Je kunt natuurlijk zeggen, nou, de Petersbroederschap, maar die zijn ontstaan dankzij de Piers. Hè, als een... proberen om Piers ongevaarlijk te maken, zal ik maar zeggen. Dus, nou ja, afijn. Er zijn heel veel mensen die hun heil vinden bij die Piers, bij de liturgie en bij de priesters en met het pastoraat. Dat de kerk dat niet herkent, vind ik erg schandalig. Terwijl ze anderzijds een heleboel verschrikkelijke mensen in de kerk, zeg maar een groot getal van de Duitse bisschoppen, om het nou maar te noemen, de hand boven het hoofd houden. En bisschoppen die verbieden om het gebed tot de heilige Michael te bidden en zo, die houden ze wel de hand boven het hoofd. Het is verschrikkelijk. Hier sluit een vraag bij aan die ik hier heb gezien. Op YouTube zag ik een actuele en zeer recente reportage over de priesteropleiding van Pius X. Becoming a Priest, Producer Traditio, ongeveer 1:15. Graag uw reactie. Je hebt hem ook gezien,
1: ja,
0: he,
1: ik
0: die
1: heb
0: film.
1: Ook gezien.
0: We hebben veel mensen gezien. Ik geloof dat er al meer dan miljoen
1: zijn. Meer dan miljoen, het is echt...
0: Dus een film over de priesteropleiding. Ik kan hem aanraden te kijken. Het is een Nederlandse ondertitel.
1: Ja, je kunt wel... Je moet ervoor kiezen. Dan ga je naar instellingen, dan ga je op YouTube.
0: Bij mij was je er vanzelf.
1: Vanzelf.
0: Dus Becoming a Priest, Traditio. Als je daar zoekt, dan vind je... dit is gewoon een ontroerend mooie film. Over seminaristen die dus in de weg naar het priesterschap geïnterviewd worden. Je ziet het geheel van het seminarieleven. Je ziet uiteindelijk de wijding enzovoorts. En dus het belang van de traditie. En er is ondertussen ook een tweede deel uitgekomen.
1: Heeft hij dat ook al gezien?
0: Die heb ik ook al gezien. Die gaat over het missiewerk van de... En dan krijg je zelfs, dan springen ze over van Afrika naar Azië, naar Zuid-Amerika. Ja. En overal waar die paters, soms op paard en weet ik wat ze allemaal doen. En in kleine huizen en dingen, overal de mis vieren en mensen en groepen verzamelen die katholiek zijn. En de traditie. Ja. Dus je hoort ook Afrikanen die Gregoriaans zingen, dat gaat ook.
1: Jazeker, zeker. En dan zie je wel, dan komt er een pater en dan beginnen ze met een dansje. Ze ontmoeten hem met een dansje, ik denk in Thailand of zo. En dan komt de pater aankomen voor de mis, maar eerst komen wat meisjes, dan gingen ze een dansje. Maar niet tijdens de mis.
0: Nee, natuurlijk
1: niet.
0: Het is
1: voor de mis even een dansje doen. Nou, dat is dan nog steeds. Dus.
0: Ja. Dan een vraag hier. Welke fundamentele punten van de geloofsleer worden door de Piersbroederschap ontkend? Leo de 14e heeft dat gezegd. Geen enkel.
1: Nou,
0: geen enkel.
1: Ecumene.
0: Is dat een geloofspunt van de kerk?
1: Ik durf niet meer te zeggen. Het is wel een document van het Tweede Vaticaans Concilie.
0: Vaticaans Concilie heeft daar iets over gezegd. Maar
1: is dat geen geloofspunt dan, zegt u?
0: die uitspraken over de ecumene van Vaticaan II staan in volledige tegenstelling met heel de geschiedenis van de kerk. En met heel de dogmatische in alle concilies. Nou, kun je dan zeggen, nou, Vaticaan II is ineens veel belangrijker dan heel de geschiedenis? Dat kun je niet zeggen. Je kunt natuurlijk zeggen, dat is dan een disciplinair iets, dat we meer om mogen gaan met protestanten. Dat we vriendelijk moeten zijn. Ja. In het verleden, volgens de oude codex, mocht je niet aan eredienst van protestanten deelnemen. Mm-hmm. En als je daar moest vanwege een uitvaart, dan moet je het heel passief doen. Je mocht niet meezingen, niet meebidden enzovoort.
1: Geen stola dragen, zoals priester.
0: Als priester mocht je er helemaal niet bij zijn. Kijk, je kon natuurlijk als de buurman stierf en je moest naar de uitvaart, dan mocht dat wel. Okay. Maar je mocht totaal niks, ook leken, die mochten niet meezingen, niet meebidden enzovoort. Ja. Ja. Want dan zou je de schijn hebben dat je het ermee eens was.
1: Ja, dat ken ik wel, ja.
0: Wat zegt Pius X? Wij zijn te ver gegaan erin. Je ziet nu dat, dat zie je dan het duidelijkst aan paus Franciscus trouwens. Die zei tegen protestanten, blijf maar protestant als je katholiek wilde worden. Want dat is net zo'n goed geloof. Nou, daarmee zie je dus wat die uitspraken, dat heeft de Vaticaanse Concilie niet gezegd, maar wat daartoe geleid heeft. Die uitspraken van het concilie. Namelijk, en dat geldt voor de missie ook. Het missiewerk is opgehouden ongeveer na Vaticaan II. In Zuid-Amerika is het alleen nog maar sociaal. Hè? In die politieke toestanden allemaal. Waardoor de mensen eigenlijk allemaal weglopen uit de katholieke kerk en protestant worden. Evangelisch, omdat het nog over Jezus gaat. En de katholieke kerk grotendeel niet meer. Een heleboel bisschoppen niet meer. En sommige kloosterorden zijn alleen maar voor sociale rechtvaardigheid en verder nergens. Die bevrijdingstheologie is daar doorgedrongen. Dus je ziet dat Vaticaan II wel niet als zodanig gezegd heeft, maar enorm dit soort rare dingen bevorderd heeft. He, dat de missie stilvalt na Vaticaan II. He, terwijl van tevoren de kerk heel missionair was. Nou roepen wij over de missionaire parochie, maar meestal is die parochie helemaal niet missionair. Want je moet zo lief zijn voor iedereen dat je niet missionair durft te zijn.
1: Ja, zure mensen kunnen ook sowieso.
0: Nee, maar zuur, je hoeft niet zuur te zijn. Ik ben ook blij. Ik ben blijmoedig bij het leven af.
1: Meestal wel.
0: Ja. Maar ik zeg wel dat protestantisme, dat je daar niet in moet blijven zitten. Word toch katholiek, zeg ik dan. Als je verstand hebt, word je katholiek. Dat mag je nog niet zeggen. Maar ik zeg het wel.
1: Van wie mag je dat niet zeggen?
0: In principe. Van de medekatholiek. Dat kun je toch niet zeggen? Oh nee. Vriendelijk zijn. Protestant is ook een goed geloof, hoor. Ja. Ja, maar ik zeg protestanten. Ik zeg, die zijn natuurlijk heel oprecht enzovoorts allemaal. Dus ik keur die protestanten niet af. Maar het protestante geloof. Ik weet trouwens niet wat dat is.
1: Maar ik zou zeggen, van de kerk mag je nog steeds dat zeggen. Ik vermoed, als je de paus zou vragen, moet de protestant katholiek worden? De paus zou zeggen, jazeker.
0: Franciscus zei
1: nee,
0: niet.
1: Nee, niet Franciscus, Leo.
0: Dan zal hij zeggen, mijn grote voorganger die zei dat en dat. Nou, en dan nee, komt het. Nee, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet.
1: Ik heb vertrouwen in hem.
0: Nou, hij heeft dus hier dus gezegd dat Pius X, dat hij dus de dingen over de ecumene en over de dingen, een austeritate, want dat is voornamelijk zoals afwijzen.
1: Ja, hij zei niet welke. Het was een vraag. Het was een vraag zo gesteld. En hij zei, we zijn in bepaalde dingen niet mee eens. Onder andere ook om de bepaalde punten van het Tweede Vaticaans Concilie.
0: Ja, maar er hoeft niemand het mee eens te zijn met het Vaticaans Concilie.
1: Dat klopt. Maar het is ook zo, om de waarheid te vertellen, het Vaticaan heeft er wel aangeboden, gaan we praten met elkaar om te kijken welk het minimum wat er is wat geaccepteerd moet worden, zodat toch wel. En Pius X zei, eigenlijk willen we het niet. Het is al
0: dat
1: genoeg gepraat.
0: Dat weet ik niet. Ik heb het allemaal niet zo precies gevolgd. Dus ik kan daar niet weer spreken. Misschien heb je gelijk. Ik denk het niet, maar.
1: Wanneer heb ik gelijk?
0: Maar misschien heb je gelijk.
1: Ik heb het wel goed gevolgd. Ja. Nou ja, goed.
0: Nou ja, fijn. Ik vind dat er in ieder geval gepraat moet worden, maar Pius X zegt, we houden vast aan de traditie. En volgens mij mag dat. Zelfs als de kerk bepaalde dingen gaat veranderen, kan ze niet dwingen om mensen mee te gaan als het altijd zo beleefd is.
1: Ja.
0: Dus ja, als ze bij de Pius X zijn, ik zeg nou maar iets, als ze daarvoor het koningschap zijn in de plaats van de republiek of de democratie.
1: Ja.
0: Dan moeten ze daar mogen. Dat is niet mijn standpunt, ja, maar dan moeten ze daar mogen.
1: Maar als je aanslagen gaan.
0: Maar daar gaat het toch niet over?
1: Nee.
0: Nee. Pius X zijn vreedzame mensen.
1: Hele en als er een groepering zegt, we zijn voor de republiek, dus we gaan onze presidentenverkiezingen doen voor president.
0: Nee, maar dat is toch helemaal niet aan de orde?
1: Nee.
0: Als ik zie dus bijvoorbeeld sympathie onder som in Frankrijk, rechtse figuren die ook vaak katholiek zijn.
1: Ja.
0: En vaak ook traditioneel katholiek zijn. Dan is er een grote sympathie voor het koningschap.
1: Klopt.
0: Je zult dus in een abdij van Le Barou, in die grote abdijwinkel, waar enorm veel boeken staan, daar is een aparte afdeling over het Franse koningschap. Dus ja, dat mag voor
1: dat
0: mij.
1: Dat mag voor mij ook.
0: Kijk, als hier katholieken zijn, die zeggen we moeten ijveren voor de zalig verklaring van Balthasar Gerards.
1: Wie is dat?
0: Weet je dat? Weet jij niet. Je hebt geen Nederlandse geschiedenis gehad. Dat leerden wij vroeger. Je weet wie de vader des vaderlands is?
1: Die ruiter, Michael. Nee.
0: Dan zie je dus jij een buitenlandse
1: bent. Nee, dat heb ik niet geleerd.
0: De kinderen tegenwoordig weten ook niks meer. Maar wij leerden dus Willem van Oranje. Willem de Zwijger.
1: Willem van Oranje
0: was de
1: wel,
0: vader des vaderlands.
1: Okay, ja, die
0: en die had dus. Die was protestant geboren. Nou, die werd omwille van de gunst van Karel V, werd hij aan het hof weer katholiek. En naderhand, toen het weer gunstiger was om de opstand te preken tegen de koning van Spanje, werd hij weer protestant. Maar hij vond het allemaal niet zo belangrijk, denk ik. En Willem van Oranje kwam dus in opstand tegen de rechtmatige vorst, de koning van Spanje, waarvan hij de stadhouder was hier in deze gewesten. Bovendien nam hij daar ook nog het protestante geloof aan. Dus het werd tegelijkertijd een geloofskwestie. Wat heeft toen de koning van Spanje gedaan? Die heeft op het hoofd van de opstand heeft hij een geld gezet.
1: Mm-hmm.
0: Dus, en vogelvrij verklaard.
1: Ja.
0: Wat een normaal gebeurde was in die tijd. Je werd vogelvrij verklaard en iedereen kon je doodschieten, want je was een misdadiger. En Willem van Oranje was dus een misdadiger. En toen is hij door Balthasar Gerards, een braaf katholiek, is hij in Delft doodgeschoten.
1: Oh.
0: En toen zijn er vanuit katholieke kring, zijn er wel mensen geweest, die zeiden die Balthasar Gerards, die moeten we zalig verklaren, want die heeft een protestant die de katholieke geloof onderdrukte en meende, heeft hij doodgemaakt. Nou, ja. Ik ben daar niet voor.
1: Is goed. Wat u zei in het begin, wraak is aan God,
0: juist,
1: niet aan ons.
0: Juist, ik ben daar dus ook niet voor. Ja. Nou, dit is trouwens geen wraak. Dit is natuurlijk het rechtssysteem zoals het werkte.
1: Ja, ja.
0: Hè, als Bolle Jos, als die volger vrij wordt verklaard, mag je hem tegenwoordig niet doodschieten. Maar dan kun je hem wel aanhouden overal. Dat wordt niet aangeraden. Betekent dat als ik Bolle Jos aanhoud, dat ik dan wraak? Nee, dan zoek ik gerechtigheid. Dus dat, wij zijn ook tegenwoordig niet meer van doodschieten. Maar in die tijd was daar vrij gewoon. Ja, dus nou zal ik weer allerlei mensen over me heen krijgen, van die tere zielen. Maar ja, fijn. Dus ik ben, als er mensen zijn in de katholieke kerk die ervoor pleiten om Balthasar Gerards zalig te verklaren, dan zal ik me daar niet mee aansluiten, maar dan mag dat wel bestaan.
1: Ja, ja. Ja, dat is denk ik helemaal, iedereen is mee eens. Voor de vrijheid, we zijn voor de vrijheid.
0: Ja.
1: Alleen als die mensen dan wel het verder zouden brengen, dat moet en dan gaan we.
0: Maar dat is toch bij geen enkele heilige. Ja,
1: dan zal de staat wel ingrijpen, want de staat heeft de. Ja, recht om zichzelf te verdedigen.
0: Dus moet de staat zich verdedigen? Waarom?
1: Als de koning zal, die zegt, ja, ik wil graag koning blijven. Dat andere mensen die denken dat een republiek moet komen, die moeten weg. Want ik wil koning blijven. En dat,
0: Ja, maar daar gaat het nou toch niet over? Of wel,
1: Ik begreep het even. Over de zaligverklaring. Zeg maar, iemand gaat met de paus en zegt... Paus, deze man moet zaligverklaard worden. Doet u dat niet, dan gaat u... Nou, weet ik veel, ik ga...
0: Ja, maar zo werkt dat niet.
1: Nee.
0: Dus nee, ik bedoel, dit is ook natuurlijk helemaal niet aan de orde. Maar ja, fijn.
1: Nee.
0: Maar we moeten doorgaan.
1: Ja, we hebben nog 10 minuten. Oh, alleen maar 10 minuten, oké.
0: Ik heb nog een heel lang stuk, maar daar heb ik waarschijnlijk geen tijd voor om het voor. Ik zal de andere dingen nemen, dan nemen we de andere
1: kleintjes, volgend jaar. Ja.
0: Ik heb 2 tantes op leeftijd, zegt hij. Zoals zoveel van die generaties zijn ze hooguit cultuurkatholiek. In gesprekken met mij hebben ze aangegeven dat ze euthanasie willen laten plegen als ze vinden dat ze te veel moeten lijden of het leven zat zijn. Ik heb dan steeds maar gezegd dat ik hoop dat dat nooit nodig zal zijn. Graag zou ik een helder verhaal willen hebben waarom euthanasie een grote zonde is. Kunt u misschien een tekst die geschreven is voor min of meer leken, die dat duidelijk uitlegt? Die zou ik dan kunnen geven. Hopelijk heeft dat meer gewicht dan de mening van een religieuze fanaat, tussen aanhalingstekens. Heel hartelijk dank voor uw antwoord. Nou, ik heb daar niet zoveel een tekst over. Het is alleen zo duidelijk als maar zijn kan. Het principe is dat het leven in Gods hand is. We hebben het leven gekregen. Dus we hebben geen zelfbeschikking over ons eigen leven. We hebben het leven gekregen met een opdracht. Dat is voor iedereen duidelijk, maar voor christenen dubbel duidelijk. Anders ben je niet eens meer christelijk als je dat niet gelooft. Als mensen zeggen, ik ben toch heer over mijn leven, dan moet ik het kunnen beëindigen. Je bent ook geen heer geweest over het ontstaan van je leven. Je hebt daar geen enkele invloed op gehad. Je hebt het leven ontvangen. En je hebt de plicht om het te dragen. En andere mensen die hebben de plicht om het mee te dragen, als het moeilijk wordt. Dus deze onnozele tantes die mee... Ik zeg het duidelijk, onnozele tantes die meegaan met de mode van de dag... He, wat iedereen zegt, ja, maar wij zijn toch hebben zelfbeschikking, we doen wat we willen, enzovoorts allemaal. Dan moet je zelf weten, als je heiden bent en naar de hel wilt, dan moet je dat doen. Zo simpel is het.
1: Als je heiden
0: en dan
1: bent...
0: kun je nog rekenen op Gods barmhartigheid, omdat je te dom en te onnozel bent. Dat kan. He, dan mag je misschien toch nog naar het vagevuur een tijd lang. Maar in principe staat er de hel op.
1: Ja.
0: Want... Je stoot God van zijn troon. God gaat over het leven. Net zo goed als God over het leven van mijn buurman gaat.
1: Dat ik bedoel, ik heb ook niet...
0: Als mijn buurman heel lastig en vervelend is... Ik mag niet zeggen, nou, ik maak er een eind aan. Het is een lastige meneer. Hij maakt te veel muziek en weet ik wat jammer kan. Luidruchtig en onbeschaafd. Ik maak er een eind. Dat mag niet.
1: Nee. Of verdragen of verhuizen.
0: Ja. En je kunt dan nog een rechter inschakelen, misschien dat helpt. Maar ja,
1: buurtbemiddeling en zo, ja.
0: Ja. Goed, dus ja, verder kan ik niet veel teksten. Hier gaat het over. En hetzelfde is, ja, als je zegt van... Bij die dames zal er niet meer zijn, die tantes op leeftijd. Maar als die zeggen, ik wil me laten steriliseren, want ik wil geen kindjes en ik wil ook die voorboedsmiddelen, dat is ook allemaal hopeloos, dat wil ik vooruit steriliseren, dan ben ik er vanaf. Nou, dat betekent dus dat je je lichaam verminkt en dat mag ook niet. Dat lichaam heb je van God gekregen met de mogelijkheid tot vruchtbaarheid. Je hoeft van die mogelijkheid niet gebruik te maken, je mag het ook niet wegdoen. Net zo min als je je been mag afzetten, nee. Als je geen zin meer hebt om te lopen.
1: Wat is erger, voorbehoedsmiddelen of steriliseren? Dat is een grotere zonde.
0: Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ja. Ik denk, ik weet misschien steriliseren nog een groot, maar dat weet ik niet. Dat kan ik eigenlijk niet, dat weet ik niet.
1: Ja.
0: Het is allebei tegen het leven en tegen Gods bedoelingen.
1: Ja.
0: Goed. Maar zo praten heel veel mensen. Op het moment dat ik was laatst ergens bij familie en er kwamen vrienden en die hadden het erover. Ja, die heeft een eind aan het leven. Ja, dat is vanuit een zin. Ja, natuurlijk is het groot gelijk. Ja, als je mee klaar bent, ben je ermee klaar. Zo praten gewone mensen.
1: Ja.
0: in dorpen die vroeger volledig katholiek waren. En nu zijn ze zo heidens als de pest. Dat mag je niet zeggen, want ze vinden nog dat ze katholiek zijn.
1: Dat zegt u niet, hè?
0: Tuurlijk zeg ik dat wel.
1: Oh ja, word je nog uitgenodigd? Daarna?
0: Ja, ze weten het ook. Ze zeggen die religieuze is van aard, zeggen ze nou net als hier.
1: Die gekken, ja.
0: Ja. Ja, nou, ik blijf wel vriendelijk. Ja. Maar ik zeg wel waar het op staat.
1: Ja, ja.
0: Nee, ze zeggen, aap, het is gewoon jong. Ja, daar ben ik niet van voortgekomen om dat te zeggen. Ja. Zoals ze... Maar goed. Even kijken. Hebben we nog een vraag? Er is een telefonisch reactie binnengekomen. En die meneer heeft onlangs per abuis de Heilige Communie... na deze het bloed van Christus gedoopt te hebben laten vallen. Nou, hij wil even al duidelijk... Hier gebeurt al iets wat absoluut niet mag. De kerk heeft het verboden. En dat gebeurt nog in sommige kerken. De communicant mag nooit de hostie zelf in het heilig bloed dopen. Nooit, dat is verboden, ten alle tijden. Wel mag de priester de hostie in de kerk dopen. En die dan in de mond van de... communicant leggen, maar dan moet er iets tussen, hè, een doekje of een pateen tussen de kelk en de mond van de, zodat er geen druppels op de grond vallen.
1: Ja, ja.
0: Dat is de voorgeschreven manier, want anders zie je dus, dat zie je ook in kerken waar dat gebeurt, dan zie je rond de plaats waar het communie uitreikt, zie je overal plekken op de grond van het heilig bloed wat in de...
1: Oh, dat is erg.
0: Ja, dat is inderdaad heel erg. De Oosterse kerk doet dat niet. Die leggen ook met een lepeltje het in de mond van de priester. En tussen de kelk en de mond van de gelovigen houden ze een doek.
1: Ja, ja.
0: Zodat als iets valt. Dat is eerbiedig. Dus dat is het eerste. Dus dat mag niet. Ik kan het niet hard genoeg zeggen. En als dat in de kerk gebruikelijk is, moet je het weigeren. Want het is zeer oneerbiedig en tegen de voorschriften van de kerk. Hij heeft deze heilige hostie wel meteen genuttigd. Ja, het grote punt is dat als die hostie op de grond valt, als die gedrenkt is in het heilig bloed, dan valt dat bloed ook op de grond. Als die hostie, met die hostie meestal. Want die hostie is nat van het bloed van Christus. Dat valt op de grond, min of meer. Dus... Nu hoort hij van een orthodox-katholieke leek dat er een bepaald ritueel meteen na het vallen van deze heilige hostie moet plaatsvinden. Kunt u aangeven wat best? Nou, wat er vroeger gebeurde, maar toen ging het niet over het heilig bloed. Dan ging als er een hostie op de grond viel, dan raapte de priester die op. En dan werd dat in een bakje met water naast de tabernakel, een purificatorium, zoiets. Nou, in ieder geval. En dan kon die hostie dan uit elkaar vallen. En dat werd waterhand, als het uit elkaar gevallen was en het geen lichaam van Christus meer was, werd het in het heilig putje gedaan. En dan werd de grond schoongemaakt met een doekje, met een nat doekje. Wat ook weer bij de heilige doekjes was, die speciaal gewassen werden. Dus dat zou nou ook hebben moeten gebeuren. Als het op de grond viel, hadden ze zeker met een heilig doekje, of met een wit doekje, eventueel een vochtig, de grond meteen af moeten doen. Zodat het heilig bloed in het doekje ging. En dat doekje moet je dan met de andere kelkdoekjes apart wassen. Niet met de onderbroeken van de pastoor, dat kan niet. Dan moet met de heilige was.
1: Oké, een heilige onderbroek.
0: Nee, maar...
1: Ja, ik laag wel, maar ik snap het. Ja.
0: Ja, dat denk ik dat iedereen die verstand heeft, dat doet. Maar je weet het ook niet meer. Dus de kelkdoekjes, die moeten apart gewassen worden.
1: Ja.
0: Vroeger moest dat het subdiaken doen.
1: Ja, wat is er nu niet meer?
0: Nee, eigenlijk moet het de priester doen of de diaken, maar
1: ik
0: die
1: doet
0: het
1: niet. Ik heb gelezen of gehoord.
0: Die moest de mensen spoelen.
1: Precies, ja. En daarna kan iemand anders het wassen.
0: Maar die regels zijn allemaal met voeten getreden. Daarmee de eerbied voor het Allerheilig Sacrament. En dat is geen iets uitvinding van onze Westerse kerk. Dat is eigenlijk in heel de kerk zo. Het Oosten kent het ook.
1: Ja. Nou, we hebben nog 20 seconden.
0: Nou, dan...
1: Beter stoppen of...
0: Ja, stop, maar dit is het verhaal. Dan heb ik die lange vraag, die moeten we voor de volgende keer bewaren. Kun jij dat...
1: Jazeker, ik bewaar wel. Dus de persoon die een lange vraag heeft gestuurd, die moet nog even geduld hebben. Nou, beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 11e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met deze zin: Gij omkranst het jaar met uw goedheid, uw land is vol van overvloed. Het jaar dus is vervuld van een overvloed aan goedheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de een haten en de ander liefhebben, of zal de een aanhangen en de ander verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven. Wat ge zult eten, wat ge zult drinken, ook niet voor uw lichaam wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam niet meer dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel meer dan zij? Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen? Wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijk naar de leliën in het veld, hoe ze groeien. Ze arbeiden nog spinnen. Toch zeg ik u, zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? Maakt u dus geen zorgen over de vraag, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of wat zullen wij aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. Dit is het woord van God. Eerst letten op de gesteltenis van mijn geest. Is die zorgelijk bezig met de vraag hoe ik zo goed mogelijk zal bidden? Bidden is het werk van God aan je laten gebeuren. God voor je laten zorgen. Wij mogen zelf ook wel wat doen. Maar bij het bidden moet heel ons doen zich voegen in de bedding van wat God doet. Ik moet dus steeds letten op mijn hart, op die diepte in mij waar ik met God verbonden ben. De beginhouding van bij het gebed zal het dus een moeten zijn van rust en ontspanning. De geest wat laten rusten bij hem die gaat zorgen voor mij. Een paar passen voor de plaats staande met Gods tegenwoordigheid te binnenbrengen, dat is een actieve tegenwoordigheid. Zoals blijkt uit de woorden van Jezus, voordat gij hem vraagt, weet uw hemelse Vader wat gij nodig hebt. Een gebaar maken van eerbied. Want hoe groter de eerbied in mijn houding, hoe kleiner het gevoel dat God ver weg is. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe hij zich beweegt in mij, mij met zijn zorgen omringt. God kan nu in deze gebedstijd des te beter voor mij zorgen wanneer ik hem met heel mijn leven wil dienen. En dat verlangen kan ik vernieuwen door hem dit als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. In zijn bergreden stelt Jezus één voor één de veranderingen vast die het gevolg zijn van de komst van de koninklijke heerschappij van God. Het begint met het grievende, het kwetsende van de armoede, dat tot een zaligheid wordt, iets om zich in te verheugen.
Dan komt er ook een plaats voor een grotere gerechtigheid die geschiet vanuit die inwendige dimensie waar God met ons is. Zodat datgene wat wij doen in verbinding komt te staan met de eigen godservaring. Zelfs de gewone alledaagse zorgen voor het levensonderhoud ondergaan een complete gedaanteverandering. Als God onze Vader is, dan mogen onze zorgen altijd ingebed zijn in zijn zorg voor ons. Ook nu ik het gebed inga, wil ik mijn zorgen afgeven aan hem. Deze geschiedenis heeft een aanvang genomen bij Jezus, en wel toen hij op een bepaalde plaats was, en dat was de heilige berg, van waar hij zijn leerlingen toesprak, in de bergrede. Vanuit die heilige plaats dringt God door Jezus scheppend en omvormend binnen in alle verhoudingen en situaties van ons menselijk leven, ja, tot in het huishoudelijk leven toe. Met het verstand zien is nog niet genoeg. We moeten zo zien dat er erdoor veranderd wordt. Dat is de gave en de opgave van het gebed. En om die gaven deelachtig te mogen worden, vraag ik om de bijzondere genade dat ik zo liefdevol naar Jezus mag zien, dat ik op hem ga gelijken. Hoe hij, volgens de woorden van Paulus, om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. 2 Korinthe 8. Als mens had hij niets waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. En nu de overweging. Er zijn dus twee heren, God en de mammon, het geld. En beiden, God en de mammon, dingen om ons hart. Ze worden door ons gediend in twee soorten van houdingen, de zorgeloosheid bij de Vader en de zorgelijkheid of bezorgdheid in de dienst van de mammon. Een van de gesteltenissen van de mens in de greep van de mammon is de zorgelijkheid. Want rijkdom en macht maken de mens tot een slaaf, een zwoegende slaaf. Gelovigen daarentegen zijn kinderen van God en mogen de heerlijke vrijheid smaken van de kinderen van God. En wat daarmee bedoeld wordt, kan het beste duidelijk gemaakt worden aan de hand van de verhoudingen binnen een gezin. Binnen het gezin wordt er gezorgd door vader en moeder. Kinderen hoeven niet te zorgen. Die worden gezorgd. Kinderen moeten het gevoel hebben dat er gezorgd wordt voor het voornaamste van het leven, de basisbehoeften, kleding, onderdak, eten en drinken, scholing en vooral genegenheid en geborgenheid. En daar moeten ze als kinderen geen omkijken naar hebben. Daarin moeten ze volstrekt zorgeloos zijn. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook hun eigen kleine kinderzorgen, huiswerk afmaken, speelgoed opruimen, kleren netjes onderhouden enzovoorts. Maar wij zijn de kinderen van God, van Vader God. Hij zorgt voor ons, zoals een herder bijvoorbeeld voor zijn schapen zorgt, zoals een moeder voor haar kinderen. Dat zei de profeet Jesaja toch? Hij moest van God aan Israël in ballingschap zeggen, Israël zegt, de Heer heeft mij verlaten, mijn God heeft mij vergeten. Maar de Heer antwoordt, kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zou een moeder zich niet meer ontfermen over het kind in haar schoot? En al zou een moeder haar kind vergeten, nee, ik vergeet u nooit. Mensen kunnen op allerlei manieren in hun leven zich gedragen alsof er geen God bestaat. Alsof er geen God is die zorgt en beschermt, die bereddert en zich bezighoudt. Ze laten dat ongeloof blijken door bijvoorbeeld zich schatten te verzamelen en daarop hun vertrouwen te stellen en dat bezit steeds maar weer uit te willen breiden. Diezelfde levenshouding schijnt dan ook door in de ontevredenheid bij terugslag in de economie,
zoals in onze dagen, of bij tegenslagen en teleurstellingen. Dan maken wij aanmerkingen op het beleid van onze hemelse Vader. Hij zou eigenlijk de nodige koerscorrecties moeten aanbrengen, anders loopt het van die kant mis. Of wij vinden dat hij de schepping wel heel knap in elkaar heeft gezet en wij bewonderen zijn werk in de natuur en ook de verlossing mag er best wezen, maar hoe hij leiding geeft in mijn persoonlijk leven, dat laat heel wat te wensen over, zo denken vele mensen. Of zoals God tegenwoordig de kerk leidt, dat lijkt eenvoudig nergens naar. Wij moeten niet doen of wij mensen alleen op de wereld zijn. Een wereld zonder God. Of een wereld waaraan wij door de week gestalte geven, zonder erop te letten wat God wil en hoe Hij zorgt, om dan zondag de nodige eredienst te brengen, zonder dat het dan gevolgen heeft voor de manier waarop wij in de wereld staan. Jezus wil niet dat wij zorgelijk zijn. Ja, wel zorgen, maar niet zorgelijk of tobbend, tobberig, met van die gefronste wenkbrauwen, met zorgrimpels. Theresia van Lisieux als ondernovice meesteres zei er wat van als een novice met een zorgelijk gezicht rondliep. Bestaat God dan niet voor jou? Niet zomaar erop los zorgen. Dat vindt God niet goed. Niet omdat het niet gezond is of omdat het stress in de hand werkt, omdat onze samenleving onder druk wordt gezet en de zorgverzekeraars al die overspannen mensen niet meer kunnen betalen, maar omdat hij dat ziet als een teken van kleingelovigheid, als een terugval in het heidendom. Dat past niet bij mensen die God als Vader hebben, die, zoals Jezus zegt, weet dat gij al deze dingen nodig hebt. Hij is toch een Vader buiten wiens wil er nog geen musje op de grond valt, die elk van ons kent, haarfijn. Ieder haar van uw hoofd is geteld. Wees dus niet bevreesd, ge zijt toch meer waard dan zwermmussen. En daarom is het evangelie zo tegen zorgen. Het is een aanslag op de eer van God. De Vader zorgt. Daarom heet het ook, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de een haten en de ander lief hebben, of zal de een aanhangen en de ander verwachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. En meteen daarop, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd. Onze zorg mag iets van zijn krampachtigheid verliezen. Zorg ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven. Zoals een kind in de huiskamer in de tegenwoordigheid van zijn moeder zich veilig weet en zich dan pas des te onbekommerder kan overgeven aan zijn spel, zo kan een gelovig mens door zijn besef van Gods voorzienigheid zich des te onbekommerder inzetten voor zijn werk. Niet de zorg is verkeerd, maar de bezorgdheid. Het gekwelde, de zorgrimpels. De verkeerde houding tegenover ons werk, tegenover onze wereld, tegenover onze kerk, is alsof wij er alleen voor staan. Alsof God er niet is. Alsof God zich niet voor ons zou inzetten. Als we hem zoeken, het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan is er voor al het andere ook nog plaats. En wel zo dat het niet hindert. Ons geloof in God ontneemt ons niet de aarde, maar neemt ook de hemel niet van ons af. Hij zegt niet dat wij niets moeten doen, maar God doet er ook iets aan. Niet dat wij nergens om moeten geven, maar dat God er ook iets om geeft. Niet dat wij niet moeten zorgen, maar dat onze zorg iets van haar zorgelijkheid mag verliezen. Omdat wij onze zorgen ingebed weten en begeleid door Gods vaderzorg. We denken misschien, God is groot, maar hij is ver weg en wij zijn maar klein. Maar de grootheid van God bestaat er nu net in dat hij zich zo klein kan maken en dat hij zich neerbuigt over de allerkleinsten onder ons. Als, hij zegt tenminste,
overgeven aan Gods zorg. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus en zijn vader en bijvoorbeeld hem bedanken voor zijn zorg tijdens dit gebed. En dan aan onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
0: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede.
1: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong, reeds door de dood getekend? Droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon?
1: Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts de duister is mijn bondgenoot.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
1: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Alleluia.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Van harte welkom in het programma Kerk in Nood. En ik mag wederom verwelkomen Dennis Peters.
1: Dankjewel.
0: Ja, hoi. Dennis, jij hebt voor deze keer eigenlijk rondom één land echt een aantal berichten en nieuws dus bij elkaar gezocht. Omdat het belangrijk is om daarbij stil te staan.
1: Ja. Ja, en het is wel een land waar we het heel vaak over hebben, dat moet ik wel zeggen. Maar het is ook wel echt nieuws in die zin.
0: Ja.
1: Dus er waren allemaal nieuwsberichten die ik de afgelopen 1,5-2 weken ongeveer binnen heb gekregen. En het gaat over Nigeria, om het meteen te verklappen.
0: Ja,
1: we hebben het vaak over Nigeria. Hè? En er gebeurt gewoon heel veel. Het is het land waar waarschijnlijk ook de meeste christenen worden gedood in totaal. Daarbij wil ik meteen zeggen, er worden ook heel veel moslims vermoord. We hebben het vaak over die Fulani-herders. We hebben het over Boko Haram, de terreurorganisatie die erachter zit. Er zijn heel veel criminelen actief die ook gewoon los geld vragen. En eigenlijk kwam deze week van alles samen waarvan ik echt dacht van oké, dit is wel goed om eens een keer toch te laten zien. Met name ook omdat we natuurlijk eerder zo'n hele discussie hebben gehad toen president Trump in Nigeria ging bombarderen. Met het idee van, ik moet vervolgde christenen daar helpen. Mm-hmm. Deels om de regering daar heel erg onder druk te zetten. En toen werd ontkend dat christenen specifiek slachtoffer waren. En dat ging mij toch echt veel te ver. Mm-hmm. Dat was de Nederlandse media, NPO, die dat deed. En daar werden studies bij aangehaald. Die eigenlijk helemaal niet meten of het religieuze aspect echt meespeelt. In ieder geval niet op structurele basis.
0: Nee.
1: En nu dan, dan zitten we al maanden later, een half jaar later ongeveer. Zie je dat allerlei informatie binnenkomt. En ik dacht van, het is wel goed om dat een keer op een rijtje te zetten.
0: Ja, ja. En dat gaat dus inderdaad eigenlijk om beide kanten. Hè? Maar dat ga jij nu uitleggen van dat je wel degelijk ziet dat die aanvallen op christenen plaats hebben gevonden en vinden. Maar dat er gelukkig ook wel iets gebeurt.
1: Ja. Ja, het eerste begin ik met datgene waar nog niet zo heel veel in is ontwikkeld. Afgelopen zaterdag, 13 juni, is er een mis geweest vanwege de herdenking van 1 jaar Yelewata. Yelewata is een plaats waar vorig jaar wij ook aandacht aan hebben besteed. Waar echt een hele grote massaslachting is geweest onder vluchtelingen. Ik weet niet of je nog kunt herinneren.
0: Ja, wel een beetje, ja.
1: Het was, er zijn ongeveer 200 mensen, of ruim 200 mensen zijn daarbij omgekomen. Die lagen voor een groot deel binnen in een
0: terrein. Te slapen.
1: Ook. Toen plotseling een hele motorbende als het ware binnenkwam vallen van extremisten. De deuren op slot hebben gedaan. Het huis en de huizen en de hallen waarin ze zich bevonden in brand hebben gestoken. En er zijn heel veel mensen om het leven gekomen. En degene die wel wisten te vluchten.
0: Die werden
1: neergestoken. Dat is echt een heel groot drama geweest. Ja. Wat je in de ergste films nog niet tegenkomt. En toen hebben we ook een interview met de lokale priester gehad. Die wij kenden omdat we hem al hadden gesteund bij de opvang van de vluchtelingen daar.
0: Dus het waren mensen die eigenlijk al
1: gevlucht waren.
0: Precies.
1: Vanuit de dorpen naar deze plek waarvan dus werd gezegd van ja, maar hier zul je wel veiliger zijn.
0: Ja.
1: Want je zit dichter bij de grote stad en aan een grote weg. Dus dan zullen de veiligheidstroepen ook makkelijker kunnen komen om je te beschermen. Nou, dit is het verhaal waar nog steeds geen gerechtigheid in is. En dat bleek ook een paar maanden later. Toen zijn er opnieuw mensen vermoord in dat gebied. Zijn vrouwen en kinderen massaal de straat opgegaan om gerechtigheid en bescherming, veiligheid te eisen.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dit is een verhaal wat dan speelt, wat heel recent was. Hè? En in de zin dat afgelopen zaterdag daar de herdenking is geweest. Bisschop Anak die erbij is geweest. De nuncius die ook een boodschap heeft ingesproken voor de mensen daarvan. We blijven werken aan gerechtigheid.
0: Ja.
1: En de bisschop die echt vraagt om bescherming dat de mensen kunnen terugkeren naar hun eigen huizen. Want let wel. Dit zijn mensen die nog steeds niet in hun eigen huis zitten.
0: Nee, precies. Want waar ligt Yelewata ongeveer?
1: In de Middelbelt. De Middelbelt is dus het gebied waar het in dit geval wat meer richting de kant waar meer christenen zijn.
0: Ja.
1: Maar wel aanvallers binnenkomen en regelmatig aanslagen
0: plegen. Ja,
1: dus
0: ja, ja.
1: We hebben het ook soms over het noorden van Nigeria waar er meer moslims wonen. Maar dit is eigenlijk een gebied wel waar wat percentueel meer christenen wonen.
0: Ja, ja, maar dus daar
1: maar
0: ook
1: niet veilig zijn.
0: Nee,
1: en die mensen kunnen dus niet terug naar hun eigen huis. Kunnen dus ook niet hun eigen eten verzorgen en noem op. Dus dit is echt iets waarvan wij zeggen van we moeten blijven bidden voor gerechtigheid en ook veiligheid.
0: Ja.
1: Dat die mensen weer terug kunnen gaan naar hun eigen huis.
0: Ja. En in degene die dan nog steeds daar zijn als ontheemden, die steunt Kerk in Nood steunt hen. Dus met die tijdelijke opvang. Of tenminste de kerk daar die dat dus verzorgt voor hen.
1: Ja, ja, vandaar dat wij de pastoor daar al kenden. En dus ook gechoqueerd waren toen we van hem echt alle details hoorden over het verhaal. Ik heb ook foto's gezien. Ja, dat laten wij niet zien in Nederland. Maar ja, dit is een van de grootste drama's geweest. Die heel dicht bij ons kwamen. Ja. Qua mensen die we ook kenden die daarbij waren.
0: Ja, ja. En dan ook te bedenken, al die, ja goed, alle begrafenissen die er geweest zijn natuurlijk toen. En wat een verdriet draag je dan met je mee, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: En helaas, het gebeurt op meer plekken, hè? Nigeria, we hebben het er vaak over. Maar je zei ook van, ja, er gebeurt gelukkig toch wel iets.
1: Ja, het andere grote bloedbad. Hè, dan hebben we het echt weer opnieuw over een bloedbad. Is de Pinksteraanslagen werden ze genoemd in Owo.
0: Ja.
1: Omdat het met de mis, gewoon de Augustiviering op Pinksterdag, Pinksterzondag was. Daar zijn nu 4 schutters voor veroordeeld. En we zitten dus 4 jaar later.
0: Ja.
1: Ruim. En ik moet zeggen, ik ben daar heel positief over, heel hoopvol over. Want heel vaak hebben we gezien dat er niemand überhaupt wordt opgepakt.
0: Nee.
1: En dat er nu en mensen zijn gevonden, daders, maar ook nog beschuldigd zijn en schuldig bevonden zijn, is gerechtdoening.
0: Mm-hmm.
1: En dat hebben we niet heel veel gezien de afgelopen jaren. Dus daar is een hele positieve ontwikkeling in die zin. En dat is dan toch laat. 4 jaar later. Mm-hmm. Ik bedoel, in Nederland gaat het meestal iets sneller dan dit. Maar het feit dat ze überhaupt mensen hebben gevonden en dat die veroordeeld zijn, is natuurlijk wel een hele positieve ontwikkeling.
0: Ja, ja, en dat is dan, dat mag je dan toch zien als een aanzet tot een verandering, zeg maar.
1: Ja. Even ook hierbij, vorig jaar heeft onze Britse collega's van Kerk en Nood, die hebben in Groot-Brittannië een nieuwe prijs uitgereikt. De Courage of Faith, de Moed om te Geloven Award.
0: Ja, dat klopt.
1: En die is toen gegaan naar een van de personen die dit drama heeft overleefd in Owo. Een vrouw was dat, die ook nog steeds bidt en heeft gezegd van ja, ik vergeef de daders.
0: Ja.
1: En dit artikel heb ik daar zelf geen aandacht aan besteed. Oh ja, toch wel. Ja, aan het einde. Ik zie bij je op het scherm staan hier.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus Margaret Atta was dat inderdaad. En die heeft die aanslag overleefd en beide benen verloren en een oog. Maar ja, ze predikt nog steeds vergeving.
0: Dus
1: ook om te laten zien van ook zelfs als er geen gerechtigheid is bij dit soort aanslagen, hoe God toch werkt door de mensen zelf en hun hoop geeft. En oproep tot vergeving. En dat is natuurlijk iets wat heel erg moeilijk is.
0: Heel moeilijk is, maar ook heel nodig. Want anders, dan kom je natuurlijk uiteindelijk ook nergens. Maar wel heel moeilijk voor de mensen daar natuurlijk. Ja, hè?
1: Ook een klein zijpaardje, maar toch wel om dat te laten zien, om te illustreren. De bisschoppen in Nigeria hebben zich heel hard gemaakt voor een generaal pardon voor terroristen. Die in de cel zaten op een gegeven ogenblik. En dan zou je zeggen, maar dat is wel heel vreemd. Maar waar het om ging was dat de overheid echt bezig was om mensen ter dood te veroordelen. Om hen zulke lange gevangenisstraffen op te leggen. Dat de bisschoppen zeiden, als dit nu gebeurt, dan weet je heel zeker dat de volgende generatie nog meer verbolgen zal zijn. En dat er nog meer geweld zou komen.
0: Ja.
1: Vanuit hun kinderen die nooit hun vader hebben meegemaakt of kwijt zijn geraakt. Of
0: ja.
1: Niet zomaar vrijlaten natuurlijk.
0: Nee.
1: Ze zijn ook niet naïef in die zin. Maar het is wel wijsheid om te zien van dit is een spiraal die je moet doorbreken.
0: Ja.
1: En hoe je dat goed doet in overleg met onderscheiding, met deradicalisatieprogramma's. Dat doen we in Nederland ook.
0: Ja.
1: We hebben hier ook programma's voor deradicalisering. Je kunt niet blijven straffen alleen en denken dat daarmee een probleem wordt.
0: Nee. En de kerk zal, hè, zoals je het voorbeeld gaf van die vrouw die dan ook die award heeft gewonnen. De kerk zal natuurlijk altijd vanuit de barmhartigheid en de liefde toch willen. Het zal niet altijd ook daar niet makkelijk zijn, maar toch willen handelen en spreken.
1: Ja.
0: Nog een bericht inderdaad over Nigeria, waar toch ook die gerechtigheid, wat jij zei, hoopvol, sprankjes van gerechtigheid, komen dus wel.
1: Ja, want er zijn nu ook arrestaties gedaan en verdachten opgepakt voor de ontvoering van 265 leerlingen van een katholieke school.
0: Ja.
1: Dat gebeurde afgelopen november.
0: Ja.
1: He, dus dan zijn we een half jaar verder ongeveer. En dan zijn er nu toch ook wel weer mensen opgepakt. Dus er gebeurt veel in Nigeria op het ogenblik. En ik moet zeggen, het is niet allemaal slecht.
0: Nee.
1: He, die aanslagen en de ontvoeringen zelf zijn slecht. Maar als ik gewoon terugkijk, nu 11 jaar bij Kerkenoot, heb ik jaren gehad dat ik eigenlijk alleen maar deze berichten zag en vervolgens niks zag gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Dus er lijkt toch iets te gebeuren op het ogenblik als we het hebben over van ja, wat doet de overheid in dat geval?
0: Is het bekend, dat weet ik dan toch even niet meer. Nigeria, wat voor overheid hebben ze? Is dat iets wat nog lang hetzelfde blijft? Hoe?
1: De verkiezingen zijn volgens mij iets van 2 jaar geleden geweest ongeveer. Dus het is democratisch. Daar was toen wel iets over te doen in de zin van dat altijd een soort van gentleman's agreement is geweest. Dat als de president, degene die wordt verkozen tot president, als dat een christen is, dat hij dan een tweede man neemt die moslim is, ja, en andersom. Dat is, ja, afgelopen keer niet gebeurd. Maar het was wel iemand die getrouwd is met een katholiek, een moslim.
0: Ah.
1: En die wel heeft gezegd, ik ga hier echt werk van maken. En als dit het resultaat is, en ik kan het natuurlijk niet een hele directe link tussen hem leggen en tussen wat er nu allemaal gebeurt. Maar ja, dan mogen we daar dankbaar voor zijn.
0: Ja.
1: Liever een moslim die zorgt voor gerechtigheid dan iemand die in naam christen is, maar niks doet.
0: Ja.
1: Dus er is scheiding van kerk en staat. Grotendeels in Nigeria.
0: Ja.
1: Ook al heb je in deelstaten wel de sharia soms. Dat is wel problematisch voor christenen
0: Noorden,
1: ook.
0: Ja, ja, ja.
1: Waarbij zij zich kunnen beroepen op het federale recht voor een groot deel. Dat ze zeggen van ja, maar dat geldt niet voor mij. Dus sommige dingen zijn wat dat betreft ook nog wel redelijk van elkaar te scheiden. Maar het is natuurlijk complex. Laat ik zeggen, in Nigeria is de juridische situatie van christenen niet het grootste probleem.
0: Nee, het zijn de bendes, die nog altijd. Hè? Ik bedoel, dat is het nog altijd actief en zeer actief zijn.
1: Ja. Maar ja, veel van deze meisjes die ontvoerd waren zijn dus terug. Dus dat is heel positief. En dus nu de verdachten in ieder geval die ook gearresteerd zijn. Ja.
0: Daarbij dan toch nog weer een ander bericht. Ook Nigeria hoor. Want je zei, alles bij elkaar ben je veel van die berichten tegengekomen.
1: Ja.
0: Over een dorp waar ook een heftige aanval is geweest. Maar wat weer wordt opgebouwd.
1: Ja, ik ben daar geweest. Niet in het dorp zelf, maar in dat gebied. Kaduna is dat. Ietsje verder naar het noorden dan. Ook nog steeds wel officieel de Middelbelt. Maar dan echt in een gebied waar moslims in de meerderheid zijn. En daar is ook een hele grote aanval geweest 2 jaar geleden. Tijdens de mis op dat moment ook. En die zijn aangevallen en er zijn ook allerlei huizen in brand gestoken op dat moment. En daar hebben we nu wel heel veel van de huizen kunnen herbouwen.
0: Ja.
1: En ook de kerk zelf. En ja, dat is toch wel heel erg positief als je dan ziet dat de mensen weer teruggaan op het ogenblik. Ook weer in de gelegenheid zijn om terug te gaan.
0: Ja.
1: Waar we het in het allereerste Jelewata over hadden dat ze dat niet konden.
0: Mm-hmm.
1: Kan dat hier gelukkig wel.
0: Ja.
1: Ja, en eigenlijk waarom ik het als nieuws meeneem. Hè, mensen kunnen het artikel natuurlijk gewoon op de website lezen in detail. Is dat ondanks het grote lijden, dat op God werkt op de lange termijn.
0: Mm.
1: He, dus we zien dat met al deze berichten van ja, we zijn in het begin natuurlijk echt de wanhoop nabij of ontdaan over wat is gebeurd. We voelen het onrecht. Maar God blijft wel met ons en met de mensen daar. En die mensen die willen daar graag blijven en op een gegeven ogenblik kunnen ze dan ook terug. En dat is de hoop die we natuurlijk altijd mogen bewaren.
0: Ja, ja.
1: En bij Kerkenoud kijken we altijd op de lange termijn. Van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen daar kunnen blijven als ze dat willen?
0: Mm-hmm,
1: het is een vrije keuze natuurlijk. Maar we weten inmiddels wel van, ja, wat is daarvoor nodig? Is voor een deel ook gewoon geduld.
0: Ja.
1: En waar mensen verwachten, zoals ook Irak, dat ze nooit meer teruggaan naar de gebieden op de Nineveh-vlakte, is dat uiteindelijk voor een groot deel van de mensen wel gebeurd.
0: Ja, ja. En dan is natuurlijk het gebed van de mensen die bij Kerk in Nood aangesloten zijn, maar ik bedoel dus gewoon bidden.
1: Ik krijg soms te horen, ik ben lid van Kerk en Nood.
0: Precies,
1: dus zo voelen mensen dat.
0: Nee, maar goed, als je bidt voor al deze projecten, voor de intenties.
1: Ja.
0: En vooral ook, want dat zie je natuurlijk in al deze artikelen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe de bisschoppen, nou in dit geval ook de aartsbisschop, hoe die voor hun mensen staan. En die hoop dan toch, ondanks al die moeilijkheden, woorden geven.
1: Ja.
0: Dat is echt heel bemoedigend natuurlijk.
1: Ja, ja. En dan echt bijstaan op de momenten dat het echt het meest nodig is. Hè?
0: Ja, ja. Dennis, ik ga jou vragen als we nog het laatste item willen behandelen om het heel snel te doen.
1: Nou ja, ik zei eerder al van sommige dingen komen dichterbij voor ons als kerk in nood. Hè. Soms heb je nieuws waar je iets verder van afstaat zelf. En nu is het een hele geliefde bisschop in Cuba overleden. En dat is heel bijzonder. Die man was ook de eerste van Afrikaanse komaf die in Cuba gewijd was als priester en later als bisschop. Die een hele weg is gegaan ook in geloof. Echt een man van gebed en van nabijheid van de mensen. En het is een hele moeilijke tijd. We hebben daar volgens mij
0: één of twee
1: afleveringen geleden ook aandacht aan besteed. Mensen zijn echt op het ogenblik in crisis in Cuba qua materiële zaken. Mm-hmm. Je kunt geen dokter vinden, je kunt geen medicijnen vinden, niks. En deze man die was er altijd voor zijn omgeving. Dus hij wordt wel echt gemist.
0: Ja.
1: Dus ook graag gebed voor zijn bisdom, Guantanamo. Waar de mensen nu echt wel kijken van oké, wie gaat ons nu helpen?
0: Ja, ik snap het, ja.
1: Dus zo'n bisschop kan heel belangrijk zijn.
0: Nou,
1: zeker
0: absoluut.
1: Zeker als het iemand is die vanuit de mensen komt en met hen is op de belangrijke momenten.
0: Ja, en dus ook aandacht voor zijn mensen kan vragen. We hebben het al opgenoemd, Dennis, het gebed wat zo belangrijk is. En ik wil jou dus nu aan het eind van dit programma vragen om dan met gebed te eindigen. En dank ik jou weer voor jouw komst hier naar de studio.
1: Graag gedaan. Heilige God, u schenkt ons uw Zoon en het sacrament van de Heilige Eucharistie. Wij bidden u vandaag voor alle in het Midden-Oosten en Nigeria die lijden onder vervolging, voor christenen in het bijzonder. Geef dat steeds meer mensen de goede boodschap van Jezus Christus omarmen en dat wij, als broeders en zusters van elkaar, mogen groeien in liefde voor u, voor onze naasten en voor heel uw schepping. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Rémy Isaure, priester, martelaar tijdens vervolgingen in China door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Ja, welkom beste luisteraars in het programma Het Weekend In. Welkom Pastoor Pieter Zimmerman.
2: Ja, dag Anton, dag beste luisteraars. Ja, het is een drukte van belang op de studio. Hè?
1: Ja, we gaan zo dadelijk de barbecue doen, de vrijwilligersbarbecue. Altijd spannend als er dan meer mensen komen dan die zich hebben opgegeven. Dus een beetje stress.
2: Is dat altijd zo? Of,
1: ja, volgens mij wel, ja.
2: Oké, het was al een man of 30 geloof ik. Oké, kijk, er worden hier ijsjes gebracht.
1: Oh, ijsjes. Nou, dat zou mijn derde ijsje. Dat ga ik niet doen, daar word ik straks hartstikke misselijk van.
2: Een echte Calippo cola, denk ik. Nou, dat is niet verkeerd, ja.
1: Ik kwam net ook al langs met ijsjes. En toen kreeg ik nog een van, ja, anders smelten ze. Ja. Maar wat is met u gebeurd? Bent u aangevallen door een...
2: Nee, het is een klein krasje op mijn gezicht. Okay. Dat kun je ooit zo hebben.
1: Kun je wel eens hebben, ja.
2: Ja. Nee, inderdaad, vandaag de vrijwilligersbarbecue. En ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel redenen om vrijwilliger van Radio Maria te willen zijn.
1: Ja.
2: En ja, dit is niet de belangrijkste reden dat je dan jaarlijks een heerlijke barbecue krijgt. Maar het speelt toch wel een beetje mee misschien.
1: Ja.
2: En nou, ontzettend gezellig. Er komen dadelijk meer dan 30 man naar de studio toe. Dus we zullen een iets kortere uitzending maken dan normaal. En dan gaan we dadelijk hier naar de binnentuin. Is het een beetje te harde buiten of is het erg
1: echt
2: warm?
1: Het is echt warm. En we hebben, was vanochtend ook wel interessant, want we hebben hier die buitentuin, hè, hier aan de zijkant. Als u hier nog nooit bent geweest, dan is dat misschien een beetje moeilijk voor te stellen. Maar we hebben aan de zijkant zeg maar een oprit en dan nog een tuin daarbij. En er staat ook een, daar zetten we de tafels neer en daar is de barbecue. Daar zijn straks alle gasten. En ja, daar willen we natuurlijk een beetje nette, dat het een beetje netjes eruit ziet. Hè? Dus we zijn een beetje met de schoffel aan de slag geweest, met de bezem. En toen zei iemand tegen mij van, kijk, we zijn nu bezig met de... Eigenlijk zijn we nu voor de vrijwilligers bezig, hè? Een beetje omgekeerde wereld.
2: Ja, ja, ja. Beetje de heer als op Witte Donderdag, hè? Dat hij de voeten van de leerlingen gaat wassen.
1: Ja, ja.
2: Ja. Ja. Nee, maar nou ja, we zijn ontzettend dankbaar voor al die vrijwilligers. En ze komen natuurlijk lang niet allemaal hier naartoe, hè, want ze zitten in het hele land verspreid. En bij deze ook wel echt even een bedankje aan alle vrijwilligers. Ook degenen die er vandaag niet bij kunnen zijn. En ja, en ook steeds weer een oproep natuurlijk, hè, voor nieuwe vrijwilligers. Dus als u luisteraar bent en u denkt van, nou ja, ik zou heel graag eigenlijk wel iets willen doen voor Radio Maria, want ik waardeer de missie toch wel heel erg, maar ik zou niet weten wat. Dan kunt u altijd even contact opnemen. Hè? Dan gaan we altijd iets pasklaars bedenken wat bij uw verlangen aansluit, om het zo te noemen. En nou, waar de radio ook iets aan heeft natuurlijk. En ja, dat kan van alles zijn. Dat kan inderdaad zijn hier de tuin bijhouden.
1: Ja, hè? We hadden een grappig tuinman. Daar moest ik ook aan denken.
2: Ja. Ja,
1: daarvoor is het ook wel handig om dan een klein beetje in de buurt te wonen.
2: Ja, we hebben een appelboom in de voortuin staan. En misschien hebben we ook wel een plukteam nodig. Als straks de appels rijp zijn, dat we met een shift van een paar man appels gaan plukken.
1: Ja.
2: Dan hangen er geloof ik 4 aan inmiddels. Dus,
1: ja, dus heb je wel een team voor nodig. En dan daarna moet dus nog natuurlijk
2: best,
1: geschild worden en zo. Daar hebben we ook een schildteam voor nodig.
2: En dan moeten we er nog appelmoes van maken. Dus druk. Ja.
1: Nee, maar wat ik wil zeggen is dat we natuurlijk ook heel veel taken hebben bij Radio Maria. Die ook heel mooi geschikt zijn voor vrijwilligers in den landen. We hebben ook een vrijwilliger in Groningen, Heilo, Rotterdam, Maastricht. We hebben overal door het hele land heen hebben we ook vrijwilligers. En dat is heel erg fijn. Daar zijn we heel blij mee. Dus als u denkt van ja, maar ik woon helemaal niet in de buurt van Den Bosch, laat dat zeker geen belemmering zijn om te denken van u, dat u toch iets kan doen voor Radio Maria.
2: Ja, we hebben natuurlijk 3 studio's in het land. Hè, ook in Heilo in Maastricht. Maar ook daarbuiten is er van alles te doen. En wat we ook altijd heel mooi vinden is als er goede stemmen voor de radio zijn. Hè. Dat is altijd wel even... Ja, daar moeten we altijd wel even mee in gesprek gaan. Want de ene stem is wat geschikter. Die komt wat beter over op de radio dan de andere stem. Maar op die manier kunnen we misschien ook iets voor elkaar betekenen. Dus nou, als u interesse heeft, u kunt altijd even bellen, hè, naar onze studio. Op werkdagen van, moet ik even goed zeggen, 9:30 tot 12:00 denk ik dat het is.
1: De receptie is van 10 tot 12:00.
2: 10 tot 12:00,
1: ja.
2: En u kunt ook altijd even een mailtje sturen naar info@radiomaria.nl. En dan bent u bij deze alvast hartelijk uitgenodigd voor de barbecue volgend jaar. Want dat gaan we volgend jaar zeker ook weer doen.
1: Ja.
2: En er is op de barbecue op vrijdag ook altijd vis. Hè? Want we zijn natuurlijk een katholieke radiozender. Dus er is ook voor vis gezorgd.
1: Ja. Ja.
2: Goed. Ja, weer een mooie week. Afgelopen week weer allerlei interessante uitzendingen op de radio geweest. Ik heb even hier niet paraat wat we afgelopen maandag in geloofsvorming hebben kunnen horen. Kun je dat zien, Anton?
1: Ja, ik wel. Ja? Dat was op 15 juni en toen hadden we geloofsvorming met Monsieur Schreuder. Dat is een laatste deel van een serie God, Kerk van God, Kerk van Mensen. En de titel daarvan luidt: Wat is de kerk? Nou,
2: ja, dat is.
1: Je kunt ook zeggen: Wie is de kerk? Natuurlijk. Maar het, ik vind het een. Ja, het is een uitnodigende vraag.
2: Ja. Ja. Ja. Afgelopen maandag, trouwens, ook in de uitzending, kort even de kardinaal.
1: Klopt, bisschop opent de week.
2: Ja, bisschop opent de week. Ja. Kardinaal Eijk, die heeft een gesprekje gehad met Yvonne. Nou, we zijn heel blij dat hij dat kon doen. Zijn gezondheid was de laatste weken weer even wat minder. Maar heel fijn dat hij toch in de uitzending kon komen. En hij komt binnenkort, snel na de zomer, ook nog voor een langere uitzending. Een uitzending die eigenlijk al gepland stond voor Guadalupana. En ja. Die zal dus over een paar maanden alsnog worden uitgezonden.
1: Ja. Ja, dat is hartstikke mooi dat het komt. Hij is natuurlijk kenner hè, van medische ethiek. Ook een autoriteit wereldwijd op dat gebied. Dus ja, wat een eer om dan hem hier ook op de radio te hebben.
2: Ja, ik maak intussen even mijn Calippo-ijsje open, want die ligt hier op de tafel te smelten.
1: Ja, dus dat is heel verstandig.
2: Het is citroen, dus, voor degene die dat nog heel graag wilde weten.
1: Ja. Nou, geniet ervan. Ja. Kan ik inmiddels wel verder vertellen dat we ook een hele mooie serie hebben van de Ladder van Jacob. Dat is altijd op maandag om 14:00. En afgelopen maandag hadden we daarvan deel 4. En dat de serie luidt Arvo Pärt. Nou, dan moet u weten dat dat een componist is uit, ik meen, Estland of Letland. Even kijken. Nou, in ieder geval, deze keer gaat het over componist van de stilte. Dat is de titel nu van deze uitzending. En ja. Dan gaan we ook naar muziek luisteren natuurlijk. En in de radiogids vindt u daar veel informatie over. Daar worden ook een opsomming gegeven van welke liederen, welke gezangen dan daar worden beluisterd.
2: Ja, ik heb afgelopen dinsdag, dan gaan we even door naar de dinsdag, heb ik een boeiend gesprek gehad met Jan Zonen. Ook zeker de moeite om dat even terug te luisteren.
1: Ja.
2: Hij was in de uitzending in gesprek met Jan Zonen, jonge man, heel actief in Katholiek Nederland. Hij organiseert sinds een paar jaar volop processies, bedevaarten. En hij heeft uitgebreid verteld over de bedevaart van Nijmegen naar Kevelaar. Die sinds een paar jaar wordt georganiseerd. Die was al ouder. Dat was een Duitse tak die dat al deed. Vanuit Duitsland naar Kevelaar lopen. Maar nu dus ook een Nederlandse delegatie. Die bedevaart zal zijn in het weekend van 12 september. Dus u kunt zich daar nog voor opgeven als u wil. En hij heeft ook wat verteld over zijn persoonlijke weg met God. Hele hartelijke jongen. En gewoon een aanwinst voor de kerk. Ik vind dat prachtig om te zien als jonge kerels en jonge vrouwen natuurlijk ook, als die echt zo vol vuur zich willen inzetten voor de opbouw van onze kerk. En dat liet hij ook duidelijk zien. En ook wel echt een jonge kerel, maar toch met wijsheid praten. Ook dat hij het heeft over zo'n bedevaart is niet alleen mooi of leuk of gezellig, maar het is ook een offer brengen. En dat hij daar ook wat langer bij stilstond van het belang daarvan. Het belang ook van een beetje afzien tijdens zo'n tocht. Allemaal van die een beetje vergeten waarden, zou je kunnen zeggen, in onze tijd. Waarvan jonge mensen echt zeggen, dat is belangrijk, dat moeten we opzoeken. Dus zeker een mooie uitzending wat mij betreft. Die is terug te vinden ook, zoals alle uitzendingen, in onze audiotheek.
1: Ja, en er wordt ook nog een keer uitgezonden op zaterdagavond om 11:15. Daar is hij ook nog een keer te beluisteren.
2: Ja.
1: Ja, en die dag hadden we ook een ja, sowieso de mini-retraite, altijd de derde dinsdag van de maand. Jan Zonen, de gast van In Gesprek met de priesterdirecteur, die haakte daar ook bij aan. Dus hij had zo'n beetje een hele dag van Radio Maria, hè, want hij was ook al in de mis.
2: Ja.
1: In de ochtend om 9:00. Dat was een mooi onderwerp. Een heel mooi, een belangrijk onderwerp ook. Een beladen onderwerp. En dat was fijn om dat tot ons te nemen en samen daarover te buigen. Veel ruimte voor vragen ook. Maar het onderwerp kan u misschien beter zelf, als u straks je mond leeg hebt.
2: Ja, als ik met mijn ijsje klaar kom. We hebben uitgebreid gesproken

0: Er werd gesproken over het broederschap van Pius X en de op handen zijnde bisschopswijdingen. Nou ja, heel de kerk lijkt het erover te hebben. En ik vond het belangrijk om, om er even bij stil te staan, om ook de nuances van dit hele verhaal wat meer aan het licht te brengen. Want het is nou typisch zo'n voorbeeld in de discussie in onze kerk dat je heel makkelijk in extreme verzandt. Dus of je zegt van het is totaal fout wat Pius X hier doet. Of je gaat helemaal de kant van Pius X kiezen door te zeggen van ze moeten wel, want er is crisis in de kerk en anders doet niemand het. Nou ja, volgens mij is het een enorm complexe situatie. En ik heb er uitgebreid bij stilgestaan. Er is inderdaad een crisis in de kerk. En wat we in onze kerk ook wel zien, het gaat natuurlijk over de excommunicatie die nu in de lucht hangt. Dat we ook wel zien dat er op dat vlak toch wel wat met twee maten gemeten wordt, lijkt het. Hè? Dus dat sommige personen in onze kerk alles kunnen doen en alles kunnen zeggen zonder dat er ooit excommunicatie dreigt. Terwijl als de Pius X-broederschap iets doet wat niet zou mogen in de ogen van Rome, is het ineens excommunicatie. Daar heb ik ook wel bij gezegd, omdat iemand anders iets doet, is het niet de bedoeling dat de andere partij dan ook iets mag gaan doen wat niet goed zou zijn. Maar ik heb een beetje de bedding willen schilderen van waarin deze groep, die broederschap dus überhaupt is ontstaan, hè, in een tijd van ook wel grote verwarring in onze kerk. En ik heb eigenlijk toch een beetje een lans proberen te breken om beide partijen met liefde te benaderen en dit vooral biddend te dragen. Want het is iets waar we heel makkelijk een mening over kunnen vormen. Maar het is vrij complex. Het is iets waar je heel makkelijk te duidelijk een oordeel over kunt vellen. Ik wil daar volgende week in een uitzending ook nog wat meer aandacht aan gaan geven. Dus ik ga in Zuiderlicht volgende week ga ik hier ook wat uitgebreider over praten.
1: Mooi.
0: Ik heb het nu even aangestipt. Maar,
1: hoef ik niet nu al die hele Zuiderlicht te gaan doen.
0: Nee. Maar even een paar puntjes uit die mini-retret opgelicht.
1: Ja, het is een belangrijk onderwerp. En ik denk dat meer in het algemeen, dat geldt voor heel veel beladen onderwerpen, dat wanneer we te snel met een oordeel komen, dat dan eigenlijk ook direct de discussie of het gesprek doodslaat. Hè? Dus dan kan je geen kant meer op.
0: Nee.
1: En dat ligt soms wel op de loer, ook dus binnen onze kerk blijkbaar.
0: Ja, en we hoeven ook niet meteen overal een mening over te hebben. Ik denk
1: Precies.
0: dat dat ook belangrijk is. Je zag dat bij de vorige paus ook wel meer, hè? Paus Franciscus. Daar had iedereen ook wel een mening over. Hè? Het was vriend of vijand vaak. Ik denk dat het daarin ook voornaam is dat als we even vooruitspoelen naar het einde van ons leven en we staan bij Petrus aan de hemelpoort, dan zal de Heer niet aan ons vragen, heb jij een mening gevormd destijds over Pius X? Hè? Of waar je dan moest staan? Dat is ook niet altijd aan ons. Hè? Wat we wel kunnen doen is natuurlijk voor het gezag bidden, hè? Voor de paus bidden, voor bisschoppen die hier meer in thuis zijn dan wij en die hier ook goede formuleringen of meningen over vormen om daar goed voor te bidden. Dat Gods Heilige Geest, dat de wijsheid van de Heilige Geest inderdaad hierin leidend mag zijn. En dan zullen we over een aantal jaar misschien wel kunnen zien van was dit nou een wijze beslissing of niet. Goed, ik zal er binnenkort even wat langer op terugkomen. Want dit is misschien nog een beetje vaag verwoord. Maar het is toch al wel een beetje aangestipt wat ik denk dat belangrijk is in dit hele verhaal.
1: Ja.
0: Ja, goed. Ja, ik heb afgelopen week voor het eerst heb ik twee uitzendingen opgenomen van Gewoon Katholiek.
1: Ja, dat is een uitzending. Eén hebben we al uitgezonden.
0: Die is al uitgezonden, geloof ik. Hè?
1: Gisteren, om 11 uur. Ja.
0: Ja, dat was wel een mooi gezelschap bij elkaar. Eigenlijk een uitzending natuurlijk van Monsieur Mutsaerts, maar die is nog steeds niet helemaal opgeknapt. Dus we proberen dat nu met wat verschillende priesters op te vangen. Ik vond het een mooie dynamiek. Hè? De jongens die zijn heel duidelijk, heel uitgesproken. En Remo die bleef maar herhalen. Ja, we moeten wel een paar boze mails krijgen natuurlijk. Anders is het maar een saaie uitzending geweest. Ja. Dus ik ben benieuwd of die boze mails ook gaan komen. Goed, die staat inmiddels ook in de audiotheek. En de volgende uitzending die wordt uitgezonden. Ik denk over 2 weken.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Over 2 weken hebben we de tweede uitzending. En aankomende week hebben we dan pastoor Harm Schilder. Die dat ook prachtig doet. Het programma Gewoon Katholiek. En wat in deze uitzending gebeurde. We hebben het genoemd van kampvuur tot communiebank. Nou, daar gaat het ook over. Het gaat over de communiebank. Maar ook over katholieke kampen. Dus Joris die er ook bij was. Die vertelt ten voeten uit. Over bijvoorbeeld

0: kampen van KCV, Katholieke Charismatische Vernieuwing. Maar op een gegeven moment kwam er dan toch het gestrekte been erin. Over de duivelse handcommunie,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja,
0: ja, dat was wel... Ja.
1: Alexander, aanstaande seminarist van de Christus Koning Gemeenschap. Dus de traditionele gemeenschap in onze kerk. Ja, die gooide ineens de duivelse handcommunie erin. Ja. Die zegt dat zou helemaal moeten worden afgeschaft in de kerk.
0: Dus ja, ik heb getwijfeld
1: ik ben dat met
0: om
1: hem eens
0: het ook...
1: overigens. Maar ja. Ik zeg niet dat het nou per se duivels is. Maar ik ben het er wel mee eens dat we eigenlijk als kerk steeds meer... toe zouden moeten bewegen naar de communie zoals hij bedoeld is. Hè? Zoals hij ook altijd is geweest, namelijk op de tong.
0: Ja.
1: Dus dat mag gezegd worden. Maar inderdaad, hij vloog het iets directer aan. En dat gaf eigenlijk wel een hele interessante
0: dynamiek,
1: gesprek. Hè?
0: Ja. Ja. Nou ja, want een van de andere, Clemeen Joris, die ging daar natuurlijk op in. Die zei van, ja, wacht even. Als ik nou mezelf zie vlak voor mijn bekering... ja, dan zou ik met zo'n soort verhaal heel hard wegrennen. Ja, dus dat snap ik ook. En toen vervolgens de nuance van Alexander. Van ja, maar ik bedoel niet dat mensen die de communie ter hand nemen... alsof die dan in beweging zijn gekomen door de duivel of zoiets. Nee, en hij verduidelijkte dat ook. Dat juist de manier van communie communiceren... dat via de hand, dat is eigenlijk op een manier in de kerk binnengekomen... die hij duivels noemt of vindt.
1: Ja, dus het is in ieder geval nooit ingevoerd. Dat klopt ook. Hè? Dus
0: ja.
1: Het is nooit ingevoerd door Rome. Het is op een gegeven moment goedgekeurd. Omdat het een voldongen feit was. Hè? Omdat het, en dat vertelt Alexander ook. Omdat in Nederland dat gebruik van de handcommunie is ontstaan. En dat op een gegeven moment steeds meer zich verspreidde over heel de wereld. En dat Rome ook een bepaalde stelling moest nemen. Van oké, dit gebeurt nou eenmaal. Wat doen we ermee? En Rome heeft toen gezegd van nou ja, dan gaan we het aan de plaatselijke bisschopconferenties overlaten. Of die dat toestaan of niet. Nou, Nederland staat dat dan toe. Sommige landen in de wereld overigens niet. Hè. Ik weet Kazachstan, om maar eens even een heel centraal land te noemen.
0: Een bekend land te noemen.
1: Daar is het niet toegestaan. Dus daar kun je alleen op de tong de communie ontvangen. Dus de bisschopconferenties mogen dat bepalen. Maar goed, de aanbevolen manier is inderdaad nog altijd wereldwijd... op de tong. En ik heb in die uitzending ook het voorbeeld gegeven van Paus Benedictus, die ook voor de Sint-Pieter onder zijn pontificaat dat ook had verplicht gesteld. Hè. Dus ja. In de Sint-Pieter kon je op een gegeven moment alleen nog maar op de tong de Heilige Communie ontvangen. En Alexander die gaf ook het voorbeeld van het kleinste kruimeltje, hè, dat noemen we dan een partikeltje van de Heilige Hostie, is nog steeds de hele Jezus. Hè. Dus dat is niet een klein stukje van Jezus, maar dat is de volle Godheid van Jezus. En dat moeten we heel zuinig mee omgaan. Dus dat klopt ook wel. Dat is een heel praktisch punt meer. Hè, van dat er geen partikels op de grond vallen. Maar ook het ontvangen. Hè, dat je op de tong ontvangt in plaats van dat je het zelf neemt. Dus er is met reden is het zo geweest dat dit honderden jaren lang eigenlijk de enige vorm van communiceren was. Het was wel mooi om dat even van twee kanten te benaderen. Hè? Dus Alexander en Joris, die er wat minder bekend mee was, om even die twee werelden met elkaar te laten praten.
0: Ja, Remo die dan nog probeert dan iets meer te verzoenen. Die probeerde alles weer met nuances aan elkaar te praten. Ja. Dat is mooie dynamiek. En het is je moet weten dat voor het programma Gewoon Katholiek hebben we eigenlijk een pool van jonge mannen. Deze keer waren Joris en Remo en Alexander. Nou, Joris is er wat minder vaak bij. Remo wat vaker. En daar zie je dat er dus steeds in andere samenstellingen zijn. En dat is ook een interessante dynamiek inderdaad. Dus terug te beluisteren via de audiotheek. Ja, is er nog iets prangends wat we nog willen noemen voor de terugblik? Want anders moeten we...
1: Ja, we gaan dadelijk de barbecue al aansteken.
0: Ja,
1: 4 uur staan de vrijwilligers hier. Zullen we even kort naar muziek gaan luisteren en dat we dan vooruit gaan kijken?

0: welkom terug in de uitzending van Het Weekend In. We hebben net teruggeblikt. En dan hebben we ook nog een paar minuten om vooruit te blikken. Pieter Zimmerman, wat springt eruit?
1: Nou, laten we even met het weekend beginnen. Heb jij daar voor jou waar aanstaande zondag de Heilige Mis wordt uitgezonden?
0: Ja, zondag 21 juni wordt de mis uitgezonden om 10 uur vanuit de Lodewijkkerk in Leiden.
1: Oké. Okay. Vaderdag, mooie dag altijd natuurlijk. Hey, ik heb zelf de Heilige Mis dan ook in Os. Dat is één keer in de maand de familiedag. Dat is niet per se Radio Maria, door Radio Maria georganiseerd. Maar toch mooi misschien even te noemen. Dat is de oude mis, de traditionele mis. En die zal het om 12 uur. Dus aanstaande zondag om 12 uur celebreert hij de Heilige Mis. Samen met een diaken en een subdiaken. Hè. Dus voor de ouderen die weten dat misschien nog wel, een mis met drie heren. En dan hebben we aansluitend ook een lunch en catechese. Dus dat is wel heel mooi altijd. Catechese voor de volwassenen en voor de kinderen. Dus ook van harte welkom. Volgende week, welke bisschop gaat de week aftrappen?
0: Ja, Yvonne heeft dan natuurlijk het programma De Bisschop Opent de Week. Een bisschop opent de week, altijd om 9:45. En deze week is dat monsieur Jan Hendricks van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Altijd leuk om te luisteren. Het is live ook deze keer, vaak live. En monsieur Hendricks die vertelt ook makkelijk. Hij gaat dan in op bijvoorbeeld wat hem bezighoudt, waar hij allemaal naartoe gaat, welke overleggen die allemaal heeft. Dat doet hij altijd wel heel erg leuk.
1: Ja. Wel leuk, wel mooi ook. We hebben monsieur Hendricks de laatste week wat vaker gesproken. Want het is inmiddels geen geheim meer dat de Rosary Rally dit jaar naar Amsterdam gaat. En dat is natuurlijk het bisdom van monsieur Hendricks. En wat wel heel mooi is, dat kan ik nu ook wel meedelen. Op zaterdag komt kardinaal Burg natuurlijk naar Amsterdam om daar de Heilige Mis te vieren. Maar op zondag zal hij ook nog in Nederland zijn. Ja. En dan zal hij de mis celebreren in de Sint-Bavo-kathedraal.
0: Ja.
1: Dat zal een Novus Ordo mis worden. Hè? Dus op zaterdag de Vetus Ordo, op zondag de Novus Ordo. Waarbij dus monsieur Hendricks zal kon celebreren ook. Dat gaan we nog uitgebreid aankondigen. Maar in dat kader hebben we wat meer contact gehad met monsieur Hendricks ook om dat allemaal voor te bereiden. Want hij gaat ook mee kardinaal Burg welkom heten.
0: Ja, het is zijn bisdom natuurlijk.
1: Het is zijn bisdom, ja. Dus dan is het ook wel netjes dat de plaatselijke bisschop weet dat dit allemaal staat te gebeuren.
0: Ja.
1: Dus mooi die samenwerking, hoe dat zo werkt. We gaan volgende week met een groepje naar Amsterdam om dit allemaal voor te bereiden.
0: Mooi.
1: Dus ook heel graag daarvoor gebed. Hè, want er komt natuurlijk een enorme organisatie bij kijken. Hè. Het is nogal wat zo'n paar dagen organiseren. We houden u op de hoogte. Maar dan weet u vast, zaterdag 5 september en zondag 6 september. Ik zou ze alle twee vrijhouden. Want Precies. Dat wordt één groot feestweekend, om het zo te noemen.
0: In Amsterdam, ja.
1: Ja, in Amsterdam en in Haarlem dus. Hè. De zondag
0: en in Haarlem.
1: In Haarlem, ja.
0: Ja, ik zie dat ik nog iets op mijn lijstje erbij moet zetten wat ik moet doen. Want ik zie dat de geloofsvorming aankomende maandag door mij verzorgd moet worden. Maar daar moet ik nog even wat dingen voor doen. Wees gegroet. Vol van genade, de Heer is met u. Zo luidt de titel. En het is aan de hand van een aantal gesprekken die ik had met onder andere monsieur Woerts, hulpbisschop van het bisdom Utrecht. Maar ook pastoor Ronald den Hartog. Hij is de, hoe zeg je dat ook weer? De rector. Ja, de rector van het Ariens Instituut. En spreek ik ook met Imke aan de hand van de Lourdesreis. Maar dat, omdat het iets meer gaat over dan alleen de ervaring en de sfeer, hebben we dat bij geloofsvorming belegd.
1: Heel mooi. Nou, aanstaande dinsdag ben ik zelf weer in Heilo, de vierde dinsdag van de maand. En de gast die ik ga interviewen is nog een verrassing. Dat ga ik nog niet verklappen.
0: Een mystery guest?
1: Mystery guest, ja. Er is dadelijk een kleine delegatie ook uit Heilo die hier naartoe komt voor de barbecue. Ja. Dus ik zal even met de delegatie de mystery guest gaan bespreken.
0: Want hij had ook een mystery guest aangekondigd.
1: We hadden ook een mystery guest die hier naartoe komt, geloof ik. Hè? Ja, ja, het is één groot mysterie.
0: Ja. Ja, dus, we gaan het zien wie dat is.
1: Ja.
0: Ja. Nee, leuk. En dat is dat dan ook vanuit Heilo?
1: Ja, de uitzending is vanuit Heilo.
0: Precies, ja.
1: Gewoon
0: precies,
1: in gesprek met om 11 uur 's ochtends.
0: Ja.
1: Ja, mooi. Anton, ik zei net al, we moeten de uitzending maar niet al te lang gaan maken. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt, dat moeten de luisteraars weten? Want dan kunnen ze dat nog
0: even
1: vertellen.
0: Nou, het is wel leuk dat we natuurlijk, we gaan de laatste week in van ons radioseizoen. En dat betekent dat we de week daarna, dus dat is vanaf 29 juni, beginnen we met onze zomerprogrammering. Dus dat is misschien wel goed om even te vermelden.
1: Ja.
0: Dat betekent dat sommige programma's niet doorgaan. Andere programma's zetten we herhalingen voor in. Eigenlijk is het de bedoeling dat we enerzijds eigenlijk de mensen hier bij Radio Maria de gelegenheid geven om een keer op vakantie te gaan. Ja, dat die verplichte verlofdagen moet je ook ergens kwijt, zal ik maar zeggen. Dus dan vangen we elkaar op. En dan is de programmering wat rustiger. Maar ook vinden we het gewoon heel fijn om een zomersgeluid te laten horen. Dus daar is ook aandacht voor. Nu is het zo dat we dan in de zomer het boek gaan uitzenden van Tessa Afshar, Juweel van de Nijl. En vorig jaar hebben we ook een boek van Tessa Afshar uitgezonden. Ik kreeg hele leuke reacties op. En dat doen we dus nog een keer, maar dan een ander boek. Juweel van de Nijl. Altijd hele spannende verhalen in een Bijbelse context. En nu is het zo dat omdat in het programma Wij Lezen Voor nu net een boek eindigt, een vuur dat opleidt. Dat is net vandaag daar van de laatste uitzending. Beginnen we maandag al, dus eigenlijk een week voor de zomerprogrammering, met dat boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. En dat hebben we gekregen van Radio Maria België. Dus ze hebben dat eerder al ooit een keer uitgezonden. En dan vragen wij of wij dat ook mogen uitzenden. En dan sturen ze dat aan ons toe. En dat,
1: ik ben benieuwd. Ik ken de film. Dat is een van mijn vroege herinneringen.
0: Juweel van de Nijl?
1: Jewel of the Nile. Ja, is ook verfilmd.
0: Oké. Okay.
1: Het is lang geleden. Ik kan me niet veel meer van herinneren. Maar het is misschien de moeite om eens op te zoeken. Ja.
0: Ja. Ja. Mooie verhalen, mooi geschreven. Dus het is zeker een aanrader. Ja.
1: Ja, de zomerprogrammering. We zullen de volgende week, want dan hebben we natuurlijk ook nog deze uitzendingen. Het weekend in, zullen we er even wat langer bij stilstaan. Wat er precies allemaal anders zal zijn in de zomermaanden. Er komt er overigens ook nog een nieuwsbrief uit binnenkort. Daarin wordt ook al vooruitgeblikt naar september. Hè, de nieuwe programmering straks na de zomer. Ook het weekend van 5 en 6 september zal er uitgebreid behandeld worden. De verschillende apostolaten van kardinaal Burke, want die doet ontzettend veel goed voor de kerk. En daar willen we verschillende uitzendingen voor gaan maken. Maar daar zal ook de zomerprogrammering in worden meegenomen. Hè. Dus de nieuwsbrief die wordt straks ook weer verzonden naar alle mensen die daarop geabonneerd zijn. En dan bent u weer helemaal bij voor de zomer.
0: Ja. Misschien nog een laatste puntje wat ik mag noemen is dat aankomende zondag hebben we om 3:30 een uitzending van Biddende Vaders. Bidden is nooit verloren tijd. Zo luidt de titel van de uitzending. En dat is de allerlaatste uitzending van het programma Biddende Vaders. Ook Biddende Moeders gaat stoppen. Maar goed, misschien volgende week meer toelichting daarover.
1: Wat meer aandacht geven. Nou, ik zal afsluiten met de zegen. Dit is een live zegen. Hè. We hadden het er laatst over. Zegens kun je eigenlijk niet opnemen. Dat gebeurt wel eens in onze uitzendingen. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Een zegen moet live worden gegeven. Nou, dat zullen we nu gaan doen. En dan hoop ik ook voor uw gebed voor alle vrijwilligers die hier dadelijk naartoe komen. En dan wens ik u alvast een heel goed weekend toe. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Heer Jezus Christus, wij vragen om uw heilige zegen vanuit uw heilig hart. Uw hart dat werd doorboord om ons, om onze zonden. We vragen dat uw kostbaar bloed de wereld mag bedekken. In bijzonder de luisteraars van Radio Maria. Dat de luisteraars van Radio Maria vanuit uw hart gezegend mogen zijn. Dat ze steeds dieper mogen groeien in de liefde tot u en ook tot elkaar, tot de naaste. We willen vragen dat de heilige maagd Maria ons steeds de weg naar het hart van Jezus wijst. En zegen u dan de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 6. Vervolg van de bijlagen. C. Die gewoonte die onder het voorwendsel van de eerbied jegens het aanbiddelijk sacrament te verzekeren, de christenen ervan verwijdert, is een oorzaak van talrijke kwalen geweest. Inderdaad, zo kwam het dat de onschuld van de kinderjaren, aan Christus omhelzing onttrokken, door geen sap van inwendig leven meer werd gevoed. Daaruit volgde nog dat de jeugd, van die zo machtige hulp verstoken en door zoveel hinderlagen omringd, haar onschuld verloor en tot de zonden oversloeg, eer zij de heilige geheimen had mogen smaken. Nu, terwijl zelfs een meer verzorgde voorbereiding en een ernstiger sacramentele biecht de eerste communie voorafgaat, wat echter niet overal gebeurt, dan blijft er toch het verlies van de eerste onschuld te betreuren. Wellicht was dit ongeluk te voorkomen door het vroeger communiceren. Niet minder streng dient de gewoonte te worden afgekeurd, welke op vele plaatsen bestaat, en aan de kinderen die tot de heilige tafel nog niet toegelaten worden, verbiedt om te gaan biechten, of althans, die hun geen absolutie laat ontvangen. Dit is de oorzaak dat ze in de strikken van misschien zware zonden verwarren en er tot groot gevaar voor hun ziel lang in blijven steken. Wat nog noodlottiger is, in sommige streken laat men niet toe om kinderen die tot de eerste communie nog niet zijn aanvaard, zelfs niet in stervensgevaar van de heilige teerspijs te bedienen. Komen ze te overlijden, dan worden ze begraven als kleine kinderen en blijven van de gebeden van de kerk verstoken. Hierbij is een voetnoot. Door de bijzonder grote kindersterfte in de 19e eeuw kreeg lang niet elk kind een zogenaamde kinderbegrafenis, zelfs niet de al gedoopte kinderen. Soms werden ze even in de kerk gebracht, maar zonder enig ritueel. Ze kregen meestal ook geen eigen graf, maar werden anoniem bijgezet bij de eerstvolgende begrafenis. Van een praktijk om ook grote kinderen die reeds gedoopt en gevormd waren, maar nog niet de eucharistie hadden ontvangen, systematisch een kerkelijke begrafenis te ontzeggen, heb ik in onze gewesten geen sporen gevonden. Misschien was dit wel zo in andere landen en refereert Paus Pius X naar die streken, aldus de schrijver. Zulke schade aan de ziel veroorzaken zij die, meer dan het past, op de buitengewone voorbereiding aandringen, welke volgens hen de eerste communie moet voorafgaan. Ze merken wellicht niet op dat dit soort voorzichtigheid afstamt van de dwaalleer van het jansenisme, dat de heilige communie voorstelt als een beloning en niet als een geneesmiddel voor de ziekte van de mens. Helemaal daartegenover staat de mening van de kerkvergadering van Trente, wanneer ze leert dat het sacrament het tegengif is dat ons van de dagelijkse zonde verlost en voor de doodzonde behoedt. Op die leer werd onlangs nog door de congregatie van de kerkvergadering aangedrongen door haar decreet van 20 december 1905. Eveneens daaruit blijkt dat iedereen vrij is van de heilige communie dagelijks te ontvangen, zowel van gevorderde als van jeugdige leeftijd, onder deze dubbele voorwaarde, in staat van genade zijn en met goede bedoeling handelen. Doch wanneer men bedenkt dat eertijds de brokken van de heilige hostie onder de kinderen werden uitgedeeld en zelfs onder de zuigelingen, dan ontwaart men geen wettige reden om thans een buitengewone voorbereiding te eisen van kleine kinderen, die gelukkig hun eerste onschuld en reinheid nog bewaarden en dat geestelijk voedsel hoogst nodig hebben, juist tegen de veelvuldige hinderlagen en gevaren die hen tegenwoordig bedreigen. De misbruiken die wij afkeuren, moeten hieraan worden toegeschreven dat zij, die voor de biecht en voor de communie een verschillende leeftijd vaststelden, nog duidelijk, nog juist wisten te bepalen wat eigenlijk de leeftijd van onderscheid is. Toch vereist de kerkvergadering van Lateranen één en dezelfde ouderdom voor beide sacramenten, daar ze gezamenlijk de verplichting van biecht en communie oplegt. Bijgevolg, zoals voor de biecht als leeftijd van onderscheid geldt, die waarop men het goede van het kwade kan onderscheiden, namelijk wanneer men tot een zeker gebruik van de rede komt, zo moet ook voor de communie als leeftijd van onderscheid worden aangenomen, die waarop men het eucharistisch brood van gewoon brood kan onderscheiden. Nogmaals, wanneer het kind het gebruik van de rede bereikt heeft. Niet anders werd die zaak verstaan door de voornaamste verklaarders van de Lateraanse kerkvergadering en door hun tijdgenoten. Uit de kerkelijke geschiedenis blijkt immers dat verscheidene synoden en bisschoppelijke verordeningen van de 13e eeuw af, bijna direct na voormelde kerkvergadering, de kinderen van 7 jaar tot de heilige tafel toelieten. Daarbij komt een getuigenis van het grootste gezag, namelijk van Thomas van Aquino. Wanneer de kinderen een zeker gebruik van de rede beginnen te krijgen, zodat ze godsvrucht tot het heilig sacrament kunnen opvatten, dan mag hun dit sacrament worden uitgereikt. Deze woorden legt Ledesma zo uit. Ik zeg volgens het algemeen gevoelen dat aan allen die het gebruik van de rede hebben, het heilig sacrament gegeven moet worden. Hoe vroegtijdig ze dit gebruik der rede ook krijgen, al ware het zelfs dat het kind nog niet zeer duidelijk begreep wat het doet. Diezelfde plaats heldert Vasquez op als volgt. Wanneer het kind dit gebruik van de rede bereikt heeft, is het van dat ogenblik af, krachtens het goddelijk recht zelf, verplicht te communiceren, zodanig dat de kerk het geenszins daarvan zou kunnen ontslaan. Dezelfde lering houdt de heilige Antonius voor. Zodra het kind bekwaam is kwaad te bedrijven, namelijk wanneer het dodelijk kan zondigen, dan is het verplicht het gebod van de biecht en bijgevolg ook van de communie te onderhouden. Uit de leer van de kerkvergadering van Trent moet men hetzelfde besluiten. Trouwens, waar ze eraan herinnert dat de kleine kinderen voor de jaren van verstand op geenerlei wijze verplicht zijn te communiceren, geeft ze daarvan alleen deze reden, dat ze niet kunnen zondigen. Want de ontvangen genade van Gods kinderen kunnen ze op die leeftijd niet verliezen. Waaruit blijkt dat naar het oordeel van de kerkvergadering de kinderen behoeven te communiceren en ertoe verplicht zijn wanneer ze door de zonde de genade kunnen verliezen. Daarmee stemmen nog de woorden overeen van de synode te Rome onder paus Benedictus de 13e gehouden. Deze leert dat de verplichting om het sacrament te nuttigen begint nadat de kinderen tot de jaren van onderscheid zijn gekomen, te weten tot die leeftijd waarop ze bekwaam zijn onderscheid te maken tussen dit sacramentele voedsel, dat niets anders is dan het ware lichaam van Jezus Christus. En het gewone en ongewijde brood, en dat ze daartoe naderen kunnen met de vereiste eerbiedigheid en godsvrucht. De Romeinse catechismus getuigt insgelijk. Op welke leeftijd de heilige geheimen aan de kinderen uitgereikt dient te worden, kan niemand beter bepalen dan hun vader en de priester aan wie ze hun zonden belijden. Deze behoort het te onderzoeken en uit de kinderen te vernemen of ze enige kennis ontvingen van dit wonderbare sacrament en ernaar verlangen. Uit dat alles valt te besluiten dat de leeftijd van onderscheid voor de heilige communie deze is, waarop het kind het eucharistische brood van het gewone en stoffelijke brood weet te onderscheiden, zodat het tot de heilige tafel godvruchtig kan naderen. Derhalve wordt er geen volledige kennis van de geloofswaarheden vereist, maar enige beginselen zijn voldoende, dat wil zeggen een zekere kennis. Ook wordt het volledige gebruik van de reden niet vereist, maar een beginnend gebruik volstaat, dat wil zeggen een zeker gebruik van het verstand. Hierdoor is het aanbieden van de heilige communie langer verschuiven en er een rijpere leeftijd voor bepalen, geheel en al afkeurenswaardig. Dit heeft trouwens de apostolische stoel meermaals verworpen. Zo heeft paus Pius IX per brief van kardinaal Antonelli tot de bisschoppen van Frankrijk, 12 maart 1866, de gewoonte die in sommige bisdommen in zwang kwam om de eerste communie tot een meer gevorderde en vastgestelde leeftijd uit te stellen, scherp afgekeurd. Ook heeft de Congregatie der Kerkvergadering, 15 maart 1851, een hoofdstuk van de Provinciale Kerkvergadering van Rouen gewijzigd, waarbij aan de kinderen beneden de 12 jaar verboden werd de heilige tafel te naderen. Niet anders handelde de Congregatie der Sacramenten in een zaak van Straatsburg, 25 maart 1910, waar de vraag gesteld werd of de kinderen tot de heilige communie mochten worden toegelaten op 12 of 14-jarige leeftijd. De congregatie schreef terug dat de kleine jongens en meisjes tot de heilige tafel moeten worden toegelaten wanneer ze tot de jaren van onderscheid of tot het gebruik van reden zijn gekomen. Na dit alles rijpelijk overwogen te hebben, opdat de vermelde misbruiken volstrekt zouden ophouden, dat de kinderen van hun tederste jaren af met Jezus verenigd zouden worden, zijn leven zouden leven en daardoor veiligheid vinden tegen de gevaren van verderf, heeft de Congregatie der Sacramenten in haar algemene vergadering van 15 juli 1910 goedgevonden aangaande de eerste communie van kinderen de volgende regeling vast te stellen die overal onderhouden moet worden. 1. De leeftijd van onderscheid zowel voor de biecht als voor de communie is die waarop het kind begint te redeneren. Dit is omtrent de leeftijd van 7 jaar, hetzij erboven, hetzij er ook onder. Van die tijd af begint de verplichting tot beide geboden aangaande biecht en communie te volbrengen. 2. Tot de eerste biecht en de eerste communie is een volledige en volmaakte kennis van de christelijke lering niet nodig. Nochtans zal het kind later de gehele catechismus, naar de maat van zijn verstand, langzamerhand moeten aanleren. 3. De kennis van de godsdienst die van het kind vereist wordt om zich tot zijn eerste communie behoorlijk voor te bereiden, bestaat hierin dat het de geloofspunten die men moet weten naar zijn vermogen begrijpt en daarbij onderscheid maakt tussen het eucharistisch brood en het gewone en stoffelijke brood, ten einde met de godsvrucht welke bij zijn leven past, de heilige tafel te naderen. 4. Het gebod betreffende biecht en communie, dat het kind opgelegd is, valt voornamelijk ten laste van hen die voor dit kind zorg moeten dragen, als zijn de ouders, biechtvader, onderwijzers en de pastoor. Nochtans is het de vader of zijn plaatsvervangers en de biechtvader, die het vervolgens de Romeinse catechismus toekomt, het kind tot zijn eerste communie toe te laten. 5. Eens of meermalen per jaar moeten de pastoors zorgen dat er een algemene communie voor kinderen aangekondigd en gehouden wordt. Daarbij moeten ze niet alleen de voor het eerst communicerende aanvaarden, maar ook voor de anderen, die met toestemming van de ouders of hun biechtvaders, zoals boven gezegd werd, al tevoren aan het eucharistische feestmaal deelgenomen hebben. Voor de enen en voor de anderen zullen enige dagen onderwijzing en voorbereiding voorafgaan. 6. Zij die voor de kinderen moeten zorg dragen, zullen zich van ganse harte beijveren dat die kinderen na hun eerste communie dikwijls de heilige tafel naderen en zo mogelijk zelfs dagelijks, zoals Christus en onze moeder de heilige kerk het verlangen, en dat ze dit doen met alle godsvrucht die hun leeftijd meebrengt. Daarenboven moeten zij die zulke last dragen zich wel herinneren dat het een uiterst zware verplichting voor hen is, te zorgen dat die kinderen de openbare lessen van de catechismus blijven bijwonen, of tenminste dat er op enige andere wijze voorzien wordt in hetgeen nog aan hun godsdienstig onderwijs ontbreekt. 7. De gewoonte om kinderen niet tot de biecht toe te laten of hun nooit de absolutie te geven, wanneer ze al tot het gebruik van de rede gekomen zijn, moet volstrekt worden afgekeurd. Daarom zullen de bisschoppen, desnoods door het aanwenden van rechterlijke middelen, ervoor zorgen dat die gewoonte geheel en al verdwijnt. 8. Het is een volstrekt misbruik de heilige teerspijze en het heilig oliesel niet toe te dienen aan kinderen die al de jaren van verstand of onderscheid bereikt hebben en ze te begraven volgens de gebruikelijke ceremonieën bij de begrafenis der kleinen. Tegen al diegenen die niet van die gewoonte willen afzien, dienen de bisschoppen streng op te treden. 9. Deze beslissingen, door hun eminenties de kardinalen van deze congregatie genomen, heeft onze heilige vader, Paus Pius X, in het verhoor van 7 augustus alle goedgekeurd. Hij gebood ook dit decreet uit te geven en af te kondigen. Aan iedere bisschop legde hij het bevel op dit dezelfde decreet niet alleen aan de pastoors en de geestelijke mee te delen, maar ook aan het volk. Hij wil dat het jaarlijks, rond de tijd van de paasplicht, aan het volk voorgelezen wordt in de moedertaal. De bisschoppen zelf zullen om de 5 jaar over het onderhouden van dit decreet verslag indienen bij de Heilige Stoel, zoals over de andere aangelegenheden van hun bisdom. Niet tegenstaande alles wat tegenstrijdig mocht wezen. Gegeven te Rome, ten paleize van dezelfde congregatie, de 8 augustus 1910. Kardinaal Ferrata Prefect, priester Guistini, geheim schrijver.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 21ste verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over het zeer heilige wonder dat Sint Franciscus verrichtte toen hij de bloeddorstige wolf van Gubbio bekeerde. In de tijd dat Franciscus in de stad Gubbio vertoefde, dook daar in de omgeving een grote woeste en bloeddorstige wolf op, die niet alleen dieren, maar ook mensen verslond. En omdat hij zich dikwijls dicht bij de stad vertoonde, leefden de inwoners in grote angst, en was iedereen die de stad uitging gewapend alsof het oorlog was. Toch kon iemand die alleen was en hem tegenkwam, niets tegen hem beginnen. Het werd zelfs zo erg dat niemand de stad meer durfde te verlaten uit angst voor die wolf. Franciscus had erg met de inwoners van de stad te doen en wilde de wolf gaan opzoeken, hoewel zij het hem sterk afraden. Hij sloeg een kruis en trok met zijn gezellen de stad uit, geheel en al vertrouwend op God. Op het punt waar de anderen niet verder durfden, sloeg Franciscus de weg in naar de plek waar de wolf leefde. Daar gebeurde het, zoals de vele burgers zagen die naar dit wonder waren komen kijken, dat toen de wolf met open gesperde muil op Franciscus afkwam, Franciscus naar hem toeliep, een kruis over hem maakte en hem bij zich riep: "Kom hier, broeder wolf. Ik gebied je namens Christus mij nog anderen kwaad te doen." Een wonder geschiedde. Onmiddellijk nadat Franciscus het kruis had gemaakt, liet de geduchte wolf zijn bek dichtvallen en hield hij in. En zodra hij het gebod hoorde, kwam hij mak als een lammetje naar hem toe en ging voor zijn voeten op de grond liggen. Franciscus sprak tegen hem: "Broeder wolf, jij veroorzaakt in deze omgeving veel ellende, en je hebt je afschuwelijk misdragen door schepselen van God, zonder zijn toestemming te verminken en te doden. Je hebt niet alleen dieren gedood en verslonden, maar het ook gewaagd om mensen, die naar het beeld van God gemaakt zijn, te doden en te verminken. Hiervoor verdien je als gemene dief en moordenaar de galg, want alle mensen haten en vervloeken je, en de hele stad is je vijandig gezind. Maar, broeder wolf, ik wil jou vrede laten sluiten met de mensen, zodat jij hun geen kwaad meer zult doen, en zij jou al het kwaad dat je berokkend hebt zullen vergeven, en er geen mensen of honden meer op je zullen jagen." Op Franciscus' woorden gaf de wolf met bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren, en door het knikken met zijn kop, te kennen dat hij ermee instemde en bereid was te gehoorzamen. Toen zei Franciscus: "Broeder wolf, als jij bereid bent vrede te sluiten en die te bewaren, beloof ik ervoor te zorgen dat jij je leven lang van de inwoners van deze stad te eten krijgt, zodat je geen honger meer hoeft te lijden. Want ik weet best dat je door honger tot al die kwade dingen werd gedreven. Maar omdat ik deze gunst voor je zal vragen, broeder wolf, moet jij me beloven dat je nooit meer enig mens of dier zult schaden, beloof je dat? De wolf knikte met zijn kop ten teken dat hij het beloofde. En Franciscus zei, broeder wolf, ik wil dat je op je erewoord zweert je aan deze belofte te zullen houden, zodat ik daar volledig op kan vertrouwen. En terwijl Franciscus zijn hand uitstak om een erewoord te krijgen, tilde de wolf zijn rechterpoot op en legde die gedwee in de hand van Franciscus, waarmee hij hem op zijn manier zijn erewoord gaf. Toen zei Franciscus, broeder wolf, ik gebied je in naam van Jezus Christus nu zonder enige schroom met me mee te komen om deze vrede te gaan sluiten in naam van God. En tot grote verbijstering van de inwoners die het zagen, liep de wolf als een mak lammetje met hem mee. Meteen ging dit nieuws als een lopend vuurtje de hele stad door, zodat iedereen, groot en klein, man en vrouw, jong en oud, naar het marktplein trok om Franciscus met de wolf te zien. Toen al het volk zich daar verzameld had, ging Franciscus op een verhoging staan en hield een preek. Hij zei onder meer dat God beproevingen als deze toeliet vanwege de zonden en dat het vuur van de hel, waarin de verdoemde zielen voor eeuwig branden, vele malen erger is dan de vraatzucht van de wolf, die alleen maar een lichaam kan doden. Hoezeer moet dus de muil van de hel gevreesd worden als zo'n grote groep mensen al in angst en beven leeft om de muil van een klein dier. Keert daarom terug naar God, beste mensen, en toont waardig berouw over uw zonden. Dan zal God u in het heden van de wolf bevrijden en in de toekomst van het hellevuur. Na afloop van zijn preek zei Franciscus, luister, mijn broeder wolf. Hij die hier voor u staat, heeft me op zijn erewoord beloofd vrede met u te willen sluiten en u op geen enkele wijze ooit nog kwaad te doen, als u belooft hem elke dag zijn nodige voedsel te geven. Ik sta ervoor in dat hij zich strikt aan dit vredesverbond zal houden. De burgers beloofden eenstemmig dat ze hem altijd te eten zouden geven. En ten overstaan van iedereen zei Franciscus tegen de wolf, en jij, broeder wolf, beloof je de mensen dat je je aan het vredesverbond zult houden en nooit meer een mens of dier of welk schepsel dan ook zult belagen. De wolf knielde neer, knikte met zijn kop en gaf door vriendelijke bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren zo duidelijk mogelijk te kennen dat hij elke afspraak zou nakomen. Vervolgens zei Franciscus, broeder wolf, ik wil dat je, zoals je me buiten de poort je erewoord op deze belofte hebt gegeven, ook in aanwezigheid van alle mensen op je erewoord zweert, dat je niet zult beschamen waarvoor ik heb ingestaan. En de wolf tilde zijn rechterpoot op en legde die in de hand van Franciscus. Door dit alles werden de mensen met zoveel bewondering en blijdschap vervuld over de devotie van de heilige, het uitzonderlijke wonder en de vrede met de wolf, dat iedereen luid naar de hemel jubelend God loofde, omdat hij Franciscus had gestuurd om hen door zijn goede daden van de muil van het woeste beest te bevrijden. Nog 2 jaar lang leefde de wolf daarna in Gubbio en ging als een tam dier de huizen langs van deur tot deur, zonder dat hij iemand lastig viel of door mensen werd lastiggevallen. Hij werd door iedereen royaal gevoed, en wanneer hij door de stad en langs de huizen liep, was er geen hond die tegen hem blafte. Na 2 jaar stierf broeder wolf uiteindelijk van ouderdom, en dat betreurden de mensen zeer, want telkens wanneer ze hem zo mak door de stad zagen gaan, werden ze duidelijk herinnerd aan de deugd en de heiligheid van Franciscus. Tot lof van Christus. Amen. Ja, wat we gehoord hebben is één van de beroemdste verhalen over Franciscus. Franciscus en de wolf van Gubbio. Het is een lang verhaal en daardoor ook een heel rijk verhaal. Wat ik mooi vind in dit verhaal is onder andere dat Franciscus benadrukt dat het leven van een mens veel waard is, omdat de mens geschapen is naar het beeld van God. En dat daardoor niemand, ook deze wolf niet, het leven van deze mens mag nemen. Maar ik wil met u stilstaan bij een andere betekenis die je uit dit verhaal kunt halen. Een betekenis die ik niet zelf ontdekt heb, maar die ik heb overgenomen van een medebroeder van mij. Een goede broeder uit 's-Hertogenbosch, broeder Philippus. Hij gaf aan, als kunstenaar, die veel dit verhaal heeft uitgebeeld, dat dit verhaal hem wijst op het omgaan met je eigen wolf. Elk van ons mensen heeft een wolf in zich. Een wezen dat bloeddorstig is en je het leven dreigt te benemen. Een angstwekkig geheel dus. Maar in dit verhaal leren we dat het goed is om je eigen wolf in de ogen te kijken, een kruis over je eigen wolf te maken en het te zegenen. Dan leer je met mildheid naar je wolf te kijken en verandert de wolf van karakter, van een bloeddorstig wezen in een goedmoedig dier. En dan ga je misschien het goede zien in de wolf en zie je ook welke oorzaak achter de bloeddorst en de zonde zich bevindt. In dit verhaal is dat de honger. Elk mens hongert naar iets en we hebben dus voedsel nodig om de honger te stillen. Om onze eigen wolf te temmen, moeten we weten wat hij graag lust, hoe we hem mak kunnen maken, uit onze eigen hand kunnen laten eten. Wat hebben wij nodig om onze eigen wolf te temmen? Wat heb jij nodig om met jouw eigen wolf om te kunnen gaan? Een andere betekenis van dit verhaal is dat deze mensen in de wolf die getemd is, Franciscus, zien. In alle zonde waarmee wij leren omgaan, kunnen we de hand van een ander zien. Misschien van een heilige, maar zeker van Jezus, die ons helpt om onze zonde te temmen. Laten we daar dankbaar voor zijn. En laten we ook bidden om zijn bijstand met het gebed uit de brief van Franciscus aan zijn gehele orde. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons, erbarmelijke mensen, omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt, en altijd te willen wat u behaagt, opdat wij, innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid en eenvoudige eenheid, leeft, heerst en wordt verheerlijkt, almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de profetie van Zacharia. Visioenen, oproep tot de ballingen. Ik, Zacharia, sloeg mijn ogen op en had een visioen. Ik zag een man met een meetsnoer in de hand. Ik vroeg, waar gaat u heen? Hij gaf mij ten antwoord. Ik ga Jeruzalem opmeten en kijken hoe breed en hoe lang het zal worden. Toen verscheen de engel die met mij gesproken had, en een andere engel kwam hem tegemoet. Deze zei tot hem, vlug, zeg aan die jongen daar, Jeruzalem moet open blijven, niet ommuurd, vanwege de vele mensen en dieren die in de stad wonen. Ikzelf, zo luidt de godspraak van de Heer, zal rondom haar een muur van vuur zijn en met mijn luister midden in haar wonen. Op, op, gij moet vluchten uit het land van het noorden, zo luidt de godspraak van de Heer. Want evenals de vier winden die onder de hemel waaien, heb ik u uiteengedreven. Zo luidt de godspraak van de Heer. Op, Sion, gij moet redding zoeken, gij die verblijft bij de dochter Babel. Want zo spreekt de Heer van de legerscharen, wiens heerlijkheid mij is verschenen en die mij gezonden heeft. Zo spreekt hij over de volken die u hebben geplunderd. Weet wel, wie u raakt, raakt mijn oogappel. Zie, ik strek mijn hand tegen hen uit en zij zullen een prooi worden voor hun slaven. Zo zult ge weten dat de Heer van de legerscharen mij gezonden heeft. Juich en verheug u, dochter Sion, want zie, ik kom en ik zal bij u wonen. Zo luidt de godspraak van de Heer. Op die dag zullen vele volken zich bij de Heer aansluiten. Ze zullen mijn volk zijn en ik zal bij u wonen. Dan zult ge weten dat de Heer van de legerscharen mij tot u gezonden heeft. De Heer zal Juda in bezit nemen als zijn erfdeel op de heilige grond. En hij kiest Jeruzalem weer uit. Zwijg voor de Heer al wat leeft. Hij staat op en komt uit zijn heilige woning. Tweede lezing. Uit het commentaar van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, op Psalm 147a. De Heer heeft bevolen alle dingen in vrede en eendracht te volbrengen. De Heer bouwt de stad Jeruzalem op, verzamelt Israël uit de verstrooiing. Het is de Heer die Jeruzalem weer opbouwt en zijn volk verzamelt uit de verstrooiing. Want het volk van Jeruzalem is het volk van Israël. Het gaat om het hemelse Jeruzalem dat eeuwig is en waarvan ook de engelen deel uitmaken. Alle burgers van die stad zien God en verheugen zich daarom in die machtige, grootse en hemelse stad. Daar mogen zij God zelf aanschouwen. Wij echter verblijven in den vreemde, ver van die stad. Door de zonde zijn we eruit verdreven, zodat we daar niet meer kunnen verblijven. Door sterfelijkheid terneergedrukt, zodat we daar niet meer kunnen terugkeren. God ziet neer op onze tocht in den vreemde. En hij die Jeruzalem opbouwt, herstelt het deel dat gevallen is. Hoe doet hij dat? Door Israël te verzamelen uit de verstrooiing. Een deel van hen is gevallen en ze zijn zwervers geworden. God zag hen in zijn barmhartigheid. Hij zocht hen die hem niet zoeken. Hoe deed hij dat? Wie stuurde hij naar onze gevangenschap? Hij stuurde een verlosser, zoals de apostel zegt. God bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Hij stuurde zijn zoon als verlosser naar onze gevangenschap. Neem een geldbeurs, zei hij, en berg er de losprijs voor de gevangenen in. Hij heeft immers ons sterfelijk lichaam aangenomen, waarin het bloed was dat tot onze verlossing is vergoten. Door zijn bloed heeft hij Israël verzameld uit de verstrooiing. Als hij dan verzameld heeft wie vroeger verstrooid waren, moeten we ons dan niet inspannen, opdat ook zij die nu verstrooid zijn, opnieuw verzameld worden? Als de verstrooiden zijn bijeengebracht om door de hand van de bouwheer tot een bouwwerk te worden samengevoegd, hoeveel te meer zullen bijeen worden gebracht die door onruststokers uit de hand van de bouwheer zijn gevallen? De Heer die Jeruzalem opbouwt. Zie, hem loven we, ja, hem zijn we lof schuldig ons hele leven lang. De Heer bouwt de stad Jeruzalem op, verzamelt Israël uit de verstrooiing. Hoe verzamelt hij? Wat deed hij om hen bijeen te brengen? Gebroken harten geneest hij. Inderdaad, dat is de wijze waarop de verstrooiden van Israël verzameld worden, door de gebroken harten te genezen. Hij geneest de nederigen van hart. Hij geneest hen die schuld belijden. Hij geneest hen die zichzelf straffen, die streng oordelen over zichzelf, zodat ze in staat zijn zijn barmhartigheid te ervaren. Op die wijze geneest hij. De volmaakte genezing gebeurt evenwel pas na dit sterfelijk leven. Wanneer het vergankelijke met onvergankelijkheid wordt bekleed en het sterfelijke met onsterfelijkheid. Wanneer niets meer bij machten zal zijn om ons te verleiden als gevolg van de zwakheid van het vlees. Niet alleen dingen waarmee wij instemmen, maar ook alles wat het vlees ons ingeeft. De apostel zegt: uw lichaam blijft wel door de zonde de dood gewijd, maar uw geest leeft dankzij de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus van de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door zijn geest die in u verblijft. Dat is dus het pand dat onze geest heeft ontvangen, zodat wij God beginnen te dienen in geloof en door het geloof rechtvaardig worden genoemd. Want de rechtvaardige leeft door het geloof. Wat tegen u blijft strijden en weerstand bieden, behoort tot de sterfelijkheid van het vlees en dat zal genezen worden. Immers de apostel zegt: uw sterfelijk lichaam zal hij eenmaal levend maken door zijn geest die in u verblijft. Om duidelijk te maken dat hij zijn belofte zou vervullen, heeft hij een pand gegeven. Wat staat ons dan te doen in dit leven, wij die tot nu toe belijders zijn, maar nog geen bezitters? Hoe zullen wij genezing vinden? Gebroken harten geneest hij. Maar volkomen genezing komt, zoals we zeiden, slechts later. Wat doen we nu? Hij verbindt alle wonden. Hij, die gebroken harten geneest, van wie de volkomen gezondheid pas door de opstanding van de rechtvaardigen zal komen. Hij is het die nu alle wonden verbindt.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.

0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. De gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. De gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 11e week door het jaar opent de kerk de Eucharistie met deze zin: Gij omkranst het jaar met uw goedheid, uw land is vol van overvloed. Het jaar dus is vervuld van een overvloed aan goedheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de een haten en de ander liefhebben, of zal de een aanhangen en de ander verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u: wees niet bezorgd voor uw leven. Wat ge zult eten, wat ge zult drinken. Ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel? En het lichaam niet meer dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel meer dan zij? Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg 1 el toe te voegen? Wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijk naar de leliën in het veld, hoe ze groeien, ze arbeiden nog spinnen. Toch zeg ik u, zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of wat zullen wij aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maak u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. Dit is het woord van God. Eerst letten op de gesteltenis van mijn geest. Is die zorgelijk bezig met de vraag hoe ik zo goed mogelijk zal bidden? Bidden is het werk van God aan je laten gebeuren. God voor je laten zorgen. Wij mogen zelf ook wel wat doen, maar bij het bidden moet heel ons doen zich voegen in de bedding van wat God doet. Ik moet dus steeds letten op mijn hart, op die diepte in mij waar ik met God verbonden ben. De beginhouding van bij het gebed zal er dus één moeten zijn van rust en ontspanning. De geest wat laten rusten bij hem die gaat zorgen voor mij. Een paar passen voor de plaats staande met Gods tegenwoordigheid te binnenbrengen, dat is een actieve tegenwoordigheid. Zoals blijkt uit de woorden van Jezus: voordat gij hem vraagt, weet uw hemelse Vader wat gij nodig hebt. Een gebaar maken van eerbied, want hoe groter de eerbied in mijn houding, hoe kleiner het gevoel dat God ver weg is. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe hij zich beweegt in mij, mij met zijn zorgen omringt. God kan nu in deze gebedstijd des te beter voor mij zorgen wanneer ik hem met heel mijn leven wil dienen. En dat verlangen kan ik vernieuwen door hem dit als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie de geschiedenis. In zijn bergrede stelt Jezus één voor één de veranderingen vast die het gevolg zijn van de komst van de koninklijke heerschappij van God. Het begint met het grievende, het kwetsende van de armoede, dat tot een zaligheid wordt, iets om zich in te verheugen.
Dan komt er ook een plaats voor een grotere gerechtigheid die geschiet vanuit die inwendige dimensie waar God met ons is. Zodat datgene wat wij doen in verbinding komt te staan met de eigen godservaring. Zelfs de gewone alledaagse zorgen voor het levensonderhoud ondergaan een complete gedaanteverandering. Als God onze Vader is, dan mogen onze zorgen altijd ingebed zijn in zijn zorg voor ons. Ook nu ik het gebed inga, wil ik mijn zorgen afgeven aan hem. Deze geschiedenis heeft een aanvang genomen bij Jezus, en wel toen hij op een bepaalde plaats was. En dat was de heilige berg, van waar hij zijn leerlingen toesprak, in de bergrede. Vanuit die heilige plaats dringt God door Jezus scheppend en omvormend binnen in alle verhoudingen en situaties van ons menselijk leven, ja, tot in het huishoudelijk leven toe. Met het verstand zien is nog niet genoeg. We moeten zo zien dat ik erdoor veranderd word. Dat is de gave en de opgave van het gebed. En om die gaven deelachtig te mogen worden, vraag ik om de bijzondere genade dat ik zo liefdevol naar Jezus mag zien, dat ik op hem ga gelijken. Hoe hij, volgens de woorden van Paulus, om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. 2 Korinthe 8. Als mens had hij niets waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. En nu de overweging. Er zijn dus twee heren, God en de mammon, het geld. En beiden, God en de mammon, dingen om ons hart. Ze worden door ons gediend in twee soorten van houdingen, de zorgeloosheid bij de Vader en de zorgelijkheid of bezorgdheid in de dienst van de mammon. Een van de gesteltenissen van de mens in de greep van de mammon is de zorgelijkheid. Want rijkdom en macht maken de mens tot een slaaf, een zwoegende slaaf. Gelovigen daarentegen zijn kinderen van God en mogen de heerlijke vrijheid smaken van de kinderen van God. En wat daarmee bedoeld wordt, kan het beste duidelijk gemaakt worden aan de hand van de verhoudingen binnen een gezin. Binnen het gezin wordt er gezorgd door vader en moeder. Kinderen hoeven niet te zorgen. Die worden gezorgd. Kinderen moeten het gevoel hebben dat er gezorgd wordt voor het voornaamste van het leven, de basisbehoeften, kleding, onderdak, eten en drinken, scholing en vooral genegenheid en geborgenheid. En daar moeten ze als kinderen geen omkijken naar hebben. Daarin moeten ze volstrekt zorgeloos zijn. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook hun eigen kleine kinderzorgen, huiswerk afmaken, speelgoed opruimen, kleren netjes onderhouden enzovoorts. Maar wij zijn de kinderen van God, van Vader God. Hij zorgt voor ons, zoals een herder bijvoorbeeld voor zijn schapen zorgt, zoals een moeder voor haar kinderen. Dat zei de profeet Jesaja toch? Hij moest van God aan Israël in ballingschap zeggen, Israël zegt, de Heer heeft mij verlaten, mijn God heeft mij vergeten. Maar de Heer antwoordt, kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zou een moeder zich niet meer ontfermen over het kind in haar schoot? En al zou een moeder haar kind vergeten, nee, ik vergeet u nooit. Mensen kunnen op allerlei manieren in hun leven zich gedragen alsof er geen God bestaat. Alsof er geen God is die zorgt en beschermt, die bereddert en zich bezighoudt. Ze laten dat ongeloof blijken door bijvoorbeeld zich schatten te verzamelen en daarop hun vertrouwen te stellen en dat bezit steeds maar weer uit te willen breiden. Diezelfde levenshouding schijnt dan ook door in de ontevredenheid bij terugslag in de economie, zoals in onze dagen.
of bij tegenslagen en teleurstellingen. Dan maken wij aanmerkingen op het beleid van onze Hemelse Vader. Hij zou eigenlijk de nodige koerscorrecties moeten aanbrengen, anders loopt het van die kant mis. Of wij vinden dat hij de schepping wel heel knap in elkaar heeft gezet en wij bewonderen zijn werk in de natuur en ook de verlossing mag er best wezen, maar hoe hij leiding geeft in mijn persoonlijk leven, dat laat heel wat te wensen over, zo denken vele mensen. Of zoals God tegenwoordig de kerk leidt, dat lijkt eenvoudig nergens naar. Wij moeten niet doen of wij mensen alleen op de wereld zijn. Een wereld zonder God. Of een wereld waaraan wij door de week gestalte geven, zonder erop te letten wat God wil en hoe Hij zorgt, om dan zondag de nodige eredienst te brengen, zonder dat het dan gevolgen heeft voor de manier waarop wij in de wereld staan. Jezus wil niet dat wij zorgelijk zijn. Ja, wel zorgen, maar niet zorgelijk of tobbend, tobberig, met van die gefronste wenkbrauwen, met zorgrimpels. Theresia van Lisieux als ondernovice meesteres zei er wat van als een novice met een zorgelijk gezicht rondliep. Bestaat God dan niet voor jou? Niet zomaar erop los zorgen. Dat vindt God niet goed. Niet omdat het niet gezond is, of omdat het stress in de hand werkt, omdat onze samenleving onder druk wordt gezet en de zorgverzekeraars al die overspannen mensen niet meer kunnen betalen, maar omdat hij dat ziet als een teken van kleingelovigheid, als een terugval in het heidendom. Dat past niet bij mensen die God als vader hebben, die, zoals Jezus zegt, weet dat gij al deze dingen nodig hebt. Hij is toch een vader buiten wiens wil er nog geen musje op de grond valt, die elk van ons kent, haarfijn. Ieder haar van uw hoofd is geteld. Wees dus niet bevreesd, gij zijt toch meer waard dan zwermmussen. En daarom is het evangelie zo tegen zorgen. Het is een aanslag op de eer van God. De Vader zorgt. Daarom heet het ook, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de een haten en de ander lief hebben, of zal de een aanhangen en de ander verwachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. En meteen daarop, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd. Onze zorg mag iets van zijn krampachtigheid verliezen. Zorg ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven. Zoals een kind in de huiskamer in de tegenwoordigheid van zijn moeder zich veilig weet en zich dan pas des te onbekommerder kan overgeven aan zijn spel, zo kan een gelovig mens door zijn besef van Gods voorzienigheid zich des te onbekommerder inzetten voor zijn werk. Niet de zorg is verkeerd, maar de bezorgdheid. Het gekwelde, de zorgrimpels. De verkeerde houding tegenover ons werk, tegenover onze wereld, tegenover onze kerk, is alsof wij er alleen voor staan. Alsof God er niet is. Alsof God zich niet voor ons zou inzetten. Als we hem zoeken, het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan is er voor al het andere ook nog plaats. En wel zo dat het niet hindert. Ons geloof in God ontneemt ons niet de aarde, maar neemt ook de hemel niet van ons af. Hij zegt niet dat wij niets moeten doen, maar God doet er ook iets aan. Niet dat wij nergens om moeten geven, maar dat God er ook iets om geeft. Niet dat wij niet moeten zorgen, maar dat onze zorg iets van haar zorgelijkheid mag verliezen. Omdat wij onze zorgen ingebed weten en begeleid door Gods vaderzorg. We denken misschien, God is groot, maar hij is ver weg en wij zijn maar klein. Maar de grootheid van God bestaat er nu net in dat hij zich zo klein kan maken dat hij zich neerbuigt over de allerkleinsten onder ons. Als, hij zegt tenminste, overgeven
aan Gods zorg. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus en zijn vader en bijvoorbeeld hem bedanken voor zijn zorg tijdens dit gebed. En dan aan onze Vader bidden.

Als u naar deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria luistert, dan zitten we in de tijd door het jaar. De groene tijd. We hebben de feesten afgesloten, zoals Sacramentsdag, het Heilig Hart, de zonde van de drie-eenheid. En nu is het gewoon groen en is er eigenlijk niks bijzonders te vieren. Ja, natuurlijk zijn er heiligen te vieren, zoals de heilige Lidwine van Schiedam, Antonius van Padua. Maar ik heb deze week maar eens een keus gemaakt om van alles en nog wat te laten horen. Een beetje te zitten grasduinen in wat ik nou mooi vind. Wat ik u graag zou willen laten horen. En eigenlijk vliegt het vandaag een beetje alle kanten op wat ik u laat horen. Het is een bij elkaar geraapt rommeltje. Maar bij elkaar geraapte rommeltjes kunnen toch een heel mooi geheel vormen. Ik heb ook wat dingen uitgelegd.